0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en 2 agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen 2 Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de Eurojackpot KNVB-beker. Vanavond 3 wedstrijden in de eerste voorronde live te volgen op Radio Oost. ATC 65, DVS 33, Staphorst tegen UNA en Hogeveen tegen SVZW. De strijd om de KNVB-beker. Vanavond live vanaf de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67... En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeide op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in
2: Woensdag 2 september. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
3: Marcel, goedemorgen.
2: Leven steeds meer mensen op straat en dat veroorzaakt ook steeds meer problemen. Ook in Overijssel speelt dat.
3: Ja, onder andere in Deventer en daarom spreken we deze ochtend met de burgemeester van Deventer.
2: Vakantiegangers bleven de afgelopen zomer meer in eigen land. Ook in Overijssel dus.
3: Ja, en het raam gaat dicht aan het eind van de dag. De transferwindow voor de betaald voetbalclubs die sluit.
2: Het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag. Iets van Van Halen.
3: Nou,
2: gaan we
3: ook wel
2: draaien, zeker. En nog veel meer lekkere andere muziek hoor je tot 9 uur bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Beginnen we de dag met Soul Sister and The Way to Your Heart.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Ga je bijpraten over het belangrijkste nieuws van de afgelopen uren?
1: Ja, bij een brand in een woonzorgcentrum in Ommen is gisteren een bewoner gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Fotograaf Reinier van Willigen uit Glanenbrug is deze week overleden. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. Hij maakte onder meer een iconische foto van de vuurwerkramp in Enschede in het jaar 2000. En we hadden het er gisteren al even over. Die grote woningbouwplannen in Deventer, dat was de reden voor de minister om ook even een kijkje te nemen in de stad. Zij is ondanks de grote opgave enthousiast over de plannen.
0: Dan een eerste blik in de kranten. Dat zal je niet verbazen dat het daar vooral gaat op de voorpagina over dat drugsgeweld in Overasselt. In NRC zien we wat zwaar bewapende politieagenten, heel veel politieagenten, politieauto's. Ongekend noemt de krant dat wat er gisteren is gebeurd in Overasselt. In de Volkskrant staat een kop met dezelfde titel: ongekend geweld in Overasselt. Daar zien we een gemaskerde politieagent ook een gemaskerde verdachte afvoeren. Met de hand in de nek en voorover gedrukt. Daarnaast staat: Duitse sancties tegen Rusland na mislukte aanval op luchthaven. Dat gaat nog over die drones op de luchthaven van Leipzig. Duitsland heeft gisteren toch duidelijk Rusland beschuldigd daarachter te zitten. Dat is wel opmerkelijk.
2: Ja.
0: Rusland heeft gelijk ook weer gereageerd dat anti-Rusland acties ook gelijk weer zullen worden vergeld. De sfeer wordt er niet beter op.
1: Ja, precies. Ik hoorde Rusland inderdaad zeggen: wij gaan hier antwoord opgeven. Nou, wat dat dan mag inhouden.
0: Ik wou zeggen, zij zijn begonnen, toch? Ja. Of niet?
1: Zo is het. Je zei het inderdaad, al die actie in Overasselt. AD opent er ook mee. Telegraaf opent er mee. En ook op de voorkant van de Tubantia staat het Wild West Geweld, wordt het ook wel genoemd. Ik hoorde het een verslaggever van de Gelderlanden ook zeggen. Die zei, die had het over de burgemeester van Overasselt. Die zei dat het on-Nederlands was. Nou, hij zei, de verslaggever zei van: als je dit op Netflix zou uitbrengen, zou het nog ongeloofwaardig zijn. Wat? Zo'n grote actie was het eigenlijk.
0: Aan de andere kant moeten we niet naïef zijn. Dit soort dingen spelen gewoon ook hier.
1: Ja, dat is ook. Maar als het dan in zo'n klein dorpje gebeurt, dan schrik je toch wel even. In de Telegraaf gaat het ook over Marco van Basten. Die hebben ze uitgebreid gesproken. Hij vertelt meer over zijn carrière, zijn geschiedenis in de voetbal. Vanaf vrijdag is er een 7-delige serie op Videoland te zien over zijn leven.
0: Kijk aan, wat gebeurt er dan vandaag in en rond onze provincie? Nou, vakbond FNV begint vandaag aan een actieweek, of eigenlijk actie 2 weken... tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. We hoorden de voorzitter van FNV gisteren al zeggen dat die worden niet opgeschort. Ook niet nu is uitgelekt dat die bezuinigingen op sociale zekerheid worden teruggedraaid.
1: Nee.
0: Dat vond hij niet genoeg. Vandaag is er protest in Den Haag. Dan volgen er nog acties in havens. Mensen van overheidsdienst en in het openbaar vervoer. Volgende week woensdag is dat. Dan weet je dat vast.
1: Zo is het. Dan ZonMW. Die komt vandaag met een publicatie naar de gezondheidseffecten van hitte in binnenruimtes. ZonMW stimuleert en financiert onderzoek op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Nu is er geïnventariseerd welke kennis er al is over dit onderwerp en welke kennis er nog ontbreekt. Volgens ZonMW raakt de hitte onze gezondheid steeds meer. De extreme hitte in juni en juli leidde volgens een schatting van het RIVM tot ruim 900 extra sterfgevallen.
0: Ruim 100 Nederlandse topmensen van bedrijven komen vandaag bij elkaar om samen met politici en beleidmakers het ondernemersakkoord 2030 te gaan tekenen. Daarin staan afspraken om het toekomstige verdienvermogen te versterken met concrete acties. Om bijvoorbeeld grondstoffen te behouden, natuur te versterken en te zorgen voor een eerlijk speelveld.
1: Basisschoolleerlingen uit Giethoorn gaan vandaag aan de slag voor een groenere leefomgeving. Ze gaan aan een berm langs de provinciale weg N334 inzaaien met een inheems bloemrijk mengsel. En er komen dus bloemen. Dat is goed voor de biodiversiteit. Dat hopen we natuurlijk, dat die bloemen er gaan komen. Het ziet er ook nog eens leuk uit. De provincie investeert in die bloemrijke bermen. Er komen er in totaal zo'n 300 tot 400 langs provinciale wegen.
0: Leuk. Ja, goed initiatief zeker. En de introductietijd voor nieuwe studenten wordt in Zwolle vandaag afgesloten met het Bruisfestival. We spraken daar de baas van Windesheimen al over. Zij staat ook achter de bar vandaag in Park de Wezenlanden.
1: Ja.
0: Studenten van alle opleidingen kunnen er naartoe om de start van het nieuwe studiejaar te vieren. Ik rijd er dagelijks langs. Het is allemaal opgebouwd. Dus dat wordt een aardig feestje
1: vanavond. Ziet er al leuk uit.
0: In Zwolle. Juist.
1: En dan nog even de transfermarkt. Want die sluit voor Nederlandse voetbalclubs vanavond om 11:55. Dat is trouwens 1 dag later dan in de 5 grootste Europese clubcompetities. En straks praten we even met onze sportverslaggever Tijmen van Wissing over welke Overijsselse clubs nog actief zijn en met wie.

0: George Michael hoorde je met Fast Love. 6:50. Je luistert naar Radio Oost.
1: Het krantenoverzicht.
0: Ja, net hoorde je al wat ons opviel in de kranten. Nu wat uitgebreidere blik in de papieren versies, Benjamin.
2: Zo is dat, want eigenlijk alle kranten openen er wel mee. De Telegraaf ook. Klopjacht op bestormers. De Mansia schrijft schietpartij Overasselt schokt dorp. En het AD Wildwestgeweld schokt Overasselt. Het dorp Overasselt hapt naar adem na de wildwesttaferelen van gisternacht. Een criminele afrekening rond een huis dat vaker doelwit was resulteerde in een dode bewaker, 2 gewonde agenten en 34 arrestaties. De vlam sloeg gisterochtend kort na 4 uur in de pan. Zo schrijft het AD. Ongeveer 30 mannen, deels bewapend, marcheren in het donker naar een pand aan de Ewijkseweg in Overasselt. Ja, rond het huis werd opeens geschoten. De bewoners van het pand bleven ongedeerd. Maar in de kogelregen liet een bewaker van een particulier bewakingsbedrijf het leven. Gisteren cirkelden de hele dag helikopters boven Overasselt en de omgeving. Politie, mensen in kogelvrije vesten reden af en aan in de loop van de dag. Dus heel veel mensen gearresteerd. Dat gebeurde ook op andere plekken buiten Overasselt. Volgens mij ver in Limburg zelfs nog op de snelweg.
0: Ja, ook Trouw heeft het over wildwesttaferelen. Het valt wel op dat overal dezelfde woorden worden gebruikt. Ja. Ongekend, wildwesttaferelen. Nou, fijn. Ja, als het niet zo ernstig was met een dode en een zwaargewonde politieagent en nog een andere gewonde agent ook nog, dan zou het nog enigszins lachwekkend zijn. Ook, want wie komt nou ergens naartoe met tientallen mensen, ja, en laat die dan ook nog allemaal arresteren? Nou ja, wat er gebeurt in Overasselt lijkt volgens Trouw te wijzen op drugsgeweld. Nee, het is niet waar. Het huis was lokaal berucht wegens eerdere vermeende drugsactiviteiten. Spreek deze personen niet aan of pak voorwerpen niet op. Dat was de waarschuwing die de politie gaf aan de dorpsbewoners gisteren. Heel veel in de kranten hierover. Ik zag net nog een artikel, ja, in de Volkskrant, daar waar iemand wordt afgevoerd met tie wraps gebonden om de armen, die vervolgens ook nog weer in papier zijn gepakt.
2: Jeetje.
0: Die armen achter de rug, en hij wordt enigszins hardhandig in een politieauto achterin gezet. Ze liepen gewoon door onze straat, ja, zegt een van de inwoners.
2: Ja, klopt. Je zei het inderdaad, waarom met zoveel mannen? Wat ik had gehoord was dat het om echt honderden kilo's cocaïne ging.
0: Okay.
2: En dat ze dus heel veel mensen nodig hadden om dat dus op te tillen.
0: Ja,
2: ze hadden
0: ook vrachtautootjes bij.
2: Ja, inderdaad. Maar ja, zover is het allemaal niet gekomen. En dat er dan zoveel mensen worden aangehouden, dat is ook wel weer opmerkelijk.
0: Iets anders wat ons ook niet veiliger maakt. Volkskrant, we zeiden het net al even open ermee. Duitse sancties tegen Rusland na mislukte aanval op de luchthaven. Duitsland stelt nu echt Rusland verantwoordelijk voor de mislukte droneaanval op een Oekraïens vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het land draagt Moskou op het consulaat-generaal in Bonn te sluiten. Ik begrijp ook dat de ambassadeur is ontboden. Waarop Rusland dan weer geprikkeld reageert in ieder geval. Maar dit is nogal wat. Dit voelt wel als bedreigend aan. En ja, ook Duitsland die inderdaad sancties gaat nemen tegen Rusland, dan komt het toch wel dichtbij.
2: Ja, zo voelt het.
0: Zijn wel onze buren.
2: Ja, inderdaad. En wat je zegt, het voelt inderdaad dat het steeds dichterbij komt. Het nieuws over Nepal gaat natuurlijk ook steeds door. En het wordt steeds heftiger eigenlijk. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en China is gisteren de 1000 gepasseerd. Reddingsteams werken hard om de door de ramp afgesneden gemeenschappen te bereiken. Nepalese autoriteiten zeggen dat in de nasleep van de overstromingen meer dan 21.000 agenten en militairen worden ingezet. In Tibet zijn 2000 personen betrokken bij de zoek- en reddingsacties. En volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua wordt getracht om een belangrijke snelweg naar de grensovergang weer toegankelijk te maken. Zo kunnen belangrijke machines, hulpverleners en noodvoorraden het rampgebied bereiken. We spraken eerder deze week met een noodhulporganisatie waar dan een Zwollenaar weer bij betrokken is. En die was nog maar een paar dagen daar aanwezig. En die vond het al te veel na een paar dagen. Hij had zoveel nare dingen gezien dat hij dacht van poeh. Dat is wel heel heftig wat hier gebeurt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel heel heftig wat daar gebeurt. Het nieuws wat wij gisterochtend hadden is dat Deventer was aangewezen als een van de 5 bouwlocaties voor versneld bouwen van heel veel extra woningen. Uitgebreid artikel daarover in de Volkskrant met ook een kaartje erbij. Koppen boven de locaties zijn er nu het geld nog. We zien de minister in dit geval in Weert. Want ik denk dat ze alle 5 de locaties is afgereisd. Want ze was gisteren ook in Deventer. Ja. En natuurlijk op het kaartje zien we inderdaad Deventer onder nummertje 22. 5.000 tot 6.000 extra woningen komen erbij. Verder in onze provincie staat ook Zwolle aangemerkt. 14 Zwolle de spoorzone zone en 21 de spoorzone Hengelo-Enschede. Ook daar zijn ze natuurlijk fors aan het bouwen. Maar daar zit dan bijvoorbeeld wel tegen dat de infrastructuur niet meewerkt. Ja. Dus dan kunnen ze dan daar ook niet verder. Circa 400.000 huishoudens zijn momenteel op zoek naar een eigen woning. Nou, die worden dus, als het goed gaat, allemaal in versneld tempo bijgebouwd.
2: Ja. We hadden het net al even over ZonMW, dat vandaag met een publicatie komt naar de gezondheidseffecten van hitte in binnenruimtes. Nou, de ANWB die heeft ook veel te maken gehad met die hitte en veel medische vragen daarover. ANWB Alarmcentrale heeft afgelopen zomer 15% meer medische hulpvragen gekregen vanuit het buitenland ten opzichte van vorig jaar. Het ging om vragen over buikklachten, letsel na een ongeval, oorontstekingen en andere infecties. Een duidelijke oorzaak is niet aan te wijzen, maar de hitte kan een rol hebben gespeeld, zeggen ze.
0: Benjamin, we staan in de Volkskrant.
2: Staan wij in de Volkskrant?
0: Wij staan in de Volkskrant.
2: Waarom dat?
0: Ja, niet bij naam genoemd, maar we zien voor op de krant een koptelefoon met een croissantje daarnaast. Wees opgewekt en nooit klagen dat het vroeg is.
2: Oh,
0: de do's en don'ts van de ochtend-dj's.
2: Oh, wow.
0: Ja. Verderop een mooie tekening met nog een mok koffie daarnaast in de vorm van een microfoon. Op de radio is de vroege ochtend het belangrijkste tijdsvak.
2: Kijk aan.
0: Dat printen we nog maar eens in. En op dat tijdstip is er nogal wat veranderd. Vroeg bij die gelegenheid, bij die gelegenheid naar de dj's, naar hun belangrijkste rituelen en regels.
2: Wat grappig.
0: Ben ik wel weer benieuwd, moet ik wel weer verder bladeren. Waar staat het? Wekkerradio. Geen radioprogramma zo belangrijk als in de vroege morgen. Wat maakt een show goed? Nou,
2: wat is het antwoord?
0: Het belang van rituelen en de gouden regel. Nooit klagen dat het vroeg is. Daniel Lippens, Roelof de Vries en Rob Stenders zijn gevraagd. Wij dus weer niet.
2: Wij niet, nee.
0: Nee. Onderwerp technisch vullen we elkaar goed aan, zeggen Daniel Lippens en Roelof de Vries. En ik kreeg mijn bioritme niet aangepakt en dus bleef ik halve nachten wakker. Dat zo. Zegt Rob Stenders over de tijd dat hij nog vroeg opstond. Zit hij nog in de ochtend?
2: Volgens mij niet. Volgens mij, ik dacht ergens in de middag. Maar,
0: nou, het zijn dus met name dj's die ze vragen. Mensen die inhoudelijke programma's presenteren, die zijn het gewoon overgeslagen. Dus Volkskrant, we zijn beschikbaar.
2: Ja, wij kunnen er ook over meepraten. Ik moet eerlijk zeggen, de ene dag gaat het makkelijker dan de andere. Maar als je zo een aantal dagen dat achter elkaar doet, dan gaat het wel beter. Ik heb af en toe dat ik dus 1 of 2 dagen samen met jou mag werken. En dan heb ik weer hele andere werktijden. Maar nou, inmiddels nu 4 dagen achter elkaar.
0: Gaat wel
2: lekker.
0: Ik doe dit al meer dan 15 jaar, vroeg opstaan. En ik zeg altijd, het is een beroerd ritme, maar het is tenminste een ritme.
2: Zeker, je hebt een ritme. Ja.
0: In ieder geval, en deze plaats stond er echt gewoon toevallig. Our morning is broken. Iedere ochtend weer. Hier is Cat Stevens. En weet wat we het allemaal moeten doorstaan. Hè? We klagen er niet over, maar we moeten wel heel vroeg op.

0: En daarmee is het 6:30 geworden.
1: En dus krijg je van ons het belangrijkste nieuws. En dat krijg je van Benjamin.
2: Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is ondanks de grote opgave enthousiast over de woningbouwplannen in Deventer. Gisteren werd bekend dat het Rijk Deventer heeft aangewezen als een van de 5 steden in Nederland waar snel duizenden nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Op die manier moet het woningtekort worden aangepakt. De nieuwe plannen waren voor de minister reden om een kijkje te nemen in de stad.
3: We hebben echt in Den Haag gekeken naar waar kunnen we nou op korte termijn zorgen dat er daadwerkelijk gebouwd wordt. En dan heb je natuurlijk dat je moet kijken naar waar is stikstof een uitdaging, waar is netcongestie een uitdaging, waar is infrastructuur een uitdaging. En zo hebben we met z'n allen boven die bosatlas gehangen met waar kan het. En zo kwamen we tot de conclusie dat ook in Deventer nu bouwen mogelijk is en dat er geen hele grote obstakels zijn die dat zouden verhinderen.
2: Geen grote obstakels, maar deze Deventernaar heeft nog wel wat vraagtekens bij de enorme opgave.
4: Ik vind het wel spannend wat er gaat gebeuren. In dat dan ook de gemeente moet faciliteren dat er bijvoorbeeld voor het verkeer en parkeren en openbare ruimte ook in ons stukje van de wijk het nodige moet geïnvesteerd worden. Want we hebben nu al een hele drukke wijk, zeg maar. En als er meer in de omgeving is, dan wordt het natuurlijk alleen maar drukker met verkeer en auto's en noem maar op.
2: Er komt geen extra geld beschikbaar voor de infrastructuur voor de woningbouw. Wel gaat de landelijke overheid helpen bij het snel realiseren van de woningen. Bijvoorbeeld door vergunningen sneller af te geven. Een man van 42 uit Heten moet 3 jaar de cel in voor een poging zijn vrouw te wurgen. Volgens de rechtbank zou de man haar dit jaar hebben mishandeld en haar keel hebben dichtgedrukt. De man vermoedde dat zijn vrouw vreemd ging. De Hetenaar heeft de verwurging altijd ontkend. Wel bekende hij de mishandeling. Ook bedreigde hij haar. Naast de celstraf heeft de man ook een contactverbod van 3 jaar opgelegd gekregen. Hij mag dus geen contact opnemen met zijn vrouw of met zijn 3 minderjarige kinderen. En bij een brand in een woonzorgcentrum in Ommen is gisteren een bewoner gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. 6 zorgmedewerkers die hielpen om de brand te blussen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht vanwege ademhalingsklachten. De brandweer nam het uiteindelijk het blussen over. Het personeel had het pand snel ontruimd. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de brand is ontstaan. De bewoners konden gisteravond weer terug naar het zorgcentrum. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
5: Goedemorgen Marcel.
1: Petra meldt ons uit Hellendoorn dat het zwaar bewolkt is. En dat is het ook. En dientengevolge is het nog heel erg donker. Buiten.
5: Ja, het is inderdaad donker. Ja, de donkere dagen komen er weer.
1: Nu al?
5: Ja. Nou ja.
1: Voor het weet begin je over de kerst.
5: Het is wel zo dat die daglichtperiode natuurlijk steeds korter wordt en dat de zon steeds later opkomt. Vandaag om 6:49. En morgen is dat 2 minuten later. En aan de achterkant snoepen we er ook 2 minuten af. Dus wat dat betreft wordt het natuurlijk wel langzaamaan toch wel een beetje herfst. Met op dit moment vrij veel bewolking. En het is behoorlijk afgekoeld, moet ik zeggen. We zien temperaturen in onze regio van 9,1 in Enschede, 10,2 in Heino. Aan de grond in Enschede is 6,1. Dus vriezen doet het niet. Dat hebben we natuurlijk ook omdat het bewolkt is. Maar het is wel een beetje aan de frisse kant. Bewolking. Ja. Droog ook. Blijft dat ook zo? Nou, in ieder geval vanochtend denk ik zo. Met vrij veel wolken. Af en toe ook een gaatje voor de zon. En van middag, dan trekt er vanuit het westen toch een zwakke storing over, waardoor er een enkel buitje kan vallen, een licht buitje. Dus wat dat betreft is het vandaag niet echt een hele natte dag. Het is ook een vrij rustige dag. Op dit moment een zwakke wind uit het zuiden. Vanmiddag misschien net aan matig uit een westelijke richting. En temperaturen die oplopen naar zo'n 20 of 21 graden. Beetje vergelijkbaar met gisteren.
1: Oké, Rika stuurt net een foto uit de buurt van Hasselt. Daar zien wij de zon verscholen achter de wolken. Maar verspreidt dan wel een mooie roze gloed boven de horizon.
5: Ja, dat is
1: dan
5: inderdaad.
1: Mooi, inderdaad. Gisteren trouwens vond ik het ook mooi. Ik ben nog geweest wandelen tegen de avond. Ja. In een korte broek met t-shirt. Maar zo'n dag zit er vandaag niet in, begrijp ik.
5: Nou, 20, 21 graden.
1: Oh,
5: ja.
1: Ja.
5: Dat valt wel mee. En daarbij is het ook zo dat het de komende dagen nog een beetje warmer gaat worden. Niet dat het zonniger gaat worden. Maar we krijgen weer een vleugje warme lucht met zuidwestelijke winden die gaan toenemen. Morgen wordt het overdag 23 graden. En dat is ook de temperatuur voor de vrijdag. Met daartussenin de nacht naar vrijdag toe een minimumtemperatuur van 18 graden. En dat komt alleen maar omdat de wind gaat toenemen. Bewolking overheerst en morgen valt er af en toe een beetje regen. En vrijdag zal dat wat meer zijn, maar wel opvallend hoge temperaturen.
1: Nou, dat is dan weer mooi. Dat pikken we dan weer mee. Margot, dankjewel. Tot over een uur spreek ik je weer.

0: De Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de Eurojackpot KNVB-beker. Vanavond 3 wedstrijden in de eerste voorronde live te volgen op Radio Oost. ATC 65, DVS 33, Staphorst tegen UNA en Hogeveen tegen SVZW. De strijd om de KNVB-beker. Vanavond live vanaf de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Bijna kwart voor zeven. We gaan je vertellen wat er vandaag gaat spelen zo in en rond onze provincie.
1: Ja, vakbond FNV begint vandaag aan de actieweek tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Er is vandaag een protest in Den Haag van mensen met een uitkering. FNV Havens voert vrijdagactie. Er is een landelijke actiedag van FNV Overheid volgende week dinsdag. De woensdag daarna zijn er acties in het streekvervoer, stadsvervoer en bij het spoor.
0: Ja, dat gaan wij dus ook weer merken. Zeker. Dan andere zaken. ZonMW komt vandaag met de publicatie over de gezondheidseffecten van hitte in binnenruimtes. ZonMW is een organisatie die stimuleert en financiert onderzoek op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. En er is nu geïnventariseerd over welke kennis er over die hitte nog ontbreekt. Volgens ZonMW raakt de hitte onze gezondheid steeds meer. Extreme hitte in juni en juli leiden volgens een schatting van het RIVM tot ruim 900 extra sterfgevallen.
1: Ja, ruim 100 Nederlandse topmensen van bedrijven komen vandaag bij elkaar om samen met politici en beleidsmakers het ondernemersakkoord 2030 te tekenen. Daarin staan afspraken om het toekomstige verdienvermogen te versterken met concrete acties om bijvoorbeeld grondstoffen te behouden, de natuur te versterken en te zorgen voor een eerlijk speelveld. Het gaat om de leiding van onder meer Jumbo, Royal Swinkels, Signify, De Keukengroep en Fairphone.
0: En de Franse president Macron is vandaag ook nog in het land en wel in Eindhoven om met premier Jette te praten over het versterken van de positie van Europa op technologisch gebied. Maar hij wil vooral volgens mij ook op bezoek bij chipmachinebouwer ASML.
1: Oh.
0: En dat gaat hij ook doen. Oh. Op bezoek gaan.
1: Basisschoolleerlingen uit Giethoorn dan, die gaan vandaag aan de slag voor een groenere leefomgeving. Ze gaan een berm langs de provinciale weg N334 inzaaien met een inheems bloemrijk mengsel. En er komen dus bloemen. Dat is goed voor de biodiversiteit en het ziet er ook gewoon hartstikke leuk uit natuurlijk. De provincie investeert in die bloemrijke bermen. Komen er in totaal zo'n 300 tot 400 langs provinciale wegen. Goed ingerichte bermen dragen ook bij aan een betere wateropname na hevige regen en een groenere omgeving langs wegen en fietspaden. De provincie Overijssel kijkt hoe beheer en onderhoud van wegen, fietspaden en andere infrastructuur kunnen bijdragen aan een aantrekkelijke, gezonde leefomgeving. De scholieren krijgen vandaag ook een gastles over verkeersveiligheid, biodiversiteit en het belang van die bloemrijke bermen. Dat wordt een volle dag.
0: Ik wou net zeggen, dat wordt een brede gastles. En verkeersveiligheid nog. Nou, vooruit. Als de bloemen dan maar niet afleiden. Dan naar Oud-Marsum. Daar staat vanaf vandaag weer het Glazen Huis. Ja, niet van 3FM, maar wel een lokale DJ's. Ze gaan daar tegen vergoeding verzoeknummers draaien voor het goede doel. Doen ze al 15 jaar in Oud-Marsum. En met succes. Afgelopen keer zijn namelijk ruim 80.000

0: euro opgehaald. Zo. Dat is niet verkeerd. De opbrengst gaat naar verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan de gemeenschap.
1: Is ook bekend hoe lang ze dan in zo'n glazen huis gaan?
0: Nee.
1: Is misschien wel
0: dat,
1: leuk om nog
0: ja,
1: even
0: dat
1: op te
0: moeten
1: zoeken.
0: We even zoeken. Ik denk volgens mij, ik heb iets gezien van 5 dagen.
1: 5 dagen, oké. Okay, dat is niet mis. Dan de introductietijd voor nieuwe studenten. Die wordt in Zwolle vandaag afgesloten met het Bruisfestival. In Park de Wezenlanden is dat. Studenten van alle opleidingen kunnen daar naartoe om de start van het nieuwe studiejaar te vieren.
0: En de transfermarkt, we zeiden het al even, sluit voor de Nederlandse voetbalclubs en ook die in Overijssel. Dus vanavond om 23:59. Dat is trouwens 1 dag later dan de 5 grote Europese clubcompetities. Die zijn al gestopt. We horen straks van Tijmen van Wissing welke Overijsselse clubs nog actief zijn. En met wie, over wie het gaat. In het Nederlandse vrouwenvoetbal is de transferperiode nog tot morgen geopend. Dus we gaan het hebben over spelers die worden aangekocht. Je hoort ook straks wel welke opmerkelijke aankopen er zijn gebeurd.
1: Dat zijn er nog wel.
0: Straks na 7 uur wel even. Ja, ik vond er al verrassende namen bij zitten. Nou, goed. Niet zo verrassend, maar wel leuk om altijd te horen. De Dire Straits en The Walk of Life.

0: De Dire Straits en The Walk of Life. 7:10 is het. En je hebt het misschien net ook wel gehoord in het NOS-journaal. Alex van Halen, of we moeten zeggen Alex van Halen, ja, hij is geridderd in Nijmegen. Daar komt hij vandaan, samen met zijn broer Eddie. In Nederland, in Nijmegen, opgegroeid. En daar heeft hij gisteravond een lintje gekregen.
1: Ja, wat gaaf.
0: Van de burgemeester.
1: Ja, terecht ook, toch? Talent,
0: ja,
1: in de muziek.
0: Ja. Samen met zijn broer, de meestergitarist natuurlijk, die een paar jaar geleden is overleden. Veel te vroeg natuurlijk. Ja. Begonnen zij de band Van Halen. En scoorde daar behoorlijke hits.
1: Toch gaaf, hè? Nee,
0: toch?
1: Ja. Grote bands die dan toch gewoon naar Nederland komen. Soms vergeet je al dat talent wat hier vandaan
0: komt. Ze waren niet echt Nederlands meer natuurlijk. Nou, maar ze zijn wel opgegroeid hier.
1: Precies.
0: Bij de jongens van Halen.
1: Gewoon claimen, toch?
0: Claimen, ja. We claimen gewoon die boel. Het is gewoon van Nederland. Ja. Even kijken. Ja, hij voelde zich altijd verbonden met de stad waar hij is opgegroeid.
1: Nou.
0: Zei hij gisteravond. Alex van Halen, dus drummer van Van Halen. Deze draaide ik vroeger altijd thuis tot ongenoegen van mijn ouders. Die dachten dan dat er een helikopter neerstort.
1: Dat klinkt ook wel heftig.
0: Ik zet hem altijd voluit. Hier is Van Halen en Running with the Devil.

0: Van Halen en Running with the Devil van die LP met de grote VH voorop, weet ik nog.
1: Heerlijk, hè?
0: Toevallig.
1: Ja, Gijs gedraaid is.
0: Vroeger heel veel. Ja. Alex van Halen dus. Inmiddels ridder Alex van Halen. Dus in de orde van wat is hij geworden? In de orde van Oranje Nas.
1: Ja, dat denk ik.
0: Even kijken hoor. Orde van de Nederlandse Leeuw.
1: Oh nee, oké.
0: Is hij benoemd.
1: Dat is dan weer net iets anders.
0: Opgespeeld door de burgemeester van Nijmegen kreeg hij de decoratie gisteren dus.
1: Toch
0: hij,
1: een eer hoor.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Dat doet hij maar even.
0: Zo is het. Wij gaan straks praten over...
1: Street-triage.
0: Ja, ook de burgemeester van Nijmegen trouwens weer. Trok aan de bel, net als zijn collega van Amsterdam trouwens... over steeds meer mensen op straat met, hoe heet dat, onaangepast gedrag.
1: Ja, klopt.
0: Veroorzaken veel steeds meer problemen op straat. En het loopt burgemeesters, gemeenten over de schoenen.
1: Ja, onder andere dus in Deventer. Je zei het al, onaangepast gedrag. Belangrijke oorzaak is dat bij de overlast die dus wordt ervaren in steden, waaronder Deventer... Dus we dachten maar even de burgemeester van Deventer bellen, Ron Keunig.
0: Ze hebben er ook wel een oplossing gevonden, maar dat is lange niet voldoende. Hoor je straks meer over. Tot 7 uur hoor je ook Cresip en Sweet Goodbyes.

0: Laatste nieuws in Overijssel. Bij een brand in een woonzorgcentrum in Ommen is gisteren een bewoner gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 42 uit Heten moet 3 jaar de cel in voor een poging zijn vrouw te wurgen. Ook krijgt hij een contactverbod van 3 jaar. En fotograaf Reinier van Willigen uit Glanenbrug is deze week overleden op 75-jarige leeftijd. Hij maakte onder meer een iconische foto van de vuurwerkramp in Enschede. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
3: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren van de omgeving van dien.
2: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
4: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
2: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen met
5: Oost. En bij ons hoorde je net al Running with the Devil van Van Halen.
6: Lekker liedje.
5: Of Van Halen. Straks gaan we praten over serieuze zaken. Burgemeesters van grote steden trokken aan de bel. De overlast van mensen met, ja, hoe heet dat, onaangepast, onbegrepen gedrag wordt steeds groter. Gemeenten kunnen het niet meer aan. Het speelt ook in middelgrote steden. Bijvoorbeeld in Deventer. Daar spreken we de burgemeester zo dadelijk over.
6: Zo is het. En we zetten het nieuws voor je op een rijtje. Gaat onder andere toch nog steeds over die bouwplannen in Deventer. Want de minister die was gisteren ook even op bezoek in de stad.
5: De burgemeester van de dag. En je hoort muziek straks van Ella Langley en van ILO.
7: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: www.123gold.de. Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L. Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Jeff Lynne's Electric Light Orchestra hoorde je met Hold On Tight.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 7. Hier zijn jouw ochtend-DJ's die nooit klagen over het vroege opstaan.
2: Nooit
0: klagen. En toch zijn we er gewoon weer. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Gemeenten, serieus onderwerp, gaan we zo over praten. Kunnen de problemen die mensen op straat leven opleveren nauwelijks nog aan? We bellen daarover met de burgemeester van Deventer. En de zomervakantie, nieuws van heel andere orde, was goed voor Overijssel.
3: 1 op de 3 Nederlanders koos afgelopen zomer voor een vakantie in eigen land, blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor. De spanningen in de wereld, zoals de oorlog in Iran en Oekraïne, speelden daarbij een belangrijke rol. En daar profiteren ondernemers in Overijssel van. Zo ook Janine Wegdam en haar vriendin. Zij hebben een tiny house in het Luttenzand bij de Lutte. Ja, ze hebben drukke maanden achter de rug.
4: Ja, het was echt gek huis. We hebben echt heel veel mensen gehad. Veel gasten uit Nederland, België, Duitsland. De maanden juli, augustus, ze waren volgeboekt. Juni eigenlijk ook al. En zelfs september al heel veel mensen. We zitten hier midden in de natuur. Dat vinden mensen echt helemaal prachtig. Je ziet de eekhoorntjes, de vogeltjes hoor je kwetteren. Dus je hebt de voordelen van een campinglife, zeg maar dan lekker privé bij een huisje.
3: Ook campings zijn na de coronapandemie populair gebleven, bleek eerder dit jaar al uit cijfers van het CBS. Het aantal boekingen op campings steeg in een jaar tijd met maar liefst 9%.
0: Minister Sullivan van Volkshuisvesting is enthousiast over Deventer als een van de 5 locaties waar versneld meer woningen gebouwd worden. We hadden dat nieuws gisterochtend natuurlijk. Deventer kwam na onderzoek als ideale plek uit de bus.
5: We hebben echt in Den Haag gekeken naar waar kunnen we nou op korte termijn zorgen dat er daadwerkelijk gebouwd wordt. En dan heb je natuurlijk dat je moet kijken naar waar is stikstof een uitdaging, waar is netcongestie een uitdaging, waar is infrastructuur een uitdaging. En zo hebben we met z'n allen boven die bosatlas gehangen met waar kan het. En zo kwamen we tot de conclusie dat ook in Deventer nu bouwen mogelijk is en dat er geen hele grote obstakels zijn die dat zouden verhinderen.
0: Ja, en dus krijgen Deventenaren binnenkort heel veel meer stadsgenoten. De mensen die er al wonen hopen wel dat zij er ook iets aan hebben, aan al die nieuwbouw.
6: En dat dan ook de gemeente moet faciliteren dat we bijvoorbeeld voor het verkeer en het parkeren en openbare ruimte ook in ons stukje van de wijk het nodige moet geïnvesteerd worden. Want we hebben nu al een hele drukke wijk, zeg maar. En als er meer in de omgeving is, dan wordt het natuurlijk alleen maar drukker met verkeer en auto's en noem maar op.
0: Ja, er komt trouwens geen extra geld beschikbaar voor de infrastructuur voor de woningbouw. Alhoewel dat was voordat er het een en ander uitlekte. Want in de nieuwe begroting lijkt dan toch wel weer een extra post te staan voor infrastructuur. Maar goed, landelijke overheid gaat wel helpen bij het snel realiseren van de woningen. Bijvoorbeeld door vergunningen sneller af te geven.
3: Dan de prijs voor benzine in ons land bereikt vandaag naar verwachting een recordhoogte. Door de opgelopen spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten verdwijnt de hoop dat de straat van Hormuz snel open kan. Die zeestraat, zoals je vast wel weet, is belangrijk voor olie en brandstoffen uit de Golfregio, maar wordt sinds het begin van de Iran-oorlog zo goed als geblokkeerd door Iran. Naar verwachting stijgt de adviesprijs tot net geen €2,67 per liter.
0: En voor de dieselrijders, dat ben ik, zitten we nu boven de 2,30 weer.
3: Toen mooie.
0: Ja. Over geld gesproken. Het transferwindow voor de betaald voetbalclub sluit vanavond om 12:01. Overijsselse clubs zijn ook nog volop bezig met spelers. PEC Zwolle heeft op het laatste moment spits Sidney van Hooijdonk binnengehaald. En er was onzekerheid over Younes Taha van FC Twente. Hij vertelt zelf hoe het ervoor staat.
7: Beste Twente supporters, ik heb goed nieuws. Ik heb zojuist mijn contract verlengd. Ik ben hartstikke blij. Laten we met z'n allen een prachtig jaar van maken. En ik zie jullie snel.
0: Hij blijft dus bij FC Twente. We spreken Tijmen van Wissing later vandaag over de laatste perikelen op de transfermarkt.
3: Inderdaad, allerlaatste ontwikkelingen wat er allemaal nog heeft plaatsgevonden. Voormalig gedeputeerde van Overijssel, Lisbeth Grijssen, heeft uitleg gegeven over haar toch wel plotseling opstappen uit de gedeputeerde staten. Dat deed ze in ons nieuwe politieke programma Oost in alle Staten. Grijssen stopte voordat haar termijn erop zat, omdat ze een nieuwe baan kreeg aangeboden.
0: Oh. Dan hadden we de burgemeester hadden we natuurlijk ook wel even mogen horen natuurlijk. Waar is mevrouw Grijssen gebleven?
3: Ook even anders dan Grijssen. Maar,
0: Lisbeth Grijssen. Even kijken, die hebben we wel natuurlijk.
3: Ja, ze stopte in ieder geval voordat haar termijn erop zat. Omdat ze dus een nieuwe baan kreeg aangeboden. En dat legde ze uit in ons nieuwe politieke programma Oost in alle Staten.
8: Ja, zeker had ik 7 maanden kunnen wachten. Maar deze baan kwam nu voorbij. 12 jaar ben ik politiek bestuurder geweest. Ik denk dat als we kijken dan wat we hadden afgesproken in de provincie Overijssel, dat staat gewoon. Dus we hadden afgesproken de samenwerking te verbeteren met onze partners. Nou, dat is echt goed gelukt. Woningbouw is goed op orde, de omgevingsvisie is klaar, participatiebeleid staat. Dus eigenlijk alles wat we zouden doen, staat er. En ik denk, dat wordt deze week bekend, dat er een hele goede opvolger klaar staat. Die de komende maanden de goede werken voort gaat zetten. Want het is ook nog niet klaar, hè?
3: Ook CDA Tweede Kamerlid Hanneke Steen uit Hengelo was te gast in het nieuwe programma. Oost in alle Staten is iedere dinsdagavond te zien op TV Oost. En natuurlijk ook terug te kijken op oost.nl.
0: Liesbeth Grijze, Hanneke Steen en Ella Langley.
3: Oh, die hoorde je al even. Goede samenwerking.
0: Jazeker. Women power. Heel goed, lijkt mij. Mooi nummer heeft ze gemaakt. Susan Texas.

0: Langley dus, en Choose in Texas. 7:15 geweest, je luistert naar Radio Oost. Steden maken zich zorgen over de verloedering en de leefbaarheid. Belangrijke oorzaak is de overlast die mensen met zogenaamd onaangepast gedrag veroorzaken. Er belanden steeds meer daklozen, drugsverslaafden en verwarde mensen op straat. En de burgemeesters van Amsterdam en Nijmegen, Halsema en Bruls, maken zich daar grote zorgen over.
1: Als ik een probleem moet noemen van de afgelopen 5 jaar, waarvan ik echt langzaam handen, en ik loop toch al een tijdje mee als burgemeester, het gevoel heb, dit begint me uit de handen te glippen, dan is het deze uitdaging.
2: Het loopt ons zo langzamerhand over de schoenen. En daarmee ook onze inwoners. De kwaliteit van leven in onze steden staat onder druk als een gevolg hiervan. En ik denk dat de regering daar ook mede verantwoordelijkheid voor moet nemen.
1: De oproep van collega Halsema was mij in ieder geval uit hart gegrepen. Want we beginnen nu echt wel de grenzen van het onbeheersbare te benaderen.
0: En het zou ook spelen in middelgrote steden in het land. Daarom bellen we met de burgemeester van Deventer, Ron Keunig. Meneer Keunig, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Herkent u dat, dat de kwaliteit van leven onder druk staat hierdoor?
3: Ja, zeker. Ja, hetzelfde probleem dat zie ik in Deventer voor. En ook al wat langere tijd. En het is buitengewoon ingewikkeld. Als het makkelijk was, hadden we het wel opgelost. En dat is het zeker niet.
0: Nee, en dan spelen natuurlijk twee zaken. Die mensen zelf zitten in de problemen. Die op straat leven, moeten leven, willen leven. Maar de omgeving heeft er natuurlijk ook heel veel last van.
3: Ja, en beide is ingewikkeld. Kijk, vaak komen we vanuit veiligheidsoptiek en overlastproblematiek komen we ermee in aanraking. En dan krijgen we klachten. We zien mensen, wij noemen niet onaangepast gedrag, maar eigenlijk onbegrepen gedrag op straat. En dat geeft ook veel onveiligheidsgevoelens. Hè. Dus het is niet alleen echte onveiligheid van mensen die plotseling gewelddadig kunnen worden, maar ook wel het gevoel op straat is niet fijn als er zoveel mensen rondlopen die dakloos zijn, onbegrepen gedrag vertonen. Dus het is heel vervelend en we proberen vanuit veiligheid dan wel pleisters te plakken, maar het zou veel beter zijn als we mensen veel meer aan de voorkant kunnen helpen om te voorkomen dat dit soort problemen zich gaan voordoen.
0: Ja, de oplossing klinkt heel eenvoudig, maar is het natuurlijk niet die mensen opnemen en behandelen.
3: Nee, dat is het zeker niet. En dat heeft ermee te maken dat een deel van die mensen wil ook helemaal niet geholpen worden. We zien ook polydrugs gebruiken. Dus we zien dat mensen verschillende soorten drugs door elkaar heen gebruiken. En als mensen zo zwaar verslaafd zijn, dan zijn ze ook niet altijd heel gemotiveerd om dat probleem op te lossen. We zien ook de dakloosheid toenemen. Dus het is een soort combinatie van problemen. Dat is echt inderdaad, dat begint zo langzamerhand ons over de schoenen te lopen.
4: Ja, en hoe wordt dit op dit moment dan aangepakt?
3: Nou, we hebben eigenlijk in Deventer een gecombineerde aanpak. Aan de ene kant kijken we vanuit veiligheid waar neemt de overlast toe, moeten we ingrijpen. We hebben ook meer naar de voorkant gekeken. En dan betekent dat we een tweede nachtopvang hebben geopend. Dat was ook hartstikke nodig, want het aantal mensen nam gewoon te veel toe en concentreert zich allemaal in de binnenstad. Dus we hebben nu een tweede nachtopvang. We zijn nog bezig om nog weer nieuwe woonvormen te zoeken en te plannen om ook mensen meer in rust ergens te kunnen laten wonen. Dat ze niet zo opgejaagd worden en voortdurend op zoek hoeven naar drugs en alcohol. Dus ook rustige woonplekken, want dat zijn niet veel woonplekken voor deze mensen. Nee. En ze meer aan die zorgkant, meer aan de voorkant in de zorg te krijgen. Het is echt een gecombineerde aanpak van de ene kant preventie en aan de andere kant repressie.
0: Ja, u schetst dat nu heel zakelijk, maar het lijkt mij lastig, want we zitten natuurlijk al met een heel groot woningtekort. Is er ergens een plek gevonden voor beschermd woning, dan komt de buurt in opstand. Het is allemaal niet eenvoudig. En de GGZ biedt ook geen opvangplaatsen natuurlijk.
3: Nee, en het zijn soms ook mensen waarvan de GGZ zegt, ja, we kunnen er echt niet zoveel mee, want mensen willen zich niet laten helpen. En gedwongen zorg komen ze niet voor in aanmerking. Dus daar zit ook echt een gat in de wetgeving. Dus we hebben ook het Rijk ook echt nodig om de wetgeving op dit punt te verbeteren. Financieel is het ook vaak gewoon, het kost heel veel geld, deze mensen. En als je ze, deze mensen kosten gauw een ton per jaar. Als je ze meer rust kunt krijgen en misschien op plekken kunt wonen waar ze niet zo gestrest hoeven te zijn, dan gaat het bedrag aanzienlijk omlaag. Dus het is ook qua maatschappelijke kosten, even los van alle onveiligheidsgevoelens die het met zich meebrengt, is het ook gewoon publiek geld dat we veel beter kunnen besteden.
0: Ja, uw collega's Halsema en Bruls doen een oproep aan het kabinet, aan het Rijk natuurlijk, om hier ook iets aan te doen. Maar ik hoor nog niet echt een oplossing.
3: Nee, het vraagt gewoon veel inzet en gecombineerde inzet. De gemeente, zorg, soms zit je ook met de financieringsstelsels, met wetgeving, privacy. Het is een geheel van juridische, financiële en ook fysieke kanten die je met elkaar samen moet weten te brengen. En dat doen we als gemeente, dat is natuurlijk ook onze rol en dat is ook prima. Maar het is wel zo dat wat meer hulp vanuit het Rijk wel goed zou zijn. Ja.
4: Nou, is er een oorzaak aan te wijzen? Het is natuurlijk vaak lastig om dat te doen. Maar is er een oorzaak aan te wijzen waardoor dit probleem steeds groter is geworden? Waarom het al zo lang aanhoudt?
3: Nou, het drugsgebruik maak ik me persoonlijk wel zorgen over. En vooral ook dat die goedkope drugs met allemaal chemische drugs die ook hele bijzondere en soms heel onverwachte effecten hebben. Dat is toch wel behoorlijk ernstig. Maar ook gewoon de dakloosheid. Er zijn toch steeds meer mensen die het niet voor elkaar krijgen om hun leven op orde te krijgen en te houden. En dan is de druk op de woningmarkt groot. Dus er is ook... Ja, er is ook niet veel plek voor dit soort mensen. En precies wat ook al even geschetst werd, als we dan ergens een opvang realiseren, dan is de buurt het helemaal geen zin in. En dat is ook wel begrijpelijk. Maar tegelijkertijd, ja, deze mensen moeten ook ergens een plekje hebben.
0: Ja.
3: Dus het is een hele complexe zoektocht.
0: Ja, er is natuurlijk al door heel veel kabinetten jarenlang op bezuinigd op de GGZ, geestelijke gezondheidszorg. Nou, zijn er ook wel wat lichtpuntjes. Hè? Ook in Deventer is er wel een project geweest dat hulpverleners gelijk naar meldingen van overlast naar die personen zijn gestuurd. Er lopen ook projecten, ook in Twente bijvoorbeeld, dat er een GGZ-medewerker met de politiepatrouille gewoon meegaat, met de agenten meegaat. Ja. Maar dat lijken mij druppels op een gloeiende plaat.
3: Nou, maar het zijn wel belangrijke ontwikkelingen. En dit is wel bijzonder. Ik heb om 9:00 mijn eerste overleg is de regionale agenda zorg en veiligheid. En dat doen we in de regio IJsseland met elkaar. En we hebben dus al langdurig, al vanaf 2022 zijn we met projecten bezig om deze problematiek goed in beeld te krijgen en aan te pakken. En daar gaan we de komende jaren ook zeker mee door, want het wordt alleen maar nodiger. De druk op de voorziening is groot. En inderdaad, we hebben ook vormen waarbij politie en hulpverlening samen optrekken. Waarbij de samenwerking echt ook prima loopt. Dus eigenlijk is dat niet het probleem. Maar nee. Het is vooral ook een financieringsvraagstuk.
0: Ja, maar ik zei druppel op goede plaat. Maar het werkt dus wel, dit soort aanpakken.
3: Ja, waar we dat voor elkaar krijgen. En we hebben vaak ook met tijdelijke financiering en dan weer een projectfinanciering. En dat is eigenlijk heel vervelend. Want je wil gewoon structureel dit soort dingen goed borgen. Maar het helpt wel de ervaringen van die samenwerking. En ook het feit dat we al zo lang, inmiddels al jaren, gewoon zo intensief samenwerken, betekent ook dat de lijnen kort zijn. Mensen kennen elkaar. En we hebben ook echt wel een goede overlegstructuur. En ook zelfs op casuïstiek niveau wordt er goed samengewerkt. Hè? Dus om als een casus zich aandient, om dan ook met alle betrokken instanties bij elkaar te gaan zitten. Om te kijken wat kunnen we nog wel doen.
0: Nou. Het houdt in ieder geval veel mensen bezig. En wat steun en structurering van het Rijk zou dus welkom zijn. Meneer Koenig, hartelijk dank voor uw toelichting.
3: Graag gedaan.
0: Ron Koenig, de burgemeester van Deventer, over mensen die overlast veroorzaken op straat. En de stad die daar dan weer steeds meer last van krijgt.

0: Hanna mee, samen met de Meteor en Wat wil je van mij. Straks nog een burgemeester, de burgemeester van de dag. En dat is op woensdag de burgemeester van Staphorst. Straks na 19:30, na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.

0: Met een dubbele start komt hier het belangrijkste nieuws. Iets over 7:30 belangrijkste nieuws krijg je van Benjamin.
1: Er is gisteravond brand uitgebroken in een schuur bij Landhuishotel Bloemenbeek in De Lutte. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De schuur stond volledig in brand en is grotendeels verwoest. In de schuur lagen onder andere gasflessen. De brandweer heeft het vuur geblust en wist verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend. Fotograaf Reinier van Willigen uit Glanenbrug is deze week overleden. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. Van Willigen maakte onder andere een iconische foto tijdens de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Ook was hij aanwezig bij de meteorietinslag in Glanenbrug in 1990... en de straaljager die midden in een woonwijk van Hengelo neerstortte in 1992. Van Willigen was ruim 40 jaar actief als freelance fotograaf voor de Tubantia. Hij maakte nieuwsfoto's, maar ook sport- en portretfoto's. Ook na zijn pensioen werkte hij nog door. In 2016 won hij de Twentse persfotoprijs. Reinier van Willigen werd 75 jaar. En SCG Nemuiden en Excelsior 31 hebben de volgende ronde in de KNVB-beker bereikt. Beide clubs overleefden gisteravond de eerste kwalificatieronde van het nationale bekertoernooi. SCG Nemuiden won thuis met 2-1 van FC Lisse uit Zuid-Holland. De trainer is blij met de winst. Tegelijkertijd had de ploeg de wedstrijd eerder kunnen beslissen.
2: Als je kijkt naar de scherpte in de omschakeling dat we het af hadden kunnen maken, daar ben ik met je eens. Na de 2-0 hadden we denk ik een aantal kansen gehad op de 3-0. Ja, die verzuimden om te maken. Ja, dan is het zuur dat je even 10 tegen 11 komt. En daarmee maken ze, dan kom jij eventjes zelf in de organisatie niet goed staan. En daarmee maken zij even de aansluitingstreffer.
1: Excelsior 31 won uit met 0-1 van de Harkemaase Boys uit Friesland. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel. Dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Voor het weer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
3: Goedemorgen Marcel.
0: De zon, met de zon wil het niet echt als ik in Hengelo naar buiten kijk. Althans, het blijft maar zwaar bewolkt.
3: Ja, nou, het is even wachten, even geduld. Want er komt ook wel een beetje zon aan. Maar als ik vandaag vergelijk met gisteren, hebben we duidelijk meer wolken vandaag. Het is heel rustig vanochtend. Het is ook droog met die wolkenvelden. En we hebben toch een relatief fris nachtje achter de rug. Met temperaturen onder de 10 graden in Enschede, 9,1. Ik heb lekker even de deuren en de ramen toch maar opengezet. Want ik weet dat er weer twee toch wel zeer warme nachtjes aankomen. Ondanks dat het weer niet echt lekker zonnig gaat worden. Daarover straks meer. Eerst maar even vandaag afmaken. Want vanochtend is het droog met wolkenvelden en een beetje zon. Het is rustig ook. En vanmiddag komen er vanuit het westen ook af en toe gebiedjes met wat lichte regen of enkele buitjes over. En de temperaturen die gaan net zoals gisteren omhoog naar 21, 22 graden. Dat zijn heel normale temperaturen voor de eerste dekade van september. En ook vanavond en vannacht hebben we te maken met bewolking waaruit af en toe een buitje valt. En er wordt zeer zachte lucht aangevoerd. Vandaar dat die nachttemperatuur omhoog gaat. 15, 16 graden. Nou, en met zo'n start morgen gaan we morgen naar 22, 23 graden met veel bewolking en een enkele bui. Meer wind ook dan vandaag. En dan krijgen we zelfs een nacht naar vrijdag met temperaturen niet onder de 17 graden. Vrijdag overdag wordt het ook 22 graden, maar ook dat is een dag met veel bewolking, stevige zuidwestelijke wind en af en toe wat regen, vooral later op de middag en avond. Dus het wordt warmer, maar het weer wordt er niet echt mooier op.
0: Nee, en laat die bovenkamer maar doorluchten. Dat is altijd
3: zo
0: goed.
3: Zo is dat.
0: Ja, ja. Voor frisse gedachten. Yveske uit Giethoorn meldt nog, ze heeft er geen foto van, maar meldt nog een zonnezuil. Die ze heeft gezien.
3: Een zonnezuil, wat dat is? Zo.
0: Ja?
3: Ja, nou, dat moet ik eventjes weer opzoeken, hoor. Oh. Hoe dat er precies zit.
0: Nou, anders doen we dat voor volgend uur.
3: En dan wil ik ook eventjes de foto ook zien. Dus die mag je even naar me door.
0: Nee, die heeft ze niet. Nee, ze heeft geen foto gemaakt. Nee, een zonnezuil meldt ze. Ja, ik weet niet wat het is. Maar, nou. Dus er is wel iets van zon in de provincie te zien. Dat is mooi.
3: Zeker.
0: Dat is mooi. Ja. Nou, goed. We weten waar we aan toe zijn de komende dagen. Dankjewel, Margot. Over een uur dan hoor ik je weer over het weer. Nu dan de verkeersinformatie. Ik moest even zoeken. Want de ochtendspits is zo karig dat ik even extra moet zorgen. Maar inmiddels zijn er toch wel drie files te melden. Op de A35 bijvoorbeeld. Enschede richting Zwolle. Zoals bijna iedere dag tussen Almelo en Nijverdal. 3 km 5 minuten. En 35 Zwolle richting Almelo tussen de Tunnel en Wierden. 4 km en ook 5 minuten. En de N50 rooks ook iedere dag. Vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek de A28. 4 km file met 10 minuten aan vertraging.

0: Mr. Mister, volgens mij uit Australië, had een paar grote hits. Een daarvan was Broken Wings.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Het loopt tegen 7:15 en dat is het nieuwe tijdstip voor de burgemeester van de dag. Van maandag tot en met donderdag bellen wij een Overijssels burgemeester. En op de woensdag is dat de komende weken Jan ten Kater van Staphorst. Meneer ten Kater, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bent u de zomer goed doorgekomen?
2: Ja, we zijn de zomer heel goed doorgekomen. We zijn ook alweer volop aan de slag.
0: Ja.
2: En met heel veel energie, moet ik zeggen.
0: Vandaag in het nieuws dat veel mensen in eigen land zijn gebleven. Ook in Overijssel heeft daarvan geprofiteerd. Heeft u daar persoonlijke ervaringen mee? Of heeft Staphorst daar ook goede zaken gedaan?
2: Ja, nou, persoonlijk zijn we ook echt... We zijn ook thuis gebleven, zeg maar. En, nou ja, een beetje privé-informatie misschien. Maar we hadden een nieuw huis gebouwd en daar hebben we echt van genoten.
0: Ja.
2: En, Staphorst geniet daar ook van. Want we hebben altijd een aantal hele mooie evenementen. En dat betekent ook dat daar heel veel mensen op afkomen. Staphorsters, maar ook mensen van buiten Staphorst. Bijvoorbeeld de Balloonveer. Heel veel publiek. Jammer genoeg kon op de zaterdagavond de ballonnen niet in de lucht, omdat het weer het niet toeliet. Maar op vrijdagavond wel. En mensen hebben dat op de tv kunnen zien. Want ik mocht mee in de ballon van TVO's. Dus een hele mooie ervaring.
0: Dus u zag uw nieuwe huis van boven?
2: Nee, we gingen net. De windrichting was net de andere kant op. Dus dat hebben we helaas niet kunnen zien. Maar wel de streek, de diek, hoe we dat noemen in Staphorst. Dus het lint van Staphorst tot aan Lichtmis, zeg maar.
0: Ik hoor aan u dat u het mooi vond.
2: Ja, absoluut. Ja. Zeker. Ja, ja. En we hadden wel een hele bijzondere landing.
0: Dat wilde ik net vragen. Dat is altijd het heikele punt, hè, die landing. Ja.
2: Ja, want met jullie medewerker Monique zat ik toch wel heel erg intiem in een klein vakje in het mandje, zeg maar. En we vielen ook nog achterover, dus we lagen naast elkaar achterover in het gras. Er zijn nog beelden van.
0: Oh, dat is heel goed. Dan hoop ik niet dat daar net koeien gepoept hadden, maar dat is blijkt niet uit dit verhaal.
2: Maar prima verlopen hoor, prima.
0: Heel goed. Nou, tot zover de persoonlijke informatie, meneer ten Kater. Dan nu zakelijke zaken en ernstige zaken. We spraken net de burgemeester van Deventer, uw collega, daarover over last in de gemeente door mensen, steeds meer mensen die op straat komen te leven met onbegrepen gedrag. Ik kan me voorstellen dat dat in Staphorst wat minder is, maar u heeft misschien ook niet de middelen om daar ook gelijk iets aan te doen.
2: Nee, nou, we kennen de problematiek ook. En als de problematiek opduikt, dan betekent dat we er ook altijd heel veel inzet op moeten plegen. En dat is in een kleinere gemeente ook altijd ook in die zin lastig. Als het dan gaat over personele inzet, maar ook inzet van politie.
0: Ja.
2: Want die is natuurlijk niet altijd beschikbaar. En zeker in een kleine gemeente ontberen we dat nog wel eens. Maar ook met onze medewerkers. Kijk, op het moment, en ik wil geen klaag verhaal houden hoor. Ik denk dat de problematiek in de steden veel groter is als bij ons. Maar als die opduikt, dan moeten we ook opeens alle mensen recruteren om daar met handen en voeten goede dingen mee te doen.
0: Ja,
2: dus wij kennen de problematiek wel. En als die opduikt, dan is die ook intensief.
0: Ja, afgezien van het menselijk leed gaat er natuurlijk veel tijd en geld in zitten. Het lijkt me wel iets van de burgemeesters van Amsterdam en Nijmegen trekken aan de bel. Ook wel voor de VNG, hè, Vereniging Nederlandse Gemeenten. Want dat vraag ik niet voor niks, want u gaat naar een vergadering.
2: Ja, ik ben onderweg. Ik sta nu even op een parkeerplaats. Maar vandaag is de laatste keer voor mij de commissie Bestuur en Veiligheid, waar we ook dit soort problemen waar we het zojuist over hadden ook bespreken. Dat is een beetje de commissie die ook het kabinet adviseert en gevraagd en ongevraagde adviezen geeft. Dat gaat over heel veel dingen. Dat gaat over de inzet van BOA's. Dat gaat over lokale democratie. Dat gaat bijvoorbeeld ook over, dat is nog een klein succesje wat we aan het eind van deze periode hebben geboekt. Subsidie voor lokale partijen. Kamerfracties krijgen een subsidie.

0: om hun werk goed te doen, om medewerkers te betalen, maar lokale partijen. En lokale partijen, dan hebben we het niet alleen over fracties van gemeentebelangen of van die naart, maar ook lokale partijen die ook landelijk actief zijn. Dus alle partijen in gemeenteraden en staten. Daarvoor is nu ook geld gereserveerd. Mooi. en ontsloten. 5,4 miljoen euro volgens mij. Zodat ook de lokale partijen iets meer financiële armslag krijgen om dingen te organiseren en kennis in te vliegen. Dus dat is een heel mooi succes nog.
1: Absoluut, goed voor de lokale democratie. Was ook wel een thema voor de vorige verkiezingen inderdaad, gemeenteraadsverkiezingen, dat lokale partijen daarover klaagden, dat ze niet veel armslag hadden.
0: Ja. Klopt.
1: Nou.
0: Klopt.
1: Mooi.
0: Dus daar is invulling aan gegeven. En daar zijn we heel blij mee.
1: Nou, dan klinkt al 5 miljoen nog wat niet zo heel veel. Maar goed, aan het eind van uw periode, want die zit er gewoon op nu, begrijp ik.
0: Ja, want er zijn dus nieuwe colleges in maart. Vanaf maart zijn de verkiezingen geweest en er zijn nieuwe colleges gekomen. En dus is er volgens mij volgende maand een nieuw VNG-congres, waar ook een algemene ledenvergadering is. En waar weer nieuwe commissieleden kunnen worden gekozen. En je mag 8 jaar meedraaien en dat heb ik gedaan. Dus voor mij zit het erop.
1: Nou, wel jammer, meneer de Kater, anders hadden we nog wat inside information uit die commissie kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Zo. Af en toe.
0: Maar wie weet, misschien heeft er in Overijssel wel een andere burgemeester gesolliciteerd. En dan halen we daar de informatie weer op.
2: Hoe zit u in de voetbal?
0: Nou, ik ben niet een doorgewinterde voetbalfan. Maar ik weet waar u op doelt, want vanavond is er een belangrijke wedstrijd.
2: Zo belangrijk dat u misschien dat nog wel extra in de gaten gaat houden?
0: Ja, dat gaan we sowieso in de gaten houden. Vooral ook wat. Stel nu dat Stappers vanavond gaat winnen, en dat hopen we natuurlijk allemaal. Ja, dan is het ook alweer belangrijk van wie komt er dan in de volgende ronde. En ik heb ook nog even gekeken van waar zouden ze dan kans op kunnen maken? En ik zou een hele mooie streekderby met HHC Hardenberg bijvoorbeeld, dat zou ik fantastisch vinden.
1: Oké. Okay. Ja, Pek Zwolle of zo, die hebben die ook wel eens gehad, toch? Dat is ook leuk.
0: Ja, dat klopt. Ook dat is mooi.
1: Ja.
0: Die heb ik nog niet op het lijstje zien staan. Volgens mij moeten ze dan nog een keer winnen. En pas dan kom je dat soort partijen tegen. Maar een mooie streekderby is altijd prachtig.
1: Absoluut. Maar dan moet vanavond Staphorst thuis wel winnen van Oena in de kwalificatieronde. Precies. Dit is de eerste kwalificatieronde inderdaad voor de KNVB-beker. Daarna volgt er inderdaad nog één tweede, meneer Ten Kater. Nou, op tijd thuis zijn dan van uw vergadering van VNG. Veel succes daarbij de laatste keer dan. En een goede reis.
0: Gaan we doen. Dank u wel.
1: Bellen we volgende week weer. Zeker. Tot dan.
0: Akkoord.

0: huisje aan de zee.
1: Zoe Levi en het huisje aan de zee. 8 minuten voor 8 is het. Je luistert naar Radio Oost. En straks op Radio Oost
2: gaan transferpraat.
1: Ja, gaan we transferpraat. Mijn favoriete rubriek, zei Bastiaan altijd. Ja. En Tijmen.
2: Ja, en Tijmen. En met Tijmen gaan we zo meteen spreken. Want het is deadline day 1 voor 12. Hè. Dan sluit de transfermarkt.
1: En er gaat ieder jaar weer iets mis. Dan is iemand weer te laat.
2: Klopt. Er gebeurt altijd weer wat. En Tijmen die houdt dat natuurlijk voor ons allemaal in de gaten. Dus daar gaan we zo meteen eens even mee praten. En vooruitblikken op wat er allemaal is gebeurd ook natuurlijk.
1: Ik vond het wel verrassend dat PEC Zwolle Sidney van Hooijdonk nog had binnengehaald.
2: Ja, die komt van Breda en van een Portugese club. En die gaat dan dit seizoen bij Zwolle spelen. En volgens mij heeft Zwolle zelfs nog een optie om hem definitief binnen te halen.
1: Dus, kijk eens. En Younes Taha, jullie ziet het ook al op de website van Twente, die heeft bijgetekend. Waren nog wel twijfels over of hij zou gaan vertrekken of niet. Maar hij blijft en hij is daar heel erg blij mee. Je hoorde het hem net al vertellen. En Tijmen heeft misschien nog wel wat laatste berichtjes over wat er nog speelt. Hij kan er altijd smeuïg over vertellen.
2: Zo is het.
1: Dus dat komt vast goed. Dat doen wij straks. Dan hoor je ook nog meer over de overlast op straat in de gemeente. Ook in Overijssel speelt dat dus. En wat hebben we nog meer?
2: Laatste
1: de brandweer
2: nieuws
1: zit zonder stroom.
2: Onder andere over de brandweerkazernes. Hè, want 13 van de 29 brandweerkazernes in Twente hebben geen noodaggregaat. Hoor je zo meer over. Ook in IJsseland is het een probleem.
1: Tot 8 uur. Dan nog even China Eastern en The Morning Train.
2: Daar zitten we in.
1: Ja, als je die, we springen er iedere dag weer vol enthousiasme op. Ja, we klagen niet. Moet jij hem nog halen, die Morning Train? Dan moet je opschieten.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. 13 van de 29 brandweerkazernes in Twente hebben geen noodaggregaat. Ook in IJsseland zijn veel brandweerposten nog onvoldoende voorbereid. Bij sterrenrestaurant De Bloemenbeek in de Lutte is gisteravond brand uitgebroken. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En 1 op de 3 Nederlanders koos afgelopen zomer voor een vakantie in eigen land, blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor. Dat en meer lees je op oost.nl en in de app.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
12: Michel Koenen met het NOS Journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de 2 agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
13: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de 2 is ook 2 keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
12: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
14: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
12: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tolen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Bescheiden ochtendspits met files, allemaal dagelijkse files. Eentje op de A35 Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo en Wierden, 2 kilometer met 6 minuten vertraging. De N35 Zwolle richting Almelo tussen de tunnel en Nijverdal. Hij is iets verschoven. Tussen Nijverdal en Wierden staat hij nu 3 kilometer en 10 minuten aan vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle, dus vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer file en een kleine 10 minuten ook daar aan vertraging.
16: Goedemorgen met Oost. Straks is het tijd voor jouw favoriete rubriek.
15: Ja, precies.
16: Transferpraat.
15: We gaan een rondje transferpraat doen, want het transferwindow gaat dicht. Het raam sluit vannacht om 1:01. Ja. Tijmen van Wissing houdt het allemaal bij. Welke Overijsselse clubs zijn nog waar actief en wat zijn de hoofdrolspelers?
16: Ja, gaan we zo meteen waarschijnlijk wel horen. En we zetten het nieuws voor je op een rijtje. Het gaat over steden die zich onder andere zorgen maken over verloedering en leefbaarheid. Onder andere in Deventer is dat ook het geval.
15: Muziek straks van Shakira en van Bryan Ferry.
17: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
18: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Lekker wakker worden met Brian Ferry en Let's Stick Together.
1: Marcel Oosten en Benjamin Borgman. Goedemorgen met Oost.
0: 8 minuten over 8 op deze woensdag, de 2e van september. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: De full miljoenen vliegen weer over de bestuurstafels. De transferperiode voor het betaald voetbal sluit vanavond. Het is Decision Day. Van heel andere orde is de overlast in steden.
3: Steden maken zich zorgen over de verloedering en leefbaarheid. Een belangrijke oorzaak is de overlast die mensen met onaangepast of onbegrepen gedrag veroorzaken. Er belanden steeds meer daklozen, drugsverslaafden en verwarde mensen op straat. De burgemeesters van Amsterdam en Nijmegen, Halsema en Bruls, maken zich dan ook grote zorgen.
4: Het loopt ons zo langzamerhand over de schoenen. En daarmee ook onze inwoners. De kwaliteit van leven in onze steden staat onder druk als een gevolg hiervan. En ik denk dat de regering daar ook medeverantwoordelijkheid voor moet nemen.
5: De oproep van collega Halsema was mij in ieder geval uit hart gegrepen, want we beginnen nu echt wel de grenzen van het onbeheersbare te benaderen.
3: Ook in middelgrote steden komt dit voor, zoals in Deventer, dat vertelt burgemeester Ron Keunig.
6: Hetzelfde probleem dat zie ook in Deventer voor, ook al wat langere tijd. Dat geeft ook veel onveiligheidsgevoelens. Het is dus niet alleen echt onveiligheid van mensen die plotseling gewelddadig kunnen worden, maar ook wel het gevoel op straat is niet fijn als er zoveel mensen rondlopen die dakloos zijn, onbegrepen gedrag vertonen. Dus het is heel vervelend en we proberen vanuit veiligheid dan wel pleisters te plakken, maar het zou veel beter zijn als we mensen veel meer aan de voorkant kunnen helpen om te voorkomen dat dit soort problemen zich gaan voordoen. Het is buitengewoon ingewikkeld. Als het makkelijk was, hadden we het al opgelost en dat is het zeker niet.
0: Andere zaken in het nieuws vandaag. 1 op de 3 Nederlanders koos afgelopen zomer voor een vakantie in eigen land. Blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor. Spanningen in de wereld, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, speelden daarbij een belangrijke rol. Ja, zo zendt de trend zich voort naar corona. Tijdens corona konden we een tijd lang alleen maar in eigen land op vakantie. En dat is nog steeds het geval. Niet dat we het kunnen, maar wel dat we het doen. Dat merkt ook de uitbater van een vakantiehuisje in het Lutterzand.
7: We hebben echt heel veel mensen gehad, veel gasten. Uit Nederland, België, Duitsland. De maanden juli, augustus waren volgeboekt. Juni eigenlijk ook al. En zelfs september al heel veel mensen. Wij dachten dus een beetje 50 plus. Hadden wij gedacht, maar we kregen stelletjes. Mensen met jonge kinderen, dus gezinnen. Die hier naar het Lutterzand toe lopen. Ook oudere stellen, vriendengroepen. Echt van alles en nog wat.
3: 13 van de 29 brandweerkazernes in Twente hebben geen noodaggregaat. Bij een langdurige stroomstoring kunnen die posten daardoor beperkt functioneren. Veiligheidsregio Twente wil daar binnen een jaar verandering in brengen. De 13 kazernes krijgen een systeem dat bij stroomuitval automatisch overschakelt op noodstroom. Ook 5 kazernes die al een aggregaat hebben krijgen meer capaciteit. De veiligheidsregio waarschuwt dat een grootschalige stroomuitval dagen of zelfs weken kan duren. Ook in IJsseland zijn veel brandweerposten nog onvoldoende voorbereid. Alle nieuwe systemen in Twente moeten volgend jaar operationeel zijn.
0: Ja, we moeten allemaal weerbaar worden. Zo is dat
3: ja,
0: natuurlijk
3: inderdaad.
0: Wel. En dat de brandweer belangrijk is, blijkt maar weer bij het sterrenrestaurant De Bloemenbeek in de Lutte. Daar is gisteravond brand uitgebroken. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Schuur stond volledig in brand, is grotendeels verwoest. Daar stonden in die schuur bijvoorbeeld gasflessen. Brandweer heeft de brand geblust en wist verdere uitbreiding van die brand te voorkomen. De oorzaak is nog niet bekend.
3: Dan de CDA Tweede Kamerlid Hanneke Steen uit Hengelo ziet dat haar partij weer de weg omhoog heeft gevonden. Gisteravond was ze te gast bij ons nieuwe tv-programma Oost in alle Staten. Daarin vertelt ze waarom haar partij in de begrotingsonderhandelingen zich wat op de achtergrond lijkt te begeven in vergelijking met D66 en VVD.
8: Wat ik heel erg mooi vind aan het afgelopen jaar, wat ik heb gezien, is dat met het CDA, we zijn natuurlijk gegroeid van 5 naar 18 Kamerleden. We zijn eigenlijk met elkaar dit hele politieke jaar ingegaan. En hebben gewoon hartstikke hard gewerkt met onze 18 Kamerleden om vervolgens weer mooi vorm te geven aan de inhoud van het werk.
3: Ook gedeputeerde Lisbeth Grijssen was de gast in het nieuwe programma Oost in alle Staten is iedere dinsdagavond te zien op TV Oost. En dan ook weer terug te kijken op oost.nl.
0: En bij ons nu te gast, helaas, alleen digitaal, Shakira.

0: Keen and Everybody's Changing. Bijna 9:50.
1: De Oosttribune.
0: Ja, dan gaan we het hebben over sport. Dat doen we met Tijmen van Wissing. Tijmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcello.
0: We gaan onze favoriete rubrieken een nieuw leven inblazen. De transferprat, Tijmen. Want nog een aantal uren en dan sluit het venster.
2: Ja, het is toch geweldig dat jij daar als ras Zwollenaar toch nog altijd wel weer moeite mee hebt. Het dialect dat verspreid is door de provincie, dat is dan toch ook wel weer lastig in de praktijk te brengen. Hè?
0: Ja, transferprat. Maar dat, ja, het is allemaal Nedersaksisch. Laten we het daarop houden, Tijmen. Ja. Laten we naar de zaken zelf gaan, naar de feiten. Zijn de overheidsclubs nog flink actief?
2: Nou, gisteravond, wat heet, Sidney van Hooijdonk keert terug in de Vaderlandse Eredivisie en hij gaat voetballen voor PEC Zwolle. Vind ik wel een hele interessante, hoor. Want je kunt je afvragen, is Sidney van Hooijdonk zo goed als in die tijd bij Heerenveen? Want ja, dan heeft Zwolle echt een voltreffer. Of is hij zo slecht als de laatste, nou, pak een beet, anderhalf, twee jaar. De afgelopen maanden speelde hij voor het Portugese Amadora. En ja, daar was het nou niet een onvolprezen huwelijk. Afgelopen weekend speelde hij helemaal niet. De wedstrijden daarvoor slechts 3 minuten. En toch ook bij NAC had je toch elke keer wel het gedoe rondom de hele familie van Hooijdonk. Dus ja, ik vind het heel lastig in te schatten. Maar in zijn tijd bij Heerenveen, ja, dat zul je ook nog weten, hebben we echt van hem genoten.
0: Ja, maar het is altijd wel een beetje twijfelachtig rond hem. Hè? De ene keer is hij heel effectief, de andere keer weer niet. Ja. Beetje wisselvallig natuurlijk. Nou, zijn vader heeft alle tijd gestopt als analist bij de NOS. Dus die zullen we ook in Zwolle gaan zien dan, Tijmen.
2: Ja, en misschien komt daarmee ook wel vaak de onheil om de hoek kijken bij Sidney van Hooijdonk. Want hij is natuurlijk ook de zoon van. En ja, zeker bij NAC had je dat gedoe. Toen was Pierre van Hooijdonk natuurlijk ook nog adviseur. Want je hebt het over Pierre van Hooijdonk. Nu zal hij niet op de stoel van Gerry Hamstra gaan zitten bij PEC Zwolle. Zeker niet. Maar je neemt met van Hooijdonk wel een speler in huis die, laat ik zo zeggen, niet de gemakkelijkste bankzitter gaat zijn. Want gaat die basisspeler worden, is Kostons dan zoveel minder dan van Hooijdonk. Ja, ik vind het heel interessant om daarnaar te kijken. Er gaat in ieder geval iets gebeuren. Er komt weer wat los. Dus wat dat betreft ben ik daar al wel blij mee. En Zwolle kan inderdaad ook wel een aanvallende versterking gebruiken. Want als er iets gebeurt met Kostons, zit je meteen met de gebakken peren.
0: Zo is het. En even een zijspoortje. Ik dacht misschien verversing bij jullie op de Oosttribune tafel. Is een analist vrijgekomen.
2: Ja. Nou, het is iemand aan wie je je heerlijk kunt ergeren. En dat is vaak het beste ingrediënt voor een tv-programma.
0: Ja, maar die hebben ze al, Tijmen. Hebben jullie al,
2: ja,
0: sorry.
2: Ik vind die Jan van Sta ook zo vervelend.
0: Ja, man. Zoveel commentaar op. Tijmen, we gaan door. Wij hadden er inderdaad van Hooijdonk er ook al even uitgepikt in ons nieuwsoverzicht. Ja, nou moet ik me ook goed houden. We hadden ook Taha er even uitgepikt. Want daar was natuurlijk ook wel veel twijfel over. Hè. Zou die blijven bij Twente of gaat hij? Maar hij blijft.
2: Ja, maar dat is de gekte ten top natuurlijk. 2 weken geleden, nou sterker nog, 6 dagen geleden nog contact gehad met zijn management. En ja, toen waren er toch wel ernstige twijfels of ze überhaupt zouden verlengen. Taha kwam niet in de stukken voor bij FC Twente. Was zo'n beetje vierde rechtsbuiten geworden. Ook op de nummer 10 positie waar hij eigenlijk het liefst uit de voeten komt. Eigenlijk niet in beeld. Klinsel raakt geblesseerd. Nou, het loopt allemaal nog niet bij Twente. Taha mag het proberen uit bij Karabach. En Van der Brom laat het elftal staan. Afgelopen weekend bij Cambuur. En 4-5 dagen later ziet de wereld er anders uit. En krijgen we een bericht. Ja, we zien het weer helemaal zitten. We gaan verlengen. En het huwelijk tussen Taha en FC Twente is nog nooit zo goed geweest. Dus dat tekent ook wel weer, nou ja, wat ik zei, die grilligheid van die voetballerij. Het is echt een krankzinnige wereld. En die komt het mooiste tot uiting in deze dagen.
0: Ja, de dagkoers. Een voerende overhand. Tijmen, wat speelt er nog? Waar moeten we op letten?
2: Nou, met name bij Twente is er nog de hoop dat er wat spelers gaan vertrekken. De aankopen van Brugging, laat ik het zo maar zeggen, die hebben een soort status gekregen. Boet gaat waarschijnlijk richting Amerika. Heeft het nooit waar kunnen maken. Heeft behoorlijk ook op de begroting gedrukt bij Twente met zijn salaris. Nou, vertegenwoordigt ook wel een waarde. Die wordt nu verhuurd naar Amerika, als gezegd. Die gaat daar voetballen met zijn broertje Zach Boet. Alle Verschuurders is gisteravond nog getransfereerd naar Beveren. Die is ook verlost van de rondjes lopen bij FC Twente. Gijs Besselink hoopt misschien nog wel onderdak elders te vinden vandaag. Dat is een middenvelder van FC Twente. Dan heb je nog Unuvar, die misschien nog wel ergens in beeld is bij een club. Zo gebeurt er nog van alles. En ja, bij Go Ahead gaat er eigenlijk niet heel veel gebeuren. Maar bij Ajax is er weer een nieuwe buitenspeler. Biedt dat dan weer de mogelijkheid om misschien toch Oliver Edwardsen voor een zacht prijsje te huren? Dat zou allemaal nog overwegingen kunnen zijn die op de laatste transferdag nog zijn beslag kunnen krijgen. Dus dat moeten we allemaal afwachten. De ervaring leert dat het nimmer saai is op zo'n laatste transferdag.
1: Nou, ik wilde net over beginnen, want de markt die sluit om 1 voor 12. Maar er zijn ook altijd weer clubs die net wat te laat zijn, of niet?
2: Ja, dat gebeurt wel eens, hè, dat je net niet alle groene vinkjes op orde hebt. Ik sprak gisteren nog met Arnold Brugink over de uitgaande transfer van Salah Eddin. Dat ging echt om ruim 10 miljoen. En toen waren nog niet alle vinkjes op groen na 12 uur. Uiteindelijk hebben ze daar toch nog wel een stempel gekregen van de Italiaanse voetbalbond ook. Maar dat ging toen om een transfer naar AS Roma. Ja, het is wel eens misgegaan. En zo gebeurt er dus heel veel wat en alles is vloeibaar op zo'n laatste dag. Het is echt ongekend, want Bart van Rooij bijvoorbeeld op de laatste wintertransferdag kwam er ineens een belletje van Wolverhampton Wanderers die zich daarvoor totaal niet hadden gemeld. Dus het kan maar echt zo zijn dat er vandaag een bod komt voor een speler van Twente, noem Oriasette, speler die best wel in beeld is bij veel clubs, dat er ineens een bod komt van 20 miljoen. En wat ga je dan doen als Erik ten Hag? Dus je moet redelijk bij de les zijn.
0: Ja, opletten tot 1 minuut voor 12. En dan moeten de clubs het ermee doen wat ze dan nu binnen hebben. Zijn ze allemaal goed voorzien, vind jij? De basis
2: ja,
0: in orde?
2: Ik denk wel dat de basis is redelijk in orde. Heracles is op kampioenskoers met deze selectie. Go Eagles gaat gewoon, denk ik, onderkant linker rijtje misschien tiende worden. Zwolle gaat, zeker met de komst van Hooijdonk, echt niet in de problemen komen. Dat heeft vooral ook te maken met clubs als Cambuur en toch ook Willem II, die toch geen partij hoeven te zijn in de strijd om lijfsbehoud voor PEC Zwolle. Twente gaat, wat voor verwachting heb je van Twente? Maar Twente gaat echt wel meedoen in de subtop van de Eredivisie. Dus ik denk dat alle clubs het redelijk op orde hebben allemaal dit jaar. Beter dan vorig jaar.
0: Nou, dat is mooi. Dan valt er niet zoveel te bespreken aan de Oosttribunetafel. En te ergeren.
2: Nou, dat blijft altijd, hè. Ja, ergernis is nooit ver weg aan deze tafel.
0: Nee,
2: maar misschien dat Pierre van Hooijdonk een keer wil aanschuiven. Lijkt me gezellig, trouwens.
0: Ja, als hij toch in Zwolle is, dat lijkt mij ook heel gezellig, Tijmen. Kijken of hij het met Jan van Staan goed kan vinden. Dat lijkt mij interessant worden.
2: Daar blijft me toch een splijt van, hè. Maar goed, Jan die die lost dat ook wel weer op.
0: Laat Jan het niet horen. Tijmen, dankjewel. En jij gaat het voor ons volgen. Morgen hoor je alle uitkomsten. Mochten er nog verrassende transfers worden gemaakt. Ja, maar

0: Antoon met hallo, maar dat had je wel begrepen. Je krijgt zo de hoofdpunten van het nieuws.
1: Mama! Mama! Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
10: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Pam, pa, pa, da, pa. Pa, pa, pa, da, pa.
12: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
13: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op vion.nl/agenda.
2: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
3: 13 van de 29 brandweerkazernes in Twente hebben geen noodaggregaat. Bij een langdurige stroomstoring kunnen die posten daardoor beperkt functioneren. Veiligheidsregio Twente wil daar binnen een jaar verandering in brengen. De veiligheidsregio waarschuwt dat een grootschalige stroomuitval dagen of zelfs weken kan duren. Ook in IJsseland zijn veel brandweerposten nog onvoldoende voorbereid. Alle nieuwe systemen in Twente moeten volgend jaar operationeel zijn. Minister O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is ondanks de grote opgave enthousiast over de woningbouwplannen in Deventer. Gisteren werd bekend dat het Rijk Deventer heeft aangewezen als een van de 5 steden in Nederland waar snel duizenden nieuwe woningen gebouwd moeten worden. De nieuwe plannen waren voor de minister reden om een kijkje te nemen in de stad.
4: We hebben echt in Den Haag gekeken naar waar kunnen we nou op korte termijn zorgen dat er daadwerkelijk gebouwd wordt. En dan heb je natuurlijk dat je moet kijken naar waar is stikstof een uitdaging, waar is netcongestie een uitdaging, waar is infrastructuur een uitdaging. En zo hebben we met z'n allen boven die bosatlas gehangen met waar kan het. En zo kwamen we tot de conclusie dat ook in Deventer nu bouwen mogelijk is en dat er geen hele grote obstakels zijn die dat zouden verhinderen.
3: De landelijke overheid gaat helpen bij het snel realiseren van de woningen, bijvoorbeeld door vergunningen sneller af te geven. Bij een brand in een woonzorgcentrum in Ommen is gisteren een bewoner gewond geraakt en daarna naar het ziekenhuis gebracht. 6 zorgmedewerkers die hielpen om de brand te blussen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht vanwege ademhalingsklachten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De bewoners konden gisteravond weer terug naar het zorgcentrum. En drummer Alex van Halen, oftewel Alex van Halen van rockband Van Halen, is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Is te horen bij De Gelderlander.
5: But Nijmegen has also written a remarkable chapter in the history of rock music. Give a warm hat. The myth and the myth.
3: Nou, nog voordat Bruls was uitgesproken klonk er al een luid applaus. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. De band stopte toen medeoprichter Eddie Van Halen in 2020 overleed. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Margot Ribbering lijkt mij ook wel iemand die een LP van Van Halen had vroeger, Margot.
6: Nou, ik ben wel trots op de broertjes, want dat zijn bekende Nijmegenaren.
2: Zeker.
6: En dat is natuurlijk ook mijn stad, ja.
2: Ja, inderdaad. Ja, maar had je een LP? Had je Running with the Devil op LP?
6: Nee, ik ben een ander typeje, Marcel.
2: Ja, een ander typeje. Ja. Ja, ik had je wel verwacht. Ja. Je bent een typeje van het weer. En daarover gesproken, heel langzaam en heel voorzichtig komt de zon er een beetje door in Hengelo.
6: Ja, we zijn natuurlijk na die bewolkte start van de dag toe aan een beetje zon. Het komt eraan. Vanuit het zuidwesten klaart het nu lekker op. En de komende uren zullen we overal in Overijssel wel de zon zien. De temperaturen op dit moment liggen rond een graadje of 13, 14. En het is nog heel rustig met een zwak zuidelijk windje. De wind gaat naar het westen draaien. Die gaat vanmiddag matig worden. En er komen vooral vanmiddag weer wolken op ons af. En daar kan ook een enkel buitje uitvallen. Maar dat zal vandaag niet zo heel erg veel zijn. Er zijn ook plaatsen die het overwegend droog gaan houden. Bij temperaturen die vanmiddag gaan oplopen tot zo'n 20 of 21 graden.
2: Mooi. En dan de komende dagen, hoe gaan we? Ja, de week zit er alweer half op. Richting het weekend.
6: Ja, nou, morgen en overmorgen hebben we veel bewolking. Het gaat ook harder waaien. En er kunnen ook een paar buien vallen. Ik denk dat de meeste buien, met name vrijdag aan het eind van de dag, gaan overtrekken. En dat zijn ook pittige buien. Tot die tijd af en toe eens een keer een bui. En opvallend is ook de wind. En die voert hele zachte lucht aan, die stevige zuidwestelijke wind. En dat betekent dat de nachttemperaturen belachelijk hoog zijn. 16 graden komende nacht. En de nacht naar bijvoorbeeld vrijdag toe niet kouder dan 18 graden. En overdag, ondanks dat de zon niet heel erg meewerkt, wordt het toch nog zo'n 23 graden. Dus dat zijn temperaturen die hoger zijn dan vandaag en dan in het weekend. Ja, dan krijgen we de zon weer te zien, want de wind draait naar het westen. Daarmee wordt er in eerste instantie ook weer minder zachte lucht aangevoerd op de zaterdag. 21 graden wordt het dan weer. En op zondag komt de warme lucht wel weer terug met temperaturen van 23 graden. Maar dan met een beetje zon erbij.
2: Ik hoor een voorzichtig nazomertje aankomen.
6: Ja, dat zijn elke keer golfjes met wat warmere lucht. Hè. Zondag en maandag zien we weer de temperatuur omhoog komen. Maandag wordt overigens misschien wel een zomerse dag met 25 graden. Maar daarna wordt het weer wisselvalliger en een beetje minder zacht.
2: Zo ziet u maar weer. Maar goed, dankjewel.
6: Joe.
2: Fijne dag. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. De start van de ochtendspits staat op de N50. Emmeloord richting Zwolle. Dus vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer en 10 minuten aan vertraging. En nieuw erbij is gekomen de N332 Lochem richting Raalte tussen Lochem en Laren. Dus het is net over de grens bij de buren. Maar er staat wel 2 kilometer en bijna 20 minuten aan vertraging. Dus mocht je deze kant uit willen komen, en waarom zou je dat niet willen, dan moet je daar even rekening mee houden op de N332. Ja, Van Halen kan toch niet laten. Het is een cover van de Kinks. Maar deze is ook lekker.
7: Kom maar door.

0: Amy Winehouse en Rehab. Bijna kwart voor negen. Je luistert naar Radio Oost op deze 2e van september. Het is woensdag en we hadden het vanochtend over de leefbaarheid in steden.
1: Klopt, want de steden maken zich daar nogal zorgen over. Over die verloedering en de leefbaarheid. De belangrijke oorzaak is de overlast die mensen met onaangepast gedrag veroorzaken. Er belanden steeds meer daklozen, drugsverslaafden en verwarde mensen op straat. Burgemeesters van Amsterdam en Nijmegen, Halsema en Bruls, spraken zich eerder al uit over hun zorgen. Maar ook middelgrote steden hebben hier last van, zoals Deventer. Burgemeester Ron Keunig legt uit waarom een oplossing hiervoor, zoals het opvangen van deze mensen, niet zo simpel is.
2: Het zijn soms ook mensen waarvan de GGZ zegt, ja, wij kunnen er echt niet zoveel mee, want mensen willen zich niet laten helpen. En gedwongen zorg komen ze niet voor in aanmerking. Dus daar zit ook echt een gat in de wetgeving. Dus we hebben ook het Rijk ook echt nodig om de wetgeving op dit punt te verbeteren. Financieel is het ook vaak gewoon, het kost heel veel geld, deze mensen. En als je ze, deze mensen kosten gauw een ton per jaar. Als je ze meer rust kunt krijgen en misschien op plekken kunt wonen waar ze niet zo gestrest hoeven te zijn, dan gaat het bedrag aanzienlijk omlaag. Dus het is ook qua maatschappelijke kosten, even los van alle onveiligheidsgevoelens die het met zich meebrengt, is het ook gewoon publiek geld wat we veel beter kunnen besteden.
1: Nou, niet alleen de steden ervaren dit probleem, ook de dorpen. Dat vertelt dan weer de burgemeester van Staphorst, Jan ten Kate.
3: We kennen de problematiek ook. En als de problematiek opduikt, dan betekent het dat we er ook altijd heel veel inzet op moeten plegen. En dat is in een kleinere gemeente ook altijd ook in die zin lastig als het dan gaat over personele inzet, maar ook inzet van politie. Want ja, die is natuurlijk niet altijd beschikbaar. En zeker in een kleine gemeente, ja, ontberen we dat nog wel eens.
0: Ja, en dan naar de sport, want nog 15 uur en 13 minuten. Ja, 13 minuten en een paar seconden. En dan sluit de transfermarkt in het Nederlandse betaald voetbal. Op zo'n laatste dag kan er nog van alles gebeuren. PEC hengelde op het laatste moment Sidney van Hooijdonk als spits nog binnen. En er kwam eindelijk ook duidelijkheid over Younes Taha van FC Twente.
4: Beste Twente supporters, ik heb goed nieuws. Ik heb zojuist mijn contract verlengd. Ik ben hartstikke blij. Laten we met z'n allen een prachtig jaar van maken. En ik zie jullie snel.
0: Ja, het kan snel verkeren bij Taha. Er was nodige twijfel over bij FC Twente. Maar hij blijft dus nu toch. Ja, zo'n laatste dag, die laatste uren, kan er nog van alles gebeuren. Weet ook sportverslaggever Tijmen van Wissing.
5: Alles is vloeibaar op zo'n laatste dag. Het is echt ongekend. Want Bart van Rooij bijvoorbeeld, op de laatste wintertransferdag, kwam er ineens een belletje van Wolverhampton Wanderers. Die zich daarvoor totaal niet hadden gemeld. Dus het kan maar echt zo zijn.

0: Zijn dat er vandaag een bod komt voor een speler van Twente, noem Oriasette, speler die best wel in beeld is bij veel clubs, dat er ineens een bod komt van 20 miljoen. En wat ga je dan doen als Erik ten Hag? Dus je moet redelijk bij de les zijn.
1: En dat is Tijmen van Wissing ook. Hij houdt het voor je in de gaten. Je leest erover op het transferblog. Nee, transferprot. Op onze website en het blog. bloggen houden we het van minuut tot minuut bij, waar zich nog ontwikkelingen bij Overijsselse clubs voordoen. Ja, nou, dat was het. Inderdaad, ontwikkelingen op het muziekvlak, dat hoor je nu.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
3: Deze week Tangerine en Venice.
2: Dit is

0: Imagine Dragons and Bones. 7:07 is het. Zo dadelijk na 9:00. In Bert van Losser het over.
1: Ja, en ben je er klaar voor?
0: Je hebt natuurlijk de letter van het Pimpam plaatspel.
1: Bedenk maar een artiest of een plaat met de letter M.
0: Ah, Megadeth.
1: Oh, ja, lekker.
0: Ik denk niet dat die gaat draaien.
1: Nou, wie weet. Ik moet altijd denken aan Michael Jackson natuurlijk. Daar hoor ik graag een plaatje van. Maar Mr. Brightside van The Killers bijvoorbeeld. Dat begint natuurlijk ook gewoon met de M.
0: Metallica.
1: Moody Blues.
0: Hoor je ook niet zo vaak meer tegenwoordig.
1: Of dan Master of Puppets van Metallica. Daar heb je direct twee M's.
0: Master of Puppets, ja.
1: Kom maar door.
0: Ik weet niet, ik twijfel of die dit gaat draaien, Bert. Zo dadelijk met al zijn gebruikelijke rubrieken en ongetwijfeld. Ook een stichtelijk woord. Heeft hij zo dadelijk na 9:00 voor ons. En dan zijn wij er morgenochtend vanaf 6:00 weer bij.
1: Zeker, tot morgen.
0: Gezellig, wij klagen niet.
1: Nee joh.
0: We staan gewoon vrolijk vroeg op.
1: Doen we.
0: Zo hoort dat. Tot morgen.
1: Joh.

0: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
4: Ja,

0: Het laatste nieuws in Overijssel. 13 van de 29 brandweerkazernes in Twente hebben geen noodaggregaat. Ook in IJsseland zijn veel brandweerposten nog onvoldoende voorbereid. Fotograaf Reinier van Willigen uit Glanenbrug is deze week overleden op 75-jarige leeftijd. Hij maakte onder meer een iconische foto van de vuurwerkramp in Enschede. En Sydney van Hooijdonk gaat dit seizoen spelen bij PEC Zwolle. De aanvaller van 26 gaat spelen op huurbasis.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
3: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
2: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
4: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
2: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Het is 3:09. Goedemorgen, woensdag 2 september 2026. Wat deed jij vroeger als kind helemaal alleen? Dingen waarvan ouders nu misschien denken, ben je gek geworden? Dat is onze vraag van vandaag. En vanaf 9:30, Pim Pam Plaat met de letter M.
10: Ontzettend lief mens. Daarnaast ook altijd zeg maar heel geïnteresseerd in wat anderen doen.
1: Radio Oost.

0: Annabel was zijn allergrootste in de jaren 80, maar dit was ook een top 10 hit voor hem. Thuis Ben hoorde je op radio's. Ik ben Ben, leuk dat je luistert trouwens.
1: Bert van Lossen.
0: Jouw radiovriend. Ja, jouw radiovriend in de ochtend hier bij Radio Oost. Dus even kijken wat er vanochtend allemaal speelt. Nou, om te beginnen bij rtvoost.nl. In Deventer liggen kansen voor grootschalige woningbouw richting 2040, lees ik daar. Ook blijft vakantie vieren in Overijssel sinds corona populair. En ondernemers spreken opnieuw van een bijzondere drukke zomer. De N35 tussen Nijverdal en Wierden is weer vrij na een ongeluk waarbij 4 auto's betrokken waren. En in de Lut is een schuur van een sterrenrestaurant door brand verwoest. Je kan het allemaal op je gemakje nalezen op rtvoost.nl. Dan even naar het wereldnieuws. Internationaal lopen de spanningen rond Iran en de Verenigde Staten verderop. Bij Amerikaanse aanvallen in Iran vielen meerdere doden en gewonden. Iran zegt daarna Amerikaanse doelen in Irak met raketten en drones te hebben aangevallen. En in Leeuwarden wordt vandaag een groot boerenprotest gehouden. De organisatie verwacht ongeveer 400 trekkers en waarschuwt voor verkeershinder. En de voetbalsters van PSV en Ajax proberen vandaag de Champions League te bereiken. PSV moet tegen Keuken een 1-0 achterstand wegwerken. En Ajax staat na de heenwedstrijd tegen Real Madrid zelfs met 2-0 achter. En dan nog even tennis, want Aksanta Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Ze verloor in 2 sets van een Française. Nou, dan ben je weer helemaal bijgepraat. 9:12, zometeen de vraag van vandaag. En denk even na over de pimpamplaten. Liedjes of artiesten die beginnen met een M. Daar ben ik vanochtend naar op zoek.

0: California Girls, Katy Perry. Het is 9:07. Je luistert naar Bed bij Oost op Radio Oost.
1: De vraag van vandaag.
0: Elke dag hebben we natuurlijk ook een vraag van vandaag. Wat deed jij vroeger als kind helemaal alleen? Dus als je vroeger naar school ging, kreeg je misschien gewoon een sleutel om je nek. En de mededeling tot vanmiddag. Buitenspelen tot de straatverlichting aanging. Zelf naar de winkel, hutten bouwen. Tegenwoordig worden kinderen een stuk meer in de gaten gehouden. Dus daarom onze vraag van vandaag. Wat deed jij vroeger als kind helemaal alleen, waarvan ouders nu misschien zouden schrikken? Dus is het alleen naar school, op de fiets naar het zwembad, een hele middag verdwijnen in het bos? Laat het me even horen via de Radio Oost-app 0645671331. Dus 0645671331. Wat deed jij vroeger als kind helemaal alleen, waarvan ouders nu misschien zouden schrikken?

0: Big in Japan, je hoort Elvenville voorbij trekken. Sounds Like Your Melody is ook mooi natuurlijk. De beste uit de jaren 80 is nog steeds Forever Young. Over de jaren 80 gesproken. Straks op radio's in Bed bij Oost natuurlijk tussen 12 en 1. Back to the 80s, jouw 80s lunch. Maar zover is het nog lang niet. Zometeen eerst nog het regionale nieuws. Benjamin, wat heb je mee voor ons? Goedemorgen overigens.
1: Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over een brand bij een sterrenrestaurant in De Lutte gisteravond. En twee Overijsselse clubs die de volgende ronde in de KNVB-beker hebben bereikt.
0: Ja, heel goed. Twee amateurclubs, hè?
1: Zeker.
0: Zometeen hoor je er meer over hier op Radio Oost.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
0: Het is 9:50 op Radio Oost. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: Bij sterrenrestaurant De Bloemenbeek in De Lutte is gisteravond brand uitgebroken. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De schuur stond volledig in brand en is grotendeels verwoest. In de schuur stonden onder andere gasflessen. De brandweer heeft de brand geblust en wist verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. De oorzaak van de brand is op dit moment niet bekend. Een man van 42 uit Heten moet 3 jaar de cel in voor een poging zijn vrouw te wurgen. Volgens de rechtbank zou de man haar dit jaar hebben mishandeld en haar keel hebben dichtgedrukt. De man vermoedde dat zijn vrouw vreemd ging. De Hetenaar heeft de verwurging altijd ontkend. Wel bekende hij de mishandeling, ook bedreigde hij haar. Naast de celstraf heeft de man ook een contactverbod van 3 jaar opgelegd gekregen. Hij mag dus geen contact opnemen met zijn vrouw of met zijn 3 minderjarige kinderen. Treinreizigers hoeven niet meer onverwacht voor een kapotte lift te staan. In de NS-app onder het kopje toegankelijkheid wordt de route tegenwoordig automatisch aangepast om kapotte liften op stations te mijden. Deze rolstoelgebruiker vindt het handig, omdat hij zijn reis nu beter kan plannen.
13: En ik heb hier nu al een reis van Dordrecht naar Rotterdam-Alexander heb ik bijvoorbeeld ingevuld. Ja. Kijk ik in de app, En dan zie je dat die reis, hoe ik hem ook wil maken, kan ik hem niet maken. Bij Braak zie je hier nu duidelijk in de app staan, de lift van perron 1-2 is kapot, dus daar kan ik niet heen. Dus in principe, ik weet nu wel een manier waarop ik hier kan komen.
14: Ja.
13: Dan moet ik naar Centraal, op Centraal de metro naar Beurs, daar overstappen op de metro naar Alexander en dan kan ik daar alsnog komen.
1: Vandaag werd bekend dat de NS ook voor dove en slechthorende reizigers op stations verbeteringen gaat aanbrengen. SC Genen Muiden en Excelsior 31 hebben de volgende ronde in de KNVB-beker bereikt. Beide clubs overleefden gisteravond de eerste kwalificatieronde van het nationale bekertoernooi. SC Genen Muiden won thuis met 2-1 van FC Lisse. De trainer is blij met de winst. Tegelijkertijd had de ploeg de wedstrijd eerder kunnen beslissen.
15: Als je kijkt naar de scherpte in omschakeling dat we het af hadden kunnen maken, daar ben ik met je eens. Na de 2-0 hadden we denk ik een aantal kansen gehad op de 3-0. Ja, die verzuimden om te maken. Ja, dan is het zuur dat je even 10 tegen 11 komt. En daarmee maken ze, dan kom jij eventjes zelf in de organisatie die goed staan. En daarmee maken zij even de aansluitingstreffer.
1: Excelsior 31 won uit met 0-1 van de Harkemaase Boys uit Friesland. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssel's nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel. Vanochtend is het droog en komt de zon goed tevoorschijn. Er waait een zwak zuidelijk briesje. Vanmiddag komen er meer wolken en gaat het vanuit het westen iets harder waaien. Kracht 3. Hier en daar valt een buitje bij een temperatuur zo van rond de 20 tot 21 graden. En komende zondag wordt het 25 plus. Dan kijken of dat nog steeds het geval is. Dat hoor je zometeen in het uitgebreide weerbericht met niemand minder dan Margot Ribbery. Het is 4:15. Het is tijd, de hoogste tijd voor de Pimpamplaat. Want we zijn vandaag op zoek naar artiesten en titels met de letter M. Madonna ligt natuurlijk wel heel erg voor de hand. Dus ik verwacht betere suggesties van je. Dus kom maar door.
16: Tot 1 uur bij Oost.

0: Pim-pom.
1: Bert van Lossen.
2: Tot 1 uur bij Oost.

0: One Night in Bangkok stond 1 in de jaren 80. Gedaan.
1: Van vandaag.
0: En geproduceerd door de mannen van ABBA natuurlijk. Hey, ik ben Bert, ik ben er tot 1 uur hier op Radio Oost. Je luistert naar. Bij Oost met natuurlijk de Pimpamplaat. Elke werkdag van 9:30 tot 10:30 kun jij liedjes aanvragen aan de hand van een bepaalde letter. Vraag dus de letter M. En de vraag van vandaag: wat deed jij vroeger als kind helemaal alleen, waarvan ouders nu misschien zouden schrikken? Nou, zonder mobiele telefoon en niemand die zich zorgen maakt, al dus Margreet. En inderdaad, als we op straat speelden en de lantaarnpalen gingen aan, dan moest je naar huis. Mooie jeugd. Ben wat dat betreft blij dat ik in deze tijd geen kind meer ben. Dankjewel, Margreet. Wens je een fijne dag toe. Nou, wat deed jij vroeger als kind helemaal alleen, waarvan ouders nu misschien zouden schrikken? Dus is het bijvoorbeeld alleen naar school, op de fiets naar het zwembad, een hele middag verdwijnen in het bos? Laat het me horen via de Radio Step 06-4567-1331. Zometeen Mark van Zutphen, zijn suggestie, Michael Jackson, Heal the World. En dit is het allermooiste Eurovision Festival liedje aller tijden. Eres tú, Montserrat.

0: zijn terug. Cultuurcafé Overijssel maakt zich op voor een nieuw seizoen. Vanaf vanavond zijn we er elke week weer met bijzondere gasten, mooie culturele verhalen, jong talent en lekkere muziek. Met vanavond The Prodigal Sons en Bluegrass van Bertolf. En achter de bar, Laurens ten Den. Kijk vanavond Cultuurcafé Overijssel op TV Oost.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Bij sterrenrestaurant De Bloemenbeek in De Lutte is gisteravond brand uitgebroken. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een man van 42 uit Heten moet 3 jaar de cel in voor een poging zijn vrouw te wurgen. Ook krijgt hij een contactverbod van 3 jaar. En 1 op de 3 Nederlanders koos afgelopen zomer voor een vakantie in eigen land, blijkt uit de ANWB vakantiemonitor. Meer nieuws op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. 2 mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 1 vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Bij ons. We zitten natuurlijk midden in de Pimpamplaat. Liedjes met een M of artiesten met een M, die zijn van harte welkom via de Radio Step. Je kan ook via Facebook / Bert van Lossen of Instagram @VanLossenJet liedjes aanvragen. En straks hebben we een meeuw met een echte baan. Want hij bewaakt namelijk in Engeland de vis en chips van toeristen. Hoe dat precies in elkaar steekt, hoor je zo meteen.
4: Radio Oost.

0: Els Luttekuis wilde graag deze Moon 5 samen met Christina Aguilera en Moves Like Jagger.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Het is 10 over 10. We gaan vanochtend nog even bellen met Tijmen van Wissing. Want het is vandaag in ons land de transfer deadline. En zometeen natuurlijk ook in het regionale nieuws. Een nieuwe speler voor Heracles Almelo. Zometeen dus. En Roger, daar wil ik het ook over gaan hebben. De Meeuwenbewaker, een beveiligingsmedewerker die genoegen neemt met 4 granalen per dag. Die hebben ze in Engeland namelijk gevonden. Roger is een meeuw en bewaakt daar de vis en chips van bezoekers. Zodra andere meeuwen een aanval inzetten, grijpt Roger in. En als beloning krijgt hij elke dag 4 granalen. En hij is dus eigenlijk de goedkoopste beveiliger van Engeland. Het gaat alleen wat ingewikkeld worden met de kerstborrel, maar goed. Dat is een probleem voor later natuurlijk. Hey, de Pimpamplaat tot 10:30 hier op Radio Oost. Liedjes en artiesten die beginnen met een M.

Root Syndicate stond 1 in de jaren 90 met deze. The Mockingbird Hill hoorde je op radio's. Het is 10:08. Ik heb er nog een paar pimpam platen. Zometeen Cliff Richard. Aangevraagd door Carla met Miss You Nights. Deze is ook aangevraagd. De dijk mag het licht uit.

0: Er komt een dag dat ik echt helemaal niets meer hoef te doen. Dan schuift een luisteraar dit radioprogramma. De jingles worden dan ook verzorgd door een luisteraar. Dat gebeurt nu ook al. En ook de info komt van een luisteraar.
1: Oké, wat dan?
0: Nou, Carla Lam die heeft leuke info rondom Cliff Richard. Ze wilde dus graag Miss United. Nou, die heb ik gedraaid in het kader van de Pimpamblaad. Trouwens nog wat geinigs aan de hand met die Cliff. Ze hebben bij een GTA-spel een nummer van hem gebruikt. Devil Woman.
1: Ja.
0: Dat wordt dus helemaal een hype. Al dus Carla.
1: Zeker, je hebt het ook bij Tom Petty. Volgens mij een nummer van hem is gebruikt in een trailer. Van 5 miljoen streams, helemaal gestegen naar 120 miljoen streams. Alleen door GTA.
0: Nou, het levende bewijs dat het dus klopt wat Carla schrijft. Omdat jij een kenner bent. Benjamin, zometeen in het nieuws.
1: We gaan het hebben over brandweerkazernes. Veel kazernes in Twente en IJsseland hebben geen noodaggregaat. En vakantie in eigen land was dit jaar heel populair.
0: En zometeen nog de XXL. Nog één liedje in het kader van de Pimpamplaat, welke dat is, hoor je zo meteen.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Huizenbouwers en renoveerders weken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
0: Bijna 10:55. Je luistert naar radio's. Het regionale nieuws. Benjamin
12: Keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
0: Bijna 10:55. Je luistert naar radio's. Het regionale nieuws. Benjamin Borgman.
1: 13 van de 29 brandweerkazernes in Twente hebben geen noodaggregaat. Bij een langdurige stroomstoring kunnen die posten daardoor beperkt functioneren. Veiligheidsregio Twente wil daar binnen een jaar verandering in brengen. De veiligheidsregio waarschuwt dat een grootschalige stroomuitval dagen of zelfs weken kan duren. Ook in IJsseland zijn veel brandweerposten nog onvoldoende voorbereid. Alle nieuwe systemen in Twente moeten volgend jaar operationeel zijn. In Hardenberg is vanmorgen brand uitgebroken onder een carport. Een auto stond daar in brand en de vlammen sloegen uit. Ook een naastgelegen ijskoopbus vatte vlam. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. Er is nog niets bekend over de oorzaak van de brand. De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is ondanks de grote opgave enthousiast over de woningbouwplannen in Deventer. Gisteren werd bekend dat het Rijk Deventer heeft aangewezen als een van de 5 steden in Nederland waar snel duizenden nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Op die manier moet het woningtekort worden aangepakt. De nieuwe plannen waren voor de minister reden om een kijkje te nemen in de stad.
13: We hebben echt in Den Haag gekeken naar waar kunnen we nou op korte termijn zorgen dat er daadwerkelijk gebouwd wordt. En dan heb je natuurlijk dat je moet kijken naar waar is stikstof een uitdaging, waar is netcongestie een uitdaging, waar is infrastructuur een uitdaging. En zo hebben we met z'n allen boven die bosatlas gehangen met waar kan het. En zo kwamen we tot de conclusie dat ook in Deventer nu bouwen mogelijk is en dat er geen hele grote obstakels zijn die dat zouden verhinderen.
1: Geen grote obstakels, maar deze Deventenaar heeft nog wel wat vraagtekens bij de enorme opgave.
14: Ik vind het wel spannend wat er gaat gebeuren. In dat dan ook de gemeente moet faciliteren dat er bijvoorbeeld voor het verkeer en parkeren en openbare ruimte ook in ons stukje van de wijk het nodige moet geïnvesteerd worden. Want we hebben nu al een hele drukke wijk, zeg maar. En als er meer in de omgeving is, dan wordt dat natuurlijk alleen maar drukker met verkeer en auto's en noem maar op.
1: De landelijke overheid gaat helpen bij het snel realiseren van de woningen, bijvoorbeeld door vergunningen sneller af te geven. En 1 op de 3 Nederlanders koos afgelopen zomer voor een vakantie in eigen land, blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor. De spanningen in de wereld, zoals de oorlog in Iran en Oekraïne, spelen daarbij een belangrijke rol. Ondernemers in onze provincie profiteren daar dan weer van. Bijvoorbeeld bij dit tiny house bij De Lutte, waar de eigenaren drukke maanden achter de rug hebben.
15: Ja, het was echt gekkenhuis. We hebben echt heel veel mensen gehad. Veel gasten uit Nederland, België, Duitsland. De maanden juli, augustus waren volgeboekt. Juni eigenlijk ook al. En zelfs september al heel veel mensen. We zitten hier midden in de natuur. Dat vinden mensen echt helemaal prachtig. Je ziet de eekhoorntjes, de vogeltjes hoor je kwetteren. Dus je hebt de voordelen van een campinglife, zeg maar dan lekker privé bij een huisje.
1: Ook campings zijn na de coronapandemie populair gebleven. Dat bleek eerder dit jaar uit cijfers van het CBS. Het aantal boekingen op camping.

0: Links steeg in een jaar tijd met 9%. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Zou het ook raar zijn dat ze zei van, we hebben helemaal niemand gehad.
0: Beetje reclame maken, hè?
1: Vanochtend blijft het droog en de zon schijnt geregeld. Vanmiddag neemt de bewolking toe en kan er lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 20 tot 21 graden en de zuidwestenwind trekt wat aan. Vanavond en vannacht volgen enkele buien bij ongeveer 16 graden. Maar ja, we kijken uit naar zondag, want zondag wordt het 25 graden. Het is 10:08 hier op Radio Oost.
2: Tot 1 uur bij Oost.
1: Ik heb hem voor je, de XXL pimpamplaat, The Temptations en My Girl.

20 weken staat hij op 1 in Amerika. Ik heb het over Alan Langley en Juice in Texas. En het gaat nu ook een hit worden in Nederland. De omgekeerde bucketlist, daar wil ik het even met je over gaan hebben. Want bucketlists gaan altijd over wat je nog moet doen in je leven. Bungee jumper, Route 66, walvissen kijken. Maar je kunt ook een omgekeerde bucketlist maken. Schrijf op wat je allemaal al hebt gedaan. Die ene reis, dat diploma, kinderen grootgebracht, een huis verbouwd, een moeilijke periode doorgekomen. Eigenlijk best aardig, hè? Niet alleen kijken maar naar wat nog ontbreekt, maar ook naar wat je al voor elkaar hebt gekregen. Ja, dan gaat het leven echt snel ook, hè? Als je een beetje terugkijkt en een omgekeerde bucketlist maakt. Hey, het is 10:45 op radio's. Ik weet niet of je kijkt naar beste zangers. Afgelopen weekend was Clouseau de centrale artiest. En ja, Yves Berensen heeft Verlangen uitgebracht. Dat is echt een goed liedje. Want Quincy heeft er ook al een hitje mee gescoord. Maar het origineel is dus van Clouseau. En dit gaat een hele grote hit worden in het najaar van 2026.

0: Prince had er een hit mee. En dit gaat ook een knijtertje worden voor niemand minder dan Yves Beersen. Je bent wel hij van Terug in de Tijd. Het is 11 voor 11 op radio. Zullen we even een spelletje spelen? Ik heb de sportieve waardebon van €42 voor je klaar liggen. Ik ga het spelletje spelen wat Dorothy Oosting altijd op zondagochtend speelde. Dat vond ik altijd het mooiste radiomoment vlak voor 11 van de hele week. Want Dorothy hadden dan live de winnaars of winnaressen in de uitzending. Dat vond ik altijd hartstikke leuk. Dus daarom gaan we weer met een...
1: De plaat.
0: De Raddeplaat. Ik heb een hit gepakt uit de jaren 80. Welke hit uit de jaren 80 is dit? Nou, welke is het? Laat hem even weten via de radio-step. 0645671331 in het kader van Raddeplaat. Het is 10 voor 11. Radio-st. En over jaren 80 muziek gesproken. Nou, dit is er eentje hoor. Chris Rea en Josephine. Hey, ik ben Bert, ik ben er tot 1 uur. Leuk dat je luistert.

0: Nog een paar maandjes, dan komt Driving Home for Christmas weer voorbij van Chris Rea. Nog zo'n ander leuk liedje van hem is It's All Gone. Het is 6 voor 11. Raad de plaat. Het schijnt lastig te zijn. Ik zal hem nog één keer laten horen, want dit is de opgave. Nou, welke is het? Nog één keertje dan? Nou, één keertje. Hij is best wel lastig, hè? Nou, je mag een poging wagen. Het is een hit uit de jaren 80. Bucketlist gaan altijd over wat je nog moet doen. Bungee jumpen, Route 66, walvissen kijken. Maar je kunt ook een omgekeerde bucketlist maken. Dan kun je bijvoorbeeld opschrijven wat je allemaal al hebt gedaan. Die ene reis, dat diploma, kinderen grootgebracht, een huis verbouwd, moeilijke periode. Dus even omdenken. Misschien dat je dat even kan gaan doen ook. Zometeen na 11 natuurlijk het onmogelijk weetje. In het kader van de onmogelijke vraag, als je daar een goed antwoord op hebt, kun je ook nog een sportieve waardebon winnen. €42. Dat dus zo meteen. En we gaan even bellen met Tijmen van Wissing. Want her en der is het nog steeds druk op de transfermarkt. En Heracles Almelo heeft verrassend genoeg zich versterkt. Wie dat is, dat hoor je dus zo meteen van Tijmen. En misschien dat Pek Zwolle, FC Twente of Go Ahead Eagles ons vandaag ook nog gaan verrassen met een binnenkomende transfer of een uitgaande transfer.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. 13 van de 29 brandweerkazernes in Twente hebben geen noodaggregaat. Ook in IJsseland zijn veel brandweerposten nog onvoldoende voorbereid. Fotograaf Reinier van Willigen uit Glanenbrug is deze week overleden op 75-jarige leeftijd. Hij maakte onder meer een iconische foto van de vuurwerkramp in Enschede. En Sydney van Hooijdonk gaat dit seizoen spelen bij PEC Zwolle. De aanvaller komt over op huurbasis.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
7: Bij ons. 3 over 11, bijna 2 op de 3 mensen doen dit minstens een uur per week. Wat is het? Dat is de onmogelijke vraag. En we gaan Tijmen van Wissing in dit uur bellen. De transfer window. Zometeen dus, hier op Radio's. Ik heb ook veel Collins voor je. We trappen af in dit uur met Madonna.
3: Radio Oost.

0: Can't Stop Loving You, Jordan, Phil Collins voorbij trekken. Het is 11 over 11.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ad, dankjewel voor je app. De puzzels werken sinds gisteren niet op Android. Ik zal het even doorgeven. Daar wordt aan gewerkt. Gaan we ons best voor doen. Margreet die reageert nog. Ik kijk nooit naar beste zangers, maar voor Clouseau maak ik natuurlijk graag een uitzondering. Dat was de aanleiding van het draaien van Yves Berendsen en Vlak. Dus een goed liedje gaan we veel draaien de komende tijd. Hey, leuk dat je er bent. Zullen we even het onmogelijke weetje aan je voorleggen?
2: Ik weet het.
3: Een onmogelijk weetje.
0: Bijna 2 van de 3 mensen doen dit iedere week minstens een uur. Misschien jij ook, zonder dat je erbij nadenkt. Maar wat is het? Dus bijna 2 op de 3 mensen doen dit minstens 1 uur per week. Wat is het? Even een schotje voor de boeg. Dan ga ik zo meteen even de 4 keuzemogelijkheden roepen. Maar ja, misschien heb jij het al zonder de 4 keuzemogelijkheden. Dat was goed. En dan heb ik een sportieve waterbon voor je. Dus bijna 2 op de 3 mensen doen dit minstens 1 uur per week. Wat is het?

Dat hoeft niet hoor, maar ik vind het wel leuk dat je luistert. Met de nieuwe van Ruben Hillen. Uit Hengelo natuurlijk. A Higher Love, zo heet de nieuwe single van Ruben Hillen. Dat is een goed liedje.

0: Dit is een goed radio liedje uit de jaren 70. Elton John samen met Kiki D. En Don't Go Breaking My Heart op radio's. Het is 10 voor 11:30.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Een onmogelijk weetje. Bijna 2 van de 3 mensen doen dit iedere week minstens een uur. Een gokje over de onmogelijke quizvraag, zegt Jacco. Dagdromen. Ja, misschien doen we dat wel veel meer. Dan eens per week. Een uurtje. Onmogelijk weetje op het toilet zitten. Nee, dat is niet goed, Marianne. Ook Ali komt ermee uit hete. Nee. Bijna 2 op de 3 mensen doen dit minstens 1 uur per week. Wat is het? Is het A, puzzelen, B, videospelletjes spelen, C, in bad zitten of D, de auto wassen? Is het A, B, C of D? Laat het me even weten via de radio-step. Je kan er een sportieve warenbon mee winnen van €42.

0: Open Lights, you're the Taylor Swift voorbij.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Onmogelijk weetje. Bijna 2 op de 3 mensen doen dit minstens 1 uur per week. Wat is het? Is het A, puzzelen, B, videospelletjes spelen, C, in bad zitten of D, de auto wassen? Rea, die denkt antwoord D, dat is niet goed. Jaco uit Hengelo denkt antwoord C, ook niet goed. Badderen, Harry Sellers het kamp op. Nee, dat is niet goed. Nee. Gerard Epping, ik denk antwoord A, puzzelen. Nou, ik heb Ben Horsman aan de telefoon. Ben, laat ons niet langer in spanning. Wat is het goede antwoord volgens jou?
3: Het goede antwoord is B.
0: Antwoord B, videospelletjes spelen, dat is goed. Heb je het gegokt of doe je het zelf minstens 1 uur per week?
3: Nee, ik heb het gegokt.
0: Ja. Nee, want videogames betekent natuurlijk niet alleen uren Fortnite. Candy Crush op de telefoon telt net zo hard mee, hè?
3: Ja, precies. Ja.
0: Dus speel je wel eens videospelletjes, bijvoorbeeld Candy Crush?
3: Nee.
0: Nee? Het is echt een gok voor je. Maar ja, het gokken heeft je wel wat opgeleverd op dit moment. Dus je krijgt van mij een sportieve waardebon, Ben.
3: Hartstikke mooi.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. En dan maken we ook meteen even een afspraak voor samen naar het casino te gaan.
3: Oh, oké. Okay.
0: Ja, omdat je toch goed kan gokken, hè? Ja, is dat goed?
3: Het blijft een gok.
0: Ja, het is het hele leven met sommige dingen, ja, dat het een gok blijft. Hé, hey, dankjewel, hè. Groetjes. Ja, groetjes in geesteren. Doei. Jij bent wel iemand die 1 uur per week videospelletjes speelt, toch?
4: Ik kom misschien net aan een uur. Ik was vroeger meer van het gamen, maar we hadden het al over GTA een uurtje geleden. Dat komt over 3 maanden uit. Nou, daar ben ik veel achter de console te vinden, kan ik je vertellen.
0: Nou, af en toe heb ik ook nog wel eens FIFA gespeeld.
4: Oh ja.
0: Ja, dat vind ik ook wel leuk.
4: Ben je daar dan goed in? Of,
0: mijn zoon wordt helemaal beter. Ja, ik word wel ingemaakt, ja. Hey, boomer, hè? Heb je
4: boomer,
0: dat?
4: Ja, met die knopjes en dan
0: lukt het knopjes allemaal. En. Nee. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar het is wel leuk om even een spelletje te doen. En ja, 1 uur per week vind ik nog wel meevallen.
4: Dat moet kunnen, toch?
0: Ja.
4: Dan ben je niet verslaafd.
0: Nee, zeker niet. 11:30, zometeen, wat heb je mee in het nieuws?
4: Er is iets meer bekend over de brand bij een sterrenrestaurant in De Lutte van gisteravond. En natuurlijk de slotdag wat betreft de transfermarkt in het betaald voetbal. Even die laatste ontwikkelingen door.
0: En ik ga zometeen nog even bellen met mijn Oosterbinnenvriend, Tijmen van Wissing.
4: Hierover?
0: Ja, jullie hadden hem vanochtend natuurlijk ook in de uitzending. Maar eens even kijken wat er is gebeurd.
4: Nou, precies.
0: Ja, want Heracles Almelo heeft er een speler bij. Ja. Zometeen ga jij vertellen wie het is.
4: Zeker.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attens met ds.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Pam, pam, padapa. Papa, padapa.
7: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Over 11:30, het regionale nieuws. Benjamin Borgman.
11: Op het terrein van sterrenrestaurant De Bloemenbeek in de Lutte is gisteravond een schuurtje in vlammen opgegaan. Niemand is bij de brand gewond geraakt. Volgens de eigenaar zat de schrik er even goed in bij het personeel. Dat meldt Tubantia. De brandweer was snel ter plaatse, maar al snel werd duidelijk dat er niets te redden viel. Het schuurtje werd als opslag gebruikt voor emballage en oud papier. Ook stonden er 4 lege glasflessen en een golfkar in. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. De eigenaar is inmiddels druk bezig met verzekeringswerk. Fotograaf Reinier van Willigen uit Glanenbrug is deze week overleden. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. Van Willigen maakte onder andere een iconische foto tijdens de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Van Willigen was ruim 40 jaar actief als freelance fotograaf voor de Tubantia. Ook na zijn pensioenleeftijd werkte hij nog door. Reinier van Willigen werd 75 jaar. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij werd geridderd in Nijmegen, de stad waar hij opgroeide. Op zijn 9e verhuisde het gezin Van Halen met de broers Eddie en Alex naar Amerika. En nu is hij dus ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Een belangrijke eer, zegt hij.
12: Institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do. Whether it's actually deserved or not, that's another question. But you know, we can live up to it. That's the whole thing. You got to have something to live up to.
11: Of het verdiend is, dat is niet de vraag, zegt hij, maar het is volgens hem wel iets om na te streven. En op deze slotdag van de transfermarkt in het betaald voetbal worden verschillende spelers hier en daar nog verkocht en verhuurd. Zo gaat Vincent Poppler bij Heracles spelen. De Zweedse spits tekent voor 2 seizoenen met de optie voor nog een jaar. Brian de Keersmaker gaat in Engeland van Oxford City naar Bristol City op huurbasis. Hij speelde eerder bij Heracles. En Sidney van Hooijdonk gaat dit seizoen bij PEC Zwolle spelen. De transfermarkt sluit om 11:55 vanavond.
13: Ja, echt gekke werk.
11: Ja, altijd op het laatste moment gebeuren altijd nog weer gekke dingen. Ja, we houden dat natuurlijk met liefde in de gaten. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en op RTV Oost.
13: En Tijn van Wissing zit de hele tijd op zijn computer, hè, te kijken van of er nog iets gebeurt. En belt met iedereen die het er doet in het Overijsse voetbal. Zometeen ga ik hem even bellen. Vanochtend blijft het droog en schijnt geregeld de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en kan er lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 20 tot 21 graden en de zuidwestenwind trekt wat aan. Vanavond en vannacht volgen enkele buien bij ongeveer 16 graden. Als je één alledaags klusje met magie voor altijd kon laten verdwijnen, welk klusje kies je dan? Dus een alledaags klusje wat je moet doen.
11: Dan mag de afwas wel verdwijnen, niet dan?
13: Afwas?
11: Ja.
13: Ja, ik heb al een hekel om de afwasmachine in te pakken en uit te pakken. Ja, ik ben daar zo slecht in, joh. Dan, af en toe heb ik een huishoudelijke hulp en die laat ik het gewoon doen. Want ik woon alleen en ik eet vaak buiten de deur.
11: Precies,
13: daarom was ik gisteren ook bij de barbecue hier bij Oost. Ik denk, mooi bekeken. Makkelijk even. Ja, dat is goed voor elkaar.
11: Maar uiteindelijk ben je misschien wel langer bezig met de afwas inruimen en daarna weer uitruimen dan gewoon lekker de afwas met de hand doen. Dat gaat uiteindelijk misschien nog wel sneller.
13: Ja, misschien wel. Nou, laat het even weten. Als je één alledaags klusje met magie voor altijd kon laten verdwijnen, welk klusje kies je dan? Bijvoorbeeld strijken, ramen lappen, toilet schoonmaken of toch de vaatwasser uitruimen?
14: Tot 1 uur bij Oost.

0: Mexico van de Les Humphrey Singers op radio uit de jaren 70. Daarvoor hadden we Clarence Clemens en Jackson Brown. Dit is de ochtend bij Oost. Het is bijna 12 uur. Even naar de Oosttribune.
1: De Oosttribune.
0: Transferprots kun je de hele dag volgen op rtvo's.nl. Ik zit al een beetje te kijken. Er gebeurt best nog wel wat, want Tijmen van Wissing, goeiedag.
2: Goedemorgen, Bertus.
0: Ja, ik hoorde je vanochtend bij Marcel en Benjamin. Maar in de tussentijd is er toch al wat gebeurd. Want Heracles Almelo heeft een nieuwe speler, hè?
2: Ja, toch wel verrassend. Want ik had niet verwacht dat zij nog wat zouden doen. Ik had gisteren nog even contact met Ernst Faber. En nu hullen al die technische directeuren zich altijd een beetje in nevelen. Ze zeggen altijd nog wel dat ze zoeken naar een buitenkansje. En een van die buitenkansjes is dus naar Heracles Almelo gekomen. En ja, dat is een speler die weer een onbekende is. Vincent Poppler. Dat is een Zweedse spits. Komt over van Trelleborg. En tekent een contract voor 2 seizoenen. Met een optie voor nog een jaar. Dus weer een grote onbekende.
0: Ja, Jody hebben ze. Ze hebben Kolenovic. Betekent dat Kolenovic vandaag nog vertrekt bij Heracles Almelo?
2: Nou, dat was dus ook mijn gedachte. En ook die van jou. Want ook deze jongen is lang, fysiek sterk en doelgericht. Al dus Ernst Faber. En nou, dat zijn ook wel ingrediënten die je op Kolenovic kunt plakken. En Kolenovic vertegenwoordigt nog een waarde. En is eigenlijk te goed om op de bank te zetten. Maar ja, aan de andere kant. En Jolie is topscorer met 6 goals van de keukenkampioen-divisie. Dus ja, je kunt niet 3 van dat soort spitsen hebben. Vind ik eigenlijk. Maar ja, aan de andere kant. Als Kolenovic daar niet het juiste bord voor gaat komen vandaag. Ja, dan kun je hem ook gewoon gerust bij de selectie.
0: Ja, ik had misschien wel verwacht dat Zwolle in de markt zou zijn voor Kolenovic. Maar die zijn uitgekomen bij Sidney van Hooijdonk, een spits. Ja, dat was eigenlijk wel te verwachten dat er nog een spits bij zou gaan komen bij PEC Zwolle. Vind je van Hooijdonk verrassend?
2: Ik vind het verrassend ik vind het ook wel weer leuk. Ik vind het interessant. Ik ben heel benieuwd hoe hij zijn carrière misschien wel weer gaat oppoetsen in Zwolle. Want bij Heerenveen was hij gewoon heel goed. Wist hij een transfer naar Italië af te dwingen. Bologna zelfs. Nou, dan denk je, nou, dat is echt een speler van naam en faam die niet meer in de gratie komt bij PEC Zwolle. Maar de laatste jaren ging het toch ook wel wat moeilijker. Dus ik heb wel de indruk dat het bij Zwolle nu wel weer tijd is om voor Van Hooijdonk een beetje zijn carrière weer wat glans te geven.
0: Heb je nog contact gehad met Jan-Willem van Dop? Want ze zijn aan het hengelen naar een speler van Go Ahead Eagles, hè?
2: Isurai, en toch wel de belangrijkste man vorig jaar als het gaat om het maken van doelpunten, was topscorer. Een beetje de hangende linksbuiten, Mathis Isurai. En die is dus nog naar Duitsland gegaan. Dus, of die zou naar Duitsland kunnen gaan nog op de laatste dag. Maar Jan-Willem van Dop liet vanochtend weten

0: dat hij daar eigenlijk niets meer van heeft gehoord. En ik denk ook niet dat ze Soerij nog op de laatste dag laten gaan. Maar zo zie je wel dat er toch nog wel weer ploegen zijn die in paniek zijn. En ja, in Duitsland is de markt al gesloten, dus dat gaat al niet meer op voor Mathis Soerij. Maar ja, er zijn natuurlijk ook nog wel weer competities waar hij nog wel naartoe zou kunnen gaan. Dus zo zul je toch altijd scherp moeten zijn. Zo krijg ik nu van een niet nader te noemen zaakwaarnemer een appje binnen dat misschien Lammers wel op losse schroeven staat, alsnog naar PSV. Dus zo ben je de hele dag met geruchten bezig. Hè? Ik deel je gewoon mee wat ik nu binnenkrijg en dan ga ik dat weer checken. En dan kom ik over een uurtje misschien wel weer bij jou in de uitzending en dan zeg ik, ja, Lammers gaat alsnog door.
1: Oké, want de transfer naar PSV zou op losse schroeven staan. Dat krijg je dus op dit moment as we speak door.
0: Ja, er belde mij een zaakwaarnemer op tijdens dit gesprek die we nu hebben. Dus ik druk hem weg en ik krijg ineens een appje. Gaat de deal van Lammers niet door? Dus nou ja, ik ga maar gewoon eens rustig dat uitzoeken. Teaser voor straks, Bert, kom ik weer bij jou in uitzending.
1: Nou, zullen we 1:15 dan nog even bellen?
0: Gaan we dat even doen.
1: Nou, oké. Okay. Dankjewel, Tijmen van Wissing. En de transfer deadline dag kun je de hele dag volgen via rtvoost.nl. Ja, en dan zoeken naar de liveblog Transferprot. En dan kun je de hele dag kijken wat er allemaal gebeurt bij de Overijsselse clubs.

De beperkingen die ze hebben, zijn ze zo vrolijk. De mannen van Kiekenzaal. Gewoon lekker vooruit kijken, tussen aanhalingstekens voor ze. Maar dit is echt een goed liedje. Zwaar afgelopen zaterdag de gast in de Bas en Bert Ochtendshow. Echt een goed Neder-Saxisch liedje. Zometeen, een uur lang, het allerbeste uit de jaren 80. En welk klusje zou je voor altijd willen laten verdwijnen? Welk alledaags klusje? Vaatwasser uitpakken, zegt Herma. Jan Postel vanaf Urk zegt schuren. Dat is Celine Dion. I'm Alive hier op Radio 6 voor 12. Tot zometeen, na 12 uur.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: www.123gold.de

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Een schuurtje op het terrein van sterrenrestaurant De Bloemenbeek in de Lutte is gisteravond in vlammen opgegaan. Niemand is bij de brand gewond geraakt. In Twente en IJsselland zijn brandweerkazernes onvoldoende voorbereid op een stroomstoring. En op deze slotdag van de transfermarkt in het betaald voetbal worden verschillende spelers hier en daar nog verkocht en verhuurd. Zo gaat Vincent Poppler bij Heracles spelen. Dat en meer op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Laatste uur gaan we helemaal terug naar de 80's met Lionel Richie, Dolly Parton en natuurlijk alleen maar muziek uit de jaren 80 dus. En de jaren 80 dobbelsteen. Welk liedje uit de jaren 80 wil jij graag horen op deze woensdagmiddag? Laat hem even weten via de Radio Oost app. En wordt jouw liedje daadwerkelijk gedraaid, dan ga ik het belonen met een waardebon van 42 euro.
1: Radio Oost.

0: Noel Havens, de voorman van VOF de Kunst. En één kopje koffie.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ja, je mag natuurlijk ook meepraten als je één alledaags klusje met magie voor altijd kon laten verdwijnen. Welk klusje zou dat zijn dan? Margaret stofzuigen, schuurde, Jan Post, bedden verschonen, bah, Rina, Ineke Vos, Marienberg. Nou Bert, dan zou ik ramenlappen laten verdwijnen. Nou, wat zou jij laten verdwijnen? Dus als je één alledaags klusje met magie voor altijd kon laten verdwijnen, welk klusje kies je dan? Ik heb zo meteen nieuws over Lionel Richie voor je. De dobbelsteen komt er ook aan. Ik heb al een paar leuke suggesties binnengekregen. Paul Young. Ik zag Frank Boeien, groen met zwart wit, nog voorbij komen. Rocking the Trolls. Maar heb jij ook nog een leuke suggestie voor een jaren 80 classic die op de dobbelsteen kan? Laat het me weten.
2: More calling Austin. Come in, Austin.
3: Donderdag, dit is de Tros op 3.

All Night Long. Je hoorde Lionel Richie voorbij trekken hier op radio's. Binnenkort Back to the 80s. En in de Back to the 80s week ga ik de hele week terug naar 1986. 40 jaar terug in de tijd, hè. Ik heb nog nieuws over Lionel Richie. Die is nog altijd op tournee. Zaterdag had hij tijdens een optreden in San Luis hulp nodig en moest hij na afloop naar het ziekenhuis. Dat gebeurde tijdens het laatste nummer van de avond. Dat nummer kwam uit 1983 en hoorde je zojuist hier op radio's. Dat was namelijk All Night Long. Heb je nog een leuke suggestie voor me voor wat betreft de dobbelsteen? Zometeen laten we de dobbelsteen rollen hier in de studio. Kies ik voor jouw liedje op de dobbelsteen en de dobbelsteen komt uit op jouw liedje. Heb jij een waardebon te pakken, een sportieve waardebon?

0: jaren 70 scoorde hij al een groot hit met Love Really Hurts Without You. Maar in de jaren 80 deed hij het nog een keer dunnetjes over. Door twee nummer 1 is te scoren met When the Going Gets Tough. En deze, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Celine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen in het nieuws.
1: Een huis is gesloten in Enschede. En een man uit Heten moet 3 jaar de cel in.
0: Zometeen hier ook op radio. Het uitgebreide weerbericht met Margot Dimmerink.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
0: Bijna 12:30 op radio. Celine met het regionale nieuws nu op radio.
1: Goedemiddag. De gemeente Enschede heeft besloten een woning te sluiten omdat de bewoners mogelijk betrokken zijn bij drugshandel. In de woning aan de A-huislanden in Enschede-Zuid vond de politie eerder al een grote hoeveelheid drugs. Het huis blijft 3 maanden gesloten. Een man van 42 uit Heten moet 3 jaar de cel in voor een poging zijn vrouw te wurgen. Volgens de rechtbank zou de man haar dit jaar hebben mishandeld en haar keel hebben dichtgedrukt. De Hetenaar heeft de verwurging altijd ontkend, wel bekende hij de mishandeling. Naast de celstraf heeft de man ook een contactverbod van 3 jaar opgelegd gekregen. Hij mag dus geen contact opnemen met zijn vrouw of met zijn 3 minderjarige kinderen. En de NS gaat de toegankelijkheid voor dove en slechthorende reizigers op stations verbeteren. Reizigers kunnen vanaf nu via een service- en alarmzeil contact leggen met een NS-medewerker. Het reisadvies in de NS-app toont nu ook informatie over beschikbare liften op stations en de uitstapzijden van treinen. Deze rolstoelgebruiker vindt het handig, omdat hij zijn reis nu beter kan plannen.
13: En ik heb hier nu al een reis van Dordrecht naar Rotterdam-Alexander heb ik bijvoorbeeld ingevuld. Ja. Kijk ik in de app. En dan zie je dat die reis, hoe ik hem ook wil maken, kan ik hem niet maken. Bij Braak zie je hier nu duidelijk in de app staan, de lift van perron 1-2 is kapot, dus daar kan ik niet heen. Dus in principe, ik weet nu wel een manier waarop ik hier kan komen.
14: Ja.
13: Dan moet ik naar Centraal, op Centraal de metro naar Beurs, daar overstappen op de metro naar Alexander en dan kan ik daar alsnog komen.
1: De NS-app is verder aangevuld met voorleesfuncties. 1 op de 3 Nederlanders koos afgelopen zomer voor een vakantie in eigen land. Dat blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor. De spanningen in de wereld, zoals de oorlog in Iran en Oekraïne, spelen daarbij een belangrijke rol. Ondernemers in onze provincie profiteren daar dan weer van. Bijvoorbeeld bij dit tiny house in het Lutterzand bij De Lutte, waar de eigenaren drukke maanden achter de rug hebben.
14: Ja, het was echt gekkenhuis. We hebben echt heel veel mensen gehad. Veel gasten uit Nederland, België, Duitsland. De maanden juli, augustus waren volgeboekt. Juni eigenlijk ook al. En zelfs september al heel veel mensen. We zitten hier midden in de natuur. Dat vinden mensen echt helemaal prachtig. Je ziet de eekhoorntjes, de vogeltjes hoor je kwetteren. Dus je hebt de voordelen van een camping life, zeg maar dan lekker privé bij een huisje.
1: Ja, campings zijn ook na de coronapandemie populair gebleven. Dat bleek eerder dit jaar al uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal boekingen op campings steeg in dit jaar iets meer dan 9%. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dankjewel. Dan gaan we praten over het weer met Margot Ribberink. Margot, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Bert.
0: Ja, ik zat vanochtend naar het weerpraatje te luisteren bij Marcel en Benjamin. Maar je hebt niks met Van Heden, hoorde ik. Maar ik ben wel benieuwd welk liedje jij zo meteen gaat kiezen voor ons.
15: Nou, ik ben wel heel trots op ook de oud-Nijmegenaren natuurlijk. En ik vind het muzikaal ook heel goed. Maar het is gewoon niet mijn muziek.
0: Nou, dat
15: ik
0: maakt er niet uit.
15: Ik heb een ander smaakje. Ja. Ja, dat strakjes. Eerst maar even het weer. Want we zijn bewolkt begonnen, maar daarna klaarde het lekker op. Dus we hebben toch inmiddels zo'n 2 tot 3 uur zon gehad. Er waait een matige zuidwestelijke wind en het is al zo'n 20, 21 graden. Dat is ook een beetje het maximum, want vanuit het westen komt er wat meer bewolking aan. Niet dat de zon er helemaal vandoor gaat, maar duidelijk meer bewolking vanmiddag. En er kan ook een enkel buitje vallen. Op dit moment komt er net een buitje binnen aan de noordkant van de weerribben. Dat kan ook elders vanmiddag gebeuren, maar ja, ik denk dat het eigenlijk op de meeste plaatsen droog blijft met dus 20 of 21 graden.
0: En verder, hoe vanavond, morgen?
15: Nou, ik denk dat er vanavond, in de loop van de avond, vanuit het westen wat meer buitjes binnen gaan komen. Komende nacht kan er een enkel buitje vallen, maar is het ook grotendeels droog. Heel opvallend zijn de minimumtemperaturen, want langzaamaan gaan we weer omhoog met de temperatuur 16 graden. En dat komt niet door de zon, morgen en overmorgen, maar vooral door de aanvoer van heel veel zachte lucht met een aantrekkende zuidwestelijke wind. Wordt echt een beetje herfstachtig als je zo voelt. 4-5 Beaufort, dat is toch behoorlijk. En die bewolking overheerst. In de loop van de middag klaart het een beetje op. En er kan een enkel buitje vallen. Temperaturen morgen 2-23 graden. Dat is ook op vrijdag het geval. En dan gaat het in de loop van de ochtend vanuit het noorden stevig regenen. Dus wat dat betreft hebben we twee gezichten. Morgen is het overwegend droog. En vrijdag gaat het regenen. Maar ja, na regen komt zonneschijn. In het weekend, wat een mooie timing weer, is het overwegend droog. Zaterdag is er al veel ruimte voor de zon en wordt het 20 of 21 graden. En zondag komt er weer warme lucht aan en dat met zon. 25 graden. Lekker toch?
0: Ah, heerlijk. Ja, de zondag kijken we naar uit. En is er dan nog een vervolg of is het maandag weer bergafwaarts?
15: Nee, maandag is ook een warme dag, maar dan neemt wel de kans op buien toe. En daarna gaan we weer iets onderuit naar temperaturen rond een graadje of 20. Dus heel koud wordt het niet. En dan neemt ook weer de kans op buien toe. Dus precies dat weekend, hè? Dus zaterdag, zondag, wellicht nog een deel van de maandag. Dat zijn de beste dagen van deze hele week. Met veel zon blijft het ook droog. Met zondag en maandag dus zomerse temperaturen. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tadaa, kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan.
16: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
15: De Zeeuwse kust.
16: Margotje, Margotje.
15: Fantastisch toch?
0: Margot zit de kracht. Nou, welke komt er bij op de lijst, Margot?
15: Nou, de spanningen in de wereld en de gevoelens daarover, dat is nu. Maar dat was ook 40 jaar geleden. De bom van Doe Maar uit 22.
0: Dankjewel, Margot.
15: Joe, tot
0: fijne
15: morgen.
0: Dag, hè. Tot morgen. En vanmiddag nog te beluisteren bij Jan Willem. 7 over 12:30, zometeen de Dobbelsteen.

0: Applaus. Doe maar. En de bom. Deze werd ook gedaan door de Edwin Evers Band. Tenminste in de classic uitvoering.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Allemaal leuke hits uit de jaren 80 deden ze. Onder andere ook deze. De bom van Doe maar. Dan gaan we naar Back to the 80s. De Dobbelsteen. Welk liedje wil jij graag horen? Nou, wat heb ik op de Dobbelsteen gezet? Hallo Bert, mijn jaren 80 plaat. Paul Young, Comeback and Stay. Gerald uit Losser op 1. Op 2, Joke Kieftenbelt met de hit van Frank Boeien, Zwart-Wit. Hallo Bert, wil graag Madness met Embarrassment horen. Groetjes Annelie, nou die heb ik op 3 gezet. Op 4, misschien een beetje voorbarig, maar leuk voor op je Dobbelsteen. Rocking the Trolls, Marianne, dankjewel. Op 4, BZN dus. Op 5, Michael Jackson met Thriller, aangevraagd door Gerlinde. En Love Will Save the Day. Groetjes van Karin van der Ruit, Whitney Houston. Nou Sarien, laat ons niet langer in spanning en laat de Dobbelsteen.
2: Is nummer 6.
0: Nummer 6. Karin van der Ruit. Nou, van harte gefeliciteerd, Karin. Je krijgt van mij een sportieve waardebon. Want nummertje 6, Love Will Save the Day van niemand minder dan Whitney Houston. En die ga ik ook meteen voor je draaien. Want ik heb hem gevonden. Dankjewel, Sarien. Morgen opnieuw. Nieuwe ronde, nieuwe kansen in de Dobbelsteen. En de waardebon gaat dus naar Karin. Want zij wil graag deze van Whitney Houston op de radio. Nou, dat is je geluk met deze.

0: Liep ooit met Bas Nijhuis in de tuin van Edwin van Oevelaak. Want wij waren de afvaardiging van radio en tv-host. Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van zijn zaak. En toen kwamen we ook Alinus Hiddink tegen. De Time Bandits voorman. En I'm Only Shooting Love is een van de grote hits.
1: De Oosttribune.
0: Ja, het is vandaag transfer deadline. Transferprot even met Tijmen van Wissing. Want een uurtje geleden hadden we hem ook even aan de telefoon. En toen had hij ontwikkelingen rondom Sam Lammers. Want een zaakwaarnemer die tipte Tijmen van Wissing. Je bent erachteraan gegaan. Hoe zit het nu, Tijmen?
2: Nou, ik kreeg inderdaad het bericht dat hij een tweede scan zou hebben gehad bij de medische keuring. Nou, dan heb je sowieso het idee van, nou, komt er dan nog misschien toch iets aan het licht over die blessure die hij vorige week had toen hij niet meeging naar Karabach. Het klopt dat er een tweede scan heeft plaatsgevonden, maar ik heb zojuist nog even contact gehad met het Eindhovense. En ze verwachten inderdaad dat het gewoon goed gaat komen. En inderdaad, die tweede scan is er wel geweest. Want met Lammers en zijn historie, zeker met wat nodige blessures, ja, dan neem je geen risico natuurlijk. Ze hebben het zelf natuurlijk ook gehad, hè, bij het Driehoek, die wel eventjes zou gaan vertrekken richting Rangers. En uiteindelijk ging dat ook niet door. Dus ja, het is wel altijd spannend op zo'n laatste dag. Gaat het wel, gaat het niet door? Leroy Ver, kun je dat nog herinneren?
0: Die zat al in het
2: vliegtuig. Rob Jansen deelde al foto's, stond voor op de Telegraaf. Maar uiteindelijk ging dat ook niet door. Dus spannend kan het altijd zijn, maar met Sam Lammers gaat het gewoon goed komen.
0: En Kulenovic, daar nieuws over?
2: Ja, die is niet meer op de club. En we zeiden het vorige uurtje al dat met de komst van de nieuwe spits bij Heracles Almelo dat er misschien ook nog wel een weg gevonden gaat worden voor Luka Kulenovic richting de uitgang. Want dat is denk ik voor beide partijen wel het beste. Kulenovic geniet nog wel een behoorlijke waarde. Heeft nog wel een contract tot 2028. Dus daar kan Heracles nog geld voor vangen. En ja, eigenlijk is hij te goed om op de bank te zitten bij een club uit de keukenkampioendivisie. En met de komst van Vincent Poppler, de nieuwe spits, lijkt het er gewoon op dat ze in ieder geval één club kunnen vinden die Kulenovic wil hebben. Hij staat in de belangstelling van twee clubs. Ik weet nog niet welke, maar hij is in ieder geval niet meer op de club op dit moment bij Heracles Almelo. Of dat zijn beslag allemaal nog gaat krijgen, gaan we gewoon in de komende uren allemaal volgen, Betty.
0: Oké, transferprot, zo heet het, via rtvo.nl kun je de hele dag alle verrichtingen volgen rondom de Overijsselse clubs. Dankjewel, Tijmen van Wissing.

0: Dankzij de Levi's spijkerbroek een groot hit geworden, ook in de jaren 80 deze van Sam Cooke.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hier is de piep! Hoera!
0: Nou, welke bekende of mindere bekende Nederlanders of wereldsterren zijn vandaag jarig? Nou, ik heb de wereldsterren zelf aan de telefoon, want die gaan er ook over. Cor en Marjolein, goeiedag.
3: Goedemiddag, Bert. Goedemiddag.
0: Nou, ik heb 36 seconden voor wat jarigen.
3: Nou, ik heb Rutje Kot,
0: hartslag, vrede, ja. Ja.
3: 65 jaar geworden.
0: 65 vandaag, Rutje Kot.
3: Dan Esther Oosterbeek van de Dolly Dot.
0: Ah, ik wil op mijn verjaardag een Dolly Dot. Esther Oosterbeek, jarig vandaag.
3: 67 jaar.
0: 67 alweer.
3: Dan had het de dag geweest van Albert West.
0: Albert West, geboortedag.
3: Geboortedag en de geboortedag van Billy Preston.
0: Ah, Billy Preston, nou ja. Nou, tot morgen. Doei.
3: Hoi.
4: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: Het laatste nieuws uit Overijssel. De gemeente Enschede heeft besloten een woning te sluiten omdat de bewoners mogelijk betrokken zijn bij drugshandel. Eerder vond de politie al een grote hoeveelheid drugs. In Hardenberg is vanmoorgen een brand uitgebroken onder een carport. Een auto stond daar in brand en de vlammen sloegen uit. Ook een naastgelegen ijskoopbus vatte vlam. Er is niemand gewond geraakt.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Caïro naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Pam, pa, padappa. Papa.
6: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
6: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
1: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: 1, 2, 3, 4. De final countdown van Europe.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: 1:08. Goedemiddag en eet smakelijk als je nog aan de restjes van je lunch zit. En ik vraag meteen om hulp. Ik stapte namelijk vanmorgen naar buiten en ik woon in een vrij drukke straat. Maar om het een beetje vrolijk te maken voor de deur heb ik 3 potten met planten staan. 1 is een avocadopit, die is uitgegroeid tot een enorme plant die ik Alfred noem. Dan heb ik wat zonnebloemen. Dat zijn niet officiële zonnebloemen, maar een plant die lijkt op zonnebloemen. En ik heb iets wat daar toevallig gegroeid is en er heel leuk uitziet. Vanmorgen kwam ik naar buiten, nou, met alle regen waren ze allemaal dood. Nou, behalve Alfred. Alfred die kan het goed hebben, een beetje regen. Maar die andere 2 waren dood. En ja, het is natuurlijk inmiddels september. Ik wil plantjes voor de deur. Ik denk, win-win, ik zit bij Oost. En in Overijssel wonen heel veel mensen met groene vingers. Wat kan ik nu nog voor de deur zetten wat niet ook binnen een maand weer dood is? Kan ik in die bakken iets leuks zetten? Ik zou heel graag advies willen. Stuur me gewoon even de naam van een plant die het doet. Liefst ook waar ik die kan kopen. Want dat is ook nog best moeilijk. En stuur dat in een appje via de Oost-app of via 06-4567-1331. Verder zal ik je niet lastigvallen met mijn plantenperikelen, maar wel met fijne muziek. De Fugees bijvoorbeeld, Killing Me Softly.

0: Joost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Tangerine en Venice.
0: Dit is de nieuwe.

De tweeling Sander en Arnoud van Tangerine. Kunnen we hier nou een hit van maken? Ze komen uit Zwolle, dus laat je Overijsselse hart even spreken. Mocht je toevallig wel eens naar een andere zender luisteren, vraag dan dit liedje even aan van Tangerine en Venice. Gewoon, dan kun je daarna gewoon weer naar Oost schakelen, want wij draaien hem sowieso regelmatig deze week. Maar het zou zo leuk zijn als dit een hit wordt. Ja, de twee mannen gewoon samen met Venice dit liedje opgenomen. En ik vind het zo prachtig mooi. Fijn dat ik het deze hele week zo veel mag draaien. Goed, ik heb natuurlijk nog veel meer moois. En ik wil in ieder geval Gerard even bedanken. Want ja, er wonen toch niet zoveel groene vingers in Overijssel als ik dacht. Ik krijg maar één plantentip. Die plantentip, dat is wel een hele goeie. Gerard die zegt viooltjes planten. Dat bloeit het hele najaar en zelfs nog in de winter. En hij stuurt een prachtige foto mee van bosviooltjes. Nou, die wil ik inderdaad wel voor de deur. Dus dat ga ik regelen. Gerard zegt, ze zaaien zich ook nog uit. Ik weet niet wat dat betekent. Misschien dat dan volgend jaar de hele straat vol bosviooltjes staat. Dat kan natuurlijk. Of dat er in ieder geval dan volgend jaar weer viooltjes opkomen. Dat weet ik ook niet. Nou ja, ik weet dus heel weinig van plantjes. Dankjewel Gerard. En als je nu zit te luisteren en denkt van, oh, vroeg je om plantjes die je nog zo na de zomer toch nog leuk voor de deur kunt zetten. Ik heb nog wel een tip. Dan kan dat gewoon nog eventjes appen via de Oost-app of 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Gewoon even de plantjes die we nog neer kunnen zetten. Nu de zomer toch echt een beetje op zijn einde loopt. Wordt nog mooi weer misschien dit weekend, hè? Dus dat is misschien een goed idee om dan de bloemetjes erin te zetten. Dit zijn de Birds.

Turn the birds. Ja, en als we het over de birds en de beasts en de plantjes hebben, dan komen nu de tips binnen, hoor. Dus dankjewel. We sluiten het ook meteen weer af, hè, want er zijn niet zo heel veel mensen die nu nog zo graag een plantje willen planten. Maar ik dus wel. Ik krijg het advies bergthee. Dat krijg ik van Vera. Die zegt, daar zitten helderrode besjes in en een donkergroen blad. Dus dat is in de winter ook leuk. Heide is een advies van Erika. En Erika zegt erbij dat je winterheide ook Erika kunt noemen. En de kerstroos komt van verschillende mensen binnen. Nou, dat is ook leuk, want die vind ik sowieso altijd leuk, ook in de winter. Dus die kan ik nu vast dan voor de deur zetten. Herma, die komt met zomerkruid. Dat lijkt me gek in de herfst, maar ik ga dat uitzoeken. En Dini, die stuurt een fantastische foto van een bolletje chrysant. Chrysant. Een geel bolletje chrysant, dat ziet er inderdaad heel leuk uit. Maar ik weet niet hoe lang dat dan, want ze zegt dat blijft mooi in de herfst. Ik weet niet hoe lang dat nog mooi blijft als dan de herfst voorbij is. Want in de winter moet er natuurlijk ook iets voor de deur staan. Nou, bedankt voor alle tips. Ik ga zoeken en zo dadelijk het regionale nieuws. Maar nu de kleurtjes van de bloemetjes en de plantjes. En het woord dus multicolor van Somje.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Voor de grootste keuze in

0: Het is 2:30. We krijgen een overzicht van het regionale nieuws. Van Serien Beunen. Ga je gang, Serien.
1: Goedemiddag. Overijssel staat in grote lijnen achter de nieuwe stikstofaanpak van het Rijk, maar heeft nog veel vragen over de uitwerking. Dat schrijft het provinciebestuur in een brief aan de Provinciale Staten. De brief is een reactie op de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen uit Losser. De provincie vreest vooral dat de stapeling van maatregelen te veel vraagt van boeren. De provincie krijgt signalen van de landbouwsector dat de maatregelen mogelijk niet uitvoerbaar zijn. En daarom wil de provincie dat het Rijk duidelijk maakt hoe boeren de maatregelen in de praktijk kunnen uitvoeren. Een opvallende wending in de Zwolse liquidatiezaak rond de 34-jarige Morto, die bij de molen aan de Vondelkade werd doodgeschoten. De 51-jarige verdachte S, die ruim 3 maanden vastzat, is nu vrijgelaten. Hij werd vastgehouden omdat een chatbericht hem linkte aan de zaak, maar de rechtbank vindt nu dat er te weinig ernstige bezwaren zijn om hem nog langer vast te houden. S blijft verdachte, het onderzoek loopt nog door, maar de zittingen in november gaan nu niet meer door. En Donald Ottens, ook wel bekend als Dr. Don, raakt steeds verder in de financiële problemen. Zijn omstreden kliniek, waar onder meer liposuctie, vullingen en ooglidcorrecties werden gedaan, werd vorig jaar oktober failliet verklaard. Na faillissement van zijn kliniek in Hengelo zijn de schulden inmiddels opgelopen tot meer dan 1,5 miljoen euro. De curator heeft intussen beslag gelegd op de woning van de voormalige dokter. Hij werd eerder al uit het BIG-register geschrapt. Meer nieuws op oost.nl of in onze app.
0: Dankjewel, Serien. En dan nog even het weer. Nou, het zal je opgevallen zijn. Bewolkt, af en toe een bui, ook bijna overal in de provincie. Ook behoorlijke wind vanuit het zuidwesten of het westen. En het is overal zo rond de 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en ook af en toe blijft het regenachtig. En dan morgen en overmorgen, dan wordt het ietsje warmer. 22 of 23 graden in onze provincie. En ja, dan van het weekend, dan laat het zonnetje zich weer zien en krijgen we dus toch waarschijnlijk nog een nazomertje. En 1 file staat er op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens sta je 5 minuten stil. En je wordt omgeleid via de af- en oprit. Komt allemaal door de grenscontrole daar.
2: Bij Oost in

To the Moon and Back. Savage Garden. Garden. Savage Garden. Ik krijg een appje. Leuk appje. Van Vrouwtje van Dijk. Die geen Vrouwtje van Dijk heet. Maar ze heeft erbij gezegd, niet mijn naam noemen hoor. Dus ik noem haar even Vrouwtje van Dijk. En die vindt de nieuwe oogst die ik draaide. Dus Tangerine samen met Venice heel leuk. Een beetje op de Beach Boys lijken. Zegt ze nog even. Ja, ik vind zo'n leuk liedje. Nou, je hoort hem nog heel vaak deze week. Dus Tangerine. By Your Side heet hij. En ik zoek nu een andere nieuwe oogst. Of een andere artiest uit Overijssel. Ik vind het namelijk heel leuk. Omdat ik nu even op de plaatjes van Paula pas. Om weer even helemaal overvoerd te worden met alle muziek die uit Overijssel komt. En het mag ouder zijn. En het mag nieuwer zijn. En het mag iets zijn wat van een artiest is die in 1968 in Zwolle is geboren, maar sinds die tijd al in Rotterdam woont. Het maakt me niet zoveel uit. Maar gewoon dat er een beetje die Overijsselse roots in zitten. Ook een beetje een opmaat naar Strakjes, want vanavond dan is het Cultuurcafé weer op televisie. Vanavond de eerste aflevering na de zomer. Daar zitten ook twee superleuke artiesten in. Nou, dat hoor je ook straks allemaal hier. Maar voor nu dus even Overijsselse muziek, liefst ook Nederlandstalig en het allerliefste met een accent vanuit Overijssel. Laat het me weten, 06-4567-1331 of een appje via de Oost-app, die je natuurlijk als je in Overijssel woont sowieso eventjes moet hebben. Het is handig als je de app van ons hebt, dan volg je al het nieuws. En dan kunnen we je af en toe iets laten weten vanuit ons als we iets bijzonders gaan doen. En je kunt heel makkelijk berichtjes naar ons sturen, gratis en voor niks. Dit is Teddy Swims.

Als de regen gaat vallen, wat een leuke plaat is dit toch, hè? Samenwerking tussen Jermaine Jackson en Pia Zadora. Mooi duet. En dat is weer een mooi bruggetje naar het volgende nummer wat ik ga draaien. Ik vroeg om Overijsselse muziek. Nou, we kunnen concluderen dat in heel Overijssel fans zitten van Bukkers. En fans van het liedje De Duitse Grens. Want dat wordt heel veel aangevraagd. En Cold Blood van Bukkers wordt ook veel aangevraagd. Maar toen ik eigenlijk begon met mijn zoektocht weer naar Overijsselse muziek, dat ik alles weer even wilde horen, toen ben ik begonnen met Die Duitse Grens van Bukkers. Ja, dus die vind ik, nou, ik ga niet iedere keer iets van, nou, kan ik eigenlijk best wel doen. Ik ben hier 2 weken, kan best wel 2 weken iedere dag iets van Bukkers draaien. Dat is eigenlijk best een leuk idee. Maar goed, voor nu heb ik een duet uitgezocht, heb ik niet zelf uitgezocht, maar kreeg ik toegestuurd door Saskia Leijs uit Hengelo. En ik zag het verschijnen en ik dacht, oh, daar heb ik ook zin in. Ja, en dat is natuurlijk belangrijk als je DJ bent. Dat je gewoon uit kunt zetten waar je zelf ook zin in hebt. Maar het draait natuurlijk om jou, dus als je verzoekjes hebt, kun je ze door blijven geven. En Saskia, bedankt voor deze leuke tip. Want ik denk dat we hier heel veel mensen hun plezier mee doen. Ja, en Overijssels natuurlijk, hè, met Herman Vinkers uit Almelo. Dat zullen we niet licht vergeten. Herman Vinkers samen met Brigitte Kaandorp. En het... duet.

drankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Pillen en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Hij is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het vak.

We zijn terug. Cultuurcafé Overijssel maakt zich op voor een nieuw seizoen. Vanaf vanavond zijn we er elke week weer met bijzondere gasten, mooie culturele verhalen, jong talent en lekkere muziek. Met vanavond The Particle Sons en Bluegrass van Bertolf. En achter de bar, Laurens ten Den. Kijk vanavond Cultuurcafé Overijssel op TV Oost.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. De provincie staat in grote lijnen achter de nieuwe stikstofaanpak van het Rijk, maar heeft nog veel vragen over de uitwerking. Overijssel wil van het Rijk horen hoe boeren de maatregelen in de praktijk moeten uitvoeren. En de haven in Deventer is volgende week dinsdag na ruim een maand weer bereikbaar voor schepen. Vanwege de lage waterstand konden de sluizen niet open. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen, tussen graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
16: www.123gold.de.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
18: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: disco knijter bij Radio Oost. Viola Wills was dat, Gonna Get Along Without You Now.
1: Astrid de Jong, bij Oost in de middag.
0: Ja, en ik kan eigenlijk niet zonder jou, want ik wil straks graag de super makkelijke zonnequiz spelen. Dat betekent dat je heel makkelijk een Oostprijzenpakket kunt winnen door 3 vragen te beantwoorden over de zon. Dat is natuurlijk de komende dagen de vraag, hè? Wanneer is de zon te zien en wanneer is de zon niet te zien? Dus ik dacht, we spelen vandaag de super makkelijke zonnequiz. Dat betekent 3 vragen over de zon. Als je ze alle 3 goed hebt, dan krijg je het prijzenpakket. En natuurlijk zijn die vragen weer super makkelijk. Alhoewel de eerste misschien wel een hindernis vormt. Maar ja, dan weten we meteen wie het echt waard is om die quiz te spelen. De vraag die je moet beantwoorden om mee te mogen doen is de volgende. De zon lijkt voor ons geel. We tekenen hem ook geel als we een tekening maken, als we dat nog doen op onze leeftijd. Maar hij is niet geel. Het feit dat hij geel of een beetje oranje kleurt, dat komt door de dampkring. Maar wat is de eigenlijke kleur van de zon? Wat is de eigenlijke kleur van de zon? Stuur me dat even via een appje en wie weet spelen wij dan straks de super makkelijke zonnequiz. Dat kan dus via de Oost-app of 06-4567-1331. 06-4567-1331. Voor de super makkelijke zonnequiz gaan we nu naar Harry Slinger en de rest. Je loog tegen mij van drukwerk.

0: Ordinary van Alex Warren. Het is tijd voor de supermakkelijke zonnequiz. De komende dagen is het natuurlijk maar afwachten of we de zon wel of niet gaan zien. En dan in het weekend komt hij gewoon weer even terug voor een nazomertje. En daarom spelen we vandaag de supermakkelijke zonnequiz. Er zijn drie vragen over de zon. En als je die alle drie goed hebt, dan win je het Oostpakket. En Peter is de gelukkige deelnemer aan de supermakkelijke zonnequiz. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, waar kom je vandaan, Peter?
1: Kampen.
0: Kampen?
1: En ik bel nu uit Vollenhoven.
0: Uit Vollenhoven, oké. Okay. Ik kom ook uit Kampen. Hebben we elkaar wel eens gezien of heb je geen idee?
1: Nou, ik woon er nog niet zo lang.
0: Echt? Ben je nieuw in Kampen?
1: Ja, wat is nieuw?
0: Nou, weet ik niet. Niet zo lang is nieuw, denk ik.
1: Oktober.
0: Oh, dat is wel nieuw. Ik woon er nu een jaar of 30 en ik blijf ook nog steeds in Port. Dus dit duurt nog wel even.
1: Ja, zeker.
0: En waarom ben je in Kampen gaan wonen?
1: Waarom ik in Kampen ben gewoon voor mijn dochter.
0: Oh, dat is mooi. Lekker dichtbij wonen.
1: Ja, die wilde mij dichtbij hebben.
0: Oh, dat is lief. Dat is echt lief. Oké, we hebben het over de zon. De eerste vraag was natuurlijk, we denken dat de zon geel is. Zo kleuren we hem ook altijd in. Maar hij is, of zij, weet ik eigenlijk niet. Nou, ze is natuurlijk eigenlijk een andere kleur waarvan je weer kunt, waarover je weer kunt discussiëren of het een kleur is. Maar jij had in ieder geval het antwoord gestuurd dat ik wilde horen. En dat was natuurlijk
1: de kleur wit.
0: Dat is helemaal goed.
1: Hey,
0: ja, dat is natuurlijk de vraag is altijd of wit een kleur is en helemaal als het licht is. Maar goed, dan laten we daar maar niet te lang bij stilstaan. Heel veel mensen zeiden wit. Dus,
1: En wat is zwart? Is dat ook een kleur?
0: Precies, daar ga je alweer. Nou, maar voordat we die discussie tot 3:15 gaan voeren, gaan we gewoon door met de supermakkelijke zonnequiz. De tweede vraag is, is de zon jonger of ouder dan 5 miljard jaar?
1: Nou.
0: Ja, dat is een goede vraag, hè?
1: Ja, ik weet niet waar je die vandaan haalt, maar ik denk dat die ouder is.
0: Nou, denk je dat echt?
1: Ja.
0: Goh. Ook als je er zeg maar heel goed over na gaat denken?
1: Ja, ik weet niet hoe lang wij op deze aarde bestaat.
0: Nou, het is in ieder geval, kijk, de verwachting is, en dan hou ik gewoon even alle wetenschappelijke rapporten die ik over de zon heb gelezen vanmorgen om me voor te bereiden op deze quiz. De verwachting is dat die nog 5 miljard jaar bestaat.
1: Oh, dat die nog bestaat?
0: Ja, maar is die nu al 5 miljard jaar oud, denk je?
1: Dan niet.
0: Dat is goed. Wat knap van jou.
1: Ja, hè?
0: De zon is ongeveer 4,6 miljard jaar oud. Dus het komt toch bijna 4,6, op de 10 miljard. Dat redden wij niet.
1: Nee.
0: Nou, en dan de laatste vraag. Die is, ik weet nooit zo goed. Want ik denk altijd dat ik dat soort dingen weet. Maar uiteindelijk weet ik het dan niet. Maar jij misschien wel. Draait de zon? Ja of nee?
1: Wij draaien om de zon heen.
0: Ja, dat is goed. Maar misschien dat de zon zelf ook wel
1: die zal ongetwijfeld ook draaien.
0: Ongelooflijk, wat weet jij veel van de zon, zegt Peter. Je hebt het Oostprijzenpakket gewonnen. Wil je dat ik het naar Kampen stuur of naar Vollenhoven?
1: Doe maar daar Vollenhoven.
0: Oké, doe ik dat? Als je nog even het adres doorgeeft, dat doe je gewoon op dezelfde manier als dat je wit stuurde. Want daar hebben we nu een band. En dan, dan komt het pakket naar je toe. Van harte gefeliciteerd met al je zonnekennis.
1: Ja, dankjewel. en ik zie het pakket tegemoet.
0: Is goed. Veel plezier in je nieuwe huis, hè?
1: Hey, dankjewel.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: Ja, en morgen is er weer een nieuwe supermakkelijke quiz. En straks zijn hier sterren te gast. Of in ieder geval eentje. Ik ben benieuwd wie er onderweg is. Want Cultuurcafé is vanavond weer. En één van de gasten schuift zo dadelijk even bij mij aan. Maar eerst, status quo. Down, down.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies. Ik vind het echt een zomerplaatje, dus het kan nog net. Are you with me? Zo dadelijk het regionale nieuws. Maar nu nog even CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. En Lodi.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur. Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.

0: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
1: Half drie is het. Het regionale nieuws krijgen we zoals gebruikelijk van Sirien Beunen. Ga je gang, Sirien.
2: Goedemiddag. De leefbaarheid in Deventer staat onder druk door meer thuislozen en drugsoverlast. Burgemeester Ron Keuning maakt zich zorgen.
3: Dat geeft ook veel onveiligheidsgevoelens. Hè. Dus het is niet alleen echt onveiligheid van mensen die plotseling gewelddadig kunnen worden, maar ook wel het gevoel op straat. Het is niet fijn als er zoveel mensen rondlopen die dakloos zijn, onbegrepen gedrag vertonen. Dus het is heel vervelend en we proberen vanuit veiligheid dan wel pleisters te plakken. Maar het zou veel beter zijn als we mensen veel meer aan de voorkant kunnen helpen om te voorkomen dat dit soort problemen zich gaan voordoen.
2: Niet alleen Deventer, maar ook Amsterdam, Nijmegen en Staphorst kampen met dit probleem. Burgemeester Jan ten Katen van Staphorst ziet dat dit probleem lastig kan zijn voor kleine gemeenten.
4: We kennen de problematiek ook. En als de problematiek opduikt, dan betekent dat we er ook altijd heel veel inzet op moeten plegen. En dat is in een kleinere gemeente ook altijd ook in die zin lastig. Als het dan gaat over personele inzet, maar ook inzet van politie. Want ja, die is natuurlijk niet altijd beschikbaar. En zeker in een kleine gemeente ontberen we dat nog wel eens.
2: En de haven in Deventer is vanaf dinsdag weer bereikbaar na een wekenlange sluiting. De Prins Bernhard sluis kan dinsdag weer open omdat het waterpeil weer in orde is. De verwachting is dat de waterstand de komende 2 weken boven de minimale hoogte van 45 centimeter NAP blijft. De gemeente Deventer zegt dat het bewust nu al bekend maakt dat de sluis weer open gaat, zodat bedrijven zich hierop kunnen voorbereiden. En we houden de voetbalberichten goed in de gaten vanavond, want de transfermarkt sluit voor Nederlandse voetbalclubs om 11:45 vannacht. Onze verslaggever Tijmen van Wissing scrolt ook nog even op zijn telefoon.
5: Alles is vloeibaar op zo'n laatste dag. Het is echt ongekend, want Bart van Rooij bijvoorbeeld op de laatste wintertransferdag kwam er ineens een belletje van Wolverhampton Wanderers die zich daarvoor totaal niet hadden gemeld. Dus het kan maar echt zo zijn dat er vandaag een bod komt voor een speler van Twente, noem Oriazette, speler die best wel in beeld is bij veel clubs, dat er ineens een bod komt van 20 miljoen. En wat ga je dan doen als Erik ten Hag? Dus je moet redelijk bij de les zijn.
2: Meer nieuws op oost.nl of in onze app.
1: Dankjewel, Sirien. En dan het weer nog eventjes. Nou, het blijft een beetje huilen met de pet op. Maar wel goed voor de plantjes. Veel regen, veel buien en veel wolken. Maar wel 21 graden gemiddeld in onze provincie. Vannacht wordt het ook niet echt koud. En morgen dan wordt het zelfs weer iets warmer. 22 à 23 graden. En zaterdag gaat het nog even regenen. Maar dan komt het zonnetje er ook weer bij. En wordt het zondag zo rond de 23, 24 misschien. Zelfs wel 25 graden. Lekker nazomeren dus en lekker doorrijden op de wegen in Overijssel. Want ik kijk even naar de verkeersinformatie van de ANWB en zie geen enkele file staan.

Everybody Wants to Rule the World. Liedje uit de jaren 80 dat nog steeds waanzinnig actueel is. Hè? Iedereen wil wel de baas van de wereld zijn. Tears for Fears hoorde je. Zo dadelijk schuiven de gasten, ik denk echt allebei, van het Cultuurcafé van vanavond aan. Nou, vanavond natuurlijk zeker even TV Oost aanzetten. Want dan zie je toch wel hele leuke artiesten uit onze provincie. En straks mag ik ze alvast even opwarmen. Ze schuiven zo hier aan. Ik ga even op de gang kijken of ze al richting hier. Maar ondertussen luisteren we nog even naar Rutger van Barneveld en Hakuna Matata van Jimmy Cliff.

Heerlijk, de zwoele zomernachten. En ze komen er nog even aan dit weekend. Nou, die nachten vallen wel mee trouwens. Maar het wordt nog even 24 graden deze zondag. Ja, ik zit te wachten op de mensen van Cultuurcafé. Die schuiven zo dadelijk aan. Maar ja, die zitten nu natuurlijk in de make-up. Vanavond uitgebreid te zien op TV Oost. Ja, en wie zijn het? Nou, Bertolf. Wat wil je nog meer? Toch Overijssels Trots. En een band die in de jaren 90 furore maakte. En nu weer terugkeert in de theaters. Ik heb het over Prodigal Sons. En ik dacht, oh, laat ik dat ene liedje uit de jaren 90 nog weer even voor iedereen draaien. You Still Think.

Dit is dus 30 jaar oud. Soms schrik ik er een beetje van hoe snel de tijd gaat. The Prodigal Sons en You Still Think. Met die prachtige stem, een beetje hees erin van Erwin Nijhoff, die daarna natuurlijk nog heeft opgetreden met honderdduizenden liedjes. En nu weer terug is met The Prodigal Sons. En zo dadelijk even aanschuift hier. En hij neemt gezelschap mee met een man waarvan ik dan denk van, oh, dat is wat nieuwer talent. Draait ook al meer dan 20 jaar mee natuurlijk. Ja, het gaat allemaal zo snel. In ieder geval heeft hij een heel nieuw festival op poten gezet. Het Blue Finger Festival. Dat zit eraan te komen in Zwolle. Zwollenaren heten dan ook Blauwvingers. En we kennen hem ook al sinds de jaren nul. En volgens mij brak hij door met dit liedje. Laat ik dat dan nog even draaien. Bertolf hoor je met Another Day. Oh, leuk allemaal, hè?

Ja, toen al zo steengoed en sindsdien opgetreden voor de koningin, de koningin en nog 100 miljoen dingen gedaan. En nu terug met een nieuw festival. Hopelijk is hij er zo, want hij zit volgens mij nog steeds in de make-up. Ik ga even kijken waar hij blijft. Bertolf, luister ondertussen naar Carly Rae Jepsen. Oh, ik kan hem ook even bellen.

0: lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een staalopstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Het laatste nieuws in Overijssel. In Deventer neemt de overlast door drugsgebruik toe en groeit het aantal thuislozen. Daardoor staat de leefbaarheid in de stad onder druk, zegt de burgemeester. De provincie staat in grote lijnen achter de nieuwe stikstofaanpak van het Rijk, maar heeft nog veel vragen over de uitwerking. Overijssel wil van het Rijk horen hoe boeren de maatregelen in de praktijk moeten uitvoeren. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of in onze app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Radio Oost. Bij Oost in de middag.

0: Hold the line, Toto.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Asje, maar nou is het alweer 3 uur geweest. Ja hoor, 3:07 is het zelfs. En ik zit een beetje hier maar al te verkneukelen. Ik heb heel lang in Zwolle gestudeerd. Heel lang in Zwolle gestudeerd. Dus ja, dan heb je toch een beetje die voelsprieten voor artiesten die uit die regio komen. Nou, de Prodigal Sons, daar hobbelde ik al een beetje achteraan toen die doorbraken in de jaren 90. Ja, en toen kwam na 2000 ook Bertolf, die officieel trouwens volgens mij uit Flevoland komt, maar wel studeerde aan het conservatorium in Zwolle. En ja, allebei zijn ze nu in het pand. Want vanavond dan zijn ze te zien in het Cultuurcafé hier bij TV Oost. Ja, en als ze in het pand zijn, dan komen ze meestal ook even langs in de radiostudio. Dus ik vind het helemaal spannend. Zo dadelijk schuiven ze hopelijk allebei aan. Erwin Nijhoff van de Prodigal Sons en Bertolf Lemtink. Om te praten onder andere over het Blue Finger Festival en bluegrass muziek. Daar wil ik ook meer over weten. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Tok Tok. Voordat we gaan praten. En Bertolf Lemtink. Om te praten onder andere over het Blue Finger Festival en bluegrass muziek. Daar wil ik ook meer over weten. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Tok Tok. Voordat we gaan praten. Life's what you make it.

En zo gaan we van Noorse House hopelijk zo dadelijk naar Bluegrass. Ja, want we zijn wel Bertolf kwijt. Hij zwerft door het pand. En nu zijn er drie mensen aan het zoeken. Maar dat geeft niet. Het schijnt dat iemand hem heeft zien lopen. Dus dan komt hij zo dadelijk deze kant op, denk ik. En ik kreeg al een appje van Janneke Lichtenberg uit Rijssen. Die zegt, prachtig dat nieuwe album van Bertolf. Bluefinger Volume 2. Wat leuk, Janneke, dat je dat al weet. Ja, weer Bluegrass muziek. Natuurlijk was er eerst dus Bluefinger Volume 1. Dat is alweer volgens mij een jaar of drie geleden. En nu is er dus deel 2. Komt ook dus inderdaad een festival aan. En Bertolf komt er zelf aan. Maar dit geeft me wel de gelegenheid om alvast iets nieuws te draaien. Want volgens mij is dit de laatste single die uitgekomen is van dat nieuwe album. Gaan we daar nog even naar luisteren? Ja, en dan hoop ik toch dat het zover is. Het is een beetje alsof ik op Sinterklaas wacht. Het is leuk. Dit is Bertolf dus.

0: is binnen, Bertel!
1: Hey, Astrid!
0: Welkom, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, ik vond het even een verrassing. Ik wist helemaal niet dat je hier zat op te nemen nu.
0: Nee, nou, het zit ook niet eens op te nemen. We zijn nu live op de radio.
1: Ja, nee, precies. Ja, live zelfs.
0: Ja. En het mooie is dat ik zit eigenlijk al een tijdje op je te wachten. Best wel.
1: Oh.
0: Wat ik niet erg vind, maar dat betekent wel dat ik Another Day al gedraaid heb.
1: Zo.
0: Even weer helemaal terug in de tijd. En dus nu Love So Well. Toen jij hier binnenkwam, hoe lang duurde het voordat je zelf herkende dat je op de radio was?
1: Heel lang. Je zei, ik draai een leuke plaat. En toen pas toen ik mijn koptelefoon opzette, toen dacht ik, hey,
0: daar
1: ben ik.
0: Oh, dat ken ik. Ja. Ja. Oh, vertel eens iets over dit liedje, want het is bluegrass. Maar hoe, want is, ben jij dit, ik heb heel weinig verstand van muziek, hè? Dus ben jij dit allemaal op gitaar?
1: Ik ben het op gitaar,
0: want het gaat heel snel, hè?
1: Het is, ja. Het gaat, het is, dit nummer is wel een van de snellere nummers van de plaat ook.
0: Ja.
1: Het hoort ook wel echt een beetje bij bluegrass muziek dat er behoorlijk tempo in zit.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik zelf ook altijd ontzettend leuk om mee te maken live. Gewoon die snelheid en virtuositeit en de energie die erin zit. Maar voor de rest, wat moet ik erover vertellen, Astrid? Over
0: ik vraag me gewoon af hoe je dit leert. Want je hebt het op het conservatorium gezeten.
1: Ja.
0: Maar kan iedereen dit leren zo snel?
1: Iedereen, ja goed, dat is een goede vraag. Maar ik heb dit eigenlijk niet op het conservatorium geleerd. Want ik heb het eigenlijk van mijn vader geleerd. Want mijn vader is groot bluegrass muziekfan.
0: Ja.
1: En ik ben best wel jong begonnen met gitaarspelen. Omdat mijn vader was op een gegeven moment mijn nichtjes aan het gitaar geven. En de gitaar les geven. En mijn buurjongen ook. En toen dacht ik, ja, maar ik wil ook dat leren.
0: Mm-hmm.
1: En mijn vader deed dus veel bluegrass. En ik heb dat eigenlijk meer daarvan geleerd. In het conservatorium heb ik hele andere dingen weer geleerd. Meer theorie en zo.
0: Maar het was wel gitaar, toch? Wat je in
1: ja, ik heb wel
0: gedaan.
1: Gitaar gestudeerd. Ja. Ja, zeker.
0: Nou ja, daarna kennen we je natuurlijk van popliedjes, van countryliedjes. En bluegrass van je vorige album.
1: Ja.
0: En nu komt er een festival aan.
1: Klopt, ja. Het Bluefinger Festival. Ja, in mijn festival organiseren. Nou, ik ben wel voornamelijk artistiek directeur. Wat ik natuurlijk super chic vind. Mm. Dat ik gewoon een keer directeur ergens van ben.
0: Ja. Je hebt ook een jasje aan.
1: Ik heb een jasje aan vandaag. Ja, ik moet toch een beetje naar mijn nieuwe status kleden. Dus ik heb me vooral bemoeid met de line-up en het hele idee. Maar we organiseren het samen met Hedon en nog een jonge Sam ter Broeke, die sowieso al veel festivals organiseert. En zondag 13 september is de eerste editie. En ik ga daar mijn nieuwe plaat, Bluefinger 2, presenteren. En we hebben Mike Marshall, dat is echt een mandoline virtuoos, echt een held van mij uit Amerika. Die komt voor een eenmalige show naar Nederland. We hebben de Bluegrass Boogeyman, natuurlijk oude rot in het vak, met alle respect van want ze zijn niet zo oud, maar gewoon, ze gaan al heel lang mee.
0: Is dat ook die viool die ik hoor? Of is dat een ander instrument wat ik herken als viool?
1: Ja, nee, zeker. Want dat moet ik misschien dan nog even uitleggen.
0: Ja.
1: Bluegrass, eigenlijk heet bluegrass bluegrass omdat je had op een gegeven moment een man, die heette Bill Monroe, die kwam uit de staat Kentucky.
0: Mm-hmm.
1: Kentucky wordt ook wel de bluegrass state genoemd, omdat daar allemaal een soort weidegras ligt wat bluegrass heet.
0: Oh.
1: En hij noemde zijn band, zijn eerste band, noemde hij de Bluegrass Boys. En die band bestond uit banjo, vijfsnarige banjo, viool inderdaad, mandoline, dat speelde hij zelf, akoestische gitaar en contrabas. En dat stelletje instrumenten bij elkaar, dat is eigenlijk heel erg blijven hangen aan het genre, zeg maar. Dat is eigenlijk wat bluegrass maakt ook voor een groot deel.
0: En dat is allemaal bij jou blijven hangen toen je die gitaarlessen kreeg natuurlijk. Zijn die nichtjes ook wat gaan doen in de muziek?
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Okay. En vertel nog even over die line-up. Want ik hoorde wat namen voorbij komen dat ik dacht, zo, Bertolf, artistiek directeur.
1: Ja, en we gaan inderdaad dus ook nog heel veel jong talenten, vind ik ook wel leuk om te zeggen, de kans geven om daar te spelen. Bijvoorbeeld Postmodern Clarity is een bandje wat ik dan op het conservatorium nog gecoacht heb. Heel erg leuk, een bluegrass bandje op het Storm. Uit Zwolle komen ze. Maar de grote uitsmijter van de avond is dat we ook nog een all-star bluegrass revue doen. Met allemaal bevriende muzikanten. En daar komen onder andere Ricky Kolen, Micha Bartels, Tangerine, Waylon en Maurice van Hoek langs om hun favoriete bluegrass nummers te spelen.
0: Oh, dat is echt heel grappig.
1: Ja,
0: ja, en dit is natuurlijk het begin van een enorme serie die uitgroeit tot een festival dat heel Zwolle overneemt.
1: Ja, dat is in principe wel het doel. Ja. Ja, het zou wel leuk zijn als we dit is wel het idee dat we dit elk jaar gaan doen vanaf nu. En dat we een beetje kunnen groeien. En dat we dan ook een soort droom-headliners naar Zwolle kunnen halen natuurlijk. Ja. Billy Strings of zo.
0: Ah, je bent al een heel end. Nou, dank je wel dat je ook even hier was. Vanavond zien we je op televisie bij TV Oost. En je nieuwe album kunnen we natuurlijk beluisteren.
1: Ja.
0: Bluefinger Volume 2.
1: Helemaal waar.
0: Dank je wel, Bertolf.
1: Graag gedaan.

0: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zo, gratis proefverpakking, dat is Attent.
8: Nee, Attens met ds.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: En dan is het alweer 3:30 geworden. Mooi moment voor een overzicht van het regionale nieuws. En dat krijgen we van Serien Beunen. Goedemiddag, Serien.
3: Goedemiddag. De NS gaat de toegankelijkheid voor dove en slechthorende reizigers op stations verbeteren. Reizigers kunnen vanaf nu via een service- en alarmzeil contact leggen met een NS-medewerker. Het reisadvies in de NS-app toont nu ook informatie over beschikbare liften op stations en de uitstapzijde van treinen. De app is verder aangevuld met voorleesfuncties. En een opvallende wending in de Zwolse liquidatiezaak rond de 34-jarige Morto, die bij de molen aan de Vondelkade werd doodgeschoten. De 51-jarige verdachte S, die ruim 3 maanden vastzat, is vrijgelaten. Hij werd vastgehouden omdat een chatbericht hem aan de zaak linkte. Maar de rechtbank vindt nu dat er te weinig ernstige bezwaren zijn om hem nog langer vast te houden. S blijft verdachte, het onderzoek loopt door, maar de zitting in november gaat nu niet meer door. 1 op de 3 Nederlanders koos afgelopen zomer voor een vakantie in eigen land. Dat blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor. De spanningen in de wereld, zoals de oorlog in Iran en Oekraïne, speelden daarbij een belangrijke rol. Ondernemers in onze provincie profiteerden daar dan weer van. Bijvoorbeeld bij de tiny house in Lutterzand bij De Lutte, waar de eigenaren drukke maanden achter de rug hebben.
4: We hebben echt heel veel mensen gehad, veel gasten uit Nederland, België, Duitsland. De maanden juli, augustus waren volgeboekt, juni eigenlijk ook al en zelfs september al heel veel mensen. Wij dachten dus een beetje 50 plus, hadden wij gedacht, maar we krijgen stelletjes. Mensen met jonge kinderen, dus gezinnen, die hier naar Lutterzand toe lopen. Ook oudere stellen, vriendengroepen. Echt van alles en nog wat.
3: Ook campings na de coronapandemie zijn populair gebleven. Dat bleek uit eerdere cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal boekingen op campings steeg in een jaar tijd met 9%. En fotograaf Reinier van Willigen uit Glanenbrug is deze week overleden. Dat werd gisteravond bekendgemaakt. Van Willigen maakte onder andere een iconische foto tijdens de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Ook was hij aanwezig bij de meteorietinslag in Glanenbrug in 1990... en de straaljager die midden in een woonwijk van Hengelo neerstortte in 1992. Van Willigen was ruim 40 jaar actief als freelance fotograaf van de Tubantia. En hij maakte ook nieuwsfoto's, maar ook sport- en portretfoto's. Ook na zijn pensioenleeftijd werkte hij nog door. In 2016 won hij de Twentse persfotoprijs. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Dankjewel. Serien, en dan het weer nog eventjes. Nou ja, bewolking dus, regen, behoorlijk windje. Windkracht 3 of 4. Het wordt in heel Overijssel zo vanmiddag niet warmer dan 21, 22 graden. En de komende dagen wordt het dan weer ietsje warmer. Zondag en maandag gaan we het zonnetje weer vaker zien. En wordt het 23 tot 25 graden. En het verkeer dan, even kijken hoor hoe het er nu bij staat. Want net was er weer een opstopping bij de grenscontroles bij Duitsland. Maar nu zijn die weer verdwenen. Dus je kunt lekker doorrijden op de wegen in Overijssel.
5: Bij Oost.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Rob de Nijs en zijn malle babbe. Ja hoor, echt met mijn neus in de boter vandaag. Net Bertolf hier al eventjes de gast in de studio. En nu is gewoon Erwin Nijhoff aangeschoven. Ook vanavond te zien bij TV Oost in het Cultuurcafé. Maar nu gewoon even de radiostudio binnen, hè Erwin. Dat is wel mooi. Ja, jullie zijn terug.
1: Ja.
0: The Prodigal Sons.
1: Yes. Ja, alle oude reliquieën van stal gehaald.
0: Superleuk.
1: Sommige.
0: Nee, ik vind het zo leuk. Ik heb net You Still Think gedraaid.
1: Ja. Oh, leuk.
0: Ja, was dat het eerste? Waarmee jullie echt een beetje.
1: En dat lied bracht ons eigenlijk, nou ja, van Pinkpop tot Lowlands tot Amerika uiteindelijk.
0: Ja.
1: Duitsland, België, dat liedje, dat opende allerlei deuren.
0: Spelen jullie dat nu ook in de theatertour?
1: Ja, die zitten. Nou, het wordt geen theatertour, het wordt een clubtour. Vanaf januari tot en met maart ongeveer. Metropool Hengelo zit erbij, Hedon Zwolle. De kaarten die zijn volgens mij sinds vandaag beschikbaar. Via mijn website of via de locaties waar we spelen. Christus door Nederland, twee locaties in Overijssel. En Hogeveen, dat is Drenthe, hè, geloof ik.
0: Ja, dat mag niet hier. Dat maken we niet. Nee, het is veel te ver rijden. Ja.
1: twee locaties in Overijssel. En de rest zit allemaal de rest van Nederland. Dus dat staat op mijn website.
0: En landelijke.
1: Maar klopt, wel een theatertour ga ik wel doen. Met mijn solo akoestische programma Singers and Songwriters. Ik doe de try-out. Doe ik bij de Cactus in Hengelo. Dat is volgens mij 23 september uit mijn blote hoofd. Maar goed, als mensen er naartoe willen dan. En dat is een programma over de beste singers, songwriters. De beste zangers. Een goede zanger is niet specifiek een goede songwriter. Wel. Iemand als Bertolf die combineert het. Dat is gewoon een goede zanger en een goede songwriter. Maar iemand als Elvis schreef zelf geen liedjes, maar die was goede songwriters nodig. Vandaar dat ik een beetje een programma over dat ze zijn elkaar nodig. En sommigen die combineren het. Hè, ik noemde net Bertolf al. Of van mij part de Beatles of zo. Paul McCartney. Ja, kon toch wel aardig moppie zingen.
0: En ja, deed dat leuk.
1: Best leuk liedjes.
0: Leuk, ja. maar eigenlijk is het dus, je hebt goede muziek en je leert ook nog wat.
1: De nadruk ligt altijd op muziek. Hè. Gewoon nummers. Ja, hier en sommige bekend. Maar ik vind het ook altijd mooi om toch wat onbekende pareltjes te laten horen. Er is er één, die heb ik ooit gehoord. Ja, we zitten nu in Hengelo. Toch weer de Cactus Hengelo. Zag ik Albert Lee, geweldige artiest. En die had een lied, die bracht hij, The Highwayman. En die heeft mij zo geraakt. Dus eigenlijk door die ervaring, die neem ik ook weer mee in mijn theatershow. Ik heb hem nog nooit in een officiële theatershow gebracht. Maar ik dacht, ja, dat nummer wil ik nu laten horen. Dat is een onbekende parel die mij toen ook onverwachts raakte toen ik in het publiek stond.
0: Wil je doorgeven? Je bent een soort DJ.
1: Ja.
0: Je wil de muziek doorgeven.
1: Live DJ.
0: Even over de Prodigal Sons. Want het is 30 jaar geleden dat ik bij jullie stond te juichen. Dus hoe is dit gekomen, dat jullie weer elkaar opgezocht hebben?
1: Nou, iemand van de organisatie, die had Albert al gepost. Albert zei, ja, dan moet je bij Erwin zijn, dus het postte mij weer. En toen zei ik eerst, nee. Dat was Ewald van het Bostheater. Ewald Klein-Herenbrink heet hij, geloof ik. Dan ben ik even zo, god, een twijfel.
0: Maakt niet uit, vertel verder. Ja.
1: Bostheater, Jan Douwe Kroeske, 2 meter sessie, 2 meter het bos in. Visje Zet erbij, de band van Weleer. Jullie erbij, archiefbeelden van 2 meter sessie. Wil je dat doen? Ik zei, ik denk niet dat ik het doe. Maar kan Jan Douwe je bellen? Hij zei, ja, mag me wel bellen, maar ik ga het niet doen. Jan Douwe die belde de volgende dag, 's ochtends. En het was mooi als Jan Douwe kan praten. Die heeft een mooie stem, een beetje omvloerst. Ja. Ik zei, ja, Jan Douwe, ik denk het niet. En toen zei je...
0: Waarom niet? Want zijn jullie nou met ruzie uit elkaar gegaan?
1: Er zijn verschillende...
0: Heel lang verhaal.
1: Ups en downs. Ups en downs. Verschillende formaties met allerlei ups en downs. Maar op een gegeven moment zeg ik wel eens... sommige dingen zijn op een gegeven moment verjaard.
0: Ja, na 30 jaar.
1: Je kan eeuwig kwaad blijven als je een slechte ervaring hebt gehad. Of ik kan ook denken van jongens, we zijn allemaal mensen. Ik vind dat ik alles goed doe, maar ik doe ook niet alles goed, weet je wel.
0: Dus zei ja.
1: Ja, dus ik zei uiteindelijk... Aan het einde van de dag belde die terug en daar had ik erover nagedacht. Ik zei, Jan Douwe, we gaan het doen. Ik heb de band al gebeld. We kunnen.
0: Okay, nou, geweldig. Nou, we gaan er meer...
1: Ik denk, ja, als je dat voor 1 keer optuigt... Ja, kijk, jongens, wilden hier een tour? Wij wilden ook een tour. Nou, Frank Zating gebeld van Guma Music, ook in Zwolle City. En hij zei, nou, dan wil ik wel boeken. En ja, voordat we naar een tour staan. Dus,
0: ja. Ja. En vanavond weer in Cultuurcafé. Dan, ja. Kunnen we, dan horen we er meer over natuurlijk. Klopt. Het is wel heel verwarrend allemaal. Want we hebben het over je eigen theatertour. We hebben het over de Prodigal Sons. Maar je neemt ook gewoon een Amerikaanse mevrouw mee.
1: Ja.
0: Zit hier een Amerikaanse...
1: Een vriendin van mij. Ik zat ooit in haar band als gitarist.
0: Ja.
1: Als zij dan vanuit Amerika in Nederland was. Kelly Rocker.
0: Which is a fantastic name. Is that your real name?
2: Ja.
0: This is marvelous.
1: With CK. Dat is een chic version. <you know? laughs> maar in ieder geval, als ik zat in haar band. En toen op een gegeven moment hoorde ik dat zij in Nederland verbleef. En dus ik zei, ja, Kelly, I'm looking for a backing vocalist, but you're too good to do that, you know. But she said, well, please. I'm available. I want to do it. So that's how it came up.
0: Yeah, of course.

0: Oh. Hang in. With our band.
1: I'm twice as pleased.
2: So if when Erwin calls, you come from America and you discover the east of Holland.
1: No, I was already here.
2: Oh, you were here.
1: Yeah, I'm living in living in Den Bosch.
2: Oh,
1: I can at least say that.
2: Oh. So now you're discovering the east of Holland with Erwin.
1: Yes, a little bit here.
2: You just travel with him.
1: Yes, it's beautiful here.
2: Jij neemt er gewoon mee overal naartoe.
0: Ja.
2: Handig. Ja.
0: Zoveel mogelijk.
2: Nou, hebben we dat ook weer meegepikt. Vanavond ben je bij het Cultuurcafé. Kunnen we lekker kijken op TV Oost. En binnenkort dus met de Prodigal Sons en je eigen tour. En vast ook wel hier, Erwin.
0: En nog een kerstshow met Thijs Kemperink.
2: Echt?
0: Vanaf november, december.
2: Oh, laten we vast naar kerst vooruitkijken. Lekker zeg.
0: Ja, die pepernoten zijn er ook altijd.
2: Ja, precies. Liggen in de winkels.

0: Ah, heerlijk toch, Taylor Swift. I knew it, I knew you, hoorde je. En zo dadelijk dan is het weer tijd voor Jan Willem. En die is al aangeschoven hier op de stoel waar net nog Bertolf zat. En daarvoor, of daarna, Erwin Nijhoff. Dit is echt de sterrenstoel vandaag.
1: Ja, dit is echt, en dan zit ik er ineens.
0: Ja, het is ook een ster natuurlijk.
1: Oh ja,
0: ook
1: ja.
0: De stem van de middag. Ik, nou, wat, waar gaan jullie het over hebben straks?
1: We gaan het hebben over het nieuws van vandaag. Dan zetten we op een rijtje leuk bekervoetbal vanavond. ATC 65, dat voor het ooit het eerst in de geschiedenis überhaupt in het toernooi staat. Hartstikke leuk. Gaan we oprichten van spreken. De club bestaat al 60 jaar, dus dat wordt een gezellig gesprekje.
0: Ja.
1: En we hebben als onderwerp voor de 6-7 scheidsrechters. Jonge scheidsrechters.
0: Wacht even, moeten we dan een plaatje verzinnen met scheidsrechters ook?
1: Ja, of met fluitjes, of met jongen.
0: Oh of ja, of met voetbal. Ik weet het, met voetbal. Ja, oké. Okay. Ja, ja.
1: Trap.
0: Groen als gras.
1: Oh, oké. Okay.
0: Groen als gras. Altijd mijn voetbalplaatje als
1: ik het
0: over voetbal gaat.
1: Ik schaf je ook weer in op, weet je, beste man ook alweer.
0: Nou, dan ben ik wel benieuwd.
1: Trap de bal naar voren.
0: Ja, ja, dat staat in mijn platenkast. Ja, ja, dankjewel. Nou goed, de suggesties kun je natuurlijk appen via de Oost-app. En dan kun je natuurlijk het hele verhaal over die jonge scheidsrechters straks horen.
1: Zeker.
0: In de middag hier bij Oost. En morgen dan ben ik er weer. Maar nu ga ik een deurtje verder. Met Robert Gray.

0: de nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Met Buut maakt je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
7: Oké.
6: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een sta-opstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
13: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
15: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. De gemeenteraad in Bad Bentheim wil dat Berlijn de grenscontroles per direct stopzet. Dat terwijl de Duitse minister van Buitenlandse Zaken de controles besloot te verlengen tot maart 2027. En voetballer Guilherme Pexito is op weg van FC Twente naar Roda JC. Zo meldt transferjournalist Monier Paulin. Vanavond om 1 voor 12 sluit de transfermarkt.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost.

0: Ja, Only When You Leave hoorde je van Spandau Ballet.
1: Jan-Willem Kobus.
0: En Sien Beunen.
1: De dag van Oost.
0: Een heel goede middag, het is 4:08.
2: En we gaan het zo meteen hebben over...
0: Nou, van alles en nog wat. Zoals bijvoorbeeld, want we gaan het straks hebben over de voetbalwedstrijd van vanavond. Er wordt gevoetbald om de beker. Nou ja, voorlopig eerst de voorrondes van KNVB Beker toernooi. En heel bijzonder, ATC uit Hengelo speelt tegen DVS 33. En dat is voor ATC de allereerste keer ooit überhaupt dat ze dit toernooi hebben bereikt. En verder hebben we het bijvoorbeeld ook nog over stikstof. Ja, dat is ook zo'n onderwerp wat altijd gezellig is om even over te praten. Verder is er een bijzonder moment vandaag voor een voormalig knilmilitair uit Almelo die postuum onderscheiden is. En we kijken vooruit naar een nieuwe serie van Roots op TV Oost. En daar hebben we Bert Efting eventjes voor. Verder gebeurt er van alles en houden we je daarvan op de hoogte en kun je meedenken over de 6 voor 7... En die 6 voor 7, die gaat dan vandaag weer over een talentvolle voetbalscheidsrechter. 15 jaar oud, op dit moment wordt hij getraind in Zeist.

0: De dag van Oost. Tot 7 uur op Radio Oost.
1: Met...
0: De 6 voor 7.
1: De 6 voor 7. Die gaat vandaag over scheidsrechters.
2: Ja, want we gaan het vanmiddag ook horen op Radio Oost. Maar Twan Leus uit Wierden, hij is nog maar 15 jaar en hij heeft al een droom. Een hele grote droom. Als professioneel scheidsrechter. Vandaag loopt hij mee bij de KNVB in Zeist. En dat horen we dus straks hier op Radio Oost.
1: Nou, in ieder geval gaat hij daar dus een nieuwe carrière hopelijk beginnen. En wij willen daar liedjes bij horen. Dus over jonge mensen, over fluiten, over voetballen, over scheidsrechten. Alles wat je daarbij kunt bedenken, dat mag je dan doorgeven. Ik heb zelf ook ooit nog een keer een begin van een voetbalfluitcarrière gehad.
2: Echt waar?
1: Ja. Dat ging zo. Ik was op de voetbal. En ik denk van, nou ja, dat ga ik niet meer redden elke week. Maar als scheidsrechter lijkt me wel leuk. We hebben het hier over ver diep in de vorige eeuw, hè? Even om het in het beeld te zetten. En toen moest ik een wedstrijdje fluiten van senioren. Ik was zelf een jaar of, was ik 18, 19, 20 in die buurt. En er waren allemaal mannen van een jaar of 30, 40 en ouder. Die er aan het voetballen waren. En dan moest ik die wedstrijd leiden. En die
2: kwamen als kleintje.
1: Als kleintje. Maar die kwamen als een kleine kleuters bij me klagen over, ja, ik ben geschopt en ik moet een vrije bal.
2: En ja, dat hoort bij voetbal, hè? Een beetje klagen.
1: Ja, maar toen dacht ik wel van, dit is hem niet, hoor. Dus ik had zomaar op hetzelfde niveau als Bas Nijers kunnen zijn als ik had doorgezet.
2: Gelukkig ben je hier.
1: Zo is het ook weer. Jouw plaatjes over scheidsrechters, over voetbal en wat je daarbij kunt bedenken. Fluiten, noem maar op. Geef ze door voor de 6 voor 7.

0: All Night Long hoorde je van Lionel Richie.
1: De 6 voor 7.
0: De 6 voor 7 die gaan vandaag over voetballen en wel over scheidsrechteren. Dus ook een wedstrijd vanavond in de KNVB-beker. ATC die voor het eerst speelt, daar hebben we even extra aandacht voor. Want dat is echt een unicum ook dat ze meedoen in die KNVB-beker. Maar het gaat over de scheidsrechter. Welke muziek past daarbij? Want een jong scheidsrechterstalent heeft vandaag een eerste grote training op 15-jarige leeftijd in Zeist. En dat is hartstikke leuk. Even kijken wat er binnenkomt aan muziek. Bijvoorbeeld Stille Willem van Henk Spaan en Harry Vermegen. Ja, een beetje een stille scheidsrechter. Dat kan ook wel heel erg handig zijn in een wedstrijd soms. Een beetje doorspelen. Jouw idee? Geef ze door. She doesn't really like attention. Yeah, she

hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar Expert Clinics.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attens met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.

0: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
0: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren. Ja,

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl. De dag
1: van Oost. Bijna 4:58 is het alweer. In Rijssen is het 22,5 graad. In Hessem 21. En in Rauwveen 22 graden. Tijd voor het regionale nieuws. Dat krijg je van Sirien Beunen.
2: Goedemiddag. De gemeenteraad van Bad Bentheim wil dat Berlijn de grenscontroles per direct stopzet. Dat terwijl de Duitse minister van Buitenlandse Zaken de controles besloot te verlengen tot maart 2027. Met dat besluit was de politiek aan beide kanten van de grens niet blij. De grenscontroles veroorzaken namelijk gedoe voor het verkeer. En ondanks de grote opgave is de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening enthousiast over de woningbouwplannen in Deventer. De nieuwe plannen waren voor de minister een reden om een kijkje te nemen in de stad.
3: We hebben echt in Den Haag gekeken naar waar kunnen we nou op korte termijn zorgen dat er daadwerkelijk gebouwd wordt. En dan heb je natuurlijk dat je moet kijken naar waar is stikstof een uitdaging, waar is netcongestie een uitdaging, waar is infrastructuur een uitdaging. En zo hebben we met z'n allen boven die bosatlas gehangen met waar kan het. En zo kwamen we tot de conclusie dat ook in Deventer nu bouwen mogelijk is en dat er geen hele grote obstakels zijn die dat zouden verhinderen.
2: Gisteren werd bekend dat het Rijk Deventer heeft aangewezen als een van de 5 steden in Nederland waar snel 1000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Op die manier moet het woningtekort worden aangepakt. De landelijke overheid gaat helpen bij het snel realiseren van die woningen, bijvoorbeeld door vergunningen sneller af te geven. En we houden de voetbalberichten goed in de gaten vanavond, want de transfermarkt sluit voor Nederlandse voetbalclubs om 11:45 vannacht. Onze verslaggever Tijmen van Wissingen scrolt nog even lekker door op zijn telefoon.
4: Alles is vloeibaar op zo'n laatste dag. Het is echt ongekend, want Bart van Rooij bijvoorbeeld op de laatste wintertransferdag kwam er ineens een belletje van Wolverhampton Wanderers die zich daarvoor totaal niet hadden gemeld. Dus het kan maar echt zo zijn dat er vandaag een bod komt voor een speler van Twente, noem Oriasette, speler die best wel in beeld is bij veel clubs, dat er ineens een bod komt van 20 miljoen. En wat ga je dan doen als Erik ten Hag? Dus je moet redelijk bij de les zijn.
2: Meer nieuws op oost.nl of in onze app.
1: Wielers op de wegen A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen afrit Lochem en afrit Rijssen. 5 kilometer, 6 minuten. En rij je door tussen Hengelo en de Duitse grens. Dan staat tussen knooppunt Buren en Hengelo Noord. 3 kilometer en 9 minuten de vertraging. En verderop bij de grens heb je ook nog 3 kilometer. A35 en 35 Almelo richting Wierden. Daar staat, de andere kant op, sorry. Daar staat tussen Almelo West en Borne West 7 kilometer en 12 minuten vertraging. Ook op de N50. Langzamer rijden tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek over 7 kilometer. En daar doe je 10 minuten langer over. En de N332, dat is in beide richtingen dat de vertraging is tussen Lochem en Laren. 3 kilometer file en 10 minuten in beide richtingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag was er vrij veel bewolking. Trak af en toe ook een buitje over. Het waait aardig en het werd niet meer dan 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Meteen enkele buien of met ook nog wat buien en regen. Koud wordt het niet, 16 graden. En morgen en vrijdag ook 22 graden. Wel komen er aardig wat buien aan. En vooral vrijdagavond is dat het geval. Zaterdag valt nog een enkele bui. Is het ook zo'n 20 graden. Zondag en maandag wordt het warmer met 23 tot 25 graden.
5: Tot 7 uur.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Tangerine en Venice.
0: Dit is de nieuwe.

0: Tangerine en Venice en By Your Side heet het nummer. Het is de nieuwe oogst van deze week op Radio Oost. En tot en met vrijdag hoor je hem een paar keer per dag voorbij komen, omdat we hem steunen als Radio Oost. Muziek uit de regio Tangerine dus en By Your Side. Wat we ook steunen en waar we aandacht aan besteden is natuurlijk vanavond de KNVB bekerronde voor de amateurs.
1: De Oosttribune.
2: Het is de droom van iedere amateurclub voetballen tegen de profs. En dat kan in het KNVB-bekertoernooi. Vanavond spelen amateurs uit onze provincie eerst nog een kwalificatiewedstrijd voor het landelijke bekertoernooi met de profs.
0: Ja, die moet eerst gewonnen worden. Dan moet er nog een wedstrijd gewonnen worden. En dan gaat het gebeuren misschien wel tegen de profs. Maar eerst eens even kijken naar vanavond. Want voor ATC 65 uit Hengelo wordt het sowieso een bijzondere wedstrijd vanavond. Ze spelen voor het eerst in de historie in de voorronde van het landelijk bekertoernooi. En daarover praten we met Vincent Weerkamp, een van de oprichters van ATC 60 jaar geleden alweer. Goedemiddag. Het is wel heel bijzonder dat ATC deze wedstrijd gaat spelen, toch, vanavond?
3: Ja, zeker. Het is voor ons belangrijk. De voorrondes waren ook al belangrijk tegen hooggeplaatste clubs. En ze hebben dus allemaal goed afgebracht. En vandaar dus dit vanavond het evenement tegen een derde divisieclub.
0: Nou. Ja. U hebt de club ooit opgericht, 60 jaar geleden. En dan dit meemaken, hoe voelt dat voor u?
3: Nou, het is alle dagen weer een belevenis. Want de groei van ATC en de prestatiedrang van jeugd en senioren is van die aard. Dat hadden wij 60 jaar geleden natuurlijk nooit willen lopen. Nee. Het is een geweldige ontwikkeling en daar gaan we trots op.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen dat u heel trots op bent. Mag ik u vragen hoe oud u bent?
3: Ik ben pas 90.
0: Oh, nou, dan kom je nog met een kiekenhak als gezegd.
3: Jo, ik heb nog 17 jaar te gaan.
0: Nou, zo is het ook nog eens een keer. Maar, nee, ja. Maar wat geweldig om het vanavond mee te maken. Waar zit u vanavond?
3: Uiteraard dus bij ATC.
0: Ja, maar hebt u een speciaal plekje?
3: Nee, nou, we hebben meestal een groep oud-gedienden. Die verzamelen zich meestal zo samen bij langs de lijn. En dat is natuurlijk gewoon een leuk.
0: Ja.
3: Ja, maar zegt ze uit de tribune zitten. Maar het is vanavond goed weer.
2: Nou, dat klinkt hartstikke goed. En ATC begon 60 jaar geleden met 30 leden. En nu hebben ze al 1400 leden. Hoe heeft u de groei beleefd?
3: Nou, dat is steeds weer een verrassing. En een verbazing. Ook meer dan het damesvoetbal doen we het ook heel goed. Maar het is, laten we eerlijk zijn. Toen we hier begonnen 60 jaar geleden. Met een paar ontevreden mensen bij BWO weg. Toen zijn we dus, hadden we natuurlijk nooit dit bruggen open.
0: Nee, echt een heel...
3: De grootste van Hengelo zouden worden.
0: Ja, de grootste van Hengelo. Een heel bijzondere avond. En dan ook nog dit resultaat halen.
3: Ja.
0: Nou, daar bent u natuurlijk hartstikke blij mee en trots op. En u zegt het zelf al, van we hebben dit voor het eerst nu behaald. Dus we hebben al wat sterke tegenstanders verslagen. Wat verwacht u van vanavond?
3: Ik verwacht een verlenging.
0: En dan?
3: En dan hopen we dat het goed gaat.
0: Dat is een goede kant op, Rot.
3: We blijven optimistisch. We halen er een verlenging uit. En dan op z'n Twents kickboard wordt.
0: Ja, dat is misschien wel de hele goede instelling. En daar kom je misschien wel het verst mee. Dat gaan we helpen hopen. Vanavond, want u zit ook nog in de klussenclub van de club, begreep ik?
3: Ja, in die 16 jaar ga je van alles doen wat je kunt doen in zo'n club. Je bent een jaar commissieleden geweest.
0: Ja.
3: Acht jaar voorzitter. Maar je laat de club natuurlijk nooit in de steek. En de oud-gedienden, de 70 en 80'ers, die komen nou iedere dag of iedere week bij elkaar. Voor opruimen langs de velden, lichte werkzaamheden, reclameborden plaatsen en dat soort dingen. Die blijven we doen.
0: Ja, en dus vanavond staat u met de neus vooraan bij die wedstrijd.
3: Ja,
0: heel veel succes daarbij. Vanavond om 8:00 in het landelijk bekertoernooi speelt ATC die wedstrijd. En we gaan hem ook horen op de Oosttribune op Radio Oost. Maar u staat lekker langs de lijn. Heel veel plezier daarbij.
3: Neem van mij aan, maar we willen er wel voor gaan vanavond.
0: Nou, dat geloof ik zeker. Jullie gaan ervoor en zeker ook langs de lijn. Vincent Weerkamp, heel veel plezier vanavond.
3: Fijn, dank u wel.
1: De Oosttribune.
4: Overijsselse clubs in de

0: De Babysitter Circus en Everything's Gonna Be Alright. En zo is het maar net.
1: De 6 voor 7.
0: De 6 voor 7 gaan vandaag over een voetbalscheidsrechter. Hartstikke jonge knul, 15 jaar oud, uit Wierde. Die gaat zomaar eventjes vandaag mee trainen in Zeist op het KNVB Center. En hem hebben we als onderwerp eventjes genomen voor de 6 voor 7. Welke muziek past daarbij? Nou, wat dacht je van deze?
2: En dan zie je ballen in de muur en niemand die droogbal deed.
0: Fluitsma en Fantijn. 15 miljoen mensen, ja. Het idee komt inderdaad binnen. Wat dacht je van deze? Ook mooi. Twan uit Wierde, 15 jaar, jong en

Hart wil graag scheidsrechter worden en is daar dus nu voor aan het trainen. En we hebben er nog eentje gevonden, die is ingezonden. Ja, ook die is heel creatief over fluiten, scheidsrechteren.

The Wind of Change. Ja, briljant idee om die in te zenden voor de 6 voor 7. Heb jij ook zo'n leuke ingeving? Geef ze door op 0645671331. Zometeen zetten we het nieuws voor je op een rijtje en duiken we ook nog wat verder in de verhalen voor vandaag in de Dag van Oost. Maar eerst even de voetjes van de vloer met Frankie Valli en Grease.

0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Het laatste nieuws in Overijssel. De provincie staat in grote lijnen achter de nieuwe stikstofaanpak van het Rijk, maar heeft nog veel vragen over de uitwerking. De brief is een reactie op de stikstofplannen van de landbouwminister Jamie van Essen uit Losser. En de gemeente van Bad Bentheim wil dat de regering Berlijn de grenscontroles per direct stopzet. Dat terwijl de Duitse minister van Buitenlandse Zaken de controles besloot te verlengen.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan, want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 5:02, de files op dit moment. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar staat tussen afrit Lochem en afrit Rijssen 5 kilometer file, 7 minuten de vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A35 tussen Enschede West en Delden. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn er dicht. De verwachte eindtijd is dat het nog een half uur gaat duren voordat de weg weer vrij is. Er staat nu 7 kilometer file en meer dan een half uur is de vertraging. De andere kant op, kijkersfile, 7 kilometer lang tussen Almelo-West en Borne-West. 7 kilometer dus en 20 minuten de vertraging. En verder ook nog een file op de A35 tussen Enschede-West en Oost. 5 kilometer, 5 minuten. De N50 dan nog, dat is tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 7 kilometer en 12 minuten vertraging. De N332, dat is de weg tussen Lochem en Raalte. Daar staat voor Laren 3 kilometer en 9 minuten. En het omrijdend verkeer dat de A35 probeert te mijden, dat gaat via Zenderen en komt daar in een file van 2 kilometer op de N743. En de vertraging is daar zo'n 10 minuten. De dag van Oost. In de dag van Oost hebben we natuurlijk het overzicht van het nieuws van vandaag en duiken we wat dieper in het stikstof.
14: Ja, en het is ook een bijzonder moment voor een knielmilitair uit Almelo. Daar gaan we het ook nog over hebben.
13: En we kijken vooruit naar een nieuwe serie Roots op TV Oost en de 6 voor 7. Die gaan vandaag over een jonge scheidsrechter, 15-jarige Twan uit Wierde, die nu aan het trainen is in Zeist. Welke muziek past daarbij?
15: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
16: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
17: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stalkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl. Radio Oost.

0: hulp komt er al aan. 7:05.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Serien Beunen.
1: De Dag van Oost.
0: De Dag van Oost nemen we met je door. We hebben het laatste nieuws van vandaag voor je op een rijtje gezet en zijn alvast een beetje aan het voorbereiden op de avond. Want vanavond is er weer bekervoetbal. En dat kun je live horen op de Oosttribune. Daarover later meer. Nu het nieuws van vandaag.
2: De leefbaarheid in Deventer staat onder druk door meer thuislozen en drugsoverlast. Burgemeester Ron Keuning maakt zich zorgen.
3: Dat geeft ook om veel onveiligheidsgevoelens. Hè. Dus het is niet alleen de echte onveiligheid van mensen die plotseling gewelddadig kunnen worden, maar ook gewoon het gevoel op straat. Het is niet fijn als er zoveel mensen rondlopen die dakloos zijn, onbegrepen gedrag vertonen. Dus het is heel vervelend. En we proberen vanuit veiligheid dan wel pleisters te plakken. Maar het zou veel beter zijn als we mensen veel meer aan de voorkant kunnen helpen om te voorkomen dat dit soort problemen zich gaan voordoen.
2: Niet alleen Deventer, maar ook Amsterdam, Nijmegen en Staphorst kampen met dit probleem. Burgemeester Jan ten Katen van Staphorst ziet dat dit probleem lastig kan zijn voor kleine gemeenten.
4: We kennen de problematiek ook. En als de problematiek opduikt, dan betekent het dat we er ook altijd heel veel inzet op moeten plegen. En dat is in een kleinere gemeente ook altijd ook in die zin lastig. Als het dan gaat over personele inzet, maar ook inzet van politie. Want ja, die is natuurlijk niet altijd beschikbaar. En zeker in een kleine gemeente, ja, ontberen we dat nog wel eens.
0: En dan met Donat Ottens verder, ook wel bekend als Dr. Don, raakt steeds dieper in financiële problemen. Zijn omstreden kliniek, waar onder meer liposuctie, vullingen en ooglidcorrecties werden gedaan, werd vorig jaar oktober failliet verklaard. Na het faillissement van zijn kliniek in Hengelo zijn de schulden inmiddels opgelopen tot meer dan 1,5 miljoen euro. De curator heeft inmiddels beslag gelegd op de woning van de voormalig dokter. Hij werd al eerder uit het BIG-register geschrapt en mag daarom zijn werk niet meer uitvoeren.
2: En Overijssel staat in grote lijnen achter de nieuwe stikstofaanpak van het Rijk, maar heeft nog veel vragen over de uitwerking. Dat schrijft het provinciebestuur in een brief aan de Provinciale Staten. De brief is een reactie op de stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen uit Losser. En de provincie vreest vooral dat de stapeling van maatregelen te veel vraagt van boeren. En de provincie krijgt signalen van die landbouwsector dat de maatregelen mogelijk niet uitvoerbaar zijn. En daarom wil de provincie dat het Rijk duidelijk maakt hoe boeren de maatregelen in de praktijk kunnen uitvoeren.
0: En daar praten we nog even verder uitgebreid over straks met Gert-Harm ten Bolscher. En kijken we nu nog even naar de gemeenteraad van Bad Bentheim. Dat wil dat de regering in Berlijn de grenscontroles per direct stopzet. Dat terwijl de Duitse minister van Buitenlandse Zaken de controles besloot te verlengen tot maart 2027. Met dat besluit was de politiek aan beide kanten van de grens niet blij. De grenscontroles veroorzaken volgens de gemeenteraad van Bad Bentheim gedoe voor het verkeer.
2: En 1 op de 3 Nederlanders koos afgelopen zomer voor een vakantie in eigen land. Dat blijkt uit de ANWB vakantiemonitor. De spanningen in de wereld, zoals de oorlog in Iran en Oekraïne, speelden daarbij een belangrijke rol. Ondernemers in onze provincie profiteren daar misschien van. Bijvoorbeeld bij dit tiny house in het Lutterzand bij De Lutte, waar de eigenaren drukke maanden achter de rug hebben.
5: We hebben echt heel veel mensen gehad, veel gasten uit Nederland, België, Duitsland. De maanden juli, augustus waren volgeboekt, juni eigenlijk ook al, en zelfs september al heel veel mensen. Wij dachten dus een beetje 50 plus, hadden wij gedacht, maar we krijgen stelletjes, mensen met jonge kinderen, dus gezinnen, die hier naar het Lutterzand toe lopen. Ook oudere stellen, vriendengroepen, echt van alles en nog wat.
2: Ook campings zijn na de coronapandemie populair gebleven, bleek eerder dit jaar uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal boekingen op campings steeg in een jaar tijd met 9%.
0: En dat was het nieuwsoverzicht voor dit moment. Meer lees je erover op oost.nl of in de app.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Kingdom of Fear zou bijna ook de angst van de boeren kunnen zijn voor alle problemen rond de stikstof.
1: Ja, en de provincie Overijssel staat wel in grote lijnen achter die nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Die werden afgelopen zomer bekendgemaakt door landbouwminister Van Essen.
2: Het kabinet kiest voor een nieuwe koers. Door de stikstofuitstoot structureel terug te dringen, herstelt de natuur. En alleen met een herstellende natuur krijgen we weer ruimte om vergunningen te verlenen. Sinds mijn aantreden ben ik in gesprek met boeren door het hele land. En overal hoor ik hetzelfde. Doe nu eindelijk iets, geef ons duidelijkheid, dan gaan wij aan de slag. Makkelijk wordt dat niet, dat verzwijg ik niet. Maar het doel is het waard. Een land waar boeren toekomst hebben, waar huizen worden gebouwd en waar de natuur groeit en bloeit.
0: Vrij stellig werden de plannen gepresenteerd en toch heeft Overijssel nog wel veel vraagtekens bij de uitwerking van die plannen. Daarover spreken we met gedeputeerde Gert-Harm ten Bolscher. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, laten we maar met het begin beginnen. Wat vindt u ervan, van de plannen?
3: We staan er positief kritisch tegenover. Positief, omdat we blij zijn dat er gewoon nu stappen gezet worden. Als het gaat om vergunningverlening, ja, dan zit dat al heel lang op slot. Boeren kunnen niet verder, bedrijven kunnen niet verder, woningbouw kan niet. Ja, zoveel waar gewoon omdat er geen vergunning verleend kan worden, wat niet meer door kan gaan. En daarom goed dat er nu stappen gezet worden. En we herkennen ook in de plannen, herkennen we ook allerlei ideeën die we zelf ook al eerder benoemd hebben, samen ook met andere provincies. En aan de andere kant zitten er ook zorgen in dat we zeggen van ja, maar we zien een stapeling van maatregelen. En daar willen we wel heel nadrukkelijk de vinger bij leggen.
1: Ja, want waar ligt voor u de grens? Wanneer wordt het voor een boer gewoon niet meer te doen?
3: Ja, dat vind ik nu ingewikkeld om dat aan te geven waar die grens ligt. We signaleren uit de gesprekken die we zelf ook overal hebben. We hebben verschillende boeren gesproken in de achterliggende maanden. De stapeling is het waar we van zeggen, daar zit volgens ons iets in wat niet tot goede resultaten leidt en wat heel veel spanning en heel veel onzekerheid geeft bij de boerenerven. En zelfs ook bij bedrijven die al enorme stappen gezet hebben, die zeggen van ja, maar hier kunnen wij niet meer uit de voeten, juist in die stapeling. Maar dat is wel wat bij het Rijk ligt. En daar gaan we het Rijk op aanspreken. Dat zit in de generieke maatregelen, dus die voor alle bedrijven gelden. En daar gaan we ook het Rijk zeggen, tegen het Rijk zeggen we, ga daarmee aan de slag en laat ook zien hoe jullie er tegenaan kijken en bied dan ook die duidelijkheid naar de ondernemers hoe jullie het precies bedoelen. Maar laat dan ook vooral zien hoe je daarmee ook in de toekomst een bedrijfsvoering kunt hebben.
0: Ja, want er is flink onrust onder de boeren, hebben we gemerkt. We zien overal de vlaggen weer op de kop hangen. Protesten zijn er geweest, Hardenberg, Ommen, Dalfsen. En ook burgemeester van Twenterand was behoorlijk uitgesproken erover.
4: Je ziet de emoties. Mensen hebben al generaties lang op een bepaalde plek geboerd. En dan komt er in één keer vanuit Den Haag, dat toch maar even een randstedelijk gebeuren met weinig kennis en kunde over het platteland, die dan weer met een bevel komt en nu gaat het zo.
0: Ja, dat is een duidelijk statement van de burgemeester van Twenterand. Randstedelijk gebeuren. U zit daar als provincie eigenlijk toch een beetje tussen, hè? Tussen dat geluid van het Rijk en vanuit de gemeente.
3: Ja, wij zien, wat ik net al zei, we zien gewoon heel veel van de voorstellen die we zelf ook hadden. We hebben altijd gezegd, samen met de andere provincies en met andere organisaties, in de bouwstenen die in aangereikt zijn, er moet wat gebeuren. Er moeten generieke maatregelen komen en er moeten maatregelen komen rondom de gebieden. Nou, we zien dat er generieke maatregelen, daar is het Rijk voor aan zet. Daar zien we dat maatregelen genoemd zijn. Ja. Soms niet allemaal even concreet, maar het is vooral die stapeling waar we van zien, ja, dat heeft een enorm effect. En daar zeggen we van, Rijk, laat nou gewoon zien hoe jullie dat bedoelen. En laat ook zien dat het ook daadwerkelijk voor de bedrijven gewoon mogelijk is om dit te doen.
1: Ja, de
3: prof. Dat horen we dan graag.
1: Ja, de provincie kiest dus voor een iets rustigere aanpak. U ziet dus ook goede dingen in de plannen van het kabinet.
3: Zeker. We zien een heleboel, nou wat ik net al zei, van landelijke maatregelen, generieke maatregelen. Dat moet gebeuren. En nou, we zijn ook blij met de ruimte die het kabinet ook biedt om aan de provincies om te kijken van wat kunnen jullie nou in die gebieden doen. Daar hebben we ook nog wel een, in de eerste analyse die we gedaan hebben, zeggen we ook van ja, ga dan niet met hele generieke maatregelen weer ook naar die gebieden komen. Dus je zegt voor elk gebied moet exact hetzelfde gebeuren. Wij zeggen in onze reactie, ga gewoon kijken in de gebieden zelf. Wat is daar nodig? Wat zijn de feitelijke drukfactoren, zoals dat heet? Of wat zijn de feitelijke effecten op de natuur die kritisch zijn? Ga daarmee aan de slag. Bedenk maatregelen die helpen om die drukfactoren aan te pakken. En ga daar De provincies vraagt de provincie om daar met een goed antwoord te komen. Want dan kun je dus gericht maatregelen nemen. En het helpt niet om in al die gebieden op exact dezelfde manier met dezelfde maatregelen aan de slag te gaan. Want dan kom je gewoon soms maatregelen. Ja. Maar je zegt, ja, maar dat heeft hier geen effect en geen zin om dat te gaan doen.
0: U wilt maatwerk. Gaat u daarvoor ook nog zelf met de minister in gesprek?
3: Zeker. Want dat is het punt waar we juist zeggen van, daar mag je, minister, daar mag je ons als provincie op aanspreken. Dat maatwerk, maar geef ons dan ook die ruimte om op een goede manier dat maatwerk in te vullen. En niet te redeneren vanuit, het moet op deze manier per se, moeten al die dingen moeten gebeuren. Nee, geef ons maar de opdracht. Ga vanuit de natuur redeneren, wat daar nodig is. Kijk wat de drukfactoren zijn. Dat kan soms water zijn, dat kan waterkwaliteit zijn, dat kan versnippering zijn, dat kan recreatiedruk zijn, dat kan verzuring zijn, dat kan stikstof zijn. Daar kunnen heel veel effecten zijn, maar ga eerst redeneren vanuit wat heeft die natuur nodig en kijk dan, wat kun je dan in het gebied eromheen doen om dat op een goede manier weer de goede kant op te laten bewegen. Natuurherstel en op een goede manier natuurbeheer. En we denken dat we op die manier ook de vergunningverlening weer in beweging kunnen krijgen.
0: En luister dus ook een beetje naar de provincie, want die zit nog dichter op die boeren en op de situatie.
3: Precies. Ja. Luister naar de provincie en ga ook in gesprek met de agrarische ondernemers, maar ook met andere ondernemers, want er zitten meer ondernemers in de gebieden rondom Natura 2000 die hier ook te maken mee krijgen. Ga dat gesprek aan, zeggen we tegen het Rijk, en luister ernaar. Maar wij zijn degene die juist in die gebieden rondom de Natura 2000 kunnen beoordelen wat nodig is. En of überhaupt gewoon zo'n zone effect heeft. Want ook in onze eerste analyse zeggen we van, er zitten gewoon gebieden bij. Dan moeten we nog verder exact uitzoeken. Maar we zien al dat er een paar gebieden zijn. We zeggen, ja, daar zou waarschijnlijk toch wel eens helemaal niet nodig zijn om een zone. Want daar bereik je niks met die zone.
0: Nou, helder verhaal. Nu weet ik toevallig, u bent vandaag op pad. En u bent met de statenleden en collega-gedeputeerden onderweg. Is dit nou het gesprek van de dag?
3: Er wordt wel veel over gesproken, ja.
0: Maar u doet ook gezellige dingen, hoop ik.
3: Dat doen we ook. We blijven gewoon met elkaar in gesprek. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Dat is zeker.
3: We moeten hierover met elkaar in gesprek blijven. En ook met elkaar in gesprek over de brief. En dan kunnen we met elkaar op de stappen zetten die nodig zijn.
0: Heel goed. Gedeputeerde Gert Hamter-Boschot. Dank u wel. Veel dank en fijne avond nog.

0: Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Ja,

0: Het is weer zover. We gaan het erover hebben.
1: De dag van Oost.
0: De thermometerstanden bijvoorbeeld in Rossum. Daar is het 20 graden. In Heksel, daar is het 19,5. En Serebroek, 20,5 graad. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Sirien Beunen.
2: Goedenavond. Werknemers van een wasserij in Hardenberg hebben vandaag het werk neergelegd voor een betere cao. Het gaat om een 24-uur staking bij 4 wasserijen verspreid over het land. Ongeveer 400 mensen doen mee aan de staking. Het cao-overleg zit muurvast. De vakbond eiste dat werkgevers alsnog tegemoet zouden komen aan de belangrijkste eisen van de werknemers. Volgens de FNV kwam daarop geen reactie. En de Zwolse liquidatiezaak rondom de 34-jarige Morto krijgt een opvallende wending. De verdachte is vrijgelaten. S werd vastgehouden omdat de politie een link ziet met hem door een chatbericht. Nu ziet de rechtbank te weinig ernstige bezwaren om hem nog langer vast te houden. S blijft verdacht, maar de zitting in november gaat nu niet meer door. De gemeente Enschede heeft besloten een woning te sluiten omdat de bewoners mogelijk betrokken zijn bij drugshandel. In de woning aan de A-huislanden in Enschede-Zuid vond de politie eerder al een grote hoeveelheid drugs. Het huis blijft 3 maanden gesloten. En een opmerkelijke uitspraak van de Raad van State. Bij een nieuw hoger beroep van antiekhandelaar Henk Stegenhuis uit Almelo kijkt de Raad voortaan eerst of er sprake is van misbruik van het recht. Dat doet de Raad niet zomaar. De antiekhandelaar procedeert namelijk al 20 jaar over dezelfde kwestie tegen de gemeente Almelo. Dat geschil met de gemeente gaat over het eigendom van de steeg tussen zijn woning aan de haven Noordzijde en het pand waarin het restaurant zit. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Kijken we nog even naar de files op de wegen. Er staan nogal wat. Even kijken. A1 tussen afrit Lochem en afrit Rijssen. 6 kilometer, 9 minuten. De A28 tussen Zwolle-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer, 5 minuten. En eerder vanmiddag een ongeluk op de A35 tussen Enschede-West en Delden. Daar is de weg wel weer vrij. Staat nog wel 6 kilometer file en 7 minuten vertraging. En de andere kant op staat op die A35 ook 7 kilometer file en 9 minuten vertraging tussen Almelo-West en Borne-West. En verderop bij Enschede-Oost ook nog 6 kilometer en 7 minuten. En door die file eerder vanmiddag op de A35 is het verkeer gaan omrijden via Zenderen onder meer. En daarom staat er tussen Almelo en Zenderen 3 kilometer en 8 minuten de vertraging. Ook nog even kijken, de N35, jazeker, doet mee bij Wierden. En dat is tussen Almelo en Nijverdal. Bij Wierden verkeerslichten, 6 kilometer file en 7 minuten de vertraging. De hoogste tijd voor het weer, Margot Ribberink, goedemiddag.
3: Goedemiddag Jan-Willem.
0: Ja, een bewolkte hemel zie ik als ik naar buiten kijk.
3: Ja, we hebben wel zon gehad, maar dat was vooral vanochtend. Vanmiddag vanuit het westen bewolking en ook een enkel buitje. En op dit moment zie ik ook nog 3 kleine buitjes bij Zwolle, bij Dalfsen en bij Hardenberg. En dat kan ook vanavond ook nog het geval zijn. En de temperaturen zijn bij een matig windje uit een west- tot zuidwestelijke richting toch nog opgelopen naar zo'n 21,5 graden in Heino en 22,1 in Enschede.
0: Oké, en wat gaan we dan verder nog krijgen de komende dagen?
3: Nou, ik denk dat ook vannacht de bewolking overheerst. De wind gaat wat afnemen en heel koud wordt het niet met 15, 16 graden. En morgen overdag denk ik dat we het op een enkele bui na droog houden met in eerste instantie veel bewolking, maar in de loop van de middag ook vanuit het westen weer wat zon. De wind uit west tot zuidwest is ietsjes sterker dan vandaag. Windkracht 4 in de middag en die voert zeer zachte lucht aan. Dus die temperatuur wint er een gaatje bij. 22, 23 graden. En dan krijgen we in de nacht naar vrijdag een, als het in de zomer zou gebeuren, zou je het zeggen, het is een plaknacht, maar 17, 18 graden. En dat komt omdat die zuidwestelijke wind nog steeds hele warme lucht aanvoert. Maar in de loop van de nacht komt er vanuit het noorden een regengebied binnen. En dat gaat heel traag de warmte weer naar het zuiden verdrijven. Maar ja, er staat wel regen tegenover. Een groot deel van de vrijdag is dat het geval met temperaturen in eerste instantie nog oplopen naar zo'n 21 graden. En als dat eenmaal is weggetrokken, Jan-Willem, dan staat ons een mooi weekend voor de deur. Zaterdag met zo'n 21 graden en zondag wellicht 25 graden.
0: Klinkt prima. Dankjewel, Margot.
3: Graag gedaan.

0: Drive Safe van Neil Horan en Miles Smith hoorde je op Radio Oost. Een bijzonder moment. Een voormalig KNIL-militair uit Almelo heeft postuum meerdere militaire onderscheidingen gekregen. Johannes Nieuwenhuis vocht in de Tweede Wereldoorlog tegen de Japanners. Ook diende hij in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.
1: Zijn kleinzoon Meriel Bomas uit IJsselmuiden zocht het allemaal uit, hoorde verslaggever Harro Brouwer tijdens de militaire ceremonie.
2: Hier bij het militaire terrein Bronbeek in Arnhem. Ja, stappen zo de woning van de commandant binnen voor een herdenking en een medailleuitreiking. Waar gaat het precies om?
3: Mijn opa is KNIL-militair geweest. Hij heeft in het voormalig Nederlands-Indië gediend. En hij is heel jong, zeg maar, bij het KNIL gekomen als 17-jarige. En uiteindelijk ook in die oorlog, verschrikkelijke oorlog, terechtgekomen. Hij heeft daar verschrikkelijke dingen meegemaakt. En na de oorlog kreeg je de onafhankelijkheidsstrijd van de Indonesiërs. En daar zijn ook weer verschrikkelijke dingen gebeurd. Waaronder een gevangenschap in de Werfstraat gevangenis. En tewerkstelling door de Japanners daarvoor nog dan. Dus je al met al heel verschrikkelijk. Verschrikkelijke tijd.
2: Nou, zometeen dus de medailleuitreiking. Ja, eigenlijk geregeld door u.
3: Ja, dat klopt. Ik ben in zijn geschiedenis gedoken eigenlijk. Is een militaire stamboek. En eigenlijk elk onderdeel van zijn stamboek heb ik eigenlijk me verder in verdiept. Om nog meer informatie eruit te krijgen.
2: En waarom?
3: Om toch ook een beeld te krijgen van wat heeft hij nou allemaal meegemaakt. Een beeld te vormen. Je krijgt niet alles mee en niet alles wordt verteld. Maar als je dat naloopt en je verdiept je erin, dan wordt wel heel veel duidelijk.
2: Hij krijgt 3 medailles, begrijp ik.
3: Klopt, ja.
2: Postuum, want uw opa is al vele decennia geleden overleden. Wat vindt u daar dan van?
3: Ik ben als kleinzoon trots dat hij de medailles toch nog krijgt. Het is een stuk erkenning en eerbetoon aan mijn opa. Hij is als KNIL-militair heeft hij zich ingezet. Hij was moedig en had doorzettingsvermogen. Want anders overleef je zo'n strijd gewoon niet in zo'n periode. En dat vind ik wel belangrijk dat nu met de medailles eigenlijk wordt afgesloten.
2: Nou, dan gaan we naar de herdenking.
4: Beste mevrouw Bomas Nieuwenhuis, beste Meryl Bomas, beste familie.
5: In de commandantswoning op het terrein van Bronbeek leidt kolonel Gerard van Kuik de plechtigheid.
4: En verdiensten. Onder moeilijke omstandigheden en als blijk van respect en waardering toegekend het mobilisatieoorlogskruis, het ereteken voor orde en vrede en de trouwe dienstmedaille in brons. Ik wil graag de onderscheidingen overhandigen.

0: vond u ervan?
1: Ik vond het een hele waardige herdenking. Eervol.
0: Mooi eerbetoon aan uw opa.
1: Ja, absoluut. Dat is het zeker.

0: Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de Eurojackpot KNVB-beker. Vanavond 3 wedstrijden in de eerste voorronde live te volgen op Radio Oost. ATC 65, DVS 33, Staphorst tegen UNA en Hogeveen tegen SVZW. De strijd om de KNVB-beker. Vanavond live vanaf de Oosttribune bij Radio Oost.

0: zijn terug. Cultuurcafé Overijssel maakt zich op voor een nieuw seizoen. Vanaf vanavond zijn we er elke week weer met bijzondere gasten, mooie culturele verhalen, jong talent en lekkere muziek. Met vanavond The Prodigal Sons en Bluegrass van Bertolf. En achter de bar, Laurens ten Den. Kijk vanavond Cultuurcafé Overijssel op TV Oost.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Werknemers van een wasserij in Hardenberg hebben vandaag het werk neergelegd voor een betere cao. Het gaat om een 24-uur staking bij 4 wasserijen verspreid over het land. En de haven in Deventer is vanaf dinsdag weer bereikbaar na een wekenlange sluiting. De Prins Bernhardsluis kan dan weer open omdat het waterpeil weer in orde is. Meer nieuws op oost.nl of in onze app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hek bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn derde ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd tweede, Jordi Meus uit België derde. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 6:02. Er staat nog 1 file in de provincie en die staat op de A1... tussen afrit Lochem en afrit Rijssen. 5 kilometer en je bent 5 minuten langer onderweg. De dag van Oost. Blikt zometeen vooruit naar een nieuwe serie Roots. We hebben natuurlijk meer tips voor je voor de avond en de 6:07... over een jonge scheidsrechter die nu aan het trainen is in Zeist.
15: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
16: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost.

0: Langzaam gaat het kacheltje een beetje uit buiten. En daar zijn we ook alweer aan toe. De herfst is officieel al een beetje begonnen. Maar de heat is af en toe nog on. En komend weekend komt hij er ook nog aan. Ga je zo meteen nog horen van Margot.
1: Jan-Willem Cobus. De dag van Oost.
0: En Sirien Beunen is er ook nog steeds bij.
2: Ja, zeker.
0: En we hebben het zo meteen over wat er vanavond en morgen allemaal nog te doen is in onze provincie.
2: En we zoeken ook nog steeds plaatjes voor de 6 voor 7. En die gaat vandaag over jong scheidsrechtertalent. Namelijk over Twan Leus uit Wierden, die nog maar 15 is en nu al de droom heeft om professioneel scheidsrechter te worden.
0: Je hebt nog een minuut of 10 om het plaatjes door te geven voor die 6 voor 7 die we even na 6:30 gaan draaien. 6 nummers dus bij dat nieuws. Maar waar we het ook over gaan hebben is dat je vanavond natuurlijk ook weer kunt kijken naar TV Oost en naar een mooie, leuke, nieuwe serie.
2: Vanaf vanavond dompelen we ons weer onder in de verhalen van bekende Overijsselaars. Waar zijn ze opgegroeid en wat heeft hen dat gebracht? Onze eigen Bert Eefting stapte voor het nieuwe seizoen van Roots weer in zijn bekende gele autootje en kroste van hot naar her met een BO'er op de bijrijderstoel.
0: Bert Eefting, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, volgens mij heb je alle hoeken van de provincie al zo'n beetje aangetikt op het moment.
3: Ja, gelukkig wel, ja. Want de provincie is daar mooi genoeg voor. Maar ja, inderdaad, ik ben zo'n beetje overal geweest met deze serie.
0: Ja, ook Deventer is echt zo'n broeinest van talenten in de wereld. Want de man waar het vandaag over gaat, TV-presentator Victor Brandt, is daar opgegroeid en heeft daar ook fijne herinneringen aan.
3: Hij heeft er hele mooie herinneringen aan. Hij is opgegroeid in de wijk Platvoet. Dat is eigenlijk de wijk als je nou, zeg maar, zo'n beetje richting Oostwijde de dijk over rijdt, die aangrenzende wijk. En hij woonde eigenlijk in een soort van, hij is geboren in een soort hele, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar lelijke nieuwbouwflat uit de jaren 70, zoals ze toen gebouwd werden. Is heel eventjes daarna naar Wierden verhuisd. Kwam op zijn, volgens mij 8e, zeg ik uit mijn hoofd, weer terug naar Deventer. En vanaf dat moment heeft hij gewoon een oké jeugd gehad, waarin tennis vooral de hoofdrol speelde. Hij was heel fanatiek met tennis. Op school was het een beetje een timide jongetje op de lagere school. En uiteindelijk leidt dat ertoe dat de mannen, zeg maar, tv-presentator geworden is.
0: Ja, en nou moet ik ook zeggen, als ik kijk naar Roots, ik vind dat hartstikke leuk. Interessant, het is soms wat oppervlakkig, van hier heb ik wel eens gelopen dat. Maar soms ga je ook de diepte in, zoals over zijn eerste liefde.
4: Ik vind ook het woord coming out, iemand die me daar ooit nog naar vraagt, die krijgt een klap voor zijn hoofd. Dus je bent gewaarschuwd.
3: Ik ben heel blij dat ik het woord coming out niet heb gebruikt.
4: Nee, vind ik zo slecht. Vind ik zo schadelijk. Moet jij eens voorstellen, Bert, dat jij voor de liefde die je in je leven hebt, dat je daarvoor naar buiten moet komen. Dat je tegen mensen moet gaan zeggen, trouwens, jongens, hoop niet dat jullie het erg vinden, maar dit is mijn keuze. Nou, ik vind dat we van dat hele woord af moeten.
0: Ja, hij klinkt bijna boos zelfs.
3: Ja, en ik had nog niks gedaan, moet je nagaan. Nee, dat was inderdaad wel fel op, ja. Ja,
2: ja, wel mooi op zich dat er ruimte is voor kritiek en reflectie in jouw programma. Vind je dat ook?
3: Ja, weet je, het is een beetje wat Jan-Willem zegt. Soms loop je inderdaad door een woonwijk en dan zegt de gast van, goh, hier heb ik gewoond en hier heb ik gespeeld. En dat zijn het hele oppervlakkige dingetjes die je behandelt. En soms komt er in één keer ook iets heel dieps of een soort van jeugdtrauma zelfs naar boven. En er is allemaal ruimte voor. Het enige wat ik wel altijd op zo'n dag heb is, ik vind dat de gast gewoon een mooie tocht door zijn jeugd of haar jeugd moet hebben. Dus ik ga niet, zeg maar, met hele zeikerige, zure vragen komen. Ik vind gewoon, het moet een mooie reis door de jeugd van de gast zijn.
0: Ja, ik noem het onterecht wat oppervlakkig, maar juist ook veel herkenbaarheid daarin. Hè? Dus ook veel Deventernaren zullen zich herkennen uit die periode. Heb je nog daar wat bijzonders gezien dat je ook nog niet wist?
3: Misschien dat ik het meest bijzondere nog vind, is dat het gewoon een heel timide jongetje was, die eigenlijk helemaal niet opvliet op de lagere school. En hij is vervolgens naar het middelbaar onderwijs gegaan en hij kwam in eerste instantie, ik dacht uit mijn hoofd, terecht op het Alexander Heegjes, waar hij niet kon aarden. Die school was hem te groot, het beviel hem niet. Hij zat bijna tegen overspannenheid aan, voor zover het kan, als 12, 13-jarige jongen. Toen is hij overgestapt naar het Geert Grote College. Was kennelijk een wat kleinere, wat gemoedelijker school. En daar is hij in één keer helemaal tot bloei gekomen. En uiteindelijk heeft hij daar ook besloten dat hij richting journalistiek wilde gaan.
0: Nou, dat is het verhaal van velen. Ik kan me zo in kopiëren.
3: Nou, hebben bijna de hele uitzending al uitgelegd.
0: Ja, ik wou net zeggen. Dan vertel dan nog maar eventjes, want dit is pas aflevering 1 die we vanavond gaan zien. Welke kopstuk heb je nog meer kunnen regelen in je kevertje?
3: Ja, moet ik heel even uit mijn hoofd doen. Thomas Bergen komt nog langs. Caroline van der Plas gaan we mee op pad. Tina Nijkamp gaan we ook mee op pad. Dan Stijn.
0: Ja, de Vries. Ja.
3: De Vries en Fons Veurink. Ja. Daar gaan we mee op pad. En Stijn de Vries, die mag ik morgen, want die moeten we nog opnemen. Die ga ik morgen bellen om alvast voor te bespreken. En dan gaan we hem zeg maar de week daarna opnemen.
0: En last but not least natuurlijk Debbie van de Zanden. Een hele mooie nieuwe reeks Roots zit er aan te komen. Je moet er nog een paar maken, maar je kunt er ook zelf van gaan genieten. Zit je voor de buis vanavond? Hoe laat?
3: Ik zit de hele avond voor de buis, als je begrijpt.
0: Ja.
3: En dan begin ik om 7:30 en dan kijk ik om 9:30 nog een keer en om 11:30 nog een keer.
0: Fijne avond, Ben, dankjewel.
3: Jullie oké, dankjewel.
1: De Dag van Oost. Tot 7:00 op Radio Oost.

0: Pommelien Thijs en Jaap Rezema. Nu wij niet meer praten. Nou, wij gaan nog wel even door, anders wordt het stil natuurlijk. En je zit natuurlijk aan het toestel gekluisterd om te horen wat er allemaal te beleven is vanavond. Zo houden we de voetbalberichten goed in de gaten vanavond. Want de transfermarkt die sluit voor Nederlandse voetbalclubs precies om 11:55 vannacht. Onze verslaggever Tijmen van Wissing scrolt toch even flink op zijn telefoon.
1: Alles is vloeibaar op zo'n laatste dag. Het is echt ongekend, want Bart van Rooij bijvoorbeeld op de laatste wintertransferdag kwam er ineens een belletje van Wolverhampton Wanderers die zich daarvoor totaal niet hadden gemeld. Dus het kan maar echt zo zijn dat er vandaag een bod komt voor een speler van Twente, noem Oriazette, speler die best wel in beeld is bij veel clubs, dat er ineens een bod komt van 20 miljoen. En wat ga je dan doen als Erik ten Hag? Dus je moet redelijk bij de les zijn.
2: Ja, en meer voetbal vanavond. Er zijn kwalificatieronden van de KNVB-beker. 3 potjes in onze provincie. 1 van die wedstrijden is in Staphorst tegen UNA uit Veldhoven. En zelfs de burgemeester van Staphorst kijkt ernaar uit.
3: Stel nu dat Staphorst vanavond gaat winnen. En dat hopen we natuurlijk allemaal. Ja, dan is het ook alweer belangrijk van wie komt er dan in de volgende ronde. En ik heb ook nog even gekeken van waar zouden ze dan kans op kunnen maken. En ik zou een hele mooie streekderby met HHC Hardenberg bijvoorbeeld, dat zou ik fantastisch vinden.
2: De andere wedstrijden zijn bij ATC 65 in Hengelo en ook SVZW in Wierden.
0: Ja, die afkortingen, dat is altijd lekker.
2: Vreselijk in het voetbal. In Wierden, die moeten aan de bak. Alle wedstrijden trappen straks af om 8:00.
0: Ja, ik weet het toevallig omdat ik zelfs in mijn vroegere voetbalcarrière ook tegen SVZW heb gespeeld. Ging nog op fietsje naartoe, dat waren nog eens tijden. Als je liever je onderdompelt in cultuur, dan kom je ook goed aan je trekken bij RTV Oost. Het cultuurprogramma Cultuurcafé is terug. Presentatrice Inga Tjapkes vertelt wie een van de gasten is.
4: Tonical Sons met Erwin Nijhoff. En na een pauze van 30 jaar zijn ze weer begonnen met optreden.

0: Ja, Erwin Nijhoff met de Prodigal Son zonder meer. Vanavond dus elk uur op TV Oost.
1: En de introductietijd voor nieuwe studenten wordt in Zwolle vanavond afgesloten met het Bruisfestival in Park Wezenlanden. Studenten van alle opleidingen kunnen daar naartoe om de start van het nieuwe studiejaar te vieren.
0: En we kijken ook alvast vooruit naar morgen. Dan komt het Planbureau voor de Leefomgeving met een reflectie op de stikstofplannen van het kabinet. De onderzoekers hebben gekeken naar de effecten van het pakket. Vooral hoe de stikstof kan verminderen en de natuur zich kan verbeteren. Daar gaan we morgen meer over horen.
1: Morgen gaat het ook in de rechtbank over een bekende zaak uit Wierden. Een zorgmedewerker zit vast. Zij wordt ervan verdacht insuline te hebben gegeven aan een aantal patiënten. Justitie verdenkt haar van poging tot moord. Het strafproces begint morgen. Op een later moment wordt de zaak inhoudelijk behandeld.
0: En nog een zaak morgen, die tussen de gemeente Almelo en de eigenaren van het Stadtheater in de stad. De gemeente stopte de subsidie, het theater vocht dat aan en won. De gemeente ging in hoger beroep en die zaak is dan weer morgen.
1: Er is morgen weer een studentenuitvinding die wordt gepresenteerd. Dit keer gaat het om een racemotor van het studententeam van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion. Vorig seizoen reed het team er al mee bij een wedstrijd in Spanje, maar er is inmiddels flink gesleuteld en deze nieuwe versie zou nog lichter en sneller zijn.
0: En liefhebbers die kunnen morgen kijken bij het archeologisch onderzoek op het kasteelterrein De Burgt van Kuinderen. Van dat kasteel zijn alleen nog resten over die tijdens opgravingen in 1942 bij de drooglegging van de Noordoostpolder werden ontdekt. Morgen hoor je er meer over op Radio Oost.

0: Love Me For A Reason. Zometeen de 6 voor 7 over de scheidsrechter.
1: Ja, daar zoeken we nog plaatjes voor.
0: Ja, die gaan we zo draaien, want er zijn er inmiddels 6 binnen over die jonge scheidsrechter. Hij, Twan, komt uit Wieren. En straks ga je horen wat erbij past. Deze misschien ook wel, want als je een beetje op niveau scheidsrechtert, dat levert nog best wat op. All About The Money. Dit is Mea.

0: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
8: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
11: De dag van Oost.
12: 2 minuten over 6:30. In Rutbeek koelt het alweer af. Is het 18,5 graden. In Holt is het 18 graden. En Scheerwolde 19. Het nieuws uit Overijssel krijg je vandaag van Sirien Beunen.
13: Goedenavond. Een automobilist uit Staphorst is klemgereden nadat hij een stopteken negeerde van de politie. Dat gebeurde vanochtend op de Europalaan in Meppel. De bestuurder is minderjarig. Of hij beschikte over een rijbewijs is niet bekend. En het is ook nog onduidelijk waarom de jongen op de vlucht sloeg. De politie doet onderzoek. Werknemers van wasserij in Hardenberg hebben vandaag het werk neergelegd voor een betere cao. Het gaat om een 24-uur staking bij 4 wasserijen verspreid over het land. Ongeveer 400 mensen doen mee aan de staking. Het cao-overleg zit muurvast. De vakbond eiste dat werkgevers alsnog tegemoet zouden komen aan de belangrijkste eisen van de werknemers. Volgens de FNV kwam daarop geen reactie. Werknemers in wasserijen doen zwaar werk voor relatief lage lonen. En ze zijn daardoor extra kwetsbaar voor bezuinigingen op bijvoorbeeld de WW en de VIA. Dr. Don, oftewel Donald Ottens, raakt steeds dieper in de financiële problemen. Zijn omstreden kliniek, waar onder meer liposuctie, vullingen en ooglidcorrecties werden gedaan, werd vorig jaar oktober failliet verklaard. Na het faillissement van zijn kliniek in Hengelo zijn de schulden inmiddels opgelopen tot meer dan €1,5 miljoen. De curator heeft intussen beslag gelegd op de woning van de voormalig dokter. Hij werd eerder al uit het BIG-register geschrapt. Hij mag dus zijn werk niet verder uitvoeren. Meer nieuws op oost.nl of in onze app.
12: Dan kijken wij nog even naar de wegen. Er staat nog één file en dat komt door een kapotte vrachtauto. De lengte van de file valt inmiddels wel mee. Het is op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen afrit Marklo en afrit Rijssen over 2 kilometer... en nog een minuut of 3 vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht, dus houd daar rekening mee dat die file er nog kan staan. En dan gaan we langzaam maar zeker richting weer. Kijk ik nu naar buiten, zie ik nog wat bewolking. Eigenlijk was het vandaag een prima dagje, Margot.
14: Prima dagje met de zon, vooral in de ochtend. Meer bewolking en een enkel buitje in de middag. En temperaturen van 1,22 graden. De komende dagen wordt het warmer, maar we krijgen ook met bewolking en een stevige wind te maken uit het zuidwesten. Morgen hebben we te maken met veel bewolking en een enkel buitje. De west- tot zuidwestelijke wind neemt in de loop van de ochtend en middag toe tot matig. En het wordt 22 of 23 graden. Ja, ook vrijdag wordt in principe een warme dag met de hoogste temperaturen in de ochtend iets boven de 20 graden. En daarna krijgen we vanuit het noorden langdurig regen. En die regen die trekt dan in de nacht naar zaterdag naar het zuiden weg. En dan ziet er zaterdag heel aardig uit. Met zon, met temperaturen van 21 graden. En ook de zondag ziet er puik uit. Maar dan draait de wind naar het zuidoosten en wordt het zomers warm, 25 graden.
12: De zomer is nog niet voorbij. Dankjewel.
14: Zeker niet.
15: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
12: De 6 voor 7 gaat over de jonge Twan, scheidsrechter van 15... die nu aan het trainen is in Zeist bij de KNVB. Welke muziek past daarbij? Nou, hij zal zeker vaak op pad moeten op zaterdag van Bluff.
13: Ja, of Because They're Young van Duane Eddy.
12: En Every Time We Touch gaat die scheidsrechter weer fluiten, zegt Maggie Riley.
13: Groen als gras, All-Stars, kan ook niet ontbreken.
12: En veel gele kaarten, Yellow van Coldplay ga je zo horen.
13: Maar eerst Young at Heart van Blue Bells.
16: Young at Heart.
17: Tot 7 uur.
16: Young at Heart.
17: De dag van Oost.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over de jonge scheidsrechter Twan uit Wierden. Hij traint bij de KNVB mee. Jong talent, daarover gaat het. Young at Heart draaiden we al van de Bluebells.
2: En zaterdag Bluff van Bluff hoorde je.
1: En het instrumentaaltje van Dwayne Eddy, Because They're Young. Nog 3 platen te gaan. Zometeen Groen als Gras van All Stars.
2: En Yellow van Coldplay.
1: Maar nu eerst, ja, iedere keer komt die scheidsrechter weer tussen als we elkaar aanraken. Every time we touch. Maggie Riley.
0: De 6 voor 7 bij de Dag van Oost.

0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Radio Oost, thuis in Overijssel. 7 uur,
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
13: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
12: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
16: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.

0: De Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de Eurojackpot KNVB-beker. Vanavond 3 wedstrijden in de eerste voorronde live te volgen op Radio Oost. ATC 65, DVS 33, Staphorst tegen UNA en Hogeveen tegen SVZW. De strijd om de KNVB-beker. Vanavond live vanaf de Oosttribune bij Radio Oost.

0: De Oosttribune.
1: Overijsselse clubs in de strijd om de Eurojackpot KNVB-beker. Vanavond 3 wedstrijden in de eerste voorronde live te volgen op Radio Oost. ATC 65, DVS 33, Staphorst tegen UNA en Hogeveen tegen SVZW. De strijd om de KNVB-beker. Vanavond live vanaf de Oosttribune bij Radio Oost.

0: We zijn terug. Cultuurcafé Overijssel maakt zich op voor een nieuw seizoen. Vanaf vanavond zijn we er elke week weer met bijzondere gasten, mooie culturele verhalen, jong talent en lekkere muziek. Met vanavond The Particle Sons en Bluegrass van Bertolf. En achter de bar, Laurens ten Den. Kijk vanavond Cultuurcafé Overijssel op TV Oost.
1: Woonwinkels, opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Radio Oost.

0: En toen zouden we het NOS-bulletin moeten hebben. Alleen zie ik dat dat niet, niet in is gepland in de blokken die we hebben. Dus gaan we gewoon beginnen met de uitzending van de Oosttribune.
1: Radio Oost. Oosttribune. Paul Schabbing.
0: Het is dus 40 seconden over 8. Welkom bij weer een aflevering van de Oosttribune op Radio Oost. Gisteren waren we er ook al met de kwalificaties voor de eerste ronde om de Eurojackpot KNVB-beker. En hoorden we dat Excelsior 31 en ook Genemuiden het hebben gered. En dus door zijn naar de volgende ronde. Vanavond nog 3 Overijsselse clubs in actie in die voorronde van de KNVB-beker. En dan gaan we allereerst naar Staphorst, naar Nico Wansia. Want daar speelt Staphorst thuis. Tegen Una is het al begonnen, Nico.
2: Ja, we zijn begonnen. Een klein minuutje onderweg. Hier in Staphorst zijn ze in het verleden en tijd lang echte cupfighters geweest. Want de laatste jaren is er wel een beetje sleet gekomen op die reputatie. Maar ze willen heel graag dat die oude tijden weer gaan herleven. En dat moet dus vanavond allereerst gaan gebeuren tegen Una uit Veldhoven. Dat net als Staphorst uitkomt in de derde divisie. Maar dan in B, de zuidelijke variant, in Staphorst in A. Minuutje op de klok. Nog geen kansen gezien. 0-0 bij Staphorst tegen Una.
0: Dan gaan we naar Drenthe, naar Hogeveen. Want daar speelt Hogeveen tegen SVZW uit Wierden. De ploeg van trainer Frank Eefting, die zo keurig promoveerde vorig seizoen. Jonas Zwart in Hogeveen is daar al begonnen.
3: Nee, we wachten op de aftrap. Iedereen staat nu wel klaar. We hebben zojuist een minuut stilte gehad hier voor een clubman van Hogeveen. En dan is het afwachten tot we gaan beginnen hier in Hogeveen. Waar beide ploegen elkaar 2,5 weken geleden ook al troffen. Toen werd het 4-3 voor Hogeveen. Een spectaculair duel waarin SVZW zich in de slotfase nog terugknokte van 4-3 naar 4, of van 4-1 naar 4-3. Het kreeg ook nog grote kansen op de 4-4, maar die viel niet. En zo was het een vervelend debuut voor de ploeg van Frank Eefting in de derde divisie. Want daar spelen ze dus in. En nou eens kijken wat SVZW vanavond op de mat kan brengen tegen Hogeveen. Ja, het is nog niet echt een heel erg goed gevuld sportpark. Dat was vorig jaar wel anders. Toen FCM hier in de beker op bezoek kwam, Job refereerde er gisteren al aan. Toen werd FC Emmen met 1-0 verslagen. Ja, dat is nu natuurlijk ook het doel om het hoofdtoernooi te bereiken en een profclub op bezoek te krijgen. Maar dan moeten ze eerst afrekenen met SVZW. De wedstrijd is begonnen. Kijken wat SVZW vanavond op de mat kan leggen.
0: Zometeen gaan we ook nog kijken in Hengelo. ATC 65 tegen DVS 33. Daar zit Joop Vaarhorst. Alleen is daar nog een minuut stilte. Hebben we eerst de reclame?
4: 8 uur.
0: Oh.
4: Suzanne de Vries met het
0: en nieuws.
4: Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
5: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
4: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
10: Ja, een

0: de Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Ja, zijn we weer. De Oosttribune, het nieuws en de reclame op een wat andere manier. Maar maakt niet uit. We moeten wel naar Staphorst. Dat speelt dus tegen UNA uit Veldhoven. Nico Wantia, een vroege goal.
2: Een vroege goal en niet voor Staphorst. Het is UNA dat op de voorsprong komt na 5 minuten gespeeld te hebben. Aan de rechterkant van het veld is het Emra Bostanci die de achterlijn haalt. Komt met een goede teruggetrokken voorzet. En bij de tweede paal wordt hij binnengelopen door Yassine Meires. En dus staat Staphorst al vroeg op achterstand in de thuiswedstrijd tegen UNA. 0-1 voor de ploeg uit Brabant.
1: Dan gaan we naar Hengelo. ATC 65, Sportpark Slangebeek. Hier niet ver van de studio trouwens. Daar is Job Varost. Job, ATC tegen DVS 33. Dat is een hele kluif voor ATC. Want hoe zijn ze eigenlijk in dit toernooi terechtgekomen, de Hengeloze ploeg?
3: Ja, dat kun je wel stellen. Het is het heuse debuut van ATC in dit hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Net werd ook al die tune gedraaid. Dat mag officieel nog niet in de voorrondes van de KNVB-beker. Maar bij ATC werd het een uitzondering gemaakt. Ja, voor hoe zijn ze hier terechtgekomen? Vorig jaar bereikten ze de halve finale van de districtsbeker. En dan is de beloning dat je mee mag doen aan de voorrondes van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Daarin werd wel verloren van Longa 30 na strafschoppen.
1: Job, ga je heel even onderbreken. Want Joran Zwart heeft een goal bij de wedstrijd tussen Hogeveen en SVZW.
4: Ja, en ook helaas hier geen goed nieuws voor de Overijsselse ploeg. SVZW is op een 1-0 achterstand gekomen. Doelpunt van Kyron van der Kaap naar goede voorzet vanaf de linkerkant van Schuurman. Verlengde hij de bal met het achterhoofd. En was Tom te Vaanholt, de doelman van SVZW, normaliter de wisselkeeper van de bezoekers uit Wierden. Maar ditmaal moest hij vissen, want hij had geen antwoord op de kopbal van Kyron van der Kaap. En zo zat Hoogveen al heel vroeg op een 1-0 voorsprong.
1: Job, ga door met je verhaal.
3: Ja, ATC bereikte dus deze voorronde van de KNVB-beker omdat ze in de halve finale van de districtsbeker geraakt waren. Daarin was dus Longa 30 uit Lichtenvoorde wel te sterk na strafschoppen. Maar de beloning is wel daar voor ATC dat dus vanavond in actie komt tegen DVS 33 uit Ermelo. Ja, dat is een hele zware dobber voor de ploeg van Bart Benneker, tweede klasser uit Hengelo. ATC dus speelt tegen de derde divisionist DVS. Maar goed, het is het bekertoernooi. Alles is mogelijk. We zijn ruim 3 minuten onderweg. Ietsjes later begonnen dus door die minuut stil. Voor oud-voetbaltrainer Bert-Jan Heijns was werkzaam bij veel clubs in het Twentse amateurvoetbal. Onder meer NEO, BBO, Achilles 12. En hij trainde ook de jeugd van FC Twente en ATC. Dus daarvoor een respectvolle minuut stilte. We zijn ietsjes later dus begonnen. 4e minuut loopt. Nog niets noemenswaardig gebeurd. 0-0.
1: Aldus Job Varos. Gaan we nog even kijken bij Joran Zwart. Die zag dat Hogeveen tegen SVZW uit Wierden al vroeg op voorsprong kwam.
4: Ja, je hoopt natuurlijk op veel spektakel. Zeker als je die wedstrijd van de eerste speelronde in je gedachten hebt. 4-3 werd er toen hier in Hogeveen. Veel doelpunten dus. En dat lijkt zich vanavond door te trekken. Want Hogeveen dus al heel snel op een 1-0 voorsprong. Nu is wel SVZW aan de bal. Iedereen van Hogeveen terug op eigen helft. En dus kan SVZW rustig opbouwen met Stefan Maat. Hij is weer terug van een schorsing. Hij kreeg een rode kaart tegen Dovo. Moest afgelopen weekend leidzaam toezien hoe zijn ploeg met 4-0 onderuit ging. Terwijl SVZW nu bijna de 1-1 aantekent. De prachtige inzet van Pierik. Maar ook geweldig uit de bovenhoek gehaald door Stefan van der Leijden. Doelman van Hogeveen. En zo is het echt wel leuk deze openingsfase. Maar ja, SVZW verloor dus met 4-0 afgelopen weekend van Excelsior 31. Zonder Stefan Maat, de aanvoerder. Hij heeft nu trouwens de aanvoerdersband afgestaan aan Stefan van Groothuis. Dus even kijken hoe deze corner nog af gaat lopen van SVZW. Dan meldt Maat zich kort. Hij heeft ook alle ruimte om die bal voor te slingen. Maar wacht even tot hij de bal weer terug kan leggen. Dan komt daar de voorzet richting de tweede paal. Maar in de handen van Steven van der Leij. Zo is de eerste kans voor SVZW geweest. En dan moeten ze op jacht naar die gelijkmaker. Naar die snelle goal van Kyron van der Kaap.
1: Een vroege goal dus daar. Ook in Staphorst een vroege goal. Maar niet voor Staphorst, wel voor UNA. Nico Wantia.
2: Ja, dus staat Staphorst op achterstand. En is dat wel een beetje tegen het spelbeeld in, moet ik zeggen. Want Staphorst is de ploeg die het initiatief naar zich toe trekt. De ploeg die het spel maakt. Maar UNA is dodelijk effectief geweest. 1 keer in de buurt van Meekhof, de doelman van Staphorst. En het was dus meteen raak. Van een goede aanval over de rechterkant van het veld. Waarbij de achterlijn werd gehaald. Die bal goed werd teruggetrokken. En uiteindelijk werd binnengetikt door de man met nummer 19, Yassine Meires. Nu moet Staphorst weer een achterstand zien te repareren. Staphorst dat dit seizoen nog niet gewonnen heeft. De 2 uitwedstrijden in de competitie eindigden allebei in een gelijkspel. En hier op het eigen Noorderslag werd er verloren van Excelsior. Dus wacht de ploeg van Richard Karrebelt nog altijd op de eerste zegen. Die hopen ze uiteraard vanavond te behalen in het bekertoernooi, zodat ze weer eens ver kunnen komen. Misschien een mooie tegenstander kunnen loten. Maar dat is voorlopig nog ver weg met die 1-0 achterstand in eigen huis. Mooie lange bal van Muis in de richting van Dijkstra. Die glipte zo even al heel makkelijk langs zijn tegenstander. Alleen de voorzet was net niet goed genoeg. Die bal kon gepakt worden door UNA. Dus misschien misschien dat daar mogelijkheden liggen voor Staphorst om UNA pijn te doen. Inmiddels in de 12e minuut van de wedstrijd. En UNA leidt nog steeds met 1-0 in Staphorst.
1: Er zijn heel veel wedstrijden vanavond, evenals gisteravond, in die kwalificatie voor de eerste ronde. Ik ga ze even noemen. ACV Asset tegen Westlandia. Dongen tegen Jos Watergraafsmeer. Is ook nog Gravenzanden tegen Gemert. Goes tegen Noordwijk. Groene Ster tegen Heerjansdam. GSV 28 tegen RBC. Hogeveen SVZW, dat weet u. HVV Hollandia tegen Halsteren. Lierop VVV Zwaluwen. Mielo Hout tegen Groesbeek. Purmerstein tegen RKVV Zwaluw. De Rijnvogels tegen VV Bennekom. RKVV Spartaan tegen Unie 19. Sparta Nijkerk tegen Venray. Dan is het al 1-0 voor Sparta Nijkerk. Dan Surhuisterveen tegen Dovo. TOGB tegen Katwijk. USV Hercules tegen EVV. Daar is het ook 1-0. En VVSB tegen Ajax. Plus de wedstrijden die wij dus volgen. ATC 65, DWS 33. Staphorst tegen UNA. En Hogeveen tegen SVZW.
0: De Oosttribune.

0: 10cc en de Wall Street Shuffle op Radio Oost. Het bekervoetbal dus weer. We gaan naar Stappos tegen Una, waar de thuisploeg op achterstand kwam. Nico Wansia.
1: Ja, dat staat er nog steeds 0-1 in het voordeel dus van Una, dat er nu weer eventjes uitkomt. Dat zien we niet zo heel vaak in deze wedstrijd, want meestal is het Staphorst dat de bal heeft en de aanval zoekt. De ploeg krijgt nu ook een vrije trap mee van scheidsrechter Martin Wever naar een overtreding van een van de Una-spelers op eigen helft. Una dat wel aardig is begonnen aan de competitie, nog ongeslagen. Het speelde de eerste twee wedstrijden in hun zuidelijke derde divisie dus gelijk. En afgelopen weekend was er dan de eerste overwinning. Meteen een ruime 4-1. Nu Staphorst weer in de aanval met de Dijkstra aan de linkerkant van het veld. Daar komt veel gevaar vandaan. Weer glipt hij heel makkelijk langs zijn bewaker. Die rechtsback van Una. Alleen nu speelt hij de bal te ver voor zich uit, waardoor hij over de achterlijn gaat en Staphorst alsnog niet aan een kans toekomt. Staphorst vooral gevaarlijk geweest met hoekschoppen, maar uiteindelijk leverde dat wel dreiging op. Maar geen echte schietkans voor de thuisploeg, die nu hoog druk zet bij de doeltrap van Una. Die wordt kort genomen. Het gaat dan naar de rechterkant van het veld, waar inderdaad de vrije man wordt gevonden. En zo voetbalt Una zich vrij makkelijk onder die druk van Staphorst uit. Gaat deze bal over de zijlijn, wordt het een ingooi voor de bezoekers als we 17 minuten op de klok hebben en Una dus leidt met 1-0 tegen Staphorst.
0: Dan gaan we even kijken bij Hogeveen SVZW. Ook daar een vroege goal bij Joran Zwartkamp. De ploeg gaat Wieren nog wat terug doen, Joran.
2: Nou, zeker, want Maskoel is er nu ook vandoor. Kan hij gelijk de 1-1 binnen schieten? Hij legt de bal breed op Jansen, maar er zit net een verdediger van Hogeveen tussen voordat Jansen die bal kan binnentikken. Maar SVZW laat zich wel degelijk zien na die vroege 1-0 achterstand. Een doelpunt van Karen van der Kaap dus. Maar SVZW voetbalt prima mee. Het is alleen wel wachten op foutjes wat Hogeveen doet van SVZW in de opbouw. En dat is wel al een paar keer gebeurd, maar Hogeveen slaagt er niet in om dan gevaarlijk te worden in de omschakeling. Nu dus de hoekschop voor SVZW, dat uit de eerste drie duels in de competitie 1 punt overhield. Dat was een gelijkspel tegen Dovo. Het verloor dus hier met 4-3 in Hogeveen eerder dit seizoen. En het ging afgelopen weekend met 4-0 onderuit tegen Excelsior. Daar komt de hoekschop bij de eerste paal. Komt op het hoofd van Jansen. Die kopt de bal over. En er is dan nog appel voor Hens. Of is het... Ja, ze gaan even in conclave daar met scheidsrechter Spoon. Maar die wilde niet aan, geeft een doeltrap. En dan zijn ze bij SVZW niet mee eens. Maar SVZW heeft dus een snelle 1-0 achterstand opgelopen. Maar is zeker niet kansloos hier in de openingsfase. Want laat zich goed zien, is gevaarlijk via Meskoel. Die in de competitie hier twee keer scoorde. Hij is nu ook een plaag voor de defensie van Hogeveen. Maar gescoord hebben ze nog niet.
0: Dan naar ATC 65. De tweede klasser die het mag opnemen tegen de derde divisionist uit Ermelo. DVS 33, Job Vaarhorst.
3: En dat niveauverschil is ook wel zichtbaar in het eerste kwartier. Want DVS 33 was al heel erg dicht bij de openingstreffer. Na een minuut of vijf was het Benjamin Roumillon die de lat raakte. En daar kwam ATC heel erg goed weg. Even later een half schotje van Mike Arends. Ja, in de handen van de doelman Luc van Ham van ATC. Ook niet gek hoor dat DVS vele malen beter is. Het speelt dus derde divisie. Is ambitieus en heeft heel erg veel ex-profs in het veld staan. Wat te denken van Stef Nijland. Speelde bij PEC Zwolle, bij PSV, bij FC Groningen. Dan loopt ook nog Rick Dekker op het middenveld, ook ex-PEC Zwolle. Ja, als back speelt daar Roland Baas nog van, die kunnen we kennen van Go Ahead Eagles en van Heracles Almelo. Dus ja, dat het krasverschil groot is tussen deze ploegen is niet zo gek. ATC loert op de omschakeling en dat doet het met een heel exotisch aanvalsduo. Misschien zijn het wel de mooiste namen uit het amateurvoetbal. Carlos López Macedo speelde bij Excelsior en Vital Caquezapol. Jij kan dat ook zo mooi zeggen.
0: Ja, ik ga het je niet nadoen, want je hebt het al zo mooi gedaan, Job. Dus wat dat betreft laten we het even zo. Prachtige namen, toch?
3: Zijn de twee aanvallers, die moeten het gaan doen. Ja, want er liggen wel kansen in de omschakeling, maar dan moet je wel de nul houden.
0: Inderdaad, en dat is al lastig genoeg tegen DVS 33. Zometeen meer van de mannen op het veld.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Lionel Richie en Diana Ross. Het is 6 minuten voor 8:30. U luistert naar de Oosttribune op radio's met kwalificatievoetbal in de Eurojackpot KNVB-beker. Wie gaat door naar de eerste ronde? Allereerst maar eens kijken wat SVZW ervan maakt in en tegen Hogeveen. Joran Zwart.
1: Nou, de laatste paar minuten is wel een beetje ver weggezakt. Veel controle voor Hogeveen. Ja, dat is ook niet gek met de namen die ze op het veld hebben staan. Ook veel Overijssel steentjes, hoor. De gebroeders Heerkes natuurlijk, oud HHC. Gersom Klok, ook oud HHC. Brzozowski, die kreeg zojuist een enorme kans op de 2-0. Ook oud HHC. En dan zitten er nog wat spelers op de bank die bij Overijssel clubs hebben gespeeld. En dan vergeet ik nog Mike Reuvers, oud Staphorst. Die staat op 10 bij Hogeveen. En die hebben de touwtjes stevig in handen genomen de laatste paar minuten. Kreeg dus een grote kans via Brzozowski na een uitstekende paas van Klok. En nu gaat Hogeveen er opnieuw vandoor, maar is daarnet op tijd de doelman te Vanot voordat Reuvers alleen op hem af kan gaan. Goede ingreep van de doelman, komt daar ver uit zijn goal en komt... En zorgt ervoor dat Reuvers niet kan scoren. Maar SVZW moet dus echt even in de achtervolging de laatste paar minuten. Moet dus echt uitkijken dat het niet snel tegen een 2-0 achterstand aan gaat lopen. Al weet je, als je hier speelt, dat het dan nog niet gespeeld is. Dat weten ze uit het eerste duel toen ze in de laatste 10 minuten nog bijna terugkwamen van 4-1 naar 4-4. Terwijl Mascoen er nu aan de andere kant vandoor probeert te gaan. Zijn inzet wordt geblokt. Dan is daar handsbal van Pierik. Maar scheidsrechter Spoon laat het doorgaan. Kan de bal dan de 16 in worden geslingerd richting de tweede paal. Gaat over Jans heen. Maar dan geeft Klok zomaar een corner weg voor SVZW. Ja, misschien dat ze dan een keertje kunnen toeslaan uit een standaard situatie. Want de laatste paar minuten heeft Hogeveen dus het betere van het spel. En is het even wachten tot zo dadelijk de hoekschop kan worden genomen door Stefan Maat. Maar die moet helemaal vanaf centraal achterin richting de cornervlag gaan lopen. Dus dat duurt eventjes. Heeft de SVZW ondertussen alle tijd om zich daar te gaan organiseren in de 16. Veel lengte natuurlijk. Langere mannen dan de spelers van Hogeveen. Want ja, de gebroeders Heerkes die tikken de 1,75 misschien maximaal aan. Komt daar de hoekschop van Maat. Komt bij de eerste paal. Gaat een verdediger van Hogeveen de lucht in. Dan wordt die bal weggewerkt. En zo moet SVZW het antwoord toch nog even schuldig blijven. Na die vroege 1-0 achterstand van Keijnerd van de Kaap.
0: Dan naar Staphorst. Staphorst tegen Una. Nico Wansia.
2: Een alleen stand na 26 minuten voetbal. Ja, Mike Reuvers, die hadden ze goed kunnen gebruiken. Die heeft al eens een keer gescoord voor Staphorst in de beker tegen Una. Dat was 19 jaar geleden. De enige keer dat de beide ploegen tegenover elkaar stonden. Toen was het na 90 minuten nog 0-0. Maar in de verlenging werd er uiteindelijk wel gescoord. 2-1 werd het toen voor Staphorst. Dat dus doorbekerde. En dat is nu nog ver weg voor de thuisploeg. Want ja, ze hadden wel een overwicht in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Maar ze hebben heel veel moeite om tot kansen te komen. En zelfs dat overwicht dreigt nu ook een beetje te verdwijnen, want Una wordt steeds gevaarlijker. Eerst met een lange bal van achteruit in de richting van een van de spitsen. Mocht op het randje van buitenspel door, maar dat was een goede ingreep van Meekhoff, die heel ver zijn doel uitkwam om die bal nog net weg te tikken voordat die aanvaller gevaarlijk kon worden. En zojuist zagen we opnieuw een schot van Bostanci, de aangever bij de enige goal in deze wedstrijd, maar die bal ging net naast. En ook Staphorst is nog één keer gevaarlijk geweest via Dijkstra, toch de meest gevaarlijke man aan de zijde van de thuisploeg. Hij kwam vanaf de linkerkant van het veld naar binnen, haalde uit, maar het schot ging net voorlangs het doel van Una. Dat is alweer een tijdje geleden. Dus het is te hopen dat Staphorst een tandje kan bijschakelen. In principe hebben ze genoeg doelpunten op het veld staan met Crowther in het punt van de aanval en Werkhoven aan de rechterflank. Maar dan moet je wel kansen krijgen. En daar schort het een beetje aan bij de thuisploeg in de eerste 27 minuten van deze wedstrijd. En dus staat het 0-1 voor Una.
0: Dan naar Hengelo. ATC 65 tegen DVS 33. Houdt ATC nog stand, Job?
3: Halverwege de eerste helft houdt ATC zeker nog stand. Het is wel DVS dat veelvuldig de bal heeft. Kreeg net ook een grote kans. Via de linkerkant kwam daar Las Spit goed door. Vorig seizoen nog speler van HHC Haddenberg. Hij kreeg een grote kans om de score te openen hier in het voordeel van DVS. Maar hij schoot die bal in het zijnet. Las Spit dus geboren in Oldenzaal. We kunnen hem kennen van Quick 20. En speelde op een blauwe maandag ook nog bij SV Meppen. Een klein clubje net over de grens. Maar wel met een hele bijzondere supporterschare. Dus daar heeft hij ook een jaar. Gevoetbald. Misschien ken je hem nog wel, Paul, want jij bent de trofan van die club. Ken je hem?
0: Ja, en wil jij het geen kleine club noemen, want dat is het zeker niet.
3: Ik zei ook, met een hele bijzondere supporterscharen, dus dat blijkt wel weer. Maar het is dus Spit die bal niet binnen wist te werken en die bal in het zijnet schoot. Ja, verder gebeurt er nog niet echt zo heel erg veel op Sportpark Slangenbeek. Weinig kansjes. ATC loert op die omschakeling. Op die ene kans via dus dat bijzondere aanvalsduo. Alleen, ja, dat is vooralsnog niet gebeurd. Maar in het voetbal, je krijgt er altijd eentje. En zeker op bekeravonden. 0-0 na 25 minuten.
0: Ik geef een uitslag voor jou van zaterdag, Job.
3: Nou.
0: Aluminia Aachen SV Meppen 0-3. Dankjewel.

0: Risk It All, Bruno Mars. Eerst maar eens kijken in Stappos. Stappos tegen Una. Daar denk ik een dik half uur op de klok, Nico.
1: Ja, klopt. 32 minuten om precies te zijn. Het is nog niet een wedstrijd om op het puntje van de stoel te zitten. Maar het is in ieder geval nog wel spannend met die 0-1 stand in het voordeel van Una. Eens kijken of Stappos weer wat beter in de wedstrijd kan komen. Ja, nu wel weer slordig balverlies. Dat is het oppassen geblazen. Want ze hebben een paar hele lichtvoetige aanvallers in de voorhoede bij Una rondlopen. En die zijn heel erg behendig. Nu gaat het wat omslachtig naar de linkerkant van het veld. En dan is er ook nog eens geen controle bij de linksback die de bal heel ver van zijn voet af laat springen. Waardoor hij over de zijlijn gaat en het een ingooi gaat worden voor Stappos. Mag genomen worden door Van der Kamp. De rechtsback gooit hem naar Muis. Muis loert alweer naar de linkerkant van het veld voor de crosspaas in de richting van Dijkstra. Maar laat het in dit geval over aan Bosveld, die het middenveld indribbelt, dan de spits inspeelt. Krauter die legt de bal klaar voor Schra. Mooie aanval is dit van Stappos. Al is het laatste balletje van Schra in de richting van Berkhoven dan weer net te scherp. Die wordt ingeleverd en dan is het weer oppassen voor de counter van Una, maar die komt ook niet echt lekker uit de verf. En zo is het een beetje een rommelige fase van de wedstrijd na een dik half uur. En nog altijd de 1-0 voorsprong voor Una.
0: Dan weer in Hengelo, ATC 65 tegen DWS 33. Beide redelijk grote clubs, Job.
2: Minuut 29 en Lars Spit, die dus bij dat kleine clubje net over de grens speelde, kreeg net wederom een mega kans. Ja, ik snap wel waarom die niet is geslaagd bij SV Meppen. Vanaf een meter of vijf kon hij vrij binnenkoppen, maar hij kopte die bal voorlangs bij het doel van Luc van Ham, de doelman van ATC. Ja, DVS heeft de grotere kansen. Net was ook Roemejon de linksbuiten van DVS en vandoor, maar ook hij slaagde er niet in om de 1-0 op het scorebord te zetten. Misschien dat ATC dat nu wel lukt, als het daar aan de rechterkant gevaarlijk kan worden. Maar dan wordt deze aanval snel gestuurd door de defensie van DVS. Nee, ATC komt er bijna de eigen helft niet af. Is ook niet zo gek.
0: We gaan even naar Stappos, want daar is gescoord Nico Wansia.
1: Het is de gelijkmaker van Staphorst. Uiteraard is het voorbereidende werk van Dijkstra. Ditmaal komt hij met een puntgave voorzet richting Sam Krauter. En die jaagt de bal van dichtbij tegen de touwen. 1-1 bij Staphorst tegen Una. Door de goal van Sam Krauter.
0: Terug naar ATC 65, TVS 33, Job Varos.
2: Oh, enorme kans nu voor Carlos Lopez Macedo. Maar het is buitenspel. Ja, daar kwam de linksbuiten goed voor het doel van DVS. Alleen het was net buitenspel. Ja, zelfs vanaf hier kon ik dat nog zien. Dus dan is het ook niet net buitenspel, Job Varos. Maar dan is het best ruim buitenspel. Dit was een goede mogelijkheid. Het was in ieder geval een goede aanval van ATC. Alleen stond Carlos Lopez Macedo, 39 jaar, 38 jaar is die, speelde bij Excelsior. Net buitenspel. Maar het toont wel de gevaarlijke de intenties van ATC in de laatste 10 minuten die je nu op de mat legt. Want in de laatste 10 minuten, minuut 20 tot minuut 30, komt ATC er wel wat gevaarlijker uit. Nog niet echt grote kansen. Maar dit was wel even weer een serieuze test voor de defensie van DVS. Dat nu probeert op te bouwen via de rechterkant. Dan gaat die bal daar... richting Willard Timmerman. Maar die speelt hem helemaal terug naar de achterhoede. En zo probeert DVS aan een nieuwe aanval te bouwen. Maar ATC heeft de zaakjes redelijk op orde. Het geeft wel af en toe een best grote kans weg. Maar ja, wat verwacht je ook? DVS speelt drie niveaus hoger. Werd vorig jaar in de derde divisie nog tweede achter Roda Raalte. Is ook geen schande. En voor ATC is het de zaak om het vol te houden. En geen doelpunt tegen te krijgen. En toe te slaan in de omschakeling is voor ons nog niet gelukt. 0-0, minuut 31.
0: Dan weer naar Hogeveen, SVZW. En de ploeg uit Wieren moest in de achtervolging, of moet nog steeds in de achtervolging. Joran Swart.
3: Ja, dat moeten ze inderdaad nog steeds. We zitten in de 34e minuut, stand 1-0. Het is wel een cornerregen voor SVZW. En die bal gaat nu heel gevaarlijk voorlangs. Volgens mij is het Pierik die bal aantikt. En dan wordt hij via een been van een Hoogveenverdediger net naast het doel van Van der Leij getikt. En opnieuw een hoekschop dus voor SVZW. Dat de laatste paar minuten wel op de deur aan het kloppen is, hoor. We zagen een vrije trap van Reinders. Die ging net over het doel. Die trouwens ook een gele kaart kreeg, Reinders, na het ontbreken van een counter van Hoogveen. En ook een gele kaart gezien voor Beltouw van Hoogveen. En zo staat het wat dat betreft 1-1. Dat moet het ook op het scorebord worden. Nu bij de hoekschop, maar die bal wordt weggekopt door aanvoerder Livon van Dijk. Dan is daar slecht uitwerken. Opnieuw bal ingebracht. En is het een beetje flippenkastvoetbal, hoor ik achter mij. Ja, dat is het inderdaad. En dan is het wachten tot de SVZW de bal weer onder controle heeft. Terwijl het hier ook begint te regenen. En ik dus zometeen even wat dekking moet gaan zoeken voordat hier alles nat begint te regenen. Maar het is in ieder geval wel beter voor het veld. Want het lijkt een beetje stroef, het veld hier in Hoogveen. Misschien dat als het veldje lekker nat gaat worden, dat het niveau ook wat omhoog gaat van de wedstrijd. Want het is wel spannend, maar goed is het allerminst. Nu voorzet van Pierik richting de tweede paal in de handen van Van der Leij. Ja, zo is SVZW wel gevaarlijk, maar tot echt grote kansen heeft het nog niet geleid. En zoals je zei, Paul, ze moeten dus in de achtervolging. Want we zitten ondertussen in de 35e minuut. Stand nog altijd 1-0 door de doelpunt van Kuilen van de Kaap.

0: Naar Hengelo, ATC 65, TVS33, een doelpunt, Job Vaarhorst.
1: Ja, minuut 35 en de band is gebroken voor DVS. ATC hield langstand, maar het is Tim van den Berg die DVS op een 1-0 voorsprong zet na 35 minuten voetbal. Bal werd vanaf de rechterkant ingedraaid. ATC kreeg hem niet goed weg en Tim van den Berg zette op het laatste moment zijn voeten tegenaan en liet de doelman van ATC kansloos. 1-0.
0: Ja, dat is nu oppassen voor ATC 65. Hink op twee gedachten, want ja, de kans dat je nu gaat aanvallen en nog meer in het mes loopt is natuurlijk ook aanwezig.
1: Ja, en dat heeft alles te maken met het niveauverschil. Bij ATC is de schets het wel mooi op een eigen website in de voorbeschouwing. Lars Spitt dus, die jongen uit Oldenzaal van dat niet nader te noemen clubje uit Duitsland. Die komt dus uit Oldenzaal en die reed 4 keer per week naar Ermelo toe. En dan komt hij bijna langs ATC. En dan ze schetst het op de website als van dat is dus echt het grote verschil tussen DVS 33 en ATC. Daar komen de jongens uit het hele land komen ze bijna weg. Want het is gewoon 1,5 uur rijden vanaf Hengelo naar Ermelo. En bij ATC doen ze het eigenlijk bijna allemaal met de eigen jeugd. Dan wel Hengelo is. Dus het is ook niet zo heel erg gek dat dit een hele lastige avond gaat worden voor ATC. Ja, het staat dus 1-0 na 35 minuten. En zoals jij al schetste, nu moet je oppassen dat je niet alles opengooit.
0: Hoe gaat het in Staphorst dat wel gelijk wist te maken tegen UNA nadat het vroeg op achterstand kwam? Nico Wansia.
2: Ja, dat lijkt dus thuisploeg wel wat vleugels te geven. Al is het nu een gevaarlijke vrije trap. Wellicht voor UNA indraaiende bal vanaf de zijkant. Ja, daar komen een paar mensen inlopen. Die laten de bal lopen. Maar doelman Meekhoff van Staphorst was daarop bedacht. En heeft de bal uiteindelijk klem vastgepakt. Dus kijken of Staphorst erop en erover kan bij de tegenstander. Staphorst had het dus lange tijd lastig. Maar dan zie je toch dat als ze de bal eenmaal wel aankomen, dat het ook meteen levensgevaarlijk is. Ze hebben natuurlijk ongelooflijk veel scorend vermogen in de ploeg. Maar ik zei het al, Crowder in de punt van de aanval. Werkhoven op rest. En dan heb je ook nog Milan de Koe op het middenveld. Die ook wel goed is voor dubbele cijfers normaal gesproken. Nu weer een aardige voorzet. Deze is net te scherp. Ook weer van Dijkstra vanaf de linkerkant van het veld. Ja, veel gevaar begint toch bij hem. En zeker als de ballen op maat zijn, dan kan het Staphorst nog heel veel plezier opleveren. Zijn komst bij Staphorst. Al is deze bal dan weer net te scherp. En is het een prooi voor de doelman van UNA. Die kiest voor de lange bal naar voren. Waar het komt wel wordt gewonnen door Bouwmeester. En zo is het balbezit weer voor de thuisploeg. Kijk naar de klok. Die verspringt net op een reclameboodschap. Dus ik weet niet hoe lang we nog te spelen hebben in de eerste helft. Maar ik weet wel dat het 1-1 staat.
0: Ja, volgens mij nog een minuutje of 5. Althans, dat zegt het scorebord hier, Nico. Maar goed, je gaat het zien. We gaan naar Hogeveen. Hogeveen tegen SVZW. Daar kwam de thuisploeg ook vroeg op voorsprong. SVZW, wat kan het terugdoen? Joran Zwart.
3: Ja, als ik goed heb meegeteld, dan loopt Nico 3 minuten voor op mij. Dat betekent dat Nico in de 43e minuut zit. Ik zit in minuut 40, stand nog altijd 1-0 voor Hogeveen. Na die vroege goal van Kuijmen van de Kaap in de 4e minuut. Dat was eigenlijk ook een van de laatste kansen die de thuisploeg heeft gehad. Ja, ze kregen nog een kans via Brzozowski. Maar vervolgens is het eigenlijk een beetje een saaie wedstrijd. Het gaat wel op en neer, maar echt grote kansen zijn er niet te zien. Nu moet SVZW eventjes terug, gaat de bal via de doelman over de zijlijn. Omdat er goed wordt druk gezet door Reuvers. En zo krijgt Hogeveen een ingooi te nemen op zo'n 30 meter van de achterlijn. Dat is even wachten tot die bal genomen gaat worden. Maar SVZW, ja, ze knokken zich dus wel redelijk goed terug in de wedstrijd. Maar het ontbeert aan de laatste paas. Elke keer is de voorzet te makkelijk te vangen voor Van der Leij. En zo ontstaan er niet echte grote kansen voor SVZW. Terwijl er toch wel ruimtes liggen om te voetballen. Nu is de ingooi ondertussen genomen. Is balverlies van Heerkes. Zit een middenvelder van SVZW goed tussen. Die draait zich daar ook goed vrij. Dat is Pierik. Die vindt dan Groothuis. Die moet de bal onder druk vooruit schieten. En zo heeft Hogeveen weer de bal centraal achterin. Alles en iedereen eventjes op de helft van SVZW, maar tot grote kansen heeft dat nog niet geleid.
0: Ja, je zei het inderdaad. Daar moet het dan bijna rust zijn bij Staphorst in die wedstrijd tegen UNA, Nico.
2: Ja, de commercial break is voorbij. Ik zie dat we nog 1,5 minuut te gaan hebben. Dus dat hadden jullie uitstekend bijgehouden, inderdaad. Nou, eens kijken of 1-1 ook de ruststand gaat worden. Of dat beide ploegen daar nog verandering in weten te brengen. Of één van beide ploegen, dat kan natuurlijk ook. Nu balbezit voor UNA. Slechte steekpaas van achteruit. Die gaat ver buiten het bereik van alle ploegenoten over de achterlijn. En dan wordt het een doeltrap voor Staphorst. Overigens, als ik naar het middenveld kijk, dan heb ik het idee dat ik iets te diep in het glaasje heb gekeken. Want dan zie ik alles dubbel. Maar er schijnen echt 2 middenlijnen en 2 middencirkels te zijn. Dus blijkbaar is het bijna.
0: Nico, even naar Hengelo. ATC DVS een goal. Job Vaarhorst.
1: Ja, we hadden het over op 2 gedachten, Inke. Maar ATC denkt, laat zitten wat Schabbing en Vaarhorst te zeggen hebben. We gaan volle bak aanvallen. Max Vasterink in de counter. 1-1, 40ste minuut. Ja, dit is wel bijzonder hoor.
0: 40ste minuut daar en 1 tegen 1. De tweede klasser maakt knap gelijk tegen derde divisionist DVS 33. Ermelo, wij terug naar Staphorst tegen UNA. Nico Wansia.
2: Daar zitten we inmiddels in de laatste minuut van de eerste helft. 1-1 nog altijd de stand. Ik was aan het stellen dat er twee middenlijnen en twee middencirkels zijn. Blijkbaar is er of de vorige keer of de laatste keer iets misgegaan bij het lijnen trekken. In ieder geval zien we dubbel als we naar de lijnen kijken. Nu zien we ook een gele kaart. Dat is er maar eentje van de scheidsrechter voor een van de verdedigers van UNA. Want het wordt wel ietsjes grimmiger. Zojuist ook al een gele prent uitgedeeld aan een van de verdedigers van Staphorst na een overtreding. Nu levert het UNA dus een vrije trap uiteindelijk op. Iets over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Dus moet Staphorst eventjes massaal terug. Dat doen ze ook al. Houden ze die Dijkstra nog voorin voor een eventuele counter. Alle andere veldspelers moeten wel terug om te voorkomen dat UNA hier uit een spelhervatting alsnog op voorsprong gaat komen in de dying seconds van de eerste helft. Verder eigenlijk nauwelijks blessures gezien. Dus dit zal ongetwijfeld de laatste actie van dit eerste bedrijf zijn. Als ze dus een vrije trap krijgen. UNA daar aan de overzijde van het veld. Het is Bostanci die hem gaat nemen met een korte variant. Dan wordt er geschoten uit de tweede lijn. Oh, die raakt de bovenkant van de lat, zeg. Wat een geweldige poeier is dat van de meter of 30-35. We hebben niet gezien wie er nou precies schoot, maar dat het een vlammend schot was dat nog ineens op de lat belandde. Dat heeft iedereen kunnen zien hier op het Noorderslag. En dat was waarschijnlijk ook een van de laatste acties van deze eerste helft. En dus lijkt het 1-1 te worden met rust hier bij Staphorst tegen UNA.
0: Iets langer nog te gaan in Hogeveen. Bij Hogeveen SVZW in de eerste helft, Joris Vat.
3: 44e minuut loopt. De bal is in de achterhoede bij SVZW. En die moet eventjes tempo maken, want die worden onder druk gezet. Dan gaat de bal terug naar Tevaanholt, de doelman van SVZW. Die dus weinig te doen heeft gehad, maar dus wel een keertje heeft moeten vissen. Zat er wel een keertje heel goed tussen toen Mike Reuven zijn diepte in werd gestuurd. Maar had geen antwoord op de kopbal van de Kaap in de vierde minuut. En dus kijkt SVZW vlak voor rust tegen een 1-0 achterstand aan. De bal wordt rustig rondgespeeld, omdat Hoogveen weer wat is teruggeplooid. En zo is het te wachten tot er weer wat spektakel gaat komen. De jongste jeugd hier in Hogeveen moedigt de thuisploeg maar eens aan met wat de trommelgeluiden. Maar het heeft weinig succes. Al heeft SVZW de bal nu wel in. En dat is gevaarlijk, want Van der Kaap heeft de bal. Dus een goede spits, hoor. Bal vast, sterk, snel. Maar hij loopt zich nu vast op Steven Maat en maakt vervolgens een overtreding. Nee, zegt scheidsrechter Spoon, want de bal gaat over de zijlijn. En er komt een ingooi voor Hogeveen. We zitten in de laatste minuut voor rust. En Hogeveen heeft natuurlijk alle tijd om die ingooi te gaan nemen. Al mogen ze natuurlijk met die nieuwe regels niet al te lang wachten tot ze die ingooi nemen. Scheidsrechter Spoon gooit nu ook een hand omhoog. Dan wordt de ingooi nu genomen door Schuurman. Die geeft de bal de diepte in. En dan staat Van der Kaap buitenspel. Zo mag SVZW vlak voor rust nog een vrije trap gaan nemen op eigen helft. Maar ik verwacht dat we gaan rusten met een 1-0 tussenstand.
0: Dan binnen Hengelo. ATC 65 kwam knap gelijk tegen DVS 33. En dus is het echt een wedstrijd daar in Hengelo op Sportpark Slangenbeekje op Vaarhorst.
1: Dat kun je wel zeggen. DVS in de aanval aan de rechterkant. Dan is het de voorzet vanaf de rechterkant. Wordt daar voor het doel gegooid richting het hoofd van Stef Nijland. En die belandt daar voor de voeten van de aanvallende middenvelder van DVS. En dan is het de doelman van ATC die daar goed op staat te letten. En de stand dus op 1-1 houdt. Ja, een minuut of 2-3 geleden kwam ATC dus op gelijke hoogte. Het begon allemaal aan de zijde van DVS. Notabene Lars Spit met een goede volley. Het was een goede redding van Ham. En toen ging het heel snel, hoor, aan de rechterkant van ATC. Via die mooie naam heeft hij, Vital Kakissa. Die was er daar vandoor aan de rechterkant. Hij leek daar het duel te verliezen van Rick Dekker. Rick Dekker snoepte daarom ook de bal af. Maar Rick Dekker speelde hem terug naar zijn kopaan in de achterhoede van DVS. En daar stond de nummer 10 van ATC, Max Vasterink, goed op te letten. Het was een ziekenhuisbal van Dekker. Een van de meest ervaren spelers op het veld. Speelde profvoetbal bij onder meer Pek Zwolle. En dan leverde die bal heel erg knullig in. Waardoor het afwerken een koud kunstje was voor Vasterink. En we met nog een minuut of 3 te spelen hier. Dus een tussenstand van 1-1 hebben. Ja, er gebeuren altijd gekke dingen in het bekertoernooi. Laat vanavond dan zo'n avond zijn.
0: Ja, we gaan er afwachten. Nog even dus tot aan de rust daar. Staphorst UNA, daar is het 1-1. En rust, en het geldt niet voor Hogeveen SVZW, want daar is het 1-0. Maar daar is het wel rust. Straks meer van die wedstrijden vanaf de Oosttribune op Radio Oost. Zometeen toch maar weer eens een keer kijken in Hengelo bij ATC. Maar eerst Tom Jones en Delilah.
4: De Oosttribune.

0: Delilah en Tom Jones op Radio Oost. Het is rust bij de wedstrijden die we volgen in de kwalificatie voor de eerste ronde om de Eurojackpot KNVB-beker. ATC 65, de tweede klasse tegen DVA 33. Ruststand 1-1. Staphorst Una ook daar. De ruststand 1-1. En Hogeveen SVZW het vierde. 1-0 voor Hogeveen. En ja, het is ook 31 augustus. Nee, het is niet 31, het is 2 september. En vandaag sluit om 1 minuut voor 12 precies de transfer deadline voor Nederlandse clubs. En ja, dan kan er op de laatste dag, zelfs in de laatste uren, zelfs in de laatste minuten, nog van alles gebeuren, ook bij de Overijsselse betaald voetbalclubs. En dat wordt allemaal op de voet gevolgd, onder meer door onze collega Tijmen van Wissing. Tijmen, goedenavond.
1: Goedenavond, Paulus.
0: Ja, je hebt al diverse dingen gebracht vandaag. Tele Booth zie ik naar Real Salt Lake City. Die gaat dus naar Amerika van FC Twente. Wat kun je van de afgelopen uren melden? We hebben je natuurlijk ook al vandaag in de andere uitzendingen van Radio Oost gehoord.
1: Ja, nou, dat El Maach nog gaat vertrekken bij FC Twente. Dat is een keeper van wie het contract is ontbonden. Die was eigenlijk ook overbodig, zeker na de komst van Joël Drommel. Eerder werd deze window ook al Remco Pas weer aangetrokken. Dus ja, als je transfervrij bent, dan heeft hij de komende dagen nog wel tijd om een andere club te vinden. Het is dus niet meer gelukt om hem te verkopen, dan wel te verhuren. Maar FC Twente hoopt nog wel de komst van de nieuwe Poolse verdediger te kunnen melden. Dat lijkt ook allemaal wel te gaan lukken. Maar op dit moment is er nog geen groen licht. Maar ik verwacht op korte termijn wel dat Michel Rosiak, 20-jarige Pool, gaat komen richting Enschede. Komt over van Wrocław. Die hebben ze in de gaten gehouden al in de voorbereiding, al maandenlang. En eigenlijk hebben ze een beetje in Polen gescout de laatste maanden. Ze hadden hem eigenlijk al wel binnen willen hebben eerder deze window, maar dat is nog niet gelukt. Maar het lijkt erop dat dat zometeen bezegeld gaat worden. En dat zou weer betekenen dat Peixoto weer richting Roda JC gaat, richting Kerkrade. De Portugese verdediger, ja, die toch geen onvolprezen indruk heeft achtergelaten in Enschede. Dus ja, dat hopen ze daar allemaal nog rond te maken. In Almelo hopen ze nog altijd Luka Kolenovic te kunnen slijten. Maar het lijkt erop dat hij wel gaat vertrekken, maar dat naar een land gaat waar de window nog open is. Je hebt ook competities waar de transferwindow nog enige tijd open is. Het kan variëren van 7 dagen tot 10 dagen. Dus Luka Kolenovic zal zeer waarschijnlijk ook zijn carrière elders gaan vervolgen. Dat allemaal omdat er vanochtend dus al eerder een spits werd aangetrokken door Heracles Almelo. Dat is een Zweedse aanvaller die eigenlijk een beetje hetzelfde postuur en dezelfde kwaliteiten heeft als Luka Kolenovic. En Luka Kolenovic is natuurlijk eigenlijk gewoon te goed om op de bank neer te zetten bij Heracles Almelo. Dus ja, dat is ook geen verrassing dat ze die nog wel proberen te slijten. Bovendien drukt die behoorlijk op de begroting. Vincent Poppelen is de nieuwe spits uit Zweden. En hij moet dus Luka Kolenovic eventjes doen vergeten als tweede spits. Want op dit moment is Angioli natuurlijk de voltreffer van deze transferwindow. Die is op dit moment zelfs de topscorer van de keukenkampioen-divisie. Jean-Paul Angioli, de Fransman die al 6 treffers heeft gemaakt. Dus ja, Heracles Almelo die hoopt dus nog wel Kolenovic te slijten. Maar dat hoeft niet per se voor het nachtelijke uur. En verder denk ik niet dat er nog heel veel gaat gebeuren. Maar ja, Zwolle heeft ons de laatste jaren elke keer wel op de valreep verrast. Bijvoorbeeld met Short Terry. Dat kwam allemaal rond vlak voor 12. Dus misschien dat daar nog wel een extra speler nog gaat komen. Ik laat me graag verrassen, want dat heeft jouw ervaring ook wel geleerd in dit vak, Paul. Er gebeurt altijd wel iets geks op die laatste winterwindowdag of die transferdag.

0: in de zomer.
1: Ja, dat klopt. En daarom verwijs ik ook iedereen naar onze website. Want jij houdt het de hele dag al en ook vanavond nog bij. Tot 11:55. En dan weten we voor een groot gedeelte wel zeker hoe de selecties er dan echt uit gaan zien van de Overijsselse BVO's. Ga daarvoor naar www.rtvo's.nl/sport. En ja, dan is er een soort transferprot, zoals ze dat zo mooi noemen hier. En daar kun je al die transfers volgen. Er kan zo nog maar wat gebeuren, dus hou het bij.

0: zijn terug. Cultuurcafé Overijssel maakt zich op voor een nieuw seizoen. Vanaf vanavond zijn we er elke week weer met bijzondere gasten, mooie culturele verhalen, jong talent en lekkere muziek. Met vanavond The Particle Sons en Bluegrass van Bertolf. En achter de bar, Laurens ten Den. Kijk vanavond Cultuurcafé Overijssel op TV Oost.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Voor de

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
4: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
3: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
5: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
3: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Radio Oost. Oosttribune. Paul Schabbing.
2: Met bekervoetbal ook vanavond op Radio Oost. De kwalificatie voor de eerste ronde. Een hele rit wedstrijden in Nederland. Net zoals gisteren toen we konden horen in, op Radio Oost dat Excelsior 31 en Genemuiden de volgende ronde bereikte. Gaat Staphorst dat ook lukken in de thuiswedstrijd tegen UNA? Tweede helft is daar begonnen. Rusland 1-1. Nico Wantia.
3: Ja, 1-1 staat er nog altijd hier in Staphorst. Dat al heel snel op achterstand kwam binnen 5 minuten. Maar na een dikke half uur was daar de gelijkmaker van Crowther naar een heerlijke voorzet van Dijkstra vanaf de linkerkant van het veld. En in de tweede helft zien we één nieuwe speler van Staphorst binnen de lijnen. Bouwmeester is in de kleedkamer achtergebleven. Frank van den Burg is zijn vervanger. En daarmee gaat Staphorst dus op jacht naar het ticket voor de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker. Dan zal het nog wel een keer moeten scoren, want het staat dus 1-1 in de thuiswedstrijd tegen UNA.
2: Volgens mij wordt er nog niet gespeeld voor wat betreft de tweede helft in Hengelo bij ATC 65 tegen DVS 33. Job Vaarhorst, wel een verrassende 1-1 daar als tussenstand. Zeker als je bedenkt dat er 3 niveaus tussen zitten.
4: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, DVS is een ploeg uit de derde divisie. ATC speelt tweede klasse. Spelers staan inmiddels wel weer het veld op, hoor. De scheidsrechter kijkt nog even of alles weer klopt en of ook aan deze tweede helft kunnen beginnen. Het staat dus 1-1. DVS kwam wel op voorsprong. 10 minuten voor de rust via Tim van den Berg, oudspeler van Heracles Almelo en ook van Excelsior 31. Maar 4 à 5 minuten later was het een goede counter van de ATC 65 via de rechterkant. En daar was Max Vasterink, het eindstation, de nummer 10 van ATC, die dus de tussenstand verrassend op 1-1 bepaalde. Inmiddels voetballen we weer en gaat ATC direct in de aanval daar via de rechterkant van het veld. Daar wordt de spits Kakela weggestoken, maar dat is buitenspel. En dus gaat er een streep door deze aanval. Het staat 1-1. We zijn 20 seconden onderweg, terwijl Gerard Bos lekker gaat genieten van zijn kopje koffie. Panellid van Amateurpotje. Hij neemt zijn beroep als amateurwatcher erg serieus en kijkt ook deze wedstrijd tussen DVS en ATC.
2: Dan naar Hogeveen, dat voorkwam tegen SVZW in de eerste helft. 1-0 daar de ruststand. De ploeg uit Wierden dus op achterstand. Joran Zwart, wordt er alweer gevoetbald daar?
5: Ja, we zijn net 20 seconden bezig aan de tweede helft, waar het scorebord 2-0 laat zien. Nou, dat is absoluut niet het geval. Het staat nog altijd 1-0. Maar ze hebben sowieso wat probleempjes met de klok. Dus ik ga ervan uit dat het zometeen wel weer hersteld gaat worden. Stand dus 1-0 hier voor Hogeveen. Kijken of SVZW iets beter uit de kleedkamer komt dan in het eerste bedrijf. Want toen liep het dus tegen een hele snelle 1-0 achterstand op. Hogeveen heeft één keertje gewisseld. Alexander Jankovic, voormalig Staphorst, maakt deze zomer de overstap van Staphorst naar Hogeveen. Hij is in de ploeg gekomen voor Heerkes. En dus een aanvallende wissel aan de kant van de thuisploeg. Die heel erg raar aan deze tweede helft begonnen. Want ja, je ziet wel eens dat ze een aftrap gelijk naar voren schieten. Maar om hem nou echt precies gelijk daar in het hoekje over de achterlijn heen te schieten, ja, ze zullen wel over de zijlijn gewild hebben. Maar hij vloog terecht over de achterlijn, terwijl het scorebord ondertussen weer 1-0 laat zien. Maar een slecht begin dus van Hogeveen aan de tweede helft. Maar we voetballen ondertussen wel weer 2 minuten. Bal aan de voet van de doelman van SVZW. Die bouwt rustig op en dan is het wachten op de eerste kans van de tweede helft.
1: De Oosttribune.

0: Drukwerk en schijn een lichtje op mij. Hogeveen SVZW, Joran Zwart in Drenthe.
1: 50ste minuut loopt. SVZW komt er prima uit de kleedkamer. Zo kreeg net ook een redelijk grote kans via Maarten Jans. De spits die nog niet veel in het stuk is voorgekomen. Hij kreeg de bal op zijn knie in plaats van echt op de schoen. En dus was het uiteindelijk een makkelijke prooi voor Van der Leijden, doelman van Hoogveen. Die dus weinig te doen heeft gehad vandaag. Vooral veel voorzet uit lucht heeft moeten plukken. Nu opnieuw voorzet richting Jansen. Wordt nog net weggekopt door Livon van Dijk. Maar SVZW komt echt goed uit de kleedkamer. Hoor. Op dit moment is het volle bak druk op de defensie van Hoogveen. Nu wordt Meskoel gezocht. Is het Groothuis die de bal goed opent naar de rechterkant van het veld. Uitstekende bal van de aanvoerder van SVZW. En dan kan die bal weer de 16 in worden geslingerd. Van der Veen helemaal vrijgespeeld. Kan schieten. Schietbal. Want die bal gaat maar centimeters naast het doel van der Leijden. Dan zeggen de mensen van SVZW langs de kant dat die bal nog is aangeraakt door de doelman. Maar scheidsrechter Spoon die trouwens een prima wedstrijd fluit. Hoor. Echt laat lekker doorspelen. Veel overtredingjes laat hij gewoon lekker doorgaan. Dus de tempo zit wat dat betreft wel lekker in het spel. Maar hij zag hier geen hoekschop in voor SVZW. Dat is wel goed is begonnen aan de tweede helft. Nu nog een doelpunt maken.
0: Dan naar Stappers tegen Una. Nico Wansia.
2: 1-1 in stand. We zitten in de 9e minuut van de tweede helft. Stappers is hier ook wel aardig uit de kleedkamers gekomen. Het tempo ligt een stukje hoger dan in de eerste helft. Het heeft nog niet echt geleid tot grote kansen voor de goal van Una. Maar die zitten er wellicht wel aan te komen. Nu ook goed doorzetten daar aan de rechterkant van het veld van Van der Kamp. Die ervoor zorgt dat deze aanval van Una ten einde komt. En dat wordt gewaardeerd door het publiek van Stappers. Eén mogelijkheidje voor de thuisploeg. Dat was na een mooie steekpaal op Crowder. Die wilde hem in één keer doortikken op de koel. Maar die werd afgevlacht vanwege buitenspel. Het was op het randje over. Het wel of niet was. Maar goed, er werd gevlacht en gefloten. En dus ging dat niet door. Nu weer een gevaarlijke voorzet van Dijkstra vanaf de linkerkant van het veld. Alleen hij is net te scherp voor de spelers die inkomen lopen bij de eerste en bij de tweede paal. En dus gaat hij aan de andere kant van het veld over de zijlijn. Er is ook nog één gevaarlijk momentje van Una geweest. Dat een vrije trap kreeg aan de rechterkant van het veld. Dat werd een indraaiende bal. Leek een hele makkelijke prooi te worden voor Stan Meekhoff. Maar die liet hem op de een of andere manier door de handen glippen. Gelukkig voor hem ging die bal wel naast het eigen doel. Waardoor het slechts een hoekschop werd voor Una. Dat verder nog niet gevaarlijk is geweest in het tweede bedrijf. Dat inmiddels dus een minuut of 9 aan de gang is. En 1-1 staat er nog steeds tussen Staphorst en Una.
0: Dan weer naar Sportpark Slangebeek. ATC 65 in Hengelo tegen DVS 33. Job Vaarhorst.
3: 53ste minuut is onderweg. Stand hier ook 1-1. Hoekschop voor DVS. Vanaf de rechterkant een indraaien door Mike Arens met zijn linker. Wordt daar weggewerkt door de verdediging van ATC. Ligt er aan een kans op de counter? Nee, daar komt Vital Kakisa er niet bij. De rappe spits van ATC. Misschien nu alsnog Carlos Lopez Machado daar die bal opvangt. Maar het is toch echt DVS dat die bal overneemt. Aan de rechterkant van het veld begeven we ons. Dan is het zoeken in de 1 tegen 1. Gaat hij daar naar zijn linker? Nee, dan is het in de as. Daar komt, daar staat wel Jesper Middelkamp, oudspeler van SVZW, vrij. Maar de steekbal is dan niet goed. En dan belandt hij in de voeten van Luc van Ham. Paul, je zit een paar kilometer verderop. Maar we hebben echt te maken met een ware attractie hier bij ATC. Vital Kakisa, 1,96 meter. Vliegensvlug. Net was hij weer alles en iedereen te vlug af. Daar de defensie van DVS. Hij rent iedereen eruit en speelde bij Go Ahead Eagles. Toen hij vanuit de onder-19 van ATC de overstap maakte naar Go Ahead Eagles. Daarna speelt hij nog bij MVV en op het vierde niveau van België. Maar die jongen is echt veel te goed voor ATC. En de DVS heeft zijn handen vol aan hem. Ja, en als je het spel speelt zoals ATC het vandaag speelt. Loer op de omschakeling. Dan kun je maar beter een supersnelle spits hebben. Die ook nog eens 1,96 meter is. Nou, hij moet vandaag het verschil maken. Het staat 1-1 door het doelpunt van Max Vasterink. Het werd 1-0 door een doelpunt van Tim van den Berg. Daarna maakte Vasterink dus gelijk. En dat is nog steeds de tussenstand na 54 minuten voetbal.
0: Een attractie in Hengelo. Mooi.
4: De Oosttribune op Radio Oost.
0: We gaan afwachten of die Kakisa er nog meer gaat maken daar in Hengelo. En hij kan Job wel bekoren, weten wij. Daar is nog 1-1. Dit is Katrina and the Waves and Walking on Sunshine.

0: Twin and the Waves dus en Walking on Sunshine. De nodige oertjes en aartjes bij Nico daar. Stappos tegen Una.
1: Ja, want Staphorst is bijna op een 2-1 voorsprong gekomen. Nu zijn ze er weer uit aan de rechterkant van het veld. Maar deze voorzet belandt rechtstreeks in de handen van Maarten Schot, de doelman van Una. Dit was een voorzet van weer Dijkstra, die even vanaf de rechterkant kwam. Zo even ja, gaf hij weer hetzelfde recept eigenlijk als bij de gelijkmaker van Staphorst. Toen was hij ook de aangever. Nu gaf hij weer zo'n geweldige voorzet in de richting van Sam Crowther. Die kon de bal zo inknikken. Alleen was er nu een redding van die doelman van Una. Het was echt een enorme kans voor Staphorst om op een 2-1 voorsprong te komen. Daarna probeerde Una in de omschakeling nog gevaarlijk te worden. En zo worden de ruimtes wat groter. En heb je het gevoel dat er een doelpunt in de lucht hangt. Nu weer Dijkstra. Weer uitgeweken naar de rechterkant van het veld. Maar dat maakt dan allemaal niks uit. Hij is van beide kanten gevaarlijk. Nu probeert hij zelf met links. Zo, die poging gaat maar net over. Het scheelt niet veel. Een doelpunt hangt in de lucht. Maar voorlopig staat er na een dikke uur spelen nog 1-1 tussen Staphorst en Una.
0: Hoe is dat in Hoogeveen? Bij Hoogeveen SVZW Joran Zwart.
2: Nou, het publiek hier in Hoogeveen begint zich ondertussen een beetje zorgen te maken. Want SVZW is dus echt goed begonnen aan de tweede helft. We zijn bijna een kwartier bezig in de tweede helft. Stand nog wel altijd 1-0 voor de thuisploeg. Maar SVZW doet prima mee. Al was Hoogeveen net in de omschakeling wel heel dichtbij een tweede treffen. Maar opnieuw heel goed meegedaan door doelman Tom de Vanel, die er net tussen zat. En anders kon Van der Kapen op weg naar zijn tweede. Heel ver uit zijn doel gekomen. Op zo'n 40 meter kwam hij ertussen. Waardoor hij dus de 2-0 voorkwam. Nu probeert Hoogeveen opnieuw toe te slaan in de counter. Maar ja, ze leveren echt alles in de thuisploeg de laatste paar minuten. Misschien dat Maskoel nu zijn man op kan zoeken. Dat is Schuurman. Gaat naar binnen. Legt de bal breed op Maat. Die sleept de bal ook vrij lang. Schuurman, maar kan de bal net niet meer binnenhouden. Applausje van de meegereisde supporters uit Wierden. Want SVZW ramt aan de deur. Alleen die gaat nog niet open. En zo staat het dus 1-0 spelen aan of 1-0 na een uur spelen. En is het even wachten tot de doeltrapper gaat worden genomen door Van der Leij. Die neemt zijn tijd, maar moet dus tempo maken door de nieuwe regels. Nog 2 seconden, anders wordt een hoekschop. En dan schiet hij net de bal naar voren. Opgevangen weer door SVZW, dat dus weer op jacht gaat naar een nieuwe aanval.
0: Dan meneer Hengelo, ATC 65. Dat heel lang stand houdt, onder meer door een ware attractie, zoals jij noemt. Job Varost daar voorin bij de Hengeloze ploeg.
3: Ja, dat kun je wel schetsen. Dat wordt onderschreven door Gerard Bos, die voor mij zit. Hij is panellid van Amateurpotje. En ook hij erkent de kwaliteiten van Kakissa. Hij noemde hem zelfs als een pareltje. Dus allemaal luisteren komende maandag. Amateurpotje. Elke week één groot feest voor de liefhebbers van het amateurvoetbal. We hebben dus een nieuwe parel ontdekt. Vital Kakesa. Hij kreeg net bijna een goede mogelijkheid om de stand naar 2-1 te tillen. Want er was de rechtsbuiten, Boudewijn Barendsen was er vandoor aan de rechterkant. Alleen de voorzet van Barendsen kwam niet aan. Waardoor Kakesa niet de 2-1 tegen de touwen kon schieten. Ja, dat zou deze avond helemaal voltooien voor ATC. Het staat dus 1-1. Moet nu wel even naar achteruit. Want DVS is er daar vandoor aan de rechterkant. Maar dan is het goed ingrijpen van de defensie van ATC. Dat doet het vierde aanvoerder Bas Geesink. Die vervolgens ook direct weer de lange bal zoekt richting Kakesa. Ja, dat is het recept voor succes vanavond. En de irritaties nemen toe hoor bij DVS 33 uit Ermelo. Het speelt dus in de derde divisie. 3 niveaus hoger dan ATC. Het wordt getraind door Matthijs Blijham. Die naam kennen we bij ons in de regio. Hij was succesvol bij Bomboys. Werd 2 maal kampioen met die club uit Haaksbergen. Die nu dus uitkomt in de vierde divisie. En dat is slechts een niveautje lager dan DVS 33 speelt. Waar tegen ATC het dus alle aardigs doet. Er liggen kansjes in de omschakeling. We hebben nog een half uur te spelen. Spel ligt nu even stil. Gebeurt dus niet heel erg veel. We gaan zien wat het laatste half uur ons brengt. 1-1, 62 minuten is onderweg.

0: We moeten naar Job in Hengelo, ATC DVS, een goal.
1: Ja, en niet voor ATC. DVS is op een 2-1 voorsprong gekomen. Het ging heel erg snel rondom de 16 van de ploeg uit Hengelo. En uiteindelijk belandde die bal voor de voeten van Jesper Middelkamp. Hij speelde jarenlang bij SVZW. En met een droge schuiven vanaf een meter of 15 liet de doelman Luc van Ham kansloos. 1-2, 64ste minuut.

0: Robert Palmer en Best of Both Worlds. Dan toch de 1-2 voor DVS 33 uit Ermelo in Hengelo tegen ATC Job Faro's.
1: Het kwaliteitsverschil werd even zichtbaar daar in minuut 64. Aan de linkerkant van het veld begon het via Mike Arends. Die stoomde erop via links, speelde de bal goed tussendoor richting invaller Owen Muller. En die bereikte daar heel erg snel weer de middenvelder Maarten van Dijk. En die speelde hem in één keer door weer naar rechts naar Jesper Middelkamp. Waar Middelkamp dus helemaal vrij stond en die bal met een lage schuiver onderin de linkerhoek schoot. En DVS dus op een 2-1 voorsprong schoot. Ja, dat was eigenlijk een van de eerste kansen van deze eerste helft voor DVS. Waarin ATC de zaakjes aardig op orde had. Het kwam er zelfs een aantal keer gevaarlijk uit via die spits die we al een paar keer hebben genoemd, Kakesa. Maar het mocht niet baten voor de ploeg van Bart Benneker. En dus is het de ploeg van Matthijs Blijham, voormalig trainer van Bomboys, die de leiding heeft. 1-2, 66 minuut.
0: Regelmatig oertjes en aartjes hoor ik van Nico Wansia tussen de platen en andere verslagen door. En dat is niet omdat hij kiespijn heeft, maar omdat je kansen ziet, Nico.
2: Ja, het staat nog steeds 1-1 halverwege de tweede helft. Maar daar mag Stapors de handen mee dichtknijpen. Want Una was twee keer heel dicht bij de hernieuwde voorsprong in deze wedstrijd. Kreeg een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Die werd op de lat geschoten. En een rebound was het een van de verdedigers, Renfrum, die de bal tegen de paal schoot. Daar kwam Stapors dus twee keer achter elkaar goed weg. En dat smaakt naar meer voor Une dat er nu uitkomt aan de rechterkant van het veld. Drie mensen voor de goal die de voorzet wel in ontvangst willen nemen. Maar dan moet die voorzet wel komen. Eerst nog een individuele actie waarmee een mannetje wordt uitgespeeld. En dan gaat het helemaal terug naar het middenveld. Er staan er weer negen veldspelers van Staphorst achter de bal. En dan wordt het wat lastiger voor Une om er doorheen te komen. Maar ja, daar kwam Staphorst dus een paar keer goed weg in een tweede helft. Waarin het eigenlijke wachten is op de treffer van Staphorst. Komt nu ineens Une weer heel gevaarlijk uit de hoek. En verdienen ze een hoekschop aan de rechterkant van het veld. Nou, laten we die nog even meenemen dan. Want ze zijn dus heel gevaarlijk uit die spelhervattingen, zo blijkt. Als die bal aan de rechterkant van het veld voor de goal getrapt gaat worden. Die speler moet dan op zijn dode akkertje even die bal halen die nog in het 16 meter gebied lag. En ondertussen kunnen de centrumverdedigers ook plaatsnemen in dat strafschopgebied van Staphorst. Dat nu wel met 10 veldspelers in de eigen 16 meter staat. In de eerste helft wilden ze nog wel eens een mannetje voorin houden voor een eventuele tegenstoot. Maar ze erkennen nu ook het gevaar van Una bij dit soort situaties. Dus moet iedereen mee verdedigen. Daar komt die bal bij de eerste paal indraaiende bal. Wordt weggekopt door Krauter en Karambolit dan via een ploeggenoot over de achterlijn. Waardoor het een nieuwe hoekschop wordt voor Una. Als we inmiddels in de 70ste minuut van de wedstrijd zitten. En het dus nog steeds 1-1 staat hier in Staphorst.
0: Ja, dat is ook de stand in Hogeveen. Bij Hogeveen tegen SVZW. Waar een goal werd afgekeurd, zag jij. Nee, geen 1-1, 1-0. Want een goal afgekeurd, dat moet ik zeggen, Joran.
3: Ja, ik wou je al verbeteren inderdaad. Het leek even 1-1 te worden toen SVZW scoorde uit een vrije trap via Poels. Die maakte de rebound na een vrije trap van Stulen. Nadat Van der Leij die bal niet klem had. Maar hij was net iets te vroeg gaan lopen. En dus ging de vlag omhoog van de grensrechter. En dus geen 1-1. Maar het tekent wel dat SVZW echt goed bezig is in de tweede helft. Als er een ploeg een doelpunt gaat maken, dan zijn het de bezoekers uit Wierde. Waar Hogeveen nu ook wat voorzorgsmaatregelen gaat nemen om die voorsprong te behouden. Drie wissels. Ze hebben nu dus al 4 keer gewisseld en nu ook een wissel aan de kant van SVZW waar Meskoel van het veld gaat en Kjell Huisman zijn vervanger is. Maar SVZW was dus heel dicht bij die gelijkmaker. Het is echt veelvuldig op de helft van Hogeveen te zien. Maar ja, het gewenste resultaat blijft tot dusver uit. Want het staat nog altijd met een 1-0 achterstand hier op het veld in Hogeveen. En met nog zo'n 20 minuten op de klok, ja, moet de ploeg zometeen wat risico's gaan nemen. Wil het bekeravontuur gaan verlengen? Want ja, alles of niets. Nu gaat Hogeveen er vandoor met Jankovic. Maar die lijkt alleen op de doelman af te gaan. Maar dan gaat ook daar de vlag omhoog. En dus zijn ze wel consequent hier in Hogeveen. Beide ploegen dus gevaarlijk. Alleen elke keer net iets te vroeg gestart. En dus buitenspel. SVZW dus nog altijd in de achtervolging hier in Hogeveen. 1-0 stand in de 68ste minuut.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Staphorst tegen Una. Staphorst op jacht naar de 2-1, Nico.
1: Nou, dat was wel een tijdje. Inmiddels is het Una op jacht naar de 2-1. En Staphorst komt weer goed weg. Zo even met een hoekschopper aan de linkerkant van het veld. Kopbal was goed in de hoek geplaatst. En daar stond Bosveld die de inzet nog van de lijn wist te halen. En zo zit Staphorst eventjes in de verdrukking in de tweede helft. Waarin het lange tijd zelf de lakens uitdeelde. Dus kijken of ze nu het initiatief weer een beetje terug kunnen pakken. Met een lange bal op Crouch. Ze kan hem natuurlijk heel goed doorkoppen in de richting van Werkhoven. Daar zit nog een Brabants voetje tussen. Maar die leveren de bal in op het middenveld bij Staphorst. Dat er weer uit kan komen. Dus van het aanhang van Staphorst laat zich ook steeds meer horen. Want ook zij beseffen dat Staphorst alle steun kan gebruiken in de poging om de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker te bereiken. Het laatste kwartier is inmiddels aanstaande hier op het Noorderslag met nog altijd een evenwichtige stand. 1-1 bij Staphorst tegen Una.
0: Hoeveel tijd heeft de SVZW uit Wieren nog om de 1-0 achterstand weg te poetsen in en tegen Hogeveen? Joran Zwart.
2: Officieel nog 18 minuten te gaan in de tweede helft. Maar er zal ongetwijfeld nog wel wat blessuretijd bij komen. Maar ojojoj, wat doet SVZW zichzelf tekort als het hier ten onder gaat. Want het is Heer en Meester in de tweede helft. Net een goede kans voor invaller Huisman. Maar hij vond het zijnet. Ook Luc Kuiper in de ploeg gebracht. SVZW gaat vol op de aanval en jachten op die gelijkmaker. En het verdient ook veel meer dan die 1-0 achterstand die ze hebben opgelopen al vroeg in de wedstrijd. En daar kijken ze dus al de hele wedstrijd tegenaan. Er werd net ook een hoekschop gegeven omdat er te lang werd getreuzeld met het nemen van de doeltrap van Hogeveen. Ja, dat zijn die nieuwe regels. Maar SVZW wist er niet van te profiteren. Het publiek wordt hier onrustig. Ik zit hier bij een paar mensen hier van de businessclub. En die zijn absoluut niet mee eens met wat de thuisploeg de tweede helft op de mat legt. Nu zijn ze er wel een keertje gevaarlijk vandoor. Met Jim Veldma te invallen. Legt de bal terug op... Dat is Lars Miedema natuurlijk, oud Berkum, oud Genema. Die schiet voorlangs, wordt aangeraakt en wordt het een hoekschop voor Hogeveen. Ja, die zijn echt nog niet veel in de buurt geweest van de doelman Tom te Vanholt. Dus die gaan nu ook de tijd nemen voor die hoekschop. Daar gaat Jankovic zich over ontfermen. En dan gaat er een speler van Hogeveen ook richting die cornervlag om die bal kort te nemen. Maar dat wordt goed dichtgelopen door Steven Maat. Kan dus die hoekschop worden genomen door Jankovic. Legt de bal richting de tweede paal. Dan gaat alles en iedereen de lucht in. Maar ook niemand die bal raakt. En dus gaat die bal over de achterlijn aan de andere kant van het veld. SVZW weer een doeltrap gaan nemen. Hebben we nog 17 minuten te spelen in de tweede helft. Is het wachten op de 1-1.
0: Dan weer naar Hengelo. ATC 65 kwam dus op achterstand tegen DVS 33. 1-2, hoe is het nu, Joop?
3: Zelfde stand nog steeds na 75 minuten voetbal. En het tankje van ATC raakt een beetje leeg. Is ook niet zo gek. We hebben het al vaker geschetst. Het niveauverschil tussen de tweede klasse en de derde divisionist.
0: Joop, we moeten even naar Staphorst. Want daar penalty, Nico.
1: Ja, daar wordt een penalty gegeven in de 77ste minuut van de wedstrijd. Een hoekschop voor Staphorst aan de linkerkant van het veld. Er is een gevaarlijk indraaiende bal van Dijkstra. Una krijgt die bal niet weg. En uiteindelijk is het een van de spelers van Una die een tegenstander raakt bij een poging om de bal weg te trappen. En scheidsrechter Wever is gedecideerd, legt de bal op de stip. En dus kan Sam Crowther met zijn tweede van de avond wellicht Staphorst richting de tweede kwalificatieronde gaan schieten. Hij staat daar oog in oog met de doelman van Una, die al even een knappe redding in huis had eerder in deze tweede helft. Toen die Crowther met een kopbal heel erg dichtbij was. Daar komt het fluitje, daar komt de aanloop van Sam Crowther. En hij pakt hem, de keeper pakt hem. Het blijft 1-1, omdat Sam Crowther de bal in de rechterhoek mikt. En dat is precies de hoek waar de keeper van Una ook op mikt. Maarten Schut is het. Hij stopt de penalty van Sam Crowther. En dus blijft het 1-1 hier tussen Staphorst en Una. Na de gemiste penalty van Sam Crowther.
0: Dan weer terug naar Hengelo. ATC 65, DVS 33, Job.
3: Minuut 76 dus en DVS heeft nagelaten verder afstand te nemen van ATC. Het kreeg best goede kansen via Tim van den Berg die dus de 1-0 maakte. Kopte voorlangs en even later was het een heerlijke aanval van DVS over de rechterkant via de bedrijvige invaller Owen Muller. Die trok de bal daar goed terug en daar dook Stef Nijland, de ervaren aanvoerder van DVS, dook erop op de rand van de 16. En met een lekker schot in de verre hoek leek hij heel even de 1-3 aan te tekenen. Maar dat was buiten een goede redding van Luc van Ham gerekend, de doelman van ATC. Terwijl het spel nu even stil ligt omdat daar een gele kaart wordt uitgedeeld aan de middenvelder van ATC. ATC, het beste is er wel af. Is ook niet gek omdat het niveauverschil zo groot is. Met DVS heeft het wel lastig met ATC hoor. Dat gewoon een hele goede avond kent. Leuk speelt, veel energie in deze wedstrijd legt. En dus in de spits die attractie heeft lopen in de persoon van Vital Kakisa. Net was hij er weer even vandoor aan de rechterkant. Een heerlijke aanname, zo nam hij die bal mee aan de rechterkant. Maar het vervolg was ietsjes minder, waardoor het dus nog steeds 1-2 staat. We hebben nog een kwartiertje om hier wat te veranderen namens ATC?
0: Nog even terug naar Hoogeveen tegen SVZW. Ja, je zei, Joran, dat SVZW het betere van het spel heeft. Nu de goals nog.
2: Ja, en dan moesten ze ook eventjes uitkijken voor de omschakeling van Hoogeveen. Want die waren gevaarlijk vandoor aan de linkerkant zojuist. Was ze 4-3, maar Jim Veldmaat besloot zelf te schieten in plaats van die bal terug te leggen op Lars Minima. En dus ging die kans verkeken, want hij schoot de bal over het doel van de doelman. En zo kan SVZW opnieuw in de aanval met nu Rijn. Dus legt de bal terug. Tempo uit die aanval moeten ze helemaal terug naar het centraal achterin. Goede actie van Stefan Maat, die draait daar langs twee man. Geeft de bal ook goed mee aan Kuiper. Nou komt hier dan de 1-1. Kuiper tikt die bal nog net aan, maar kan net niet goed tot een schot komen. Dus is het een rolletje en is het een makkelijke prooi voor Van der Leijden, doelman van Hoogeveen. Die dus, die brengt nou zijn eigen verdediging in de problemen, omdat hij dus tempo moet maken van de scheidsrechter. Wordt daar Huisman gevonden? Nee, die zit net een verdediger van Hoogeveen tussen. En dat kunnen ze hier wel waarderen. Noah Schuurman tikt de bal er voorbij. Wil dan beginnen aan de rush, maar de bal gaat ook over de zijlijn. Zo heeft SVZW nu alles op de aanval gezet. Moeten dus wel uitkijken voor de omschakeling van Hoogeveen, want die zijn daar gevaarlijk in. Maar tot nu toe is het nog altijd 1-0 hier in Drenthe.

0: Gone. Ja, kan die tropische verrassing bij jou nog iets doen aan die 1-2 achterstand van ATC 65 thuis tegen DVS 33, Job Vaarhorst?
1: Laten we het hopen, maar ik ben er bang voor, want ATC komt eigenlijk niet meer van eigen helft. DVS heeft ATC in de wurggreep en nu krijgt het ook een hoekschop. Die gaat getrapt worden door Stef Nijland. Ja, die neemt er alle tijd voor. Hij is bijna 40, dus hij weet wel hoe hij even rustig aan moet doen. Misschien is hij ook wat vermoeid. Zou het niet zo gek zijn, want hij zwerft over het hele veld. Ja, kan nog steeds op deze leeftijd geweldig voetballen. Is ook niet zo gek, omdat hij bij PSV speelde, bij PEC Zwolle, bij FC Groningen. Hij gaat nu die hoekschop nemen vanaf de linkerkant. Gaat hij nu met zijn rechter indraaien. Het zijn altijd gevaarlijke hoekschoppen van hem nu richting het hoofd daar van de verdediger Tim van den Berg. Maar die kan daar niet goed bij. En dus een rolt die bal over de achterlijn. Mag ATC een doeltrap gaan nemen. Ik ben er bang voor dat onze tropische spits niet meer gaat toeslaan in de slotfase van deze wedstrijd. We hebben nog een minuut of 10 te spelen. Doeltrap nu voor ATC dus. Het kan nog altijd. We hebben nog 10 minuten. Misschien krijgen ze nog een klein kansje. Maar er ligt nu ook alweer iemand bij ATC op de grond met kramp. En dat zal denk ik nog wel een paar keer gaan voorkomen in de slotminuten van deze wedstrijd. 83ste minuut. 1-2.
0: Dan weer naar Hogeveen. Hogeveen tegen SVZW. De tijd gaat dringen voor de ploeg uit Wierden, Jonas Zwart.
2: Ja, dat gaat het zeker. En Hogeveen is een gevaarlijk doel met Miedema. Maar er zit nog net een verdediger van SVZW tussen. Maar Hogeveen komt de laatste paar minuten er wel een paar keer gevaarlijk door in de omschakeling. Want er zijn weer wissels geweest aan de kant van SVZW. Waar Veldkamp in de ploeg is gekomen. Nog een aanvallende impuls erbij van Frank Eventik, de trainer van de ploeg uit Wierden. Maar nu dus eerst de hoekschop voor Hogeveen. Voordat ze aan aanvallen kunnen denken, komt die bal bij de eerste paal. Blijft liggen, wordt hij net aangetikt. En dan kan SVZW er nu gevaarlijk uit in de counter. 4 tegen 3 als ze tempo maken met Veldkamp. Die geeft de bal mee aan Huisman, de invaller aan de linkerkant van het veld. Ondertussen heeft Hogeveen al wel weer wat mensen terug. Pouillet, invaller aan de kant van Hogeveen, dwingt Huisman ook verder terug. En dus is iedereen van Hogeveen weer terug. Van de K probeert dan een overtreding te maken. Lukt niet. Wordt die bal de 16 ingeslingerd. Maar die bereikt niet Jansen. Ja, die loopt wel heel vaak vrij richting de tweede paal. Maar eigenlijk elke keer is de voorzet niet goed van de Zwaluwen. En dus is hij nog niet echt in stelling gebracht. Nu ook een slechte paas van Derks, de invaller van SVZW. En zo heeft Hogeveen nu ineens alle ruimte om toe te slaan in de counter. Roept het publiek dat ze tempo moeten gaan maken. Maar dat doen ze niet. Ze houden de bal in de ploeg. Dan wil Miedema de bal in de diepte hebben. Maar die staat buitenspel. En dus bepaalt Veldkamp dat hij de bal maar even in de ploeg wil houden. Wil ik zeggen. Maar dan besluit hij alsnog de bal de diepte in te spelen. En dan is ze dus alsnog buitenspel. Ja, SVZW moet risico's gaan nemen. We zitten in de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Officieel nog 7 minuten te gaan. En de stand is hier nog altijd 1-0.
0: De tijd dringt voor een overwinning. Ook bij Staphorst. Anders wordt het verlengen daar tegen Una, Nico.
3: Ja, we zitten in de laatste 4 minuten van de officiële speeltijd. 1-1 staat het nog altijd. Maar ik zou het eerlijk gezegd helemaal niet erg vinden als we nog een half uurtje doorgaan met beide ploegen. Want het is wel een hele leuke wedstrijd geworden. Beide ploegen waren al een keer heel dicht bij de 2-1. Nu Staphorst weer met een lange bal. Die is heel lastig voor die keeper, want die stuit het nog een keer op die bal. En daarna moet die keeper zich helemaal strekken om die bal nog uit de kruising te plukken. Maar het lukt hem wel. Even hiervoor had die redding ook al, of die keeper ook alweer een redding op een hele goede kopbal van Krauter. Weer op aangeven van Dijkstra. Ik telde hem eigenlijk al. En de grootste mogelijkheid hiervoor was misschien nog wel voor Milan de Koe uit een hoekschop aan de linkerkant van het veld. Ook die bal werd heel vrij ingekopt, maar nog net door een van de verdedigers van de doellijn gehaald. En de grootste, allergrootste mogelijkheid was natuurlijk voor Sam Krauter zelf met de penalty. Maar die werd gepakt door de doelman van Una. Una dat zelf ook paal en lat heeft geraakt. Ook nog een kopbal van de doellijn gehaald zag worden. Kortom, het is een enerverende bekerwedstrijd geworden. En het ziet er naar uit dat ze nog wel eventjes doorgaan. Want met nog 3 minuten aan officiële speeltijd is het nog altijd in evenwicht hier. 1-1 op het Noorderslag.
4: De Oosttribune.

0: bij Hoogeveen SVZW. Dan toch.
1: Dan toch de 1-1, de dik verdiende 1-1. En dan is het volgens mij Grootkamp die je maakt naar geklungel in de achterhoede. Ja, ze schelden elkaar daar de huid helemaal vol. Van der Leyen en Schuurman. Schuurman neemt die bal aan op 5 meter van zijn eigen doel. Wacht op de doelman, die komt niet en dan blijft die bal liggen. Dan zit nog de doelman er nog net tussen. Maar dan is het alsnog raak dus voor SVZW. Dik verdiend 1-1 hier in Hoogveen.
0: Dus dat zou ook zomaar verlengen kunnen worden.

0: Walter Kroes met de gordijnen dicht. Ja, we gaan naar Hoogeveen, SVZW. Een rode kaart, Joran.
1: Ja, een rode kaart voor Hoogeveen, Jim Veldma. Het was veel en veel te laat. Hij probeerde een counter eruit te halen, maar Huisman tikte de bal langzaam. En toen kwam hij daar met een hele grove charge nog invliegen. Kreeg terecht rood van scheidsrechter Sponen. Zo is het dus 10 tegen 11 en het is dus 1 tegen 1. Ik moet nog even een rectificatie plaatsen. Het was Jansen die de 1-1 aantekende. Na dat geklungel van Schuurman achterin. Ja, die had die bal daar gewoon weg moeten werken. Kreeg hij ook te horen van zijn doelman. Maar dat deed hij niet. En gelukkig maar voor SWZW, want daardoor staat het dik verdiend op 1-1. We zitten in de 89ste minuut. Met de 10 van Hoogeveen nu in de aanval. Met een goede bal van Miedema. En dan wordt het die 2-1 voor Hoogeveen, wil ik zeggen. Maar geweldige redding van Tevanot. Oi. Dan kom je met 10 man te staan. En dan krijg je nog zo'n dikke kans. Ja, SVZW stond natuurlijk afgelopen weekend ook tegenover 10 man van Excelsior 31. En toen werd het 1-0 voor, of stond het 1-0 voor Excelsior. En met 10 man liepen ze uit naar 4-0. Dus ja, ze weten hoe ze het niet moeten doen. Ze hebben zo dadelijk misschien nog een half uurtje extra om het beter te doen dan afgelopen zaterdag. Maar ja, met 10 tegen 11, wie weet kun je het ook nog in de reguliere speeltijd beslissen. Stand 1-1, 90ste minuut loopt.
0: Rode kaart ook in Hengelo bij ATC DVS, Job Vaarhorst.
2: Ja, in de 90ste minuut kreeg William Timmerman van DVS een rode kaart. En helemaal niemand weet waarom. Ja, er was een duel daar tussen Timmerman en Lopez Machado daar aan de linkerkant van het veld. En ja, daar gebeurde niet zoveel. Het spel ging vervolgens verder. En uiteindelijk legde de scheidsrechter het spel stil. En die gaf ineens Timmerman een rode kaart. Ik heb nog even om me heen gevraagd.

0: gelijkspel ligt even stil. 2-1 dus voor DVS, dat wel met de tiental speelt.
1: Dan naar Staphorst tegen Una. Hoe lang daar nog, Nico? Ja, nee, niet dus. Ik hoor een fluitje.
2: Nee, inderdaad. Het zit erop. Na 2,5 minuten blessuretijd is 1-1. De stand na 90 minuten in Staphorst. Dan gaan we dus verlengen. Hier is het nog wel 11 tegen 11 op het veld. En ook een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. In de slotfase nog een mogelijkheid voor Dijkstra. Naar een aanval over veel schijven van Staphorst. Werd hij vrijgespeeld aan de linkerkant van het veld. Door een goed balletje van Milan de Koe. Alleen het schot werd gepakt door Schut, de doelman van Una. En aan de overzijde van het veld was er nog een van de invallers van de ploeg uit Brabant. Jelko van die ontsnapte. Maar zijn schot ging wat wild naast het doel van Staphorst. En dus gaan we ons opmaken voor 2 keer 15 minuten extra speeltijd voor beide ploegen. Want er moet een winnaar komen. En die is er voorlopig niet met een 1-1 stand hier in Staphorst.
1: Hoe lang nog in Hogeveen bij Hogeveen SVZW, Johan Zwart?
3: Nou, hier gaan de ploeg ook naar de zijkant. We gaan ook hier verlengen. 1-1 dus door het doelpunt van Jansen vlak voor tijd. En dan had Hogeveen echt nog wel die wedstrijd kunnen beslissen, hoor. De bank van SVZW rent nu even snel naar binnen. Want ja, de bidonnetjes moeten gevuld worden. Die waren niet berekend op 120 minuten voetballen. Maar dat gaan we dus wel echt doen hier in Drenthe. Stand 1-1. Kijken wat het zometeen gaat worden.
1: Ja, dan wil ik er ook een derde verlenging bij, Job Faros. Laat ATC maar scoren daar.
0: Laten we het hopen. We hebben nog een paar seconden te spelen. We zitten al een aantal minuten in de blessuretijd. ATC speelt dus tegen een tiental van DVS. Maar dan moet je niet zo knullig balverlies leiden als het nu gebeurt links achterin bij ATC. Kan DVS overnemen. Vierde aanvoerder Stef Nijland. Ja, die temporiseert even. Die weet wel hoe je dit varkentje moet wassen met een tiental tegen een tweede klasse. Zoals ATC. DVS tikt nu de bal even rustig rond. Dan is het zoeken naar een spits. Ja, we hebben nog maar een paar seconden. Maar het is toch echt DVS dat in de aanval is. Via Van Essen schieten vanaf 1 meter of 20. Schot wordt daar gekraakt door een verdediger van ATC. Maar de bal blijft in bezit van DVS. Aan de rechterkant is het daar een goede actie, maar dan wordt daar keurig verdedigd door de verdedigers van ATC. En dan zegt de scheidsrechter na 1 minuut of 5 in de blessuretijd, het is mooi geweest. Ja, het werd nog wel heel even spannend hoor in die laatste minuten, want ATC moest dus tegen een tiental van DVS spelen. Een echt grote kans heeft het niet meer gekregen in de blessuretijd. En dus ligt ATC uit het bekertoernooi. Maar wat wil je ook als tweede klasse tegen een derde divisionist met 2-1 verliezen en eigenlijk 90 minuten lang, ja, de marge was flinterdun, dus het kan altijd. Het is helaas niet gelukt.
1: Meer over die wedstrijd later ook op onze website www.rtvo's.nl/sport. Straks de verlengingen, en dat zou zomaar na 10 kunnen zijn, van die wedstrijden die we nog wel volgen. Hogeveen, SVZW en Staphorst-Una eindigden dus gelijk in 1-1. En daar is het dus verlengen.

0: De verlengingen bij Staphorst, Una en Hogeveen, SVZW zijn begonnen. Eerst naar Staphorst. Wie komt daar in de eerste verlenging het best uit de startblokken? Nico Wansia.
1: Ja, we zijn twee minuutjes aan het voetballen in de verlenging. Het valt nog niet zo heel veel over te zeggen wie er nou het beste is begonnen. Nu zelfs Staphorst in de aanval met weer Dijkstra. Die loopt zich een beetje vast. Het was Werkhoven in dit geval die zich vastliep en de bal inlevert bij Una.
0: Dit is zo'n wedstrijd
1: die eigenlijk geen... Sorry, zit op mijn oren, Paul.
0: Sorry,
1: ja.
0: Dat is mijn fout. Daar dus nog steeds 1-1. Ja, ik had de microfoon nog openstaan, het spijt me. We gaan gauw nog even, want zo is de reclame. Als ik het goed heb tenminste, bij Hogeveen SVZW kijken. Joran.
2: Ja, we zitten in de derde minuut van de verlenging. Nog geen kansen gezien. 1-1 stand. Dus ja, kijken of SVZW tegen dat tiental van Hogeveen kan gaan profiteren van het numerieke voordeel. Want ja, ze zijn al de hele wedstrijd de betere ploeg. Nu nog wachten op een voorsprong. 1-1 hier in Hogeveen.
0: En als het goed is, krijgen we dan nu de reclame.
3: De enige mogelijkheid om te houden dat u bent.
4: In de nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
5: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
4: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
6: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
4: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
7: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
12: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
11: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
13: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
11: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4.
14: Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
0: Ja, we gaan nog even door. ATC 65 in Hengelo redde het niet, het verloor met 1-2 van DVS 33 Ermelo. Maar dat kan dat doorbekeren nog wel gelden, zeker voor Staphorst thuis tegen UNA. De verlenging, de eerste verlenging loopt. Nico Wansia.
1: Ja, de verlenging waar Staphorst eigenlijk niet op zit te wachten met over 2,5 dag de derby tegen Genemuiden in de derde divisie. Goed, als je er dan toch in staat, dan moet je er maar het beste van maken tegen UNA. UNA kreeg de beste kans tot nu toe, counter via Meijres aan de rechterkant van het veld. Die gaf de bal eigenlijk panklaar voor Bogers, maar die schoot de bal net naast het doel van Staphorst. En zo ontsnapt de thuisploeg niet voor het eerst in deze wedstrijd aan een tegengoal. Nu is Staphorst zelf weer aan de linkerkant van het veld met Dijkstra. Voor de goal staat nog altijd Crouter. Nu over aan Frank van den Brug. Die gaat buitenom. Sleept er een hoekschop uit in de 99ste minuut van deze wedstrijd. Maar nog altijd die 1-1 stand tegen UNA.
0: Dan naar Hogeveen. Hogeveen, SVZW. Waar SVZW, de ploeg uit Wierde, alsnog een verlenging uit het vuur sleepte. En nu tegen 10 man die verlenging goed mag weten af te ronden, Joran Zwart.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Ze zijn in ieder geval goed begonnen ook weer aan deze eerste helft van de verlenging. Het staat nog wel altijd 1-1, maar we hebben twee grote kansen gezien voor de bezoekers uit Wierden. Jasper Groothuis schoot net voorlangs en een schot van Jasper Veldkamp, de invaller, werd nog net van richting veranderd. Een hoekschop, nu daar is de voorzet op Luc Kuiper, ook een andere invaller aan de kant van SVZW. Maar een goede redding van Van der Leij, wel een hoekschop voor de bezoekers die echt op jacht zijn naar de verdiende 1-2. Ja, ze zijn eigenlijk de hele wedstrijd al beter. Ze begonnen natuurlijk dramatisch aan het duel met die vroege 1-0 van Karin van der Kaap, die ondertussen ook is gewisseld, de spits van Hogeveen. Maar daarna vochten ze zich echt terug in de wedstrijd en is er maar één ploeg die het verdient om hier te winnen vanavond. Is daar opnieuw de hoekschop die daar wordt genomen, blijft liggen, kan er worden geschoten, maar die bal wordt half geraakt en dan kan er worden uitgewerkt door Hogeveen. Maar dat doen ze niet goed. Opnieuw een hoekschop dus voor SVZW. En dan gaat Stefan Maarten zich daar weer over ontfermen. SVZW op jacht naar de 1-2.
0: Ik heb nog wat uitslagen voor u in die kwalificatieronde om de Eurojackpot KNVB-beker. ACV Assen tegen Westlandia 6-1. ATC 65, DVS 33, Ermelo hoor u 1-2. Dongen, Jos Watergraafsmeer 2-4. Goes tegen Noordwijk 0-1. Groene Sterren tegen Heerjansdam 2-1. GSV 28, RBC uit Roosendaal 0-4. Dan HVV Hollandia Halstra. Daar is verlenging trouwens, 1 tegen 1. Lierop VV Zwaluwe 0-7 maar liefst. Rijnvogels Bennekom 5-0. RKVV Spartaan Udi 19 0-5. Sparta Nijkerk wint met 2-0 van Venray. Dan heb ik nog TOGB Katwijk. Daar is ook verlenging 2-2. USV Hercules EVV eindigde in 1-3. En VVSB won met 2-0 van de amateurs van Ajax. Nou, we gaan maar eens even kijken bij Nico Wansia daar bij Staphorst tegen UNA. Leuke wedstrijd, zei je.
1: Zeker een leuke wedstrijd. En ik durf er nog geen geld op in te zetten wie hier als winnaar uit de bus gaat komen. Want dit is eigenlijk een wedstrijd die volledig in evenwicht is. Beide ploegen verdienen het niet om uitgeschakeld te worden. Maar goed, dat zal toch het lot zijn voor één van beide. Zo even was er weer een mogelijkheid voor Staphorst. Een voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Crouter met een enorme kans. Maar zijn inzet werd gepakt door de doelman van UNA. Die als UNA nog een ronde verder komt, de held van de avond gaat worden voor de ploeg uit Brabant. Met alle reddingen die hij heeft verricht. Nu even weer balbezit voor UNA. Maar dat gebeurt in een tergend traag tempo. Ze weten zelf niet zo goed wat ze moeten doen met het balbezit. Maar dan wordt er toch een van die creatieve gasten voorin ingespeeld. Die gaat onderuit in de 16 meter in de hoop dat zij ook een strafschop krijgen. Maar nu maakt de scheidsrechter al vrij snel duidelijk dat daar niks aan de hand was. En dat had hij goed gezien. Die speler ging vrijwillig naar het gras en blijft dan nog eventjes liggen. Dus als Staphorst nu snel is, dan hebben ze ook een man meer situatie. En dus kijken ze al naar voren. Wie staat er vrij? Natuurlijk wordt weer gekeken naar die linkerkant van het veld, waar Jeffrey Dijkstra nog altijd binnen de lijnen staat. Onvermoeibaar blijkbaar. Ook hij heeft veel energie gegeven in deze wedstrijd. Maar hij kan er nog van grote waarde zijn met een van die voorzetten. Als die op maat zijn in de 16 meter, dan zijn ze dodelijk. Zo is gebleken in deze wedstrijd. Het gaat nu over de rechterkant van het veld. En dan staan er weer 10 veldspelers van UNA achter de bal. En dan wordt het weer wat lastiger om er doorheen te komen voor de thuisploeg. Je kijkt naar de klok. 103 minuten op de klok. En op het scorebord 1-1 bij Staphorst tegen UNA.
0: Hoeveel minuten op de klok in Hoogeveen bij Hoogeveen SVZW, Joran Smart?
2: 101 minuten op de klok en die gaat bijna over in 102. Dus we zitten in het einde van de eerste helft van de verlenging. Doeltrap voor Hoogeveen. Weer een enorme kans voor de bezoekers. Een hoekschop van maat gaat aan alles en iedereen voorbij. Ja, die leek toch echt voor het intikken, maar dat gebeurt dus niet. Nu opnieuw SVZW met Huisman. Die valt echt geweldig in aan die linkerkant. Geeft de bal voor en daar is hij! Het is 1-2 voor SVZW. Volgens mij is het een eigen doelpunt van Hoogeveen. Maar Huisman, wat een geweldige actie weer aan die linkerkant. Hij snelt er voorbij bij Schuurman. Legt die bal voor. En hoe die er ook in gaat, dat maakt allemaal niks uit voor SVZW. Want ze komen hier op 1-2. En dat is dik en dik en dik verdiend.
10: De Oosttribune.

0: We moeten ook naar Staphorst voor een goal. Nico Lancia.
1: Ook feest op het Noorderslag, want daar komt Staphorst op voorsprong. Het afstandsschot is van Milan de Koe. Het scheert over de grond en het ploft precies aan de binnenkant van de paal. Aan de binnenkant van het netje. En dus leidt Staphorst met 2-1 in de 104e minuut van de wedstrijd.

0: on. Ja, er gebeurt van alles in die verlengingen. Ook bij Hogeveen, SVZW. Eerste 1-2 en nu een rode kaart, Joran.
1: Ja, we gaan verder met 10 tegen 10. Pierik krijgt zijn tweede gele kaart. Geen handige actie van de middenvelder die het niet mee eens is met het besluit van de scheidsrechter. Maar ja, hij moet daar ook de kans niet geven om een tweede gele kaart te trekken. 10 tegen 10 dus, met nog zo'n 10 seconden op de klok in de eerste helft van de verlenging. Maar ja, dit doet SVZW zichzelf dan echt aan. Want er is echt helemaal niks aan de hand in deze verlenging. Het komt op een 1-2 voorsprong. En ja, dan breng je de tegenstander toch weer tot leven door die rode kaart. Het is dus weer 10 tegen 10. Verre ingooi van Hogeveen op het hoofd van Jim Veldma. Dan wordt die bal daarvan dichtbij overgeschoten door Jankovic. Ik zei Jim Veldma, dat kan helemaal niet. Want die ging natuurlijk met rood vanaf aan de kant van Hogeveen. Het was de nummer 10 Jankovic. En die schiet vervolgens de bal dus over. We zitten dus in de blessuretijd van de eerste helft van de verlenging. Stand 1-2 voor SVZW.
0: Is die eerste verlenging in Staphorst al afgelopen, Nico Mancia?
2: Nee, ook wij zitten in de blessuretijd van de eerste helft van de verlenging. Die is al een minuutje aan de gang. En zo heel veel oponthoud hebben we toch niet gehad. Ja, dat vieren van die treffer van Milan de Koe. Dat leverde wel een klein feestje op. Zeg maar gerust een groot feest. Want Staphorst nu met één been in de volgende kwalificatieronde van het KNVB-bekertoernooi. En dan klinkt het eindsignaal van de scheidsrechter voor deze eerste verlenging. En ja, mogen beide teams dus nog even naar de kant voor een klein slokje drinken. En dan gaan we nog 15 minuten voetballen. En dan weten we of Staphorst inderdaad doorgaat naar de volgende ronde. Het leidt wel met 2-1 tegen UNA.
0: Daar is onderin de tweede verlenging. En die is ook aanstaande bij Hogeveen SVZW, Joran.
1: Ja, zeker. Maar eerst nog een hoekschop voor de bezoekers. Die gaat de Stefan Maat nemen. Die slingert de bal daar richting de eerste paal. Dan gaat Luc Kuiper de lucht in, maar wordt weggekopt door Pouillet. Volgens mij was hij de ongelukkige die die bal in eigen doel tikte. En nou is daar het rustsignaal voor de verlenging van scheidsrechter Spoon. Zo gaan we kijken wat zometeen de tweede helft van de verlenging gaat brengen. Maar ja, eigenlijk een wedstrijd die alle kanten opgaat. Want SVZW had alles onder controle na die 1-2. Maar ja, toch een rode kaart en dus weer 10 tegen 10. En dus heel benieuwd hoe het zo dadelijk hier gaat aflopen in Hogeveen.

0: KC en de Sunshine Band, Give It Up op Radio Oost. De tweede verlenging bij Staphorst tegen UNA loopt. Nico Wansja.
1: 11 tegen 11 op het veld, 2-1 de voorsprong voor Staphorst. Dan natuurlijk wel weten dat ze in het tweede deel van de verlenging UNA ongetwijfeld gaat komen. Die hebben niks meer te verliezen met deze stand. Die kunnen alle risico's nemen om voor die gelijkmaker te gaan. En dat gaat dus ongetwijfeld ook mogelijkheden bieden voor de thuisploeg om uit te lopen naar een grotere voorsprong die aan alle onzekerheid een einde maakt. Zo'n mogelijkheid was er hiervoor al voor Stijn de Haan. Na Milan de Kip hebben we nu ook Stijn de Haan binnen de lijnen. Die ontsnapte aan de rechterkant van het veld. Gaf die bal goed voor naar de andere kant van het veld waar Dijkstra stond. Alleen die raakte de bal helemaal verkeerd. Ging huis en oog over het doel van UNA. Dat daar nog in de wedstrijd zit. Op zoek gaat naar de gelijkmaker. Maar voorlopig is het na 3 minuten in de tweede helft van de verlenging. 2-1 voor Staphorst.
0: De 10 van Hogeveen tegen het 10 van SVZW. Met wel de voorsprong voor de ploeg uit Wierde. Joran Zwart.
2: Ja, dit wordt echt een heerlijk kwartiertje hoor. Ik zit nu al te genieten. Het is zoveel ruimtes op het veld. Dus het gaat alle kanten op. Nu een lange bal van Gerson Klok de diepte in. Maar die wordt weggekopt. Nog een extra aanvaller binnen de lijn. Of nou ja, aanvaller. Daniel Sanafika is binnen de lijnen gekomen. Dat is toch van origine een centrale verdediger. Ik heb heel vaak tegen hem gespeeld, maar dus ik weet wel waar die staat. Maar hij meldt zich nu in dit punt van de aanval om daar een oorlog te gaan zorgen. Want ja, Hogeveen moet die 1-2 achterstand zien weg te poetsen. Ze krijgen nu een ingooi. Pouillet, de invaller aan de kant van Hogeveen, kan dat blijkbaar ver. Want die meldt zich en iedereen meldt zich in de 16. Klok is de achterste man van Hogeveen. Die staat op randje 16. Dan weet je dat het gevaarlijk kan worden. Pouillet gooit die bal inderdaad ver. Maar op het hoofd van Kuiper. Dan wordt hij opgevangen door Huisman. Die schiet de bal verder weg. Opgevangen door Klok. Die wil gaan schieten van zo'n 30 meter. Doet dat huizen hoog over. Wordt niet gewaardeerd hier op de tribunes. En dus geen echte kans voor Hogeveen. Dat dus op jacht moet naar de gelijkmaker. Met 10 tegen 10 zoals je zei. Dat wordt genieten hier in de slotfase van de open ruimtes op het veld.

0: Hogeveen, want daar is gescoord. Joran Zwart.
1: 2-2 is het geworden. Lars Minema kopt een geweldige voorzet vanaf de rechterkant binnen. SVZW laat het helemaal liggen hier. Waarom geven ze zo makkelijk het weg? 1-2 voor met een mannetje meer. En dan geven de scheidsrechter de kans om een tweede gele kaart te geven. Dus wordt het 10-10 en Hogeveen slaat toe. Het staat weer gelijk. 2-2.

0: Je benieuwd naar de nieuws, The Power of Love. SVZW leek op koers voor de volgende ronde, maar nu lijkt het erop, Joran Swartz, dat het penalty schieten wordt in Hogeveen.
1: Ja, nou ja, dat is ook leuk natuurlijk. Altijd spannend. Als het op penalties wordt beslist, is altijd alleen sneu dat de één iemand de pechvogel is. Ja, tenzij de meerdere missen natuurlijk. Maar dat is altijd de mindere kant van penalties nemen. Maar ja, het levert wel spektakel op. Maar het is nog 8 minuten voordat de eventueel strafschoppen worden aangenomen. Het gaat alle kanten op. Hogeveen heeft nu weer eventjes het beste van het spel. We hebben net wel een kansje gezien voor Jansen. Maar die kwam net niet lekker tot een uithaalbal. Gaat de diepte in van Poirier. Raakt die bal niet helemaal lekker. Dan is daar Hens van Kuiper. Krijgt SV. VZW een vrije trap tegen. Trouwens net ook een hele smerige overtreding gezien van Jansen die de bal wilde wegschieten. Maar Jankovic tikte hem net iets eerder weg. Hij raakte vol de schenen van de oudspeler van Staphorst. Maar hij kwam weg met geel. Had ook zomaar 10 tegen 9 kunnen zijn. Dus bal wordt weggekopt achterin. Opgevangen door Schuurman. Die kan de bal de 16 inslingen. Geeft de bal mee aan Gerson Klok. Hij was het volgens mij ook die voorzet had op Minima. Geeft de bal nu ook goed voor. Komt op de voet van Sanifica. Maar die raakt de bal niet goed. Dan gaat de bal over de achterlijn kan SVZW eventjes opgelucht ademhalen. We hebben nog een dikke 7 minuten te gaan hier in Hogeveen, waar de stand dus 2-2 is en het aftellen is richting de strafschoppen.
0: Dat hoeft het niet te worden bij Staphorst Una, want de thuisploeg leidt nog steeds Nico Wansia.
2: Maar Una doet verwoede pogingen. Daar is een enorme kans voor Una om op gelijke hoogte te komen. Met nog 6 minuten te gaan in de tweede helft van de verlenging. Want zo'n bal hoeft maar 1 keer goed te vallen. En hij viel daar eigenlijk al goed voor Una. Maar het schot wordt blijkbaar nog van richting veranderd door een van de verdedigers van Staphorst. Waardoor hij naast het doel van de thuisploeg belandt. Maar ja, dit kan dus weer zo'n moment zijn dat Una gaat toeslaan. Als we nog iets meer dan 5 minuten officiële speeltijd te gaan hebben. Een uitdraaiende hoekschop komt op de rand van het doelgebied. Wordt er omhoog gekopt door Staphorst. Ik wilde eigenlijk een compliment uitdelen dat ze niet te veel achteruit gingen lopen. En een goed er druk op hielden bij Una. Waardoor die niet echt al te veel gevaar konden stichten. Maar dan komt er toch in één keer zo'n bal die wel goed valt. En dan is het ook meteen levensgevaarlijk. Maar Staphorst komt weer met de schrik vrij. Zoals wel vaker is gebeurd in deze wedstrijd. Met name in de tweede helft. Nu eens kijken of ze zelf gevaarlijk kunnen worden. Nee, deze bal springt heel ver van de voet af van een van die invallers. Dat is Morabit. Die de bal zo over de zijlijn laat springen. En dat wordt hem niet echt in dank afgenomen door zijn ploeggenoten. Want nu moeten ze weer vrezen voor een tegenaanval van Una. We zitten in de 116e minuut. En Staphorst leidt nog wel met 2-1.

0: Yellow Wheels en Gonna Get Along Without You Now. Staphorst op de rand van de volgende ronde tegen Una. Hoe lang nog, Nico?
1: 1 minuut en 15 seconden plus alles wat er nog bij komt van de scheidsrechter Van Echteren. Kreeg zojuist de mogelijkheid om de wedstrijd in het slot te gooien. Maar kwam met een heel slap schot. En dus leeft Una nog altijd. Pompen of verzuipen voor de ploeg uit Brabant. Deze voorzitter wordt weggekopt door Milan de Koe. Voorlopig de matchwinner voor Staphorst met zijn schot van afstand. Dat laag over de grond via de binnenkant van de paal het doel inging. Heeft hij Staphorst naar de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker geschoten. Als het tenminste zo blijft. Una dringt aan. We zitten in de laatste officiële minuut en het staat nog altijd 2-1 voor Staphorst.
0: Is het nog gelijk in Hoogeveen bij Hoogeveen SVZW, Joran Zwart?
2: Ja, dat is het zeker. Maar wat kan bekervoetbal toch heerlijk zijn. Het gaat alle kanten op deze avond. En ook op het veld nu. Beide kanten, beide ploegen krijgen dikke kansen op de 3-2. Eerst was het Hoogeveen met Pouillet. Maar een goede redding van Te Vaanelt. Een omschakeling was het Huisman die gevaarlijk wordt. Nu weer een gevaarlijke bal. Die blijft daar liggen. Is het Miedema of de doelman? Het is de doelman die daar wordt getorpedeerd ook door Miedema. En dan ligt het spel eventjes stil. Goed gedaan door Te Vaanelt. Die daar adequaat ingrijpt en ervoor duikt. Voordat Miedema die bal kan binnentikken. Maar Huisman was net ook gevaarlijk namens SVZW. Het was een counter, een snelle counter. 4-2. En hij zag Van der Leijt ver voor zijn doel staan. Probeerde het van zo'n 40 meter. Maar die bal ging ook net over het doel van de doelman. En zo zitten we in de laatste 10 seconden van de wedstrijd. Eens kijken hoe het bij Nico is. Hier gaan we penalties nemen, denk ik.
1: Ik hoop dat we dat hier niet gaan doen. Ook wij zitten in de blessuretijd van de tweede helft van de verlenging. Hier leidt Staphorst met 2-1. Wordt nog een keer gewisseld door Una. Stok een wat curieus moment om dat in de 121ste minuut nog te doen als je een doelpunt nodig hebt. Maar blijkbaar is dit nog een pinch hitter die ze heel erg achter de hand hebben gehouden voor de allerlaatste seconde van deze wedstrijd. Waarin er nog een ingooi is voor Staphorst in de buurt van de cornervlag. Niemand wil die bal natuurlijk nemen. Dus dan laten ze het een beetje aan elkaar over. En zolang de scheidsrechter nog niet gaat aftellen, hoeven ze ook geen haast te maken. Maar de scheidsrechter wacht even keurig tot die invaller van Una op de juiste plek is gaan staan. En dan wordt de ingooi verkeerd genomen. Dat is niet zo handig, want nu gaat het balbezit nog een keer naar Una. Weliswaar in de buurt van de eigen cornervlag. Maar ze kunnen die bal natuurlijk heel snel richting de helft van Staphorst krijgen via de keeper. Die raakt de bal niet echt vol. Bal stuitend een keer op de eigen helft. Moet dan worden doorgekopt. En met een gelukje valt hij nog voor een ploeggenoot. Die kan hem verder naar voren poeieren. Er staan nog drie spelers van Una en die kunnen de bal in ontvangst nemen. Moet Staphorst toch nog vrezen voor één bal die verkeerd valt in de allerlaatste seconde van deze wedstrijd. Het zal toch niet gebeuren. Daar komt die voorzet hoog bij de tweede paal. Daar komt het mensen. Keeper laat los. En die gaat erin. Nou ja, hij gaat erin. Het is 2-2. Ook wij krijgen een strafschoppenserie. Hoe kan het nog zo misgaan in de 122ste minuut? Maar er is van orde. De keeper probeert uit te komen. Wordt gehinderd door twee verdedigers. Laat de bal los. En dan valt hij precies voor de voeten van een speler van Una. 2-2 in de 122ste minuut. Ook wij gaan strafschoppen nemen in Staphorst.
0: Ja, zo mooi kan bekervoetbal zijn, maar ook zo sneu voor Staphorst. Ja, twee keer penalties, ook bij jou, Joran, want het is afgelopen voor wat betreft de verlenging, toch?
2: Ja, klopt. We gaan inderdaad penalties nemen hier. Stefan van der Leijden, doelman van Hoogeveen, sprint even gauw naar binnen. Ja, misschien nog even een zenuwplasje voordat hij zometeen de penalties van SVZW moet zien te keren. Ik zie hier Pierik zwaar teleurgesteld richting de bank van SVZW lopen. Hij heeft net gedoucht, want hij moest douchen na die tweede gele kaart die hij kreeg in de verlenging. Toen stond het nog 1-2 voor SVZW. Maar Hoogeveen kwam via het hoofd van Lars Minema weer langs zij 2-2. Dus gaan we zometeen penalties nemen. Even kijken. Ik hoop eigenlijk dat ze dat voor het doel gaan doen waar ik het dichtst bij zit. Maar ja. Ja, het is gegarandeerd een spektakelstuk wat we zo meteen gaan zien.
0: Ja, toch maar even kijken weer bij Staphorst. Daar is het afgelopen, of niet, Nico, tegen Una?
1: Ja, ik was wat voorbarig inderdaad met het melden van de penalty-serie. Want er werd nog wel afgetrapt naar die late gelijkmaker van Una. Maar meteen na de aftrap kwam er toch het eindsignaal van de scheidsrechter. Ongelooflijk zuur. Staphorst stond al met anderhalf been in de volgende ronde. En dan moet je toch nog weer vrezen voor één zo'n bal die verkeerd kan vallen. En hij viel verkeerd. Want Meekhof, ja, hij kwam wel uit. Werd wat gehinderd door zijn verdedigers. Liet die bal los. En dan was Una er als de kippen bij om die bal nog in het doel te schieten. En het is een opstanding van Una, waar ze zelf ook niet meer op gerekend hadden. Want die gelijkmaker hing eigenlijk niet in de lucht, maar hij viel wel. En dus wordt vanaf 11 meter bepaald wie doorgaat naar de volgende ronde. Staphorst of Una.
0: Volgens mij ook een primeur voor radio-host. Nico merkt het terecht op dat we twee penalty-series tegelijk gaan krijgen zometeen. Zowel bij Hogeveen SVZW als Staphorst tegen UNA. We gaan eens even kijken hoe we u daarvan niets laten missen. Dat gaan we nu even overleggen. Aan de vooravond van misschien wel weer een zwoele zomernacht.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: De eerste penalty bij Hogeveen SVZB wordt genomen. Joran Zwart.
1: Maat achter de bal. Of wordt het Van der Leij? Het wordt Van der Leij. Die stopt gelijk de eerste penalty van Hogeveen. Zeg, ja, het publiek loopt snel naar de andere kant van het veld. Want die willen de penalties van dichtbij zien. Maar Maat is de eerste die mist bij de eerste strafschop van de avond. En zo blijft het dus 0-0. Gaat nu ook Hogeveen naar de stip. En is het aanvoerder Tom Heerkes die de eerste penalty namens Hogeveen gaat nemen. Hij kan dus zijn ploeg op voorsprong gaan schieten. Okay. Of wordt het Te Vaanholt die de reddingen gaat brengen ook namens SVC2. Heerkes of Te Vaanholt, het wordt Heerkes. En zo staat het 1-0 voor Hogeveen.
0: Gauw naar Staphorst, Nico, ook bij de penalties.
2: Ja, hier is de eerste middels genomen door Una. Die ging er in. De keeper zat in de goede hoek, maar de bal had de juiste hoogte gekregen. En dus is Una de ploeg die op die psychologisch belangrijke 1-0 voorsprong is gekomen. En nu de gelijkmakende beurt van Staphorst, zullen we maar eens zeggen. Ja, ze hebben al flink gewisseld. Dus heel veel basisspelers die normaal gesproken een penalty zouden nemen, die hebben ze niet meer. Vandaar dat nu een van de invallers de eerste voor Staphorst gaat nemen. Dat is Kjeld Engbers. Aan hem de taak om de gelijkmaker op het scorebord te krijgen. Het spel wordt vrijgegeven. Engbers staat op de rand van het 16 meter gebied. Komt met een stevige aanloop. Daar is Engbers en hij wordt gepakt. De tweede penalty die wordt gepakt. Want hij deed het ook al in de reguliere speeltijd. Beide ploegen hebben één penalty genomen. En Una leidt met 0-1 hier in Staphorst.
0: Dan weer gauw naar SVZW op bezoek bij Hogeveen. Hoe staat met de penalties, Joran?
1: Stand is 1-1 geworden door een benutte strafschop van Kuiper. Nu komt Hogeveen met Gerson Klok en die schiet hem naast. Het staat weer helemaal gelijk. Oei, oei, oei, wat een geweldige penalty-serie is dit nu al. Want het gaat ook hier weer alle kanten op. Klok kan zijn ploeg op voorsprong schieten. Maar hij schiet de bal naast. Te Vaanholt kan juichen. 1-1 blijft het.
0: Nico.
2: Dan krijgen we de penalty van Una die de tweede mogen nemen. En ook die gaat erin. Doelman Meekhoff duikt de verkeerde hoek in. En dus komt er nu al behoorlijk wat druk op de schouders te liggen van de volgende penaltynemer van Staphorst. Want als je nu na twee penalties al 2-0 achter staat, dan wordt het wel heel erg penibel om die volgende ronde nog te bereiken. En het is Sven van Echteren die zich in de tweede helft van de verlenging onderscheidde met een heel slap schotje. Dus hopelijk gaat hij dat nu wat beter doen. Anders dan gaan de donkere wolken zich samenpakken hier boven het Noord. De bal op de stip moet precies op de juiste plek liggen van de scheidsrechter. En dan eens kijken of hij wel een penalty weet te benutten. De invaller Sven van Echteren. Ja hoor, hij schiet hem binnen. Staphorst doet wat terug. Nog wel de 1-2 achterstand voor Staphorst.
0: Gauw terug naar Hogeveen. SVZW, de penalty is Joran Zwart.
1: 2-1 voor SVZW door een benutte strafschop van invaller Thijs Hendricks. Nu ook een invaller aan de kant van Hogeveen. Nummer 16, nummer 3 is die schiet hem. Oh, wat een geweldige penalty zeg. Streept hem werkelijk waar. Fantastisch in de kruising. En zo staat het 2-2 en gaat nu Maarten Jansen naar de stip. Maar laten we eerst maar even weer naar Nico gaan.
2: Waar Una een penalty mag gaan nemen om op een 1-3 voorsprong te komen. Ook nu moet de bal weer precies op de juiste plek worden gelegd van de scheidsrechter. Die nu wel tevreden is met hoe de bal daar ligt. En dan is het Yassine Meijeres die gaat aanleggen. En hij schiet hem over de misser van Una. En dus de mogelijkheid voor Staphorst zometeen om op gelijke hoogte te komen.
0: Joran.
1: Maarten Jansen, hij kan SVZW weer op voorsprong schieten. Wordt het Jansen of Van der Leij? Het wordt Van der Leij. Oi, oi, oi, oi, oi. Hij duikt de goede hoek in, pakt de penalty van Jansen. Precies op de hoogte van een keeper geschoten. En die tikt de bal uit de hoek. Zo blijft het dus 2-2 en kan Daniel Sanavica Hogeveen zo op voorsprong schieten.
0: Terug naar Staphorst.
2: Aan voor de muis voor Staphorst met de gelijkmaker. Ja hoor, hij schiet hem fraai in de bovenhoek. Onhoudbaar voor de doelman van Una. En zo hebben we allebei de teams 3 strafschoppen genomen. 2 daarvan raak, 1 gemist. En dus is het ook na 3 strafschoppen nog volledig in evenwicht. En mag Una nu weer proberen om op voorsprong te komen. Maar hier dus 2-2 in de penalty-serie.
0: Ja, daar ook binnen Hogeveen, Joran.
1: Ja, en het wordt nu 3-2 voor Hogeveen. Die staan dus op matchpoint. Daniel Sanavica stuurt Tom Te Vaanholt de verkeerde hoek in. Gaat nu eventjes naar doelman Stefan van der Leij. Want ja, als er nu wordt gemist door Veldkamp, dan gaat Hogeveen door naar de tweede voorronde van de KNVB-beker. Kan ik hem afmaken of gaan we weer overschakelen naar Nico?
0: Ja, Nico, zeg hem maar.
2: Maak hem maar af. Hier wat meer te gaan.
1: Nou, Jasper Veldkampen legt de bal op de stip. Ook hier moet het natuurlijk precies van scheidsrechter Spoon. Wordt het Van der Leij die de echte held wordt van Hogeveen? Of houdt Veldkampen SVZW in de race? Dat doet hij. Het staat hier 3-3 met zo meteen de beslissende penalty van Minima.
0: Staphorst Una, Nico.
2: De penalty van Una ging erin. Staat op een 3-2 voorsprong. Nu de gelijkmakende beurt voor Staphorst. Crowther miste al in de reguliere speeltijd. Mag het nu weer proberen. Crowther schiet hem nu wel binnen. Hier 3-3.
0: Joran, je mag.
1: Tom te Vanold. Hij moet nu opstaan als hij SVZW in de wedstrijd wil houden. Of wordt het Lars Minema? Keeper of spits? Lars Minema legt de bal neer. Gaat hij dan de beslissing zorgen? Hij maakte al de 2-2 in de reguliere speeltijd. Of in de verlenging moet ik zeggen. Wordt het Minema of de Vanold? De aanloop is daar van Minema. Minema schiet hem keurig binnen. Hogeveen beker door. SVZW ligt eruit na strafschoppen.
0: Niet, gaan we weer naar Stappos komen. Daar kan het nog wel voor Stappos. Nico.
2: Bij de ploegen nog één penalty te gaan in de reguliere penalty-serie. Die van Una vliegt erin. En dat betekent dat zij nu dus op matchpoint staan. En dat deze van Staphorst er ook in moet. Anders ligt Staphorst ook uit het bekertoernooi na strafschoppen. Het wordt weer een invaller. Ilias El Morabit. Die de druk op zijn schouders weet dat hij niet mag missen. Want dan komt het verhaal van de cupfighter alweer heel snel ten einde voor Staphorst. Of gaan we nog even door met de penalty-serie. Morabit oog in oog met Schut, de doelman van Una. En hij schiet hem keurig binnen. Opluchting op het Noorderslag. Want we gaan gewoon door. Na 120 minuten was het gelijk. Na 10 strafschoppen is het gelijk. En dus komt nu de 11e strafschop. En nu komen er zo langzaamaan de spelers aan bod. Die eigenlijk helemaal geen trek hebben om vanaf 11 meter te gaan schieten. Maar ja, ze zullen moeten. Want er moet een winnaar komen. We gaan net zo lang door tot ofwel Una ofwel Staphorst in de tweede kwalificatieronde van de KNVB beker ligt. Dit lijkt zo'n speler te zijn van Una. Die er niet heel veel trek in heeft. Want hij gaat echt op zijn dode arm. Met zijn ziel onder zijn arm richting die bal. Ik heb het over Basso Boelgalg. En hij mag nu gaan schieten van de scheidsrechter Boelgalg. Schiet hem wel keurig binnen hoor. Trapt hem hard in de linkerhoek. En de keeper dook naar de andere. Dus was die volstrekt kansloos. Ja, dan is het wel lekker voor Una dat zij als eerste zijn begonnen aan de penalty serie. Want nu hebben zij elke keer de voorsprong. En ligt de druk elke keer op de schouders van Staphorst. Want elke misser van Staphorst is nu fataal. Dan liggen zij uit het bekertoernooi. Dat weet ongetwijfeld ook Chevaro Bosveld, de centrumverdediger overgekomen van de jeugd van PEC Zwolle. Had al een cruciale redding in de reguliere speeltijd toen hij een grote kans van Una onschadelijk maakte door een kopbal van de lijn te halen. Voelt nog eventjes aan zijn dijbenen om die los te masseren na alle inspanningen die zijn geleverd vanavond. Moet hij de bal nu binnenschieten, anders is het einde oefening voor Staphorst. Bosveld met de aanloop en hij tikt hem heel zachtjes in het goede hoekje, want hij zag de keeper al heel hard naar de rechterhoek duiken en dan rolt die bal tergend langzaam over de doellijn. Ja, je moet maar zo cool blijven op zo'n belangrijk moment in de KNVB-beker. Maar Bosveld blijft zo cool en is dus uit het juiste hout gesneden. En zo zie ik op het grote scorebord dat het 5-5 staat. Nadat beide ploegen dus 6 penalties hebben genomen. En de volgende strafschopnemer is Linden Renfrum van Una. Ook hij moet de bal weer op de juiste plek leggen. Alle supporters die er zijn staan zo'n beetje achter het doel om af te leiden, te zwaaien, hem uit zijn concentratie te brengen. Daar komt de aanloop. En die bal wordt gepakt. Meekhoff pakt de penalty. En dus staat Staphorst nu op voorsprong. Als de volgende penalty erin gaat, is Staphorst de ploeg die doorbekert. En is er toch nog een helder rol voor Stan Meekhoff. Die zo in de fout ging bij die laatste goal. Die late gelijkmaker van Una in de blessuretijd van de verlenging. Toen hij een hoge bal verkeerd inschat. Ook wat gehinderd werd door zijn verdediging. En dat was een hele slechte beurt voor de doelman van Staphorst. Maar hij kan het nu goed maken door die penalty te pakken. En hij pakt hem. En dus staat Staphorst nu op matchpoint. Gaan zij dan door naar de volgende ronde? Eens even kijken. Dat lijkt Stijn De Haan te zijn die het mag gaan voltrekken. De Haan. En hij schiet hem binnen. Staphorst bekert door. Nou, ik ben het tel een beetje kwijt. 14 penalties, denk ik. Is Staphorst de winnaar. 6-5. En Staphorst dus na penalties door naar de tweede voorronde van de KNVB-beker.
0: Met dank aan Nico Wansia. Natuurlijk ook aan Joran Zwart. En eerder ook aan Job Varos voor de verslagen vanavond van die enerverende bekerwedstrijden waarin het ATC 65 niet lukte om derde divisionist DVS 33 uit Ermelo uit het bekertoernooi te knikken. Het werd in Hengelo 1-2. Toen Hogeveen SVZW, spannende wedstrijd, uiteindelijk verlenging en penalties. En uiteindelijk bleek Hogeveen daarin de sterkste. En zojuist de apotheose in Staphorst, waar Staphorst uiteindelijk ook na het nemen van strafschoppen Una verslaat en doorgaat naar de volgende bekerronde. Ja, kijken we even naar wat andere uitslagen voordat we af kunnen sluiten hier. ACV Assen tegen Westlandia 6-1. Ik zei het al, ATC 65, DVS 33, Ermelo 1-2. Dongen, Jos Water, Graafsmeer eindigde in 2-4. Gravenzander, Geemert, daar hebben we nog geen uitslag van. Goes, Noordwijk 0-1. Groenester, Heerjansdam 2-1. GSV 28, RBC Roosendaal 0-4. Hogeveen SVZW, u weet het, 2-2 en Hogeveen door naar penalties. HZVV Hollandia tegen Halsteren. Daar worden nu penalties genomen, want daar is het na verlenging 2-2. Lierop VV Zwaluwe 0-7. Van Mierlo Hout Groesbeek en Purmerstein RKVV Zwaluwe nog geen uitslagen. Rijnvogels wint met 5-0 van VV Bennekom. RKVV Spartaan tegen Unie 19 0-5. Sparta Nijkerk tegen Vendrij 2-0. Staphorst Una, u weet het, 2-2 na verlenging. En uiteindelijk de penalties beter genomen door Staphorst. Of beter gestopt door Stan Meekhoff, de doelman van Staphorst. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Zuurhusterveen tegen Dovo, daarvan nog geen uitslag. Extra tijd loopt bij TOGB tegen Katwijk. Katwijk 2 rode kaarten trouwens, het is 3-2 voor TOGB. USV Hercules EVV eindigde eerder al in 1-3. En dat geldt ook dat eerder eindigde voor VVSB tegen de amateurs van Ajax. Die wedstrijd eindigde in 2-0. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van de Oosttribune op Radio Oost. We hebben nog een paar fijne platen voor u in de aanbiedingen. Dan na 11 uur natuurlijk, zoals u dat van ons gewend bent, met het oog op morgen. En dan morgen natuurlijk ook in onze uitzendingen weer aandacht voor het bekervoetbal. En natuurlijk ook eventueel de transfers die nu nog plaats gaan vinden. Want 1 minuut voor 12 in het betaalde voetbal in Nederland. De sluiting van de transferwindow. Tijmen van Wissing houdt alles bij. En wilt u totaal en volledig op de hoogte worden gehouden, dan verwijs ik u graag naar onze website www.rtvo's.nl/sport. En daar ook een hele rubriek of een blog over de transfers onder de titel Transfer Pro. Daar kunt u dus ook terecht om te kijken wat er nog gebeurt in het laatste uur ongeveer van die transferwindow hier in Nederland. Ik wens u voor nu nog een hele prettige avond. Graag tot de volgende Oosttribune. En die is op de radio komende vrijdag dan het Keukenkampioen Divisie. En natuurlijk ook zaterdag en zondag weer met het Eredivisie voetbal. Nog een fijne avond, nogmaals.

met Rosanna van Toto zijn we dan echt aan het einde gekomen van deze aflevering van Oosttribune. U hoort het ATC 65 redeneert niet tegen DVS 33 uitgeschakeld in de Eurojackpot KNVB-beker. Dat geldt niet voor Stadpors, dat won na penalties van UNA. En SVZW ging onderuit na penalties. En dat tegen SVZW, of tegen Hogeveen, dat moet ik zeggen. Zoals gezegd, hierna hebben wij met het oog op morgen, zoals u dat van ons gewend bent, nog een klein stukje Toto en dan is het 11 uur.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijdeveen begin 2024. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijdeveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang. Na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober die tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. 2 broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Na het geweld gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. De politie zoekt uit wat erin zit. Ook zijn er vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Afgelopen nacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Daarbij kwam een bewaker om het leven. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat, maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vinden dat premier Sanchez geen oplossingen zoekt. Een Franse tiener had plannen om voetballer Mbappé te ontvoeren. Vandaag stond hij in de rechtbank omdat hij uit de isoleercel wil. De Franse justitie denkt dat de 18-jarige een criminele bende aanstuurde en dat hij rijke mensen wilde ontvoeren en beroven. Hij zou instructies daarvoor via Snapchat hebben verstuurd. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ster. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Rob Trip.
2: Heel verstandig van de Nederlandse Bank om al dat goud weg te halen uit de VS. Zou iedereen moeten doen. Zijn meteen ook al die gouden bergen weg die de president daar iedere dag aan zijn achterban belooft. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag. Over de miljoenen en miljoenen stukken over onder meer het toeslagenschandaal. Plotseling doken ze op dit voorjaar. En de Tweede Kamer werd er vandaag over bijgepraat. We nemen de extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid onder de loep. Ben-Gvir, minister van Israël. Nu weer in het nieuws vanwege extreem opruiende video's over Palestijnen. Wat vinden ze daar eigenlijk in Israël zelf van? En waarom is het nog meer een goed idee om dat goud weg te halen uit de VS? Gaat u ook horen. En waarom Londen een betere plek is? En Dolfje Weerwolfje, die viert zijn 30ste verjaardag. De legendarische creatie van schrijver Paul van Loon wordt nog steeds verslonden door jonge lezers. Wat is het geheim? Hoort u ook, maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 2 september.
2: In Overasselt is de rust nog lang niet teruggekeerd na de schietpartij van gisteren.
3: Vannacht hebben we ook wel wakker gelegen. Ja, mijn zoon was toch wel, hij is 9, daarmee bezig. Van, zijn die mannen dan nog hier in het dorp?
2: En wat zeg je dan als moeder?
3: Ik zei, nee, je bent veilig.
2: Maar is dat zo? Want vandaag verscheen een dreigvideo gericht aan Jan G., de man op wie de daders het gisteren hadden gemunt.
4: Ze dreigen dan om te komen naar familie, vrienden, zag ik in het filmpje. Dus als dit echt is, ja, is het niet echt normaal en ik denk dan ook niet echt veilig.
2: Intussen speurde de politie ook vandaag naar wapens.
5: Er zijn ook al meerdere wapens aangetroffen vandaag.
2: Inwoners zouden graag meer informatie krijgen van de politie en van de gemeente.
4: Je wilt toch weten van hoe of wat? Of van is het veilig, is het niet veilig? Of ja, meer actie vanuit de gemeente inderdaad.
2: En ook zouden ze graag zien dat de burgemeester de boerderij van Jan G. sluit.
6: Slot erop op die deur, hè. Dan mag je niet meer losgooien, dat pand.
2: Maar
7: ergens mogen wonen is een belangrijk grondrecht, ook voor criminelen, en dat mag je ze niet zomaar afnemen.
2: En verder, voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie waarschuwt dat West-Europa moet oppassen voor Russische acties.
8: Interference with our critical infrastructure. Europeans are faced with the hard truth that this is the new normal.
2: En ze reageert op de mislukte drone-aanval in Leipzig van vorige maand. Ook online moeten we nog veel beter opletten, zegt NAVO-chef Rutte.
9: We have also seen an increase in malign activities, targeting our territory directly.
2: En verder waren er gisteren sabotageacties op twee plekken in Duitsland bij hoogspanningsstations. En von der Leyen is duidelijk.
8: We will not tolerate it.
2: En met een kleine twee weken voor Prinsjesdag nog is de FNV al begonnen met de eerste actiebijeenkomst.
10: Nou, zeg maar, de vlaaien zullen delen, ga ik zo doen. Dus om de mensen bewust te maken wat de regering aan bezig is.
2: De actievoerders vinden de uitgelekte kabinetsplannen voor de sociale zekerheid veel te mager.
10: Ik heb op de bouw gestout, altijd hard gewerkt. En dat ken je niet meer. En dan ben je thuis. En dus, ja, dus niet even thuis ben. Maar dan moet je van iemand zijn geld oppakken. Dat is niet de bedoeling.
2: Ja, de jel voor de komende acties is ook al geoefend.
11: Handen af van de WIA! Handen af van de WW!
2: En dan een wat stevige slogan. Ja, een van de hits van de groep Van Halen. Niet de favoriet van de Nijmeegse burgemeester Bruls.
12: Een eerder muziek vond ik wel wat beter. Jump was, vond ik wel wat gladjes.
2: Ja, toch reikte hij een lintje uit aan drummer Alex Van Halen.
12: Het is geweldig dat hij speciaal is gekomen om deze koninklijke onderscheiding hier te mogen ontvangen. Ik vind het ook fantastisch dat ze mij hebben gevraagd om het te doen.
2: Ja, Alex en zijn inmiddels overleden broer Eddie vertrokken als kind uit Nijmegen naar de VS.
12: Nijmegen nooit helemaal vergeten.
2: En daarom kwam de drummer graag even overvliegen naar zijn geboorteplaats.
13: I think it's a very fitting ending to a long, long, long career.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En het nieuws in de krant van morgen is alvast gelezen door Suzanne de Vries.
14: Jongvolwassenen zijn vaker slachtoffer van online fraude dan 65-plussers. Het gaat om 14% van de jongeren En bij 65-plussers was dat 5%. Dat staat in een onderzoek van ABN AMRO, waar de Telegraaf over schrijft. Het zou komen door overmoedigheid, zegt een fraude-expert tegen de krant.
2: Juist omdat jongeren digitaal zijn opgegroeid, raken ze snel te overtuigd van hun eigen kennis. Maar het zelfvertrouwen is niet helemaal terecht, want juist fraudeurs zijn ook heel digitaal vaardig. Bijvoorbeeld met AI. Ze maken bijvoorbeeld stemklonen, gemanipuleerde influencer-content en berichten die specifiek zijn afgestemd op degene aan wie ze het sturen.
14: De pen, het papier en het ouderwetse lesboek maken een comeback in het klaslokaal, schrijft het AD. Directeuren van verschillende aanbieders van lesmethoden zeggen tegen de krant dat het voor veel scholen een zoektocht is geweest op digitaal vlak. De scholen hebben nu een beter beeld en beter in kaart wat er wel en niet goed werkt. En sommige vakken, of onderdelen van vakken, werken nu eenmaal beter op papier, zeggen zij.
2: Docenten zeggen dat ze leerlingen soms echt weer moeten leren hoe je netjes in een schrift schrijft. Volgens een van de leraren onthouden leerlingen de stof beter als ze aantekeningen hebben gemaakt op papier. Hij zegt ja, het aantekeningenblaadje belandt soms verfrommeld onderop in een tas, maar ze hebben de stof dan toch beter tot zich genomen.
14: De maatschappelijke organisatie Schaamteloos gaat de straat op om ervoor te zorgen dat we het woord vulvalip ook echt gaan gebruiken. Dat schrijft het Parool. Eerder werd bekend dat vulvalip een plek krijgt in de dikke vandalen. Daar had de organisatie voor gestreden, omdat ze vinden dat het woord schaamlip de lading niet dekt, omdat vrouwen zich er niet voor hoeven te schamen.
2: Nu er een nieuw woord in het woordenboek komt, is het werk nog niet klaar. Doel is dat het woord ook echt gebruikt gaat worden. Zo moet het in alle biologieboeken komen te staan en gebruikt worden in huisartsenpraktijken, bij verloskundigen en in de politiek.
14: En de Volkskrant schrijft over het raarste moment van het jaar. Zo noemt documentairemaker Maartje Bakers het functioneringsgesprek. Voor haar nieuwste werk, De Manager, keek ze mee met mensen die met hun leidinggevende bespreken hoe ze nou zelf vinden dat het gaat. En dat levert interessante beelden op, schrijft de krant.
2: Zo is het functioneringsgesprek van een medewerker bij een technologiebedrijf te zien. Die vraagt om wat tijd voor zijn familie. Maar dat krijgt hij niet. De manager wil geen concessies doen bij het bouwen van de beste technologie. En ook is te zien dat sommige Gen Z'ers anders omgaan met leiderschap. Een jonge medewerker vraagt bij binnenkomst aan zijn managers: hebben jullie er zin in? De managers zien er de lol niet echt van in.
14: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joe met Potion. Afgelopen april kwam het nieuws als een ware mokerslag binnen bij gedupeerden van de toeslagenaffaire. Er bleek een afgegrendelde computerschijf gevonden te zijn. Een datakluis met miljoenen en miljoenen stukken over onder meer dat toeslagenschandaal. En tot de dag van vandaag weet eigenlijk niemand wat er nou precies op die documenten te lezen is. Vandaag kwam dat allemaal aan de orde in de Tweede Kamer, die erover werd bijgepraat. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Rob, goedenavond.
0: Is nou duidelijk geworden hoe dat allemaal kon gebeuren? Weten we dat nou inmiddels na vandaag?
1: Nee, dat is zelfs helemaal niet duidelk, Rob. Kamerleden begrijpen niet waarom die stukken nou zo lang verborgen zijn gebleven. Ja, en je zal maar een gedupeerde ouder zijn van die toeslagenaffaire. Dan is dit helemaal een frustrerend bericht geweest, kan ik me zo voorstellen. Voor mensen die jarenlang tegenover de overheid hebben gestaan, die niet precies wisten waarom dat dan zo was, die misschien nog steeds wachten op compensatie, en die horen dan ineens dat er ergens bij de Belastingdienst miljoenen en miljoenen documenten zijn gevonden. Er werd eerst gesproken over 64 miljoen documenten. Nou, daar werd een slag overheen. Toen bleken er wat dubbele dingen in te zetten, wat systeembestanden, alsnog 25 miljoen documenten met misschien wel informatie over henzelf erop. En inderdaad, niemand die weet wat er precies in die stukken staat.
0: Nou, wat weten we wel na vandaag ook over hoe dit is gegaan?
1: Ja, vanmiddag ging het in de Tweede Kamer over een rapport van een accountantskantoor waar Kamerleden over werden bijgepraat. En dat kantoor heeft uitgevonden dat het allemaal kwam door een nieuwe privacywetgeving, de AVG. Die wet ging in, maar toen had de Belastingdienst de boel totaal niet op orde. Er lagen talloze documenten daar die nog aan die wet getoetst moesten worden. Ja, daar was de capaciteit niet voor bij de Belastingdienst. En om ervoor te zorgen dat toch de privacy niet werd geschonden, zijn die documenten, om het maar zo te zeggen, in een digitale doos gekieperd, bij wijze van tijdelijke oplossing. Maar ja, daarna is die doos in een digitale hoek gezet. Hij is heel stevig dichtgeplakt en er is niet meer naar omgekeken totdat iemand daar archiefonderzoek ging doen en die doos ontdekte. Maar dat was al halverwege 2025 en toen had hij daar al jarenlang gestaan.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja.
0: Ik zei al, afgelopen april kwam het in het nieuws. Wanneer wist de Kamer het?
1: Een maand later dan het kabinet, want de staatssecretaris van Financiën die erover gaan, die kregen in de zomer van vorig jaar, 25 juli 25, kregen zij te horen dat die kluis er was en dat daar stukken in zaten die met die toeslagenaffaire te maken hebben. Vervolgens werd de Kamer daar pas half april van dit jaar over geïnformeerd. Nou, daar is inmiddels excuses voor aangeboden door beide staatssecretarissen voor zowel dat laten informeren van de Kamer als voor het feit dat die kluis überhaupt bestond, dat die niet gevonden werd. Maar ja, de vraag is of die excuses volstaan.
0: Ja, komen we nog op. Eerst nog eens even, we hebben een parlementair onderzoek gehad. We hebben een parlementaire enquête gehad.
1: Zeker.
0: Er is een kabinet over afgetreden.
1: Ja.
0: Welke verklaring krijgt de Kamer daar dan over?
1: Nou, eigenlijk geen verklaring. Sterker nog, het kabinet stuurde vorige maand nog een schuldbewuste brief naar de Kamer, waarin ze zeggen, ja, er is simpelweg niet in die doos gekeken. Om maar even die metafoor aan te houden, Rob, want het gaat natuurlijk over een digitaal bestand, maar om het maar even duidelijk te maken, er is niet eens in die doos gekeken. Op de plekken waar die stukken eerst stonden, daar is wel gezocht, maar met een verkeerde zoekterm. Alsof je auto zoekt en alleen het woord brommer intikt. Voor de kennis, er is gezocht naar Word-documenten, naar PDF-bestanden, maar het ging om HTML-bestanden. Hmm. Dus zo bleven ze onder water. Het vreemde is wel dat die accountant die de Kamer vandaag bijpraatte, die heeft ook ontdekt dat de ambtelijke top van Financiën tot twee keer toe signalen kreeg over die datakluis. Let op, er zijn nog stukken.
0: Ja.
1: Maar daar werd dan vervolgens weer niks mee gedaan. En waarom daar niks mee werd gedaan, dat is ook onduidelijk.
0: Ja. Zijn nou de Kamer dus blijkbaar bijgepraat daarover?
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld door die accountant ook. Hoe valt dat nou bij Kamerleden? Wat hoor jij daarover?
1: Ja, ik heb na afloop van die briefing vanmiddag even rondgebeld met Kamerleden en die hebben heel veel vragen en ze willen allemaal grofweg hetzelfde weten. Wat staat er dan precies in die stukken? En zijn die onder water blijven liggen door geklungel, doordat niemand meer wist dat die doos er stond, of zijn ze bewust achtergehouden? Want ja, Kamerleden hebben natuurlijk contact met gedupeerde ouders. Die hebben toch al wantrouwen richting de overheid. En die vragen zich af of dit de zoveelste doofpot kan zijn. Ja. Want ook de parlementaire enquêtecommissie heeft die stukken niet gekregen. En daar maken Kamerleden zich ook zorgen over. Want zo'n enquêtecommissie, dat is echt het ultieme controlerende instrument van de Kamer. Die heeft wettelijk het recht om alle informatie maar te krijgen die ze willen. Maar ook die heeft de stukken niet gekregen.
0: En wat zeggen die Kamerleden over wat er nu dan moet gebeuren? Want we zijn net al, die stukken die zijn natuurlijk niet eens allemaal gelezen al die miljoenen stukken.
1: Nee, die zijn zeker niet gelezen. En de vraag is natuurlijk ook, ja, die parlementaire enquêtecommissie heeft die stukken niet gekregen. Had dat uitgemaakt? Nou, het probleem voor Kamerleden is, dat weten ze niet. Er is een steekproef gedaan met een heel klein deel van al die bestanden die in die doos zitten. En op basis daarvan denkt die accountant dat het niet had uitgemaakt. Maar ja, niemand weet het zeker. En wat misschien nog verontrustender is, zo'n dichtgeplakte doos, die komt veel vaker voor bij de Belastingdienst. De informatiehuishouding bij de Belastingdienst was niet op orde. En is dat nog steeds niet, schrijft het kabinet. Zelfs vanavond nog komt er een waarschuwing van de staatssecretaris naar de Kamer dat door al dat achterstallig onderhoud bij de Belastingdienst nieuwe fiscale regelingen eigenlijk helemaal niet kunnen.
0: Zeg, en te midden van deze mogen wij wel zeggen toch nieuwe potentiële orkaan staat staatssecretaris Sandra Palmen. Dat was toch degene die eigenlijk helemaal bedoeld was om dit op het goede spoor te krijgen.
1: Nou, sterker nog, die waarschuwde zelf als ambtenaar lang geleden ook voor de uitwassen van die toeslagenaffaire. Ja. Dat zij de Kamer niet op tijd heeft ingelicht, dat wordt haar nagedragen. Ik merkte wel bij sommige Kamerleden vandaag en vanmiddag wat frustratie, want het einde aan deze hele kwestie, die is nog lang niet in zicht. En ze zouden zo graag vooruit willen kijken, maar dat lukt maar niet, want zolang dit soort dingen boven water blijft komen, ja, dan moet er toch weer verder uitgezocht wat er nou gebeurd is. Dat onderzoek is ook al aangekondigd. Er komt iets van oud-GroenLinks-Kamerlid Senna Matoeg, die gaat met de commissie kijken inderdaad wat er nou in staat in die stukken. En er komen ook nog andere vervolgonderzoeken. En Palme, die is verantwoordelijk voor de informatieoverdracht aan de Tweede Kamer. En zij zal moeten uitleggen waarom ze zo lang heeft gewacht met de Kamer daarover bijpraten. Dat is een politieke doodzonde, maar ja, ik hoorde vanavond ook van veel Kamerleden dat zij donderdag voor een lastige afweging staan. Want ze kunnen die staatssecretaris wegsturen vanwege zo'n politieke fout, maar ja, help je dan daar de gedupeerde families wel mee? Uit dat rapport van die accountant bleek namelijk ook dat een wisseling van politieke leiding op zijn ministerie altijd zorgt voor vertraging. En wie zit daar dan op te wachten? Nou, een dilemma dus voor de Kamer op volgende week donderdag is daarover een debat in de Tweede Kamer.
0: Gaan we over horen, ook via jou. Dankjewel Wilma voor nu, vanuit Den Haag.

0: Today, Yesterday van Nova Star. Meer dan 230 voormalige bewindspersonen, diplomaten en ambtenaren uit Nederland roepen het kabinet Jette op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. En hun kritiek richt zich onder meer op de behandeling van Palestijnse gevangenen en aanvallen ook van die gewapende kolonisten. De man die daarover gaat in Israël is de extreemrechtse Itamar Ben-Gvir, Israëls minister van Nationale Veiligheid. Een reden om hem is onder de loep te nemen vanavond met oud-correspondent Ines Polak. Ines, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Er is internationaal al heel lang natuurlijk heel veel ophef over deze man en over zijn uitspraken. Kan het eigenlijk nog extremer, vraag je af als je naar hem luistert?
1: Ja, dat kan. Ja. Maar ik durf het ook nauwelijks meer te zeggen dat het niet kan, want tot nu toe is het verder opgeschoven en in extremiteit. Hij is een man die eigenlijk al van kinds af aan een aanhanger is van was van de toenmalige rabbijn Meir Kahane. Die predikte een soort groot Israël van Irak tot Egypte, een herstel van het koninkrijk, Joodse koninkrijk, waarbij liefst een theocratische staat, waarbij hij ook nog eens, nou, heel duidelijk zei dat alle Palestijnen, hij noemde het geen Palestijnen, want die bestonden volgens hem niet,
0: Arabieren.
1: Alle Arabieren moeten verdwijnen uit Israël, bezette gebieden enzovoort, verjaagd enzovoort. Nou, dat is.
0: Het is wij of zij.
1: Het is wij of zij. Daar is Ben-Gvir mee opgegroeid. Dat was eigenlijk ook zijn gedachtegoed. En het interessante is, de eerste keer dat eigenlijk het Israëlische publiek met hem in aanraking kwam, dat was in 1995. Dat waren de jaren van de Oslo-akkoorden. Rabin was nog premier. En hij verscheen op de televisie met in zijn handen het embleem van de dienstauto van de premier, Cadillac. En zei, kijk eens, wij hebben dit kunnen pakken. We kunnen ook Rabin pakken.
0: Hm?
1: 5 weken later werd Rabin vermoord.
0: Ja.
1: Dus dat is de stijl van zijn optreden en nog steeds.
0: Ja. Zeg, en dan was hij onlangs weer met dat filmpje in het nieuws. Hè? Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, hij heeft verschillende filmpjes de laatste tijd gelanceerd. Hij heeft ook een kinderboek geschreven, waarbij hij zegt, Itamar stopt voor niets. Dat is voor kinderen dan bedoeld, om te leren hoe je voor niets moet stoppen. De filmpjes zijn voornamelijk een soort vernedering van de Palestijnse gevangenen. Ik heb gisteren niet toevallig, ook met het oog op meer te verdiepen in hem, een podcast gezien van een Palestijnse advocaat die vertelt over hoe het in de gevangenissen toegaat. Ik heb hem heel onjournalistiek half beluisterd, want op een gegeven moment was het echt te afgrijzelijk. Ze worden vernederd, fysiek gemarteld, mentaal gemarteld. Echt heel erg.
0: Ja.
1: Nou, hij heeft een filmpje gemaakt en daar zie je dus hoe dikke Palestijnen de gevangenis inrollen op een soort lopende band. Dan staat hij daar met een soort rode knop. En die gevangenis kan niet anders dan doet ook denken aan concentratiekampen met prikkeldraad enzovoort. Hij drukt op zijn rode knop, dan komt de band weer naar buiten en dan zijn ze allemaal vermagerd, uitgemergeld enzovoort. Dat is waar hij mee naam wil maken.
0: Wat vinden ze in Israël zelf daar nou van?
1: Dat is heel moeilijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen dit kan niet, maar er wordt niet tegen opgetreden. En dat heeft een politieke reden, maar dat heeft ook een reden dat sinds 7 oktober steeds meer mensen echt geloven in het is of zij of wij. En het is heel normaal, wat vroeger niet kon. De partij van Kahane werd indertijd verboden omdat die terroristisch was. Hij en zijn aanhang, maar ook rondom, een steeds groter publiek kan rustig op de tv roepen, we moeten Gaza plat bombarderen, uithongeren, Palestijnen allemaal verdrijven. Dat tot 10, 20 jaar geleden kon je dat niet zomaar zeggen. Maar nu is het gewoon bonton. Een heleboel mensen geloven dat ook echt. Politiek is hij vrij ongenaakbaar, want Netanyahu is met zijn coalitie afhankelijk van hem.
0: Precies, want dat is natuurlijk het relevante daarvan. Er zijn over hoeveel weken?
1: 27 oktober.
0: 8 weken nog maar, hè?
1: Ja.
0: Dat zijn belangrijke verkiezingen natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Hoe liggen de kaarten eigenlijk?
1: Vanavond was er een peiling, de laatste peiling. En daarbij kon je toch wel zien dat Netanyahu nog niet weg is, wat iedereen dacht. Het parlement telt 120 zetels. De anti-Netanyahu-coalitie stond op 53 zetels. Netanyahu met zijn coalitie 53. En dan waren er nog 14 zetels voor de Arabische partijen.
0: Ja, maar betekent dat dat het dus heel goed zou kunnen zijn dat na die verkiezingen weer de situatie zo is dat Netanyahu het best kan halen om een meerderheid te krijgen als hij maar die hele extreme figuren
1: Het is veel ingewikkelder en daar speelt Netanyahu ook op. Hij weet dat hij de verkiezingen niet kan winnen. Want de Arabische partijen, die 14 zetels, die gaan niet voor hem stemmen. Met andere woorden, degene die nu zich presenteren als het anti-Netanyahu-blok hebben een meerderheid met de Arabische stem, maar zeggen tegelijkertijd, wij willen niet met de Arabische partijen regeren. Dus ze kunnen Netanyahu tegenhouden, want die heeft geen meerderheid om een coalitie te vormen. Maar het is nog maar de vraag of zij zelf een coalitie kunnen vormen. En daar speelt Netanyahu op. Die denkt, zelfs als ze een coalitie vormen, het zijn zoveel verschillende partijen, die regering valt binnenkort weer. Dus ik moet zorgen dat ik mijn mensen bijeenhoud. Daarom moet hij ook Ben-Gvir de hele tijd erbij houden. Want dan heb ik kans dat er over enige tijd weer verkiezingen komen en ik toch kan winnen.
0: Maar wat zegt dat dan over de machtspositie van die Ben-Gvir over een week of acht?
1: Hij is in wezen, hij staat op 7 zetels, maar hij is met die 7 zetels almachtig. In de zin dat Netanyahu nooit meer zonder hem kan. En er zijn nog meer rechtse partijtjes die ook Netanyahu steunen, religieuze partijtjes. En als hij maar die coalitie bijeen weet te houden, dan zit hij misschien niet op de korte termijn goed, maar kan hij over enige tijd toch weer terugkeren.
0: Ja. En wat zegt het over de Israëlische samenleving? Dat daar inmiddels gemeengoed is geworden. Ja. Dat misschien niet iedereen het helemaal eens is met wat hij zegt, maar dat het in ieder geval gezegd kan worden, dat niemand blijkbaar wakker ligt van de filmpjes die jij net omschrijft?
1: Dat is het echte verhaal, denk ik. Het echte verhaal dat gedurende de afgelopen decennia is er al duidelijk een soort verrechtsing. Maar op die 7e oktober is het echt in een versnelling gekomen die ik ook niet voor mogelijk had gehouden. Ik had dit niet gedacht, hoor, dat we hier zouden zitten en met dit soort resultaten. De Israëlische bevolking, het gros, denkt echt oprecht dat het is of zij of wij. Een vriendin van mij die in Israël woont, stond afgelopen week bij de bushalte. Er kwam een mevrouw naast haar. Het ging eerst over dat de bus weer te laat was, maar daarna over de politiek. En die mevrouw die vertelde haar, mijn grootvader heeft me altijd al verteld dat ook onze kleinkinderen nog zullen strijden. Dat er geen einde komt aan deze strijd. Netanyahu heeft de afgelopen jaren de totale overwinning beloofd. Daar zijn de Israëli's in gaan geloven. We moeten ze allemaal verslaan. En wat er nu gebeurt eigenlijk is dat zelfs de oppositie tegen Netanyahu, die verwijten, die is wel tegen de man Netanyahu, maar die is eigenlijk verwijt die hem, hij heeft niet hard genoeg doorgepakt.
0: Dat hem dat nog niet gelukt
1: dat
0: is.
1: Dat hem dat nog niet gelukt is. Dat is de stemming.
0: Ines, het zijn meestal geen vrolijke momenten waarop wij jou hier ontvangen. Dat is nu ook weer niet zo. Ik bedank je toch en kijk uit naar ons volgende gesprek. Dank je wel.

0: Nog zo'n grootheid. Tammy Wynette, hè? Ja, nee, iedereen had Dolly Parton voor ogen. Tammy Wynette. En nou ja, dat Stand By Your Man. Goed, de Nederlandse bank heeft dus een groot deel van zijn goudvoorraad weggehaald uit de Verenigde Staten en Canada. De bank zegt daarmee beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Paul Buiting zit, om het huiselijk te zeggen, in de goudhandel, weet er heel veel van. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En zat hier een jaar geleden ook. En toen zei u al dat het een heel goed idee zou zijn om die goudvoorraad uit New York weg te halen, dat het niet veilig meer was door de houding van Trump. Nou zegt de Nederlandse bank niet hardop dat dat de reden is, maar ze lijken naar u geluisterd te hebben, of niet?
1: Ja, daar lijkt het wel op, inderdaad. En ik heb het in januari van dit jaar ook nog bij Eén Vandaag gezegd. Van haal op zijn minst een stukje terug, ook om Trump en het systeem te testen. En veel economen waren het niet met me eens. Die vonden het niet nodig. Onder meer ook Wellink en Hoogduin. Maar uiteindelijk heeft DNB het wel gedaan. En ik denk dat dat een goede zet is geweest. Ik ben alleen niet tevreden met waar het nu geplaatst is in Londen. Ik zou zeggen, haal het naar Nederland terug. Maar in ieder geval is het wel weg uit Amerika.
0: Ja, het is een beetje naar Nederland gegaan. Nou, een beetje. Er is iets naar Nederland gegaan. En naar Londen, maar voor het goede begrip, is niet, ik zou maar zeggen, wat in New York lag, naar Londen gegaan. Hoe is dat gegaan?
1: Nee, het is een interessante constructie. In totaal is er 86 ton. En Nederland heeft totaal 612,5 ton. En 86 ton is vanuit Amerika en Canada verplaatst naar Londen. Maar ze hebben een stukje verkocht in Amerika. Dat is zo'n 57 ton geweest. Dat was namelijk goud in een niet handelbare vorm. Dus een verkeerde maat feitelijk. En ook niet het juiste gehalte. Want wereldwijd op de professionele markt hebben ze voorkeur voor een bepaald gewicht en bepaald gehalte.
0: En in Londen, hè?
1: In Londen is het echt het knooppunt en het epicentrum van de professionele goudhandel. Ook waar centrale banken veel goud opslaan en verhandelen. Maar ze hebben dus een stukje lokaal verkocht in de VS en opnieuw aangekocht in Londen. En ze hebben ook nog 29 ton verplaatst naar Zeist. En dat waren dus een beetje die oudere baren feitelijk. En in Zeist lagen wel goede baren ook die voldoen aan die internationale standaard. En die zijn van Zeist naar Londen verplaatst. Dus het is een combinatie van verplaatsen, denk veel al via het vliegtuig, ja, en een stuk lokaal verkopen en weer terugkopen in Londen. Dus ja, het is een hele operatie,
0: ja,
1: geweest.
0: U zei ja, per vliegtuig, want fysiek, hoe moet je dat voorstellen? Dat weegt hartstikke veel natuurlijk.
1: Het weegt veel, maar het is natuurlijk wel, het heeft een hoog soortelijk gewicht, dus het is vrij klein. Een kilo bar goud is eigenlijk een klein telefoontje. Dus als je dat in verschillende batches vervoert met het vliegtuig, is dat geen probleem. Je moet je voorstellen, in de jaren 60 heeft Frankrijk veel grotere hoeveelheden verplaatst uit Amerika. In de tijden dat Richard Nixon aan de macht was en dat de standaard die we toen hadden, de Bretton Woods standaard, langzaam maar zeker eigenlijk aan zijn einde kwam. Want Frankrijk met name geen vertrouwen had in Amerika.
0: Nou, sterker nog, ik las dat Frankrijk nu, of in ieder geval de afgelopen periode, alles heeft weggehaald.
1: Nou, Frankrijk heeft eigenlijk misschien het goede voorbeeld gegeven aan Nederland. Door ook alles wat ze nog hadden in Amerika, hebben ze eind vorig jaar verkocht daar en hebben ze ook weer lokaal teruggekocht, doordat dus Frankrijk alles nu op Franse grond heeft liggen.
0: Alles weggehaald.
1: Ja. Ja. Eigenlijk alle grote mogendheden, zoals Frankrijk, maar ook Rusland, Amerika, China, die hebben het allemaal op eigen grond liggen. Nederland heeft slechts 31% in Zeist liggen. En dit was een uitgelezen kans geweest voor Nederland om meer op eigen grondgebied op te slaan.
0: Ja, waarom zouden ze dat niet gedaan hebben?
1: Zoals Duitsland heeft bijvoorbeeld 50%, meer dan 50% in Duitsland liggen. En ook daar speelt die discussie om meer uit Amerika te halen.
0: Maar waarom doen wij dat niet?
1: Maar ja, het is een beetje frappant. Nederland zegt, DNB zegt dus enerzijds, het heeft niks met Amerika te maken met geopolitieke onrust in het algemeen en ook met hoe ze risico's willen spreiden. Maar vervolgens had je dus een groot risico in zekere zin van 31% in Amerika. Maar nu ligt er 32% in Londen. Dus het concentratierisico is eigenlijk alleen maar groter geworden. En Londen staat ook bekend toch als een plek waar niet iedereen het kan terugkrijgen. Venezuela probeert al jarenlang goud uit Londen te halen. Maar dat staat Londen Centrale Bank niet toe. Dus het is niet per definitie een plek waar je altijd over je goud kunt beschikken.
0: Nee, dus uw advies zou eigenlijk zijn, haal het ook weg uit Londen.
1: Ja, mijn advies was al en nog steeds is, haal het deels weg uit Amerika, Canada. Dat hebben ze gedaan. En sla het op in Zeist. In Zeist is er voldoende capaciteit. En het lijkt mij verstandig om op zijn minst 50% van wat we hebben als Nederland op eigen grondgebied te hebben. Ja. En haal ook een stukje naar Zwitserland bijvoorbeeld. Daar hebben we nu niks liggen. Dat is ook een hele bekende plek om dit soort zaken op te slaan. Kijk alleen maar naar de vorige wereldoorlogen. Dan lag het daar ook veilig voor diverse houders van het goud. En Zwitserland heeft wat dat betreft een betere status dan Londen. Want Engeland is toch een vazalstaat, kun je zeggen, van de Verenigde Staten. En Zwitserland is een stuk neutraler.
0: Wie weet waar we volgend jaar zitten, als we u weer interviewen.
1: Ja, laten we hier een juist gesprek van maken.
0: Waarom heb je dat goud eigenlijk dan nodig? Want dat wordt nu als reden dan aangegeven als er een enorme crisis is. Want wat ga je dan doen eigenlijk? Ga je het dan allemaal verkopen of zo?
1: Nou ja, eigenlijk heb je het goud voor als er een crisis is. Dus het is ook een beetje gek dat DNB zegt dat ze het goud nodig hebben in Londen om te verhandelen als er een crisis is. Kijk, natuurlijk als je liquiditeitsproblemen hebt als land, kun je goud verkopen. Het is het meest liquide geld en eigenlijk het oergeld wereldwijd. En we zagen ook dat bijvoorbeeld Turkije de afgelopen maanden wat goud had verkocht, omdat ze dat geld nodig hadden. Dat is het voordeel van goud. Het is goed verhandelbaar, en zeker als het in Londen ligt.
0: Ja, dus het is heel simpel. Als je als staat gewoon contant geld nodig hebt, is dat hartstikke goed. Dan kan je dat goud verkopen en heb je gewoon hard geld.
1: Je kunt er dollars verkopen of euro's of goud, maar staat wereldwijd bekend als een liquide reserve die daarom graag wordt aangehouden door instituties en centrale banken. Maar de trend de laatste jaren is juist dat centrale banken wereldwijd goud opkopen, met name in opkomende landen. En Nederland heeft ook niet de intentie uitgesproken de afgelopen jaren dat ze goud zouden willen verkopen. Dus als je niet de intentie hebt om te verkopen, waarom zou je dan in plaats van 18%, 32% willen aanhouden in dat centrum Londen, waar het goed verhandelbaar is.
0: Ja,
1: dat is een beetje je betaalrekening. Ja. En Zeist is je spaarrekening. Zet gewoon zoveel mogelijk op die spaarrekening in Zeist.
0: Ja, maar geef eens antwoord op al die vragen die u opwerpt. Want waarom doet de Nederlandse bank dat dan?
1: Nou, misschien is het wel. Kijk, het is gis. Hè? Dus de vraag is ook even waarom zei Olaf Zijp een half jaar geleden nog dat er absoluut geen reden was om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de VS en Canada. Mm-hmm. En was dat een leugen om schone schijn te spelen? Of is er iets gebeurd de afgelopen maanden waardoor ze getriggerd zijn geweest om het toch maar te gaan verplaatsen? En of is misschien de verplaatsing naar Londen een dealtje geweest met de VS van, nou ja, we halen het dan wel bij jullie weg, maar we leggen het eigenlijk bij een vazalstaat neer en er is nog steeds heel veel invloed van de VS ook op het Verenigd Koninkrijk. Dus op die manier heeft DNB dan misschien wel gehoor kunnen geven aan de oproep vanuit de maatschappij om te verplaatsen zonder dat het daadwerkelijk uiteindelijk in onze eigen hand is gekomen.
0: Ja. Tot slot, is het een kwestie van tijd misschien dat we net zoals de Fransen gewoon uiteindelijk alles weg zullen halen uit de VS?
1: Ja, hoe meer de VS bokkensprongen maakt en hoe meer Trump en zijn regering, bondgenoten als Europa het harnas injaagt door tarieven, door dreigen met confiscatie, et cetera. Hoe meer, denk ik, bij ons de neiging zal bestaan om het daar weg te halen. Nog meer wat we hebben in de VS en Canada. Maar ik denk ook, het hangt ook van de relatie met ons en de VK, of met de relatie met het VK en de VS. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat we op zijn minst die 50% in Nederland hebben staan. En het zou wel erg grappig zijn als wij hier volgend jaar weer zitten en we kunnen dat samen constateren.
0: Goed, is genoteerd. Meneer Buitink, dank u wel voor dit moment.
1: Graag gedaan.

0: Aretha Franklin. En A Chain of Fools. Ja, het begon ooit met een beeld van een vriendelijk pluizig weerwolfje in het hoofd van schrijver Paul Valone. Een griezelverhaal vol humor dat uiteindelijk mateloos populair zou worden. Deze week viert Dolfje Weerwolfje zijn 30ste verjaardag. En al die tijd is hij geen dag ouder geworden. Paul Valone, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik zei net, het begon ooit met een beeld in je hoofd. Dat klinkt bijna alsof het een soort ingeving is geweest. Was dat ook zo?
1: Ja, ik denk het. Ik was op dat moment bezig met een verhaal voor een ander boek, voor de Griezelbus 3. Ik heb een aantal boeken geschreven over de Griezelbus. En dat, een van die verhalen in dat boek ging over een weerwolf, maar dan een, zoals we die kennen uit verhalen en films, een mensenverslindende weerwolf, laat ik het zo zeggen. En om de een of andere reden kreeg ik in mijn hoofd het beeld van een jongetje met een brilletje en wit haar en die kreeg spitse oren. En toen dacht ik van, maar dat is ook een weerwolf. Als ik schrijf heb ik altijd beelden in mijn hoofd. Ik heb een soort film, lijkt het. Dus allerlei beelden door elkaar komen soms ook dan binnen. En in dit geval was dat jongetje en dat beeld bleef me bij. Ik dacht van, weerwolven zijn normaal altijd slecht, maar deze ziet eruit alsof het wel een aardig weerwolfje is. En dat vond ik een heel interessant gegeven.
0: Ja. Zeg, en die beelden, heeft dat een beetje ermee te maken dat je een achtergrond als illustrator hebt?
1: Ik denk het. Als illustrator en tekenaar moet je wel een beeldend vermogen hebben waarschijnlijk. Dus ja, het zal wel iets daarmee te maken hebben. Ik denk dat het eigenlijk dezelfde bron is. Of je nou, je krijgt beelden, dus je gaat ze of tekenen, of je gaat ze opschrijven, of je gaat ze schilderen, of wat dan ook. Ergens komt dat allemaal uit dezelfde bron voort, denk ik, voor mensen die beeldend werken.
0: Zeggen, met enorm resultaat, hè, want 30 jaar later kunnen we toch zeggen dat nog steeds kinderen er knettergek op zijn. Wat is jouw eigen verklaring daarvoor?
1: Ja, dat is al de moeilijkste vraag altijd die er is, omdat ik er natuurlijk niet echt zo over nadenk. Ik hoor tegenwoordig van veel volwassenen die 20 of 30 jaar geleden dat boek gelezen hebben, dat ze, dan zijn ze me dankbaar, want dan heb ik hun jeugd gered. En dat gaat echt heel, heel diep soms. Want er zijn, veel mensen hadden dan ongelukkige jeugd, waarin zo'n boek dan een redding vormt. Of ze kwamen erachter van, ja, Dolfje die is anders dan gewone mensen. En ik mocht dus ook anders zijn. Dat soort dingen haalden ze uit het boek. Ik weet niet of dat dan de reden is dat het dat het succesvol is. De reden hoop ik dat het allemaal hele leuke, spannende verhalen zijn.
0: Ja, maar goed, dat heel veel kinderen zich daar blijkbaar in herkennen, hè? Dat beeld van dat je anders bent.
1: Ja, en een
0: jongetje dat je er toch bij kan horen.
1: Ja, ook misschien een jongetje dat een beetje eenzaam is doordat hij is wat hij is. Ik denk dat veel kinderen ook wel dat misschien herkennen. Zich een beetje alleen voelen om, ja, omdat ze nog helemaal moeten ontdekken wie ze zijn en omdat ze de wereld nog moeten ontdekken. Misschien dat dat soort dingen een rol speelt. Maar niet voor mij als ik een boek schrijf, hoor. Ik wil gewoon een spannend verhaal schrijven. Met humor erin en spannende gebeurtenissen. Dat is mijn doel. En de rest, ja, dat haalt de lezer zelf uit het boek, denk ik.
0: Ja. Zit er ook iets in van jou zelf als kind? Herken je daar iets in?
1: Ik denk ongetwijfeld wel ik heb het idee dat in alles wat ik schrijf natuurlijk iets van mezelf zit. Het kan haast niet anders. Dus, maar ik moet je eerlijk zeggen, Rob, ik ga nooit die dingen analyseren. Want dat lijkt me heel lastig. Dan ga ik verkeerd nadenken over hoe ik zo'n boek wil schrijven.
0: Ja. Zee, je had het net al over die griezelige elementen. Je hebt het ooit zelf humor genoemd, hè? Griezelverhalen met humor.
1: Ja. Dat woord kwam in me op toen ik een heel ander boek aan het schrijven was. Dat boek heet Nooit de buren bijten. En het is een beetje anders dan Dolfje. Dat vond ik echt grumor. Het zijn griezelverhalen, maar met hele gekke dingen. En ik had vroeger op de middelbare school, hadden wij een gedicht, of het was van Piet Paaltjes, Snikken en Grimlachjes, kan ik me herinneren. Ken je die titel?
0: Ja, de titel.

0: Ik kreeg heel veel brieven van kinderen. Tussen de jaren 90 en 2000. Ik denk wel 20.000 brieven heb ik gehad. En ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld een meisje schreef... ik was altijd bang, 's nachts, maar nou heb ik de griezelbus gelezen... en nou ben ik nergens meer bang voor. En waarom zetten ze er niet bij? Het was meer een soort mededeling. Dus misschien is dat wat je bedoelt, dat het zo werkt. Het zou kunnen, dat het tastbaar wordt of zo. Ik schreef altijd van, een griezelboek is... je hebt zelf de macht erover. Wordt het te eng, dan sla je boek gewoon dicht.
1: Ja.
0: En de volgende dag wil je toch verder lezen, want je vindt het wel spannend.
1: Dat is het mooie van een boek ook.
0: Ja, je bent er de baas over.
1: Ja. Zeg, een Dolfje, want ik zei net, hij is geen dag ouder geworden. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want Dolfje heeft inmiddels... vriendjes en vriendinnetjes van kleur. Er komen actuele onderwerpen terug. Dolfje gaat een beetje met de tijd mee, toch?
0: Een klein beetje, want hij in Dolfie zijn boeken zul je haast nooit computers en die mobieltjes moderne dingen tegenkomen. Eigenlijk niet. En daarom van dat boek van 30 jaar geleden wordt nu nog net zoveel gelezen als eerst. Al die dingen, voorwerpen, die komen er bijna niet in voor. Voorwerpen die in boeken dan als het ware iets tijdelijks maken, omdat ze ook weer verdwijnen. Want er komt steeds iets nieuws voor in de plaats natuurlijk, voor al die ontdekkingen. En die komen er gewoon niet in voor. Hij beleeft een avontuur. Een journalist wees mij erop in dit 30ste boek, De Geheime Weerwolf heet het. Zegt opa Weerwolf bijvoorbeeld, op een gegeven moment er gebeurt er iets. Opa Weerwolf is zijn opa, die ook een weerwolf is. Je weet tegenwoordig helemaal niet meer, Dolfje, wat echt is en wat niet echt is.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk zo.
1: Dat klinkt toch akelig actueel, of niet?
0: Ja, maar het is wel een opmerking die je 30 jaar geleden ook had kunnen maken, denk ik. Zonder dat het een andere betekenis zou hebben.
1: Zeg, Dolfje houdt heel erg van de nacht, hè? Geldt dat ook voor jou? Want we zien jou vaak natuurlijk zitten, ook met die donkere bril.
0: Ik schrijf 's nachts. Dat wil zeggen, ik begin om 9:00 's avonds en dan schrijf ik mezelf de nacht in tot 2:00 of 3:00. Het hangt er vanaf en wat voor flow ik zit met het schrijven.
1: Ja, je bent een nachtmens.
0: Ja, zeker wat dat betreft wel.
1: Hou ik je van je werk af nu?
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik had het wel voor je over, hoor. Ja. En voor Dolfje ook.
1: En voor Dolfje ook, hè? Ja. Het is een prachtig rond getal natuurlijk, hè? 30.
0: Ja.
1: Ja. Het zit zo in je dat je je bijna afvraagt van hoe lang ga je daarmee door, joh?
0: Zolang ik het leuk vind om te doen, natuurlijk. Dat
1: en
0: is
1: kinderen het willen lezen, nou ja, daar hoef je geen zorgen over te maken.
0: Ja, ik hoop het van niet, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Maar ik ben al bij Dolfje, ik schrijf ook andere boeken dan Dolfje, hoor, overigens. Maar bij Dolfje ben ik toch altijd wel benieuwd wat hij gaat meemaken. Hij zit al zo lang in me. Toen ik het eerste boek schreef, wist ik niet dat er nog een tweede zou komen. Het was niet mijn bedoeling om een serie te maken.
1: En had je ooit kunnen denken dat je 30 jaar later zo'n gesprek als dit zou kunnen hebben?
0: Nee, absoluut niet. Toen na het eerste boek schreef ik andere boeken. En toen 3 jaar later schreef ik pas het volgende boek over Dolfje, omdat het niet anders kon. Ik had een idee dat het moest over hem gaan. En daarna is hij niet meer uit mijn hoofd verdwenen eigenlijk. En ben ik zelf heel benieuwd wat hij dan toch weer gaat meemaken. En of hij het wel gaat redden.
1: Ja, ik denk dat ik je namens heel veel kinderen, die nu natuurlijk al lang op één oor liggen als het goed is, dat ik je bedank voor al die boeken, Paul. Dank je wel. Paul van Loon.
0: Ook bedankt.
1: Bij de 30ste verjaardag van Dolfje Weerwolfje.
0: Dank je wel.
1: En tot zover het oog. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Ik wens u een mooie nacht.

0: Radio 1.
1: Human.
0: Voor architect en ontwerper Gerrit Rietveld was architectuur een morele opdracht. Het moest de voorwaarden scheppen voor een vreugdevol bestaan, waarin ieder mens zich ten volle kan ontplooien. In Wat Blijft ontvang ik, Lara Billy Rensen, Raymond van Gemeren, die in zijn nieuwe boek Rietveld de complexe denkwereld en het roerige privéleven schetst van de man die streed voor

0: beter wonen en beter leven.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een staalopstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
10: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
11: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
13: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van 30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.